Nederland, Ivan Melo uit Slowakije en Alain Clapier uit Frankrijk. Zij houden samen nauw contact met de verschillende coördinators van de landen en houdt overzicht van alle gebedsgroepen over de hele wereld. We zullen deze uitzending beginnen met het dagelijks gebed voor biddende vaders, daarna de lezing van Marie Schemkes en we sluiten af met het gebed voor onze gezinnen. Deze staat op bladzijde 17 van het boekje van de biddende vaders. Het gehele boekje met alle teksten van alle gebeden van de biddende vaders gebedssessies is te vinden op de website van Radio Maria. Als u dan klikt op programma's, daarna op het programma Biddende Vaders, dan ziet u een toelichting op het programma en daarbij een linkje naar de website van de Biddende Vaders. Ik wens u veel luisterplezier.

0: het dagelijks gebed voor vaders.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. En wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden. In het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen u hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, we vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
3: Maar ik wil eigenlijk even vooraf een paar even uitleggen dat dit een, zoals Jezus zelf zegt, een belangrijke parabel is. Want als we kijken in Marcus 4, 13, hoofdstuk 4, vers 13, dan zegt hij, begrijpt ge deze gelijkenis niet, hoe zult ge dan alle gelijkenissen verstaan? Dit is dan de vertaling van de Willibordvertaling, 1978 volgens mij, die ik gebruikte. Dus kennelijk is deze parabel een hele belangrijke. En eigenlijk zegt Jezus, ja, als je deze parabel niet goed begrijpt, ja, dan zul je ook moeite hebben om de andere parabels te begrijpen. Dus daarom is het, ik dacht van nou, dan is het wel goed om deze maar eens even uit te diepen. En hier eens even dieper op in te gaan. En ja, wat eigenlijk ook belangrijk is, is, kijk, we gaan hem straks natuurlijk helemaal door, maar om al vast te stellen, van er zijn vier grondsoorten eigenlijk die genoemd worden. Vier bodemsoorten waarin het zaad terecht kan komen. Maar slechts één van de vier leidt tot vruchten. Dus drie kwart van het zaad komt op bodem terecht die niet vruchtbaar is. Dus daarom is het ook denk ik van groot belang om, ja, als we dat vertalen gewoon naar de kerk, mensen die dus elke week in de kerk komen, want het zaad, ja, wordt wel uitgestrooid, het zijn mensen die luisteren naar het woord van God. Dus mensen die in de kerk komen, elke week in de kerk zitten, maar drie kwart van de mensen die in de kerk komt, draagt geen vrucht. Dat is eigenlijk best wel... ja, zorgelijk. Dus de vraag is even van, nou, dat gaan we misschien doen met de missionaire parochie. Hoe kunnen we zorgen dat er meer goede aarde ontstaat, zodat het woord vaker vrucht draagt? Dus dat is een beetje de, even als aftrap van de parabel. Nou, de parabel staat in drie evangeliën. De meest uitgebreide versie is die van Marcus. En dat is Marcus 4, vers 3 tot 9. Ik zal het toch even voorlezen, dan kunnen jullie meelezen. Luistert, eens ging een zaaier uit om te zaaien. Toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg. Lucas 8,5 voegt daar nog aan toe en het werd vertrapt. En de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken. Lucas heeft het over de rotsgrond, op de rotsgrond. Waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het de lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En Lucas zegt dan nog, omdat het geen vocht had. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, Lucas zegt dan tegelijkertijd, schoten die distels op met het zaad, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond, en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en het bracht het 30, 60 en 100-voudige voort. Lucas zegt, heeft het alleen over 100-voudig. Het schoot op en bracht 100-voudig vrucht voort. En Jezus voegde eraan toe, wie oren heeft om te horen, hij luisteren. Nou, het mooie is van deze parabel dat Jezus vervolgens ook een uitleg geeft. Dat doet hij ook in alle drie evangelieën. Ik volg weer Marcus en dat is dan vers 14 tot 20... De zaaier zaait het woord. En Lucas voegt er aan toe, dat is wel mooi, het zaad is het woord van God. Dus het is, om het nog duidelijker te maken. Die op de weg waar het woord gezaaid wordt, zijn de mensen bij wie, als zij het gehoord hebben, terstond de Satan komt en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. En Matthäus die heeft daar dan nog, voegt daar nog aan toe het woord van het koninkrijk. Zo ook dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Wel hoort, maar niet begrijpt. En Lucas voegt er ook nog aan toe op dat ze niet door te geloven gered worden. Dus het ligt, het woord wordt weggeroofd, dat gezaaid ligt in hun binnenste, opdat ze niet door te geloven gered worden. Dan ga ik even verder naar Marcus 16. Op dezelfde manier zijn zij die op de rotsachtige plekken gezaaid worden, de mensen die als zij het woord gehoord hebben, het terstond met blijdschap opnemen, maar zij hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. Lucas zegt, zij geloven voor een ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen zij onmiddellijk ten val. Lucas zegt dan, ten tijde van de beproeving vallen zij af. Die tussen distels gezaaid worden zijn weer anderen die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, Lucas zegt dan de rijkdom en de genoegens van het leven, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. Het in goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen, Matthäus voegt daartoe en begrijpen, en het in zich opnemen. En Lucas zegt daarbij het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren. En vrucht dragen 30, 60 en 100-voudig. En Lucas voegt daar nog aan toe door hun standvastigheid. Dus er zitten wel wat mooie variaties in de drie evangeliën. Die het toch een beetje ander accent leggen. Dus dat is wel mooi om die naast elkaar te hebben. Jullie krijgen de presentatie trouwens toegestuurd hoor. Dus dan kunnen jullie het allemaal nog een keer nalezen. Dus voordat ik nu inga op die bodemsoorten, die vier bodemsoorten, zou je de vraag kunnen stellen van, maar kan het ook aan het zaad liggen? Dus kan het zijn dat het geen vrucht draagt omdat het zaad niet goed is? Nou, dat is, als we de Bijbel bekijken, is dat uitgesloten. Het zaad doet altijd zijn werk. Gods woord doet altijd wat het moet doen. Het ligt dus nooit aan God of aan zijn woord, als er geen resultaten of vruchten zijn. Het ligt altijd aan de grond, aan de bodemsoort. God is soeverein, maar gaat in zijn soevereiniteit nooit tegen zijn eigen woord in. En ik heb daarbij Johannes 17, vers 17. Wijd hen u toe in de waarheid, uw woord is waarheid. Dus als het woord gezaaid wordt, dan wordt de waarheid gezaaid. Dus God vertelt altijd de waarheid. En Johannes gaat dan nog verder in hoofdstuk 8, vers 32. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dus het zaad doet zijn werk. In principe, wat God geeft aan zaad, dat is dus de waarheid en de waarheid zal ons vrijmaken. En en ook zie je op diverse plaatsen in de Bijbel dat God niet liegt. In Titus bijvoorbeeld, hoofdstuk 1, vers 2 en 3, reeds lang geleden heeft God, die niet liegt, eeuwig leven beloofd en nu te zijner tijd heeft hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging. En ook in Numeri zien we het al in het Oude Testament. God is geen mens, hij liegt niet, geen mensenkind. Hij krijgt van zijn woord geen spijt. Hij zou zeggen en niet doen, hij beloven en niet volbrengen. Dus dat is al heel duidelijk, maar het meest duidelijke is eigenlijk wel Jesaja, hoofdstuk 55, vers 10. Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal het ook gaan met mijn woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat mij behaagt en alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Dus dat is een heel duidelijk van dat het niet aan God kan liggen als we de Bijbel afgaan op wat er in de Bijbel staat. Dus het zaad is goed, dus we moeten kijken naar de goede grond. Dus we moeten zorgen dat wij goede grond worden of zijn. En hoe werkt het zaad? God heeft eigenlijk vanaf het begin bepaald dat zaad altijd vrucht draagt naar zijn soort. Dat zien we al in Genesis, hoofdstuk 1, vers 12. En uit het land schoot jong groen gras zaadvormend gewas in allerlei soorten en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen met zaad erin. Kijk, en dit is eigenlijk ook logisch, want ja, een zaadje uit een appel brengt een appelboom voort en geen perenboom. Dus, en zo werkt het ook met het zaad van God. Van het zaad van Gods woord, als Gods woord produceert waar het over spreekt. Dus als God iets zegt over een bepaald onderwerp, dan ja, is dat zaad wat geplant wordt. En moet je daar dus ook op, daarin de vruchten proberen. Of de vruchten zouden daarin moeten ontstaan. Want God zegt ook van wat ik net ook heb geciteerd in Jesaja 55, hoofdstuk 55, vers 10. En alles heeft volvoerd waartoe ik het heb gezonden. Dus hij zendt het uit met een bepaalde doel om bepaalde vruchten op te leveren. Dus dat betekent eigenlijk, zeg maar even samengevat, dat wanneer wij op een bepaald gebied graag vruchten willen ontvangen, wij eigenlijk op zoek moeten gaan naar dat soort zaad. Dus we moeten op zoek gaan naar wat Gods woord over dat gebied waar wij graag vruchten willen ontvangen, wat het over dat soort zaad zegt. En de parabel van de zaaier gaat ook niet, want we zagen, ik had net al even die toevoeging van Matthäus, hè, zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk hoort. Dus dat betekent dat deze parabel gaat over alles wat God voor ons heeft bereid in zijn koninkrijk. Dus niet over, alleen maar over eeuwig leven of over ja, iets anders wat God beloofd heeft, maar het gaat over, eigenlijk over alles. Dus het gaat om alle zegeningen, eigenlijk alles wat Jezus heeft vrijgekocht door zijn kruisiging, dood en verrijzenis. Dus het gaat over het koninkrijk van God en in Colossense 1:13 zegt Paulus, hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dus wij zijn al in het koninkrijk Gods, geestelijk. Koninkrijk en daar gaat het over, daar heeft God dingen beloofd en die kunnen ons ten deel vallen als wij zorgen dat onze aarde goed is. En dan ook nog belangrijk dat, ja, ook als het zaad op goede grond valt, dan levert het niet meteen vrucht op. Het zaad moet groeien. Dus, en dat zien we ook zeg maar in Markus 4:8, doordat het opschoot en zich ontwikkelde. Het moet zich ontwikkelen, leverde het vrucht op. En Lucas 8:15, die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Nou, standvastigheid wijst erop dat daar tijd overheen gaat. Je bent niet standvastig voor 1 minuut, dan ben je over langere tijd. Dus het duurt gewoon even voordat het vruchten oplevert. Het zaad moet een groeiproces doormaken, de grond moet voorbereid worden en het zaad moet zich dan ontwikkelen om vrucht te kunnen opleveren. Dus eigenlijk gaat het een beetje wat we ook vaak in de mis horen, hè, een hoopvol wachten op de komst, waarbij we waakzaam moeten zijn om, ja, om goede grond te zijn. Maar daar komen we zo meteen op terug in het vervolg. Kijk, en dat is natuurlijk in deze tijd waarin mensen graag heel veel dingen snel willen. Ik wil het nu en ik wil het nou, hè, is er, en ik wil het meteen. Dat is een beetje de huidige tijd waarin we leven. Ja, zo werkt het dus niet bij God. We moeten gewoon wachten en het zaad moet zich ontwikkelen. Het heeft tijd nodig. Dus daar moeten we ook, we moeten ook niet te snel willen, zeg maar. Dus ook niet, als we denken we zijn nu goede grond, dus laat die vruchten maar komen. Geduld is een schone zaak. Dan gaan we naar de eerste bodemsoort. Het zaad op de weg. Ik zal nog even herhalen, dus dat is vers 4 van Markus, hoofdstuk 4, vers 4. Toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Lucas voeg daar dus nog aan toe en het werd vertrapt. En Jezus zegt daarop, vers 15, die op de weg waar het woord gezaaid wordt, zijn de mensen bij wie, als zij het gehoord hebben, terstond de Satan komt en het woord weggerooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. En Lucas voegt daar dus nog aan toe op dat ze niet door te geloven gered worden. Wat is er aan de hand met deze bodem? De grond was niet omgeploegd en niet voorbereid om het zaad te ontvangen. Want het is een weg, dus ja, dat is niet echt een geschikte plaats om dingen te zaaien. Dus ja, dus de bodem is eigenlijk gewoon niet goed voorbereid. En de vogels, die kwamen om het opeten, die vogels staan symbool voor het kwaad. En Jezus verwijst in zijn uitleg, noemt hij ook Satan als, bij zijn naam. Dus dat het echt gaat om het kwaad die het woord wegrooft. Nou, we weten wie Satan is. Johannes zegt in 10:10, de dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en te vernietigen. En hij voegt eraan toe, ik ben gekomen opdat zij zijn leven zouden bezitten en wel in overvloed. Dus Jezus geeft en de duivel neemt. God beloont en de duivel berooft. En het eerste dat deze dief wil stelen, is het woord van God. Want als het woord weg is, ja, dan heb je niks om je geloof op te vestigen. En dan kun je dus niet gered worden. En Matthäus zegt dus ook, zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt. Dat is de toevoeging van Matthäus. Dus het begrijpen is heel belangrijk. En om de Bijbel goed te kunnen begrijpen, is goede vorming nodig, zodat het zaad kan wortelen. Dus wij hebben echt. Dus dat is. Dus we zullen echt onderwijs moeten krijgen over het woord van God. En ook getuigenissen helpen daarbij. Door mensen die getuigen van dingen die gebeurd zijn in hun leven. Dat anderen ook kan helpen. Ja, dat. Om bij hun geloof, om het te geloven. Om te zeggen: ja, dit is realiteit, het is gewoon echt waar. Dus en daarom ook heeft God de bediening van leraar gegeven. Als een van de mogelijke, zeg maar, wat mensen kunnen zijn. In Efesiërs 4:11 staat dat. Dus dat het ook belangrijk van belang is dat er onderwijs gegeven wordt. Dat er leraren zijn die het woord kunnen uitleggen. Dus en kijk, het gaat hier niet alleen om begrijpen. Maar eigenlijk wat er bedoeld wordt, is ook dat je het doet en toepast. In onze westerse cultuur is dat lastig, want wij weten en begrijpen wel veel, maar dat wil niet zeggen dat we het ook praktiseren. Kijk, we kunnen heel goed zeggen, als iemand dat uitlegt, dan ja, ik begrijp het. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook iets mee doet. En in het Hebreeuwse denken is dat meer in elkaar verweven. Dus in de Bijbel, als daar wordt gezegd van, als daar wordt gezegd begrijpen, dus Matthäus die het heeft over mag begrijpen, dan bedoelt hij daar eigenlijk impliciet op mee dat je het moet gaan doen en moet gaan toepassen, moet praktiseren. En dit onderscheid is dus heel belangrijk, want als je het wel begrijpt, maar niet doet, ontstaan er geen vruchten. En wat je dan ziet is van, als je het verhaal nog een keer hoort, dan misleid je jezelf, want dan denk je, oh ja, dat verhaal, dat heb ik al eerder gehoord. Dus want als ik volgend jaar weer dit verhaal ga houden over de parabel van de zaaier, dan zouden jullie kunnen zeggen van, maar dat verhaal kennen we al, dat heb je vorig jaar al gehouden. Maar heb je er ook naar gehandeld? Ben je intussen goede grond geworden of niet? En dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid, van doe je er iets mee met het verhaal? Of luisteren we het aan en gaan we over tot de orde van de dag? Dus Satan die kan het woord wegroven, omdat het voor veel mensen theorie blijft en geen praktijk wordt. En dat zie je ook in Matthäus 7, 24 en 26. Ieder nu die deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. Maar ieder die deze woorden van mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. Dus Jezus maakt ook heel duidelijk dat we ernaar moeten handelen. Dus het is mooi als we het begrijpen, maar we moeten het ook doen. Dus het gaat niet over het opdoen van hoofdkennis, maar eigenlijk om je leven te veranderen. Daar gaat het om, het woord van God. Dus het bestuderen van het woord van God gaat eigenlijk om, moet eigenlijk levensveranderend zijn. Ja, en dat zegt Jacobus, is natuurlijk ook het bekendste voorbeeld, geloof zonder daden is een dood geloof. Jacobus 2, 17 en 26, zo is ook het geloof op zichzelf genomen zonder zich in daden te uiten dood. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. Dus
2: ter onderbreking van deze lezing van Maurice Schemkes over de parabel van de zaaier gaan we luisteren naar een lied, een mooi toepasselijk lied. Het heet Zaaier en het is gezongen door Wim Bevelander.

0: mooie muziek van Wim Bevelander, getiteld Zaaier. En we gaan verder met luisteren naar de lezing van Maurice Schemkes over de parabel van Jezus over de zaaier.
1: Ja, en dat zegt Jacobus, is natuurlijk ook het bekendste voorbeeld. Geloof zonder daden is een dood geloof. Jacobus 2, 17 en 26. Zo is ook het geloof op zichzelf genomen zonder zich in daden te uiten dood. Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. En dan ook een heel belangrijk ding. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik zelf ook wel van, goh, volgens mij kan ik hier ook nog wel een stukje. Want de vraag is, hoe gaan we om met situaties die we niet begrijpen? En dan is vooral de vraag, nemen we in een dergelijke situatie aanstoot aan iemand of aan iets? En als dat zo is, dan zullen we geen vrucht dragen. Dus dit is echt wel een belangrijk punt, wat voor mij echt ook een eye-opener was, want ik denk dat ik daar ook best wel last van heb, dat ik wel eens aanstoot neem aan dingen. En Paulus zegt er ook over in Romeinen, laten wij dus voortaan elkander niet veroordelen, maak liever het voornemen uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. En aanstoot nemen, dat betekent eigenlijk dat er een struikelblok op het pad wordt gelegd. Dus op ons pad wordt gelegd.
2: Van Romeinen heb je nu welk vers, welk
1: hoofdstuk? 14, hoofdstuk 14, vers 13. Oh, ja. Kijk, en door een bepaalde teleurstelling bijvoorbeeld kunnen we struikelen. En dan kunnen we vallen en blijven liggen. Of we nemen een verkeerde afslag, we zitten bijvoorbeeld op een goede weg. De weg die God eigenlijk voor ons ziet en we nemen een andere afslag en we gaan van de route afwijken die God voor ons bedoeld heeft. Omdat we eigenlijk om dat struikelblok heen gaan, maar de verkeerde kant op lopen als we om dat struikelblok heen gaan. En eigenlijk in het evangelie kun je ook zien dat, kijk, we weten natuurlijk de fariseërs, hè, die namen aanstoot aan Jezus. Van, ja, die deed allemaal dingen op de Sabbat die helemaal niet mochten en zo. Maar ook Johannes de Doper is gevallen op die manier. Dus dat is op zich dan wel interessant. Want hij nam ook aanstoot. Want toen hij in de gevangenis belandde, begon hij eigenlijk te twijfelen. Want Johannes, dit staat in Matthäus 11, vers 2 en 3. Johannes hoorde in de gevangenis over de werken van Christus en liet hem door zijn leerlingen de vraag stellen, zijt gij de komende of hebben wij een ander te verwachten? Eigenlijk wat je daar ziet, is dat hij eigenlijk dus twijfelt over Jezus. Van, is hij wel de Messias? Dus Johannes, die was in een situatie terechtgekomen. Ja, hij zat in de gevangenis. Ja, en hij begreep eigenlijk niet goed, zeg maar, de situatie was teleurgesteld. En wat zegt Jezus dan? Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet. Lammen lopen, blinden zien. Dus met andere woorden zegt hij tegen Johannes, geloof gewoon in mij. Geloof, laat je niet van de wijs brengen door wat er gebeurt. Laat je niet door dat struikelblok van de wijs brengen. Want Jezus, en waarom is dit zo? Want Jezus zegt op het eind dan tegen zijn leerlingen, gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dus dit volgt direct op die passage over Johannes. Dus Jezus zegt dus eigenlijk van, Johannes neemt aanstoot aan mij. Of heeft aanstoot genomen. En als dat Johannes de Doper kan overkomen, dan kan ons dat zeker overkomen. Dus het is wel belangrijk, denk ik. En wat is de oplossing daarvoor? De oplossing is vergeven, loslaten, je bekeren en over het struikelblok heen stappen en verder gaan. Of zoals Paulus zegt in Filippenzen, vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt. Dus het is heel belangrijk om, ja, dit, en, ja, zoals ik al zei, ik heb dit zelf ook wel, zijn er wel dingen die mij eigenlijk een beetje van het pad afbrengen. Ja, terwijl je eigenlijk gewoon moet.
2: Hetzelfde Johannes zei ook, zie daar Lam Gods.
1: Ja, maar dat was daarvoor.
2: Ik heb het niet helemaal volgen wat je zegt.
1: Nee, maar dat was daarvoor. Dit is later als hij in de gevangenis terechtkomt. Dan gaat hij dus kennelijk twijfelen.
2: Is dat zo?
1: Ja, omdat hij die vraag stelt van, zijt gij de komende? Of hebben we een ander te verwachten? Als je die vraag stelt, dan twijfel je kennelijk. Anders zou je die vraag niet stellen. Tenminste, dat is mijn interpretatie hoor. Mm-hmm. En omdat Jezus dus ook zegt van, hij zegt dus, Johannes, gaat aan Johannes zeggen wat je ziet en hoort. En dan komt dat stukje over die lammen, de blinden zien, de lammen gaan weer lopen. En dan zegt hij tegen de leerling op daar, direct achteraan, gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dus Kennelijk vindt Jezus dus ook dat Johannes aanstoot nam aan hem door dit te vragen. Dus dat was eigenlijk de bodemsoort 1. Dan krijgen we de tweede bodemsoort, dat is het zaad wat valt op de rotsgrond. Dan lezen we in Markus 5, een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken. Lucas zegt dan op de rotsgrond, maar ja, dat is in principe hetzelfde. Waar het niet veel aarde had, het schoot op, snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En Lucas zegt dan nog omdat het geen vocht had. Dus Jezus zegt hierover, op dezelfde manier zijn zij die op de rotsachtige plekken gezaaid worden, de mensen die als zij het woord gehoord hebben, het terstond met blijdschap opnemen, maar ze hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik, en als ze omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen zij onmiddellijk ten val. En Lucas zegt dan nog, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af. Ja, het probleem bij deze bodemsoort is dat het zaad wel opkomt, maar geen goede wortels krijgt. Er zijn veel stenen, want het is een rotsachtige plek, en er is niet veel aarde. En de hitte van de zon, die wijst op de beproeving die altijd zal komen. En in zijn verklaring zegt Jezus ook, maar zij hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden. En dat omwille van het woord, dat wil eigenlijk zeggen dat God de beproeving toestaat. God zal, om te testen of je geloof echt standvastig is. Veel mensen zijn blij wanneer ze het woord horen. Nou, dat is mooi en dat is ook goed. Ze gaan het ook doen. Maar ze geven het op als ze niet direct resultaat merken. Nou, dan komen we weer terug op de huidige tijd. Dat ze gauw graag direct resultaat willen. Ja, de hitte van de zon, die wijst dus op de beproeving die altijd zal komen.

altijd zal komen. En die zal plaatsvinden omwille van het woord, zoals Jezus aangeeft. Dus dat betekent dat God de beproeving toestaat om te testen of ons geloof echt standvastig is. En nou ja, dat zie je eigenlijk ook in verschillende bijbelcitaten terugkomen. Bijvoorbeeld in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 6. Dan zult gij juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door het vuur gelouterd wordt. Dus we zullen echt beproevingen moeten doorstaan. En inderdaad, Petrus gebruikt ook het woord loutering. Dus ja, die beproevingen zijn dus ook om ons gelouterd, om ons te louteren. Dat wil zeggen dus om ons te testen en te zuiveren. En hiervoor is volharding, of standvastigheid, dat is denk ik, ligt een beetje in elkaars verlengde, en geduld nodig. Dan zullen de wortels die het zaad nodig heeft groeien als je dat kunt tonen en word je dus goede grond. Dus Jacobus zegt hier ook over, broeders, acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen, want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dus Jacobus hoofdstuk 1 vers 2. En in Hebreeën zegt Paulus, gij moogt niet lui worden, maar moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de belofte. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar de kernwoorden, denk ik, voor harding, standvastigheid, geduld, om zeg maar die wortel te krijgen, als de zaad op rotsgrond valt, om dan toch die wortels te krijgen, zodat je in het geloof blijft. Dan de derde bodemsoort, het zaad tussen de dorens. Dan lezen we in vers 7 van Marcus, weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Nou, Lucas zegt er nog dat de distels en het zaad tegelijkertijd opschoten. En Jezus zegt, die tussen de distels gezaaid worden, zijn weer anderen die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. En Lucas heeft het dan nog over de rijkdom en de genoegens van het leven. Dus bij deze bodem dan wordt het zaad verstikt en het wordt onvruchtbaar. Het gaat hier dus om een proces, want ja, dat zaad dat wordt langzamerhand verstikt. En het woord van God wordt verstikt als de groei geblokkeerd wordt, omdat er dingen zijn of een ding is in ons leven, dat steeds meer in de weg gaat zitten van het geloof. Het gaat hier dus om de wereldse invloeden. De eerste oorzaak die dan genoemd wordt door Jezus zijn de zorgen van deze wereld. Ja, Jezus weet natuurlijk hoe snel wij geneigd zijn om ons zorgen te maken. En misschien, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar de vrouwen nog iets meer dan de mannen over het algemeen. Ja. Daarom zeg ik u, zegt Matthäus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Dat zegt Jezus in Matthäus 6, 25. Wat wil dit zeggen? Ja, het is eigenlijk niet zomaar een losse opmerking van Jezus, maar het is eigenlijk een gebod. Eigenlijk is het een gebod van hem dat wij ons geen zorgen moeten maken. Want Jezus zegt ook zelf van, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? Dus het helpt niet. Zorgen maken helpt niet. Het is nutteloos en destructief. Dus door je zorgen te maken voed je twijfel, ongeloof en negativiteit. Dus het is, ja, beter om je geen zorgen te maken. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, dat weet ik ook. Maar wat we wel moeten doen, dat zegt Jezus ook, is Gods koninkrijk op de eerste plaats zetten. Want in Matthäus 6, 31 tot 33, maakt u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles erbij gegeven worden. Dus we krijgen het van God als we het koninkrijk op de eerste plaats zetten. En Paulus zegt ook in de brief aan de Filippenzen, wees onbezorgd, laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus.

0: Jezus. Ten slotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is, en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heeft, deugd heet en lof verdient. Dan zal de God van vrede met u zijn. Dus in plaats van ons zorgen te maken, moeten we juist denken aan de goede dingen, aan alles wat edel is, wat rechtvaardig is. Positief denken. De tweede oorzaak die Jezus noemt van de verstikking van het zaad, dat zijn de begoochelingen van de rijkdom. Kijk, hierbij gaat het niet om het hebben van geld, maar om het liefhebben ervan. En het op geld vertrouwen. Eigenlijk om de macht achter het geld, de mammon, hè, dat is de macht achter het geld. Dus wat Jezus ook al zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. Dus de mammon is gevaarlijk, die leidt tot hebzucht, ontevredenheid, onverzadigbaarheid, vertrouwen op geld in plaats van op God, kan ook leiden tot luiheid en egoïsme. Dus we mogen geld hebben, maar we moeten er niet te veel van houden. De derde oorzaak die Jezus noemt van de verstikking van het zaad, dat zijn de begeerten naar al het andere en wat Lucas zegt, de rijkdom en de genoegens van het leven. Nou, hierbij gaat het om hobby's, sporten, vrienden, gamen, vakanties, allerlei dingen waar we onze tijd mee vullen. Social media, noem maar op, Netflix. Op zich zijn deze dingen niet verkeerd, maar het gaat erom dat we er niet aan vast moeten zitten. En dat we prioriteit moeten geven aan wat echt belangrijk is. Gods woord is ons dagelijks brood en dat zou onze eerste prioriteit moeten zijn. Dus misschien, ja, je zou kunnen denken om bij je dagplanning eerst in te plannen wat je aan God gaat doen en daarna pas de andere dingen te plannen. Ja, en dan hebben we nog de laatste bodemsoort en dat is de goede grond. Een ander gedeelte ten slotte viel op de goede grond en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en het bracht het 30, 60 en 100-voudige voort. Grappig is dat Lucas het alleen maar heeft over 100-voudig. Dus. En Jezus zegt, het in goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen. Matthäus voegt aan toe en begrijpen. Het in zich opnemen. Lucas voegt aan toe en het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren. En vrucht dragen, 30, 60 en 100-voudig. En Lucas voegt er nog aan toe door hun standvastigheid. Nou, daar hebben we het over gehad, standvastigheid is belangrijk. Dus als we het samenvatten, wanneer ontstaat dan dus goede grond? Dat is eigenlijk een samenvatting van het voorgaande. Wanneer mensen het woord horen, zij laten het woord gezaaid worden in hun leven. Wanneer ze het woord begrijpen, ze geloven het woord, Satan heeft dit niet kunnen roven. Ze krijgen vorming, wat wortel geeft aan het zaad. Ze doen het woord, ze horen het niet alleen, maar praktiseren het ook. Ze houden hun hart vrij van aanstoot. Het woord aannemen, wanneer de mensen het woord aannemen en vasthouden in een goed en oprecht hart, ze houden hun hart schoon van zaken die Gods woord kunnen verstikken. En wanneer de mensen volharden in tijden van beproeving door standvastigheid en geduld. Ze bewerken de grond waarin het zaad gezaaid is door de stenen en onkruid te verwijderen. Dus dat is een samenvatting. Maar waarom dan 30, 60 en 100-voudig vrucht? Nou, volgens mij heeft dat te maken met twee oorzaken voor. Enerzijds de kwaliteit van de grond. We zijn mensen en we zullen altijd fouten blijven maken, maar de een maakt meer fouten dan de ander. Daardoor zal niet alle zaad tot vruchten leiden, maar ons hele leven zullen we stenen en onkruid uit de grond moeten blijven halen. Het hangt dus van de persoon af of er meer of minder vruchten zullen zijn. Maar de hoeveelheid zaad is ook van belang, want wij hebben de opdracht van Jezus om door te geven wat wij ontvangen. Dit geldt ook voor het woord dat in ons wordt gezaaid. Dus als wij dit in meer of mindere mate doen, zullen wij zelf ook meer of minder vrucht dragen. En daar zegt Paulus ook over, bedenkt wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Dus dat oogsten is dan in dit geval zeg maar de goede grond, hè, die we dan zelf worden. Dus ja, het hangt er dus ook vanaf, ja, hoeveel wij zelf doorgeven aan anderen. Want dat, ja, daarvoor worden wij dan eigenlijk ook beloond doordat wij dan goede grond worden voor Jezus. Voor het zaad, voor het woord van God. En voor de ander. Ja, want als je zaait voor de ander, dan dat is natuurlijk goed werk. Dat was het.
1: We sluiten af met het gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
3: Hopelijk is deze lezing bij u in goede aarde gevallen. We hebben geluisterd naar een lezing van Maurice Schemkes, een van de Biddende Vaders. Tijdens het Biddende Vadersweekend, in april, heeft hij deze lezing gegeven over de parabel van de zaaier. Maurice is betrokken bij het internationale coördinatieteam van Biddende Vaders. We hebben het dagelijks gebed voor Biddende Vaders gebeden en daarna de lezing van Maurice Schemkes. En we sloten af met het gebed voor onze gezinnen. Deze staat op bladzijde 17 van het boekje van de Biddende Vaders. Dat gehele boekje met alle teksten van alle gebeden is te vinden op de website van Radio Maria. Als u dan klikt op programma's, daarna op het programma Biddende Vaders, dan ziet u een toelichting op het programma en daarbij een linkje naar de website van de Biddende Vaders. Blijf zaaien. Blijf bidden. Hartelijk dank voor uw aandacht.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u alle thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
2: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
2: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
2: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
2: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
2: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een tweede aflevering van onze serie Water en Vuur. Over uitersten die toch op een of andere manier samen kunnen gaan. En ze zijn schijnbare tegenstellingen, schijnbaar. Hoewel ze tegenstelling lijken, zijn het schijnbare tegenstellingen. De paradoxen noemen we dat. En die zijn er heel veel in het evangelie. En als je dat ziet, dan ga je het allemaal zo beter begrijpen. Althans, dat geldt voor mij. Ik hoop voor u ook. We zijn inmiddels beland bij Marcus, nog steeds het eerste hoofdstuk. Maar dan een klein stukje, vers 16 tot 20. Ik lees het u voor. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. En Jezus sprak tot hen, kom, volg mij, ik zal maken dat ge vissers van mensen wordt. En terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden hem. En iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. En ook zij waren bezig in de boot om hun netten klaar te maken. En onmiddellijk riep hij hen. En ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter. En ze volgden hem. Ja, stel je die scène eens voor. Heb het eens voor ogen wat er daar gebeurt. Je zit op een gewone werkdag aan de oever van het meer van Galilea. Je handen ruiken naar vis. De zon brandt in je nek. Je bent juist bezig je netten aan het schoon te spoelen. De dagelijkse routine. En dan plotseling een stem die roept, kom, volg mij. En hij wijst naar jou. Marcus vertelt het verhaal van Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers ziet. De broers Simon en Andreas en even later de twee andere broers, Jacobus en Johannes. Wie roept hij? Geen schriftgeleerden, geen visionairs, maar vissers. Mannen die hun dagen vullen met netten uitgooien, netten binnenhalen, de vangst naar de markt brengen. En dan zegt Jezus zonder omhaal, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En wat doen?

meesters van mensen maken. En wat doen ze? Ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Dat is vreemd. Het is een onbekende. En toch, ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Geen overleg, geen gezinsberaad, geen afweging van de kosten en baten. Nee, ze gaan gewoon. Is dat niet raar, of beter gezegd, dwaas? Een wildvreemde roept en je gooit je beroep, je familie en heel je zekerheid overboord om iemand te volgen die iets zegt wat je niet begrijpt. Als we dit verhaal lezen met onze moderne, seculiere blik, zal ik maar zeggen, klinkt dat toch onverantwoord? Stel je voor dat een man je kantoor binnenkomt en zegt, verlaat je baan en ga met mij op avontuur. En je staat gewoon op en loopt met hem het kantoor uit. Geen sollicitatiegesprek, geen uitleg van wat die nieuwe baan inhoudt. Alleen maar iets vaags over vissers van mensen. Maar dat is precies de kern van de roeping. Het is ontregelend, want het is het. Het evangelie begint niet met redelijkheid, maar met, en dat komen we vaak tegen, met verwondering. God spreekt niet tot de logica, maar allereerst tot het hart. En wanneer Jezus langs de oever loopt, roept hij geen beroepsvissers om hen een comfortabel leventje voor te zetten, maar om hun ziel te laten ontwaken. Was dat echt dwaas dat ze deze vreemdeling plomp verloren achterna gingen? Misschien ligt de echte dwaasheid niet in de sprong van geloof, maar in het blijven hangen in een comfortabele routine, in je comfortzone. De wereld verwacht dat we ons vastklappen aan ons dagelijks brood, terwijl Jezus juist roept om het op te geven voor iets dat niet vast te pakken is. De waarheid. Goed, misschien denkt u nu, waarom koos Jezus deze eenvoudige vissers? God kiest geen professionals, hij kiest gewone mensen om buitengewone dingen te doen. En het wonder van de roeping is niet dat deze vissers Jezus volgden, maar dat Jezus hen koos. De grootste revolutie in de menselijke geschiedenis begint niet met een vergadering, maar met een wandeling langs een binnenzee. En de paradox, daar is hij weer, hè? De paradox is dat God niet de sterken en wijzen zoekt, maar de onbekende en kwetsbare. God lijkt geen competentie te eisen, wat wel vertrouwen. Hij vraagt niet om keurige cv's, die wij inleveren als we solliciteren naar een baan. Nee, hij vraagt om een bereid hart. Hij wil ook geen experts, maar volgers. Waarom lieten deze mannen hun netten vallen? Omdat ze iets proefden wat groter was dan die visvangst. Vrijheid. De roeping van Jezus is geen dreigend gebod, maar een onweerstaanbare uitnodiging. Jezus zei niet, denk er eens even over na. Nee, hij zegt simpelweg, kom. En dat is de grootste uitdaging voor ons hè, moderne mensen, om die roep niet dood te rationaliseren. Want wat doen wij? Wij analyseren en calculeren, berekenen, twijfelen, wegen af en vergeten dat het Koninkrijk Gods bestaat uit vertrouwen. Jezus biedt geen gedetailleerd plan, maar een persoonlijke ontmoeting. Hij zegt niet, hier is de route. Hij zegt, ik ben de weg. De nieuwe katholieken die de veilige haven van scepticisme hebben verlaten, die begrijpen deze roep misschien beter dan we vaak denken. Ze hebben een stem gehoord, misschien niet aan een oever, maar in hun hart. En misschien voelden ze een onrust, een verlangen om meer te ontdekken dan wat de wereld biedt. Want wat biedt die wereld eigenlijk? En toen Jezus kwam, toen kwam Jezus langs, ja. De wereld, die zal je misschien vreemd vinden, omdat je gelooft dat de ultieme waarheid niet in jezelf ligt, maar in het volgen van een persoon. Maar weet dan wel dit, hè? Juist die vreemdheid is je kracht. Juist die paradox is de kern van het geloof. Je hebt de netten van zelfverzekerdheid laten vallen om iets groters te vangen. Het mysterie van Gods roeping. De paradox van deze roeping, die is eigenlijk simpel. Je moet loslaten om te vinden. Je moet weggaan om thuis te komen. Jezus wil geen halfhartige volgeling.

Hè. Hij wil vissers van mensen. En om mensen te vissen moet je eerst zelf gevangen zijn door de liefde van God. We gaan verder met het volgende fragment uit het Marcus-evangelie. Nog steeds het eerste hoofdstuk, nu vers 21 tot 28. Wat schrijft Marcus? Ze kwamen te Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij als leraar optrad. En de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in een synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. En Jezus voegde hen dreigend toe: zwijg stil en ga uit hun weg. En de onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hun weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. En snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. Aldus Marcus. Een van de meest betoverende eigenschappen van het evangelie volgens Marcus is hoe het alledaagse voortdurend wordt doordrongen van het bovennatuurlijke. Dat zou ook het kopje zijn boven deze aflevering. Het alledaagse en het buitengewone. Ook dat gaat weer samen. Hier weer die paradox. Hier hebben we Jezus die op Sabbat eenvoudig de synagoge binnenwandelt. Er is niets spectaculairs in die binnenkomst. Het is niet het theater van een koning met trompetgeschal, maar eerder het vertrouwde beeld van een leraar die zijn plaats inneemt. En toch is het juist op deze gewone momenten dat het wonderbaarlijke zich voorbereidt om te ontvouwen. Want wat begint als een eenvoudige les in de synagoge, het verandert in een confrontatie met een onreine geest. We hoorden het zojuist. Het alledaagse wordt onderbroken door het buitengewone en de synagoge, zo vertrouwd en sereen zoals ons eigen kerkgebouw, dat wordt het toneel van een strijd. Het is alsof iemand in een rustig dorpje plotseling een draak ziet opduiken midden op het dorpsplein. De mensen in de synagoge waren gewend aan de schriftgeleerden, aan hun lange verhandelingen en ook ingewikkelde discussies, want daar waren de schriftgeleerden erg goed in. En die schriftgeleerden spraken altijd met een gezag dat dat niet van henzelf was. Hun kracht lag in het citeren van anderen. Mozes, de profeten, het herhalen van wat al lang geleden was gezegd. Ze waren als gidsen die alleen de platgetreden paden kenden en nooit de avontuurlijke weg door het bos. Maar Jezus spreekt met gezag dat rechtstreeks van hemzelf komt. Hij is niet slechts een gids, hij is de weg zelf. En hier zien we de grote omkering. Waar de schriftgeleerden de wet gebruikten om muren te bouwen, opent Jezus met zijn woorden deuren. Zijn leer is niet een echo van oude stemmen, maar een fris geluid in de ochtend. En dit gezag, deze ongewone frisheid, is precies wat de onreine geest niet kon verdragen. Het kwaad dat altijd in de schaduw leeft, wordt plotseling geconfronteerd met het felle licht van de waarheid. En daar kunt u niet tegen, zoals u weet. De reactie van de onreine geest is zowel angstig als herkenbaar. Wat hebt ge met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zo zegt die onreine geest, deze duivel. En dat is niet slechts een demonisch geschreeuw, maar een universele vraag. Het kwaad wil altijd weten waarom het goede zich ermee bemoeit. Het wil ongemoeid blijven, in stilte en in schaduw. Het is als een dief die zich gestoord voelt wanneer het licht gaat worden. Wat hebt ge met ons te maken? Ja, alles. Want Jezus was er om het kwaad de wereld uit te helpen. De geest noemt Jezus de heilige Gods. Ook de duivel weet wie Jezus is. Dat is opmerkelijk misschien. Waar de mensen misschien nog twijfelen of aarzelden, erkent deze demon de waarheid onmiddellijk. Het kwaad,
weet wie Jezus is, omdat het goede altijd de vijand van het kwaad is. De waarheid is iets wat zelfs leugens moeten erkennen, zei het met tegenzin. Jezus spreekt slechts enkele woorden, hè? Zwijg stil en ga uit hem weg. Meer zegt Jezus niet. In een wereld vol lawaai en vertoon spreekt Jezus met de eenvoudige autoriteit van de schepper. Hij maakt geen dramatisch gebaar, hij zegt geen lange gebeden. Zijn woord is genoeg. Het kwaad heeft niets te weerleggen, geen verweer tegen deze pure, onverbloemde waarheid. Er is iets bijna huiveringwekkends in de eenvoud van dit wonder. Het is geen duel tussen gelijke machten, het is de nacht die verdwijnt bij het eerste licht van de ochtend. De onreine geest schreeuwt en vertrekt, als een winterstorm die plotseling wijkt voor een warme lentebries. Het schreeuwen van de demon, dat is de laatste stuiptrekking van een schaduw die verdwijnt in het licht. De reactie van de mensen is veelzeggend. Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag? Ze zien niet alleen een wonder, maar een nieuwe wereld die zich opent. Ze zijn als kinderen die voor het eerst een sneeuwvlokje zien vallen, of als reizigers die na een lange donkere tunnel het daglicht weer zien. Het wonder zelf is indrukwekkend, hè? Maar nog opmerkelijker is dat zij, gewone mensen, het erkennen als iets nieuws. Ze zien niet alleen een demonische bevrijding, maar ook een koninkrijk dat eraan komt, een nieuwe schepping die door Jezus wordt ingeluid. En deze passage van Marcus eindigt met de verspreiding van Jezus' faam door Galilea. Zijn woorden, zijn daden zijn als een vonk die door droog gras gaat. Het is niet de kracht van propaganda of de invloed van macht, maar de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de waarheid. En mensen kunnen een leugen negeren, maar de waarheid heeft de neiging zich te verspreiden, zoals het licht zich over de horizon verspreidt. In dit korte verhaal van Marcus zien we precies dat. De alledaagse synagoge wordt de plaats van bevrijding. De gewone mensen worden getuigen van het goddelijke. En zelfs een demon kan niet anders dan de waarheid erkennen. En dat doet hij dan ook. Het is niet slechts een wonderverhaal, maar een herinnering dat in elk alledaags moment een goddelijke ontmoeting kan schuilen. Even een pauze, een stukje muziek.

0: Vrienden, we gaan verder met Marcus. Het eerste hoofdstuk nog steeds. Vers 29 tot 39. Marcus, hij schrijft het volgende. Zodra Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En ze spraken Jezus aanstonds over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en deed haar opstaan. En ze werd vrij van koorts. En ze bediende hen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus. En heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekte leden genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken omdat ze hem kenden. Tot zover Marcus. In dit gedeelte gaat Jezus niet naar een heilige plek, maar naar het huis van Simon en Andreas, de twee broers, Simon, Petrus, later. En een gewoon, misschien rommelig huis vol aardse geuren en dagelijkse beslommeringen. En precies daar begint het wonder. De scène begint prozaïsch. Simons schoonmoeder lag met koorts op bed. Geen levensbedreigende ziekte, geen groot drama, alleen koorts. Meer staat er trouwens niet, hè? En Jezus pakt haar bij de hand en richt haar op. En onmiddellijk verlaat de koorts haar. Wat een eenvoudig gebaar voor zo'n grootse kracht. Maar de dag is nog niet voorbij. De zon gaat onder en ineens stroomt de hele stad toe. Mensen slepen zieken en bezetenen mee naar de deur van dat eenvoudige huis. En iedereen zoekt naar genezing, naar bevrijding, naar een sprankje hoop. En Jezus geneest velen, bevrijdt velen. Maar let op, niet allemaal. Zelfs in deze golf van genade is er een mysterie. Sommige ziekten verdwijnen, andere blijven. Sommige demonen worden verdreven, andere niet. Het vreemde aan deze wonderen is niet dat ze gebeuren, maar dat ze gebeuren, ja, zonder een vooropgezet plan, zo lijkt het wel. Jezus handelt uit liefde, zeker. Hij geneest niet omdat het zijn plicht is, maar omdat het zijn aard is. En toch weigert hij om zomaar een wonderdokter te worden of om zomaar iedereen van brood en wijn te voorzien. Zoals bij de wonderbare broodvermenigvuldiging en in Cana. Het is om die reden dat Jezus dikwijls tegen degene die hij genezen heeft zegt dat hij maar het voor zich moet houden. Hetgeen natuurlijk een kansloos verzoek is. Als je ernstig ziek bent en je bent ineens genezen, ja, wat ga je dan zeggen zeg? Zo van, ik weet het ook niet. De Messias is met een andere missie gekomen. Genezen, zeker. Maar wat is die missie? Het kwaad overwinnen. Luister nog naar die woorden van Johannes de Doper. Als je naar Jezus wijst, dan weet je meteen wat zijn boodschap is. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En als Jezus demonen uitdrijft, maakt Jezus duidelijk dat dit gerust verkondigd mag worden. Dan mag het dus wel, hè? Niet bij een broodvermenigvuldiging of bij genezing, maar wel als je demonen uitdrijft. We zullen dat verderop nog zien. Vertel het maar. En daarvoor is hij gekomen. Het kwaad uit de wereld helpen. En dan, wanneer iedereen nog in reppen roers, sluipt Jezus in al de vroegte naar buiten om te bidden. En hier ontmoeten we de grootste paradox. En weer een paradox, de genezer die zelf kracht zoekt bij de Vader. De bron van leven die zelf put uit de bron. Als de leerlingen hem vinden en zeggen dat iedereen hem zoekt, antwoordt hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hier legt Jezus een diep geheim bloot. Zijn missie gaat niet om het oplossen van elk menselijk probleem, maar om het kwaad te overwinnen. Hij is, zoals Johannes de Doper zegt, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De ware genezing ligt niet in het verdwijnen van ziekte, maar in het vinden van Gods nabijheid. Mensen willen hem vooral om zijn wonderen, maar hij wil dat ze hem vinden om zijn woorden. En hij wil het geloof in hem in de harten van de mensen opwekken. Het moderne denken is geneigd om kracht te beschouwen als onafhankelijkheid, terwijl het christendom kracht juist ziet in afhankelijkheid van God. En dan ben je sterk. De ware paradox van macht is dat het verlangen naar controle ons zwak maakt, terwijl overgave ons juist sterk maakt. Wij, moderne mensen, we zijn geneigd om God in een schema te vangen. Als hij goed is, dan moet hij altijd genezen. En als hij liefde is, moet hij altijd alles geven wat we wensen. Maar Jezus laat zien dat God geen automaat is, geen Sinterklaas aan wie je je lijstje kunt indienen. Hij geneest soms, maar soms ook niet. Hij blijft soms, maar soms vertrekt hij ook weer verder. Hij handelt niet volgens onze logica, omdat zijn wijsheid die van ons oneindig overstijgt. Ook nieuwe katholieken die weten wat het is om teleurgesteld te zijn in menselijke antwoorden. En misschien heeft de wereld hen geleerd om kracht te zoeken in jezelf, want dat doen de mensen om ons heen, om genezing te vinden in zelfredzaamheid. Maar kun je ontdekken dat afhankelijkheid niet zwak is, maar juist de bron van echte kracht. Jezus nodigt je uit om je verwachtingen los te laten en de onvoorspelbaarheid van de genade te omarmen. En misschien sta je, net als die menigte, te wachten op een wonder. En misschien heb je gebeden en gehoopt en lijkt er niets te gebeuren. Maar de paradox van het evangelie is dat niet elk wonder zichtbaar is. Soms is de grootste genezing niet dat de koorts verdwijnt, maar dat je hoop weer oplaait. Soms is het wonder niet de verandering van omstandigheden, maar de verandering van je hart. En laten we niet alleen zoekers zijn van wonderen, maar volgers van Jezus. Hè. Laten we niet blijven wachten op spectaculaire tekenen, maar leren de hand van God te herkennen in kleine aanrakingen van genade. En laat ons in de stilte van de ochtend, net als Jezus, de kracht vinden om te blijven volgen, zelfs als het wonder uitblijft. Want de ware paradox van het christelijk leven is dat wie zijn leven verliest om Christus wil, ja, die zal het juist vinden. En wie durft te bidden zoals Jezus, zal de kracht vinden om niet alleen genezingen, maar ook de missie te omarmen. Vrienden, we verlaten even het Marcus-evangelie voor, laat ik maar zeggen, intermezzo. Waar wil ik het over hebben? Die wonderen waar we zojuist over hoorden. Die wonderen. Kan dat? Hoe moeten we dit zien? De sleutel van de deur tussen hemel en aarde, zo zou ik dat willen betitelen. We gaan het even hebben over de wonderen en daarna gaan we verder met het Marcus-evangelie. In een tijdperk van wetenschappen en nuchterheid beschouwen we vele wonderen als sprookjes of als achterhaalde verhalen. Voor de modern denkende mens zijn wonderen vaak een struikelblok van geloof. Het staat toch haaks op het gezonde verstand, zo wordt dan gezegd. Wie durft er nog te geloven dat water in wijn kan veranderen en dat doden werkelijk kunnen opstaan? En toch is juist datgene wat als een schandaal voelt de sleutel tot het geloof. Kersverse katholieken, afkomst uit een seculier milieu, die staan voor de uitdaging dit te begrijpen. We zijn opgegroeid met wetenschappelijk en natuurwetenschappelijke wereldvisie, waarin alles uiteindelijk een materiële verklaring heeft. En wat doen wij? Wij omarmen een geloof waarin de wereld doortrokken is van mysterie en waarin wonderen gebeuren. Hoe rijmen we deze twee werelden? Kunnen we zowel ons verstand als ons geloof recht doen? Er was een tijd dat we als kind in alles iets magisch zagen, hè? De wereld was vol verrassingen. Elke dag dat de zon opkwam, voelde als een nieuw avontuur. En een regenboog was een geheim teken aan de hemel. Maar goed, naarmate we ouder werden, leerden we de regels kennen. We leerden dat de zon gewoon vanwege de rotatie van de aarde opkomt. En dat regenbogen niets anders zijn dan breking van het licht. Oftewel natuurkundige fenomenen. Prachtig, maar niet bovennatuurlijk. En gaandeweg raken we onze kinderlijke verwondering kwijt. Wat ooit een wonder was, dat werd in feite in een leerboek, in een schoolboek. En de moderniteit heeft ons geleerd om achter elke gebeurtenis een natuurwet te zien. Op zichzelf is daar niks mis mee, hè? De wetenschap heeft ons nou heel veel kennis gebracht, goede dingen, vooruitgang gebracht. Maar er zit ook een keerzijde aan. We zijn zo gewend geraakt aan het idee dat alles in principe verklaarbaar is, dat we blind zijn geworden voor het mysterie dat erachter schuilt. We zien de zon honderden keren opkomen en gaan er stilzwijgend van uit dat het automatisch gebeurt. We lopen over zacht gras zonder te beseffen hoe wonderlijk het is dat gras ons telkens weer draagt en groeit. De Engelse schrijver Chesterton, de meester van de paradoxen, die merkte eens op dat de wereld nooit aan wonderen gebrek zal lijden, maar aan gebrek aan verwondering. Met andere woorden, er zijn wonderen genoeg in de wereld, maar vaak hebben we niet de ogen om ze te zien. De wereld is niet minder wonderbaarlijk geworden, maar onze blik is veranderd. In zo'n geestesgesteldheid lijkt het dat er voor echte wonderen, gebeurtenissen die de gewone gang van zaken doorbreken, dat daar helemaal geen plaats meer voor is. En als we al geen verwondering voelen voor de opgaande zon, hoe zullen we dan openstaan voor iets radicaals als opstaan uit de dood, verrijzenis uit de dood, een dode die tot leven komt? Het verlies van verwondering is misschien wel de grootste schade die een puur materialistisch wereldbeeld aanricht. Niet dat het de feiten verkeerd heeft, maar het mist de ziel ervan. We zien het gewone en we vinden het zo gewoon dat we het bijzondere niet langer ook mogelijk achten. Een gesloten wereldbeeld waarin elk mysterie uiteindelijk wordt platgeredeneerd, dat laat geen ruimte voor verrassing of voor iets dat buiten het voorspelbare patroon valt. Maar is het wel terecht? Zijn we niet te vroeg opgehouden met ons te verwonderen? Ironisch genoeg gaat de moderne afwijzing van wonderen vaak gepaard met hetzelfde soort starheid, ja, dat ons wel eens verweten wordt. Er heerst een soort onuitgesproken dogma in de seculiere geest. Wonderen zijn onmogelijk, punt uit. En nee, dat is geen resultaat van onderzoek, van wetenschappelijk onderzoek, maar een aanname bij voorbaat. Ongelovigen geloven niet in wonderen, niet omdat het bewijs ontbreekt, maar ja, het past niet in hun wereldbeeld. Het is verhelderend om te beseffen dat de rollen hier omgekeerd zijn. Niet per se de gelovige, maar juist de ongelovige kan de dogmaticus zijn. De christen aanvaardt in principe alle feitelijke bewijzen en getuigen. Natuurlijk doen we dat. Alles wat logisch is, dat zien we ook wel dat het logisch is. En alles wat feitelijk juist is, dat is het uiteraard ook. Hoe vreemd het soms ook kan zijn. En de radicale scepticus die verwerpt bepaalde ervaringen bij voorbaat, omdat ze niet in hun theorie passen. Ja, wie is dan eigenlijk het meest dogmatisch? Uiteindelijk vereist het rotsvaste geloof dat wonderen onmogelijk zijn. Het vereist net zoveel mentale gymnastiek als de stelling dat ze wel kunnen gebeuren. Het moderne ongeloof in wonderen, nee, dat is geen triomf van de wetenschap. Het is een keuze, een axioma. Het is een geloofsartikel op zichzelf. En een van de kernproblemen in het moderne denken over wonderen is een misverstand over wat een natuurwet eigenlijk is. We spreken vaak over natuurwet, hè, alsof het onveranderlijke dwingende voorschriften zijn, waarin zelfs God, als hij al bestaat volgens de niet-gelovigen, zich zou moeten houden. De appel moet gewoon naar beneden vallen door de zwaartekracht, punt uit. Dat kan niet anders. Water kan niet anders dan vloeibaar zijn bij de kamertemperatuur. En een pompoen zal altijd een pompoen blijven en nooit iets anders kunnen worden. Dat is de wet, zo hebben we geleerd. Maar laten we even advocaat van de duivel spelen. Weten we werkelijk waarom deze dingen zo zijn? We weten dat de appel valt, maar niet waarom zwaartekracht bestaat en waarom zich overal op aarde zich op deze manier gedraagt. We weten dat water in normale omstandigheden vloeibaar is, maar niet wie of wat die normale omstandigheden uiteindelijk heeft ingesteld. We weten dat elke pompoen uitgroeit tot weer een pompoen en niet tot een konijn of een koets, behalve in sprookjes dan. Maar waarom eigenlijk niet? als we alleen de regelmaat observeren, maar niet de diepste oorzaak ervan kennen, kunnen we niet met absolute zekerheid beweren dat er geen uitzonderingen kunnen bestaan. En we noemen iets een natuurwet. Maar dat is feitelijk een beschrijving van wat we meestal zien gebeuren. Een natuurwet zegt niet waarom iets gebeurt, alleen dat het gebeurt. En onze wetenschap kan verschijnselen uitstekend beschrijven en verbanden ontdekken, maar over ultieme waarom, over de ultieme oorzaak, waarom er überhaupt orde heerst in plaats van chaos, of waarom er überhaupt iets bestaat en niet niets, daar zwijgt de wetenschap. Daar kunnen ze niks mee. We gaan in de volgende aflevering verder.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

In deze aflevering staat het eerste artikel van het geloof centraal. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Is alles toeval? Thomas denkt van niet. Er is immers een ordening in de schepping te zien. Ook spreken we over voorzienigheid en waarom we niet geloven in meerdere goden, maar in één God, Jezus Christus onze Heer.

0: Ja, dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers Podcast over de geloofsbelijdenis. Hallo Stefan.
1: Goedenavond, want we nemen dit op de vooravond van het grote feest van...
0: Alle heiligen.
1: Ja, zo is het. Hopelijk worden wij ook een keer heilig.
0: Dat is wel de bedoeling. Maar we gaan in ieder geval vandaag verder waar we zijn gebleven met een splinternieuwe aflevering van onze podcast. We hebben in het kader van het credo, de geloofsbelijdenis, een tweetal afleveringen opgenomen nu. Waarbij we toch vooral een introductie tot het thema hebben gegeven. We hebben gekeken naar het geloof en in het kort hebben wij besproken een aantal vragen. Hè? Wat geloven we nou eigenlijk? Hoe kun je geloven? Waarom zouden we geloven? Maar met het eerste geloofsartikel gaan we wat dieper in op het formele object van het geloof, namelijk God zelf. Dit eerste geloofsartikel is ook meteen het meest fundamentele, want ja, het hele credo gaat over God en de relatie tussen God en de mensen en de wereld met God. En alle andere geloofsartikelen die wij gaan behandelen, die hangen ook allemaal samen of die komen ook allemaal af van het eerste geloofsartikel. Met deze eerste aflevering gaan we dus kijken waarom we geloven in één God. Daarnaast beschouwen wij de almachtigheid van God en wat dat betekent voor de schepping en voor ons dagelijks leven. Dus vandaag de eerste inhoudelijke behandeling van het eerste geloofsartikel. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En daarbij moet ik zeggen dat wij vandaag vooral gaan focussen op dat eerste gedeelte, namelijk ik geloof in één God, de Almachtige Vader.
1: Zo is het, want het is natuurlijk een enorm groot artikel. Dat zien we bij Thomas ook. Ik geloof dat hij in totaal iets van 12 pagina's eraan weet, of niet?
0: Ja. Ja, en het is

0: Laat ik zeggen, het is ook rijke informatie. Hè? Dus wat op een gemiddelde pagina staat, daar kun je heel lang over uitweiden. Dus het lijkt misschien veel, hè, als wij twee afleveringen maken over een geloofsartikel. Maar de informatie is ook dermate rijk dat het ook zonde is om alles in één aflevering te proppen. En daarmee eigenlijk de boel een beetje af te raffelen. Daarmee doen we ook tekort aan de rijkdom van de informatie en uiteindelijk natuurlijk de geloofswaarheid. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dus we nemen de tijd en vandaar dat wij het eerste artikel daarmee ook opknippen.
1: Ja,
0: vandaag gaan we dus hebben over God, hè, de schepper, God de Vader. Hoe zie jij God eigenlijk voor je? Als we het hebben over God de Vader, Stefan, wat voor beeld krijg je daarbij?
1: Ik vind dat best wel een moeilijke vraag, omdat in je persoonlijk gebedsleven en zo, dan richt je toch meestal tot Christus, niet? En ja. God de Vader is dan toch snel de man met de baard die door Michelangelo in de Sixtijnse kapel zo mooi zijn vinger op de schepping legt. Dus de scheppende God. Hè, in de zin van iemand die dus ik associeer God de Vader. Hè. Kijk, ik weet natuurlijk, in de theologie moet ik toch even erbij zeggen om het even... Anders krijg ik allemaal mails van andere theologen of mensen die zeggen, wat zeg je nou weer voor gekke dingen? In de theologie is het natuurlijk zo dat de schepping is natuurlijk een werk van de hele drie eenheid. Hè? Niet alleen van de Vader, ook niet alleen van de Zoon, maar Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarom staat er ook, hebben de kerkvaders in Genesis gezien, hebben wij met onze Vader ook gezien. Wij gaan maken, hè? Wij gaan de mens maken. Hè? Dus een meervoud. Ja. Maar dat terzijde. Maar dus als ik denk aan God de Vader, dan denk ik toch snel ook aan almacht. Hè? Dus een bepaalde, toch grootsheid van God. Toch ook meer de afstandelijkheid van God, in zekere zin. Maar tegelijkertijd moet ik ook gelijk denken aan de Bijbelse verhalen over de barmhartige Vader. Hè? Die de verloren zoon weer in zijn huis opneemt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Dus die twee kanten van het vaderschap. Aan de ene kant een afstand, hè? Dus een duidelijke en misschien ook wel soms een strengheid, een rechtvaardigheid, een oordeel zou je bijna kunnen zeggen. Want het hoort ook bij het geloof, een oordeel. En aan de andere kant die nabijheid in de zin van barmhartigheid. Zo zou ik het, dus een goede vader kent ook die verschillende eigenschappen. En dat brengt ons natuurlijk ook op... wat wij noemen in de theologie de analogieleer. Dat betekent, we nemen iets uit het dagelijks leven en we gebruiken dat om iets van God te zeggen. Dus in dit geval het begrip vader gebruiken we om iets te vertellen over wie God is. Namelijk de vader, wij komen voort uit onze vader. Nou ja, wij komen ook voort uit God bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een analogie die je dan kan trekken. Hetzelfde geldt, voor soms staat er erbij bijvoorbeeld dat gij zijt een rots. Maar God is natuurlijk niet zelf een rots. Gelukkig niet. Maar dat is beeldspraak en analogie om iets over God zelf te zeggen.
0: Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk ook wel interessant. Hè. Eigenlijk de aspecten die je zelf noemt nu, Stefan, dat herken ik zelf ook wel. Kijk, Christus, dat is de persoon, hè? De mens geworden God. En daar kun je toch iets meer letterlijk en figuurlijk een beeld bij krijgen. Hè? Hoewel er natuurlijk in de Bijbel ook veel gelijkenissen met de Vader worden besproken. Hè? Dus wat dat betreft kun je hem ook zeker leren kennen. Maar toch het beeld van een beetje de afstandelijk al besturende God. Hè? De man met de baard, zeg maar. De oude wijze man die zijn vinger legt op de schepping. Ja, dat herken ik ook wel. Dus wat dat betreft ook meteen een heel interessant thema om te belichten. Omdat natuurlijk God centraal staat in het credo. En dit ook meteen de meest essentieel geloofsartikel is van de rest van het van de rest van de credo. Dus interessant. Als we dan de tekst erop naslaan van Thomas, dan is eigenlijk de eerste vraag die wordt gesteld of wordt betoogd waarom wij in één God geloven.

0: wat is eigenlijk de argumentatie van Thomas erin dat wij in één God geloven? Waarom zegt Thomas, er kan eigenlijk maar één God zijn die nou ja, de schepper is van het heelal?
1: Ja, Thomas die leeft natuurlijk in een wereld. Daar hebben we het ook in deze voorbereiding van de podcast even over gehad samen. Dat het altijd belangrijk is als je een auteur leest om ook de context waarin de historische context ook, et cetera, waarin die schrijft in oogenschouw te nemen. En het is een ontwikkeling van de moderne tijd. Dus na Thomas, zou ik zeggen. Want Thomas is natuurlijk een middeleeuwse denker. Het is een ontwikkeling van de moderne tijd dat we God als het ware uit ons leven kunnen bannen. En doen alsof hij niet bestaat. Dus heel veel mensen noemen zich vandaag de dag atheïst. Dat was zelfs voor een verlichtingsdenker uit de 17e eeuw onmogelijk. Natuurlijk, een verlichtingsdenker kon misschien denken, God heeft niks met deze wereld van doen. Maar hij had toch altijd nog wel een idee van een bepaalde schepper. Bijvoorbeeld een horloge. De vergelijk wordt vaak gemaakt met een horlogemaker. Iemand die een eerste zetje geeft of een biljartspel. Hè? Dus iemand die een eerste zetje geeft aan de bal en dan gaat alles draaien. Maar vervolgens gaat hij zich niet meer bezighouden met dat hele spel. Dus God als een afstandelijk iemand die eigenlijk alleen maar nodig is om een eerste duwtje te geven aan de schepping. En vervolgens heeft hij nergens meer wat mee van doen. Dat idee, maar dan bestaat er nog steeds wel een godsbesef. Hè? Dus onze moderne tijd is anders in die zin dat heel veel mensen zeggen dat ze helemaal niet meer aan een god geloven. Hè? En dat is bij Thomas dus onmogelijk. Dus in Thomas zoekt eigenlijk een rechtvaardiging voor iets wat in zijn hele tijdsgeest geloofd werd. Iedereen geloofde in die tijd. Kijk, natuurlijk, er was ook moreel verval en er waren mensen die zondigen en de menselijke natuur was hetzelfde, et cetera, et cetera. Maar er was wel een godsbesef ook, altijd. En dat is natuurlijk het groot verschil. Dus daar gaat hij van uit en dan zegt hij, ja, maar hoe kan ik dat rechtvaardigen, dat godsbesef?
0: Ja, nou ja, wat ik zelf wel interessant vind, hè. Kijk, op momenten dat je bezighoudt met het thema als deze, dan wordt ook wel meteen een stukje bewustwording gecreëerd. Maar dat in de opvatting van Thomas, hè, God betekent eigenlijk hij die alle dingen bestuurt en in alles voorziet.
1: Ja.
0: Dus als je zegt dat je gelooft dat God bestaat, eigenlijk het eerste wat we zeggen als wij de geloofsbelijdenis uitspreken. Ja. Geloof je ook in de traditie van Thomas dat dat God alles in de wereld bestuurt en ook in alles voorziet, hè? Dus het is een bepaalde voorzienigheid. Dat gaat verder dan alleen de schepping, hè? We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Genesis, hoe God de aarde heeft geschapen. Dat is natuurlijk onderdeel van hetgeen wat God bestuurt. Maar bij Thomas gaat dat nog verder, hè? Het reikt echt tot aan het... Ja, het persoonlijk niveau, hè? Het menselijk handelen, dat eigenlijk alles bestuurd wordt door God.
1: Ja, en die grondslag ligt natuurlijk wel in de schepping. Alleen, jij bedoelt, het gaat verder dan een soort van beperkte visie op de schepping. Waarbij er, zoals ik net zei, dat biljartspel in werking gezet wordt en vervolgens hebben we nergens meer wat van doen. Trekt God zich terug, als het ware. Dat is dus niet het geval. We hadden afgelopen zondag in de misschien heb je het ook wel gemerkt, in de lezing, een hele mooie lezing uit het boek van wijsheid. En daarin stond, in die lezing, God heeft alles wat bestaat, heeft hij lief. Anders had hij het niet geschapen. Dus hij houdt van zijn schepping. Hij houdt van datgene wat hij geschapen heeft. En hij kan het niet ontscheppen. Het blijft in het bestaan. Hè? En dat is wel belangrijk om te zien. Hè? En hij is dus niet alleen iemand die het schept, maar hij schept het op een goede manier en op een ordelijke manier. Dat is wat Thomas ook gebruikt hier als argument. Hij zegt, we zien toch een bepaalde ordening in de schepping. Als we om ons heen kijken, dan is niet alles toeval. Iedereen die zegt dat het toeval is, ja, sorry hoor, maar is alles nu ontstaan vanuit toeval? Is er niet een bepaalde ordening in de schepping? En zelfs het kwaad, en zelfs de, in de Oude Testament zouden zeggen de Leviathan, de zeemonsters of andere wilde dieren, zouden vandaag de dag zeggen de leeuw, die heeft ook zijn plek in de flora en fauna. Hè? Dus alles heeft zo in de visie van Thomas zijn ordening, zijn hiërarchische ordening in het bestaan. Ik denk dat dat heel belangrijk was om te zeggen. Een dier is niet een mens. Een mens heeft dierlijke eigenschappen, hè? Maar een mens overstijgt ook een dier. Dus er is een ordening in de schepping. En dat engelen zijn ook heel wat is weer wat anders dan een mens. Dus je hebt verschillende gradaties in de schepping, verschillende ordening. Alles moet zijn plaats hebben. Dat is trouwens niet nieuw. In de filosofie zie je dat bij Plato ook al, hè? Daar heb je een leger, daar heb je een koningfilosoof, daar heb je allerlei verschillende delen. En dat houdt elkaar in balans. Al die verschillende functies in de maatschappij, om een bepaalde ordening te hebben. Dat is heel belangrijk. En die ordening, zegt Thomas, als ik die ordening zie, dan moet er toch iemand zijn die die ordening ook aangebracht heeft. In een ander commentaar zegt hij daar...
0: Het is dus niet enkel dat menselijk handelen en de menselijke traditie, zeg maar, die orde gesteld heeft gegeven.
1: Exact, ja. Dus er moet iemand zijn die dat van buiten... Want die orde is gegeven. Ik kom als menselijk persoon in die orde terecht. Het is niet slechts chaos. Er is een bepaalde ordening in die schepping. En Thomas zegt, als die ordening er is, dan moet er ook iemand zijn geweest, volgens hem God, die ordening in die schepping gelegd heeft. Hij zegt, niets is compleet toeval. Er zijn mensen die zeggen van, de wereld is door toeval tot stand gekomen. Ja, hoe toevallig is het als je een vuilnisbelt ziet dat daar opeens een auto uit ontstaat? Dat is toeval. Ja, nou ja, dat is niet echt heel... De meeste dingen in de schepping lopen toch via een bepaalde ordening. Ja. En als je iets aanpast van een parameter, dat weet jij ook met al je verstand over natuur en zo. Als je iets aanpast in de flora en fauna, heeft dat enorme consequenties voor het systeem.
0: Ja.
1: Dat is die ordening.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, hè, als we het hebben over de ordening en dat de goddelijke voorzienigheid zelfs doorwerkt tot het menselijk niveau. Hè? Zoals het menselijk handelen, daar komen we dadelijk op.
1: Ja, dus
0: maar een belangrijk aspect, hè, van het eerste geloofsartikel is, ik geloof in één God. Hè? Christendom, dat is algemeen bekend, is monotheïstisch. Wat is eigenlijk de toelichting van Thomas daarop? Wat maakt dat Thomas eigenlijk denkt dat er sprake is van één God?
1: Ja, hij vergelijkt dat met menselijk bestuur. Hè? Dat zie je dus elke keer, dat is belangrijk. We kunnen alleen over God praten in onze menselijke taal. Ik gebruik vaak de metafoor van de vriendschap. Om aan te geven wat een relatie moet zijn met God. Terwijl natuurlijk die relatie met God, die vriendschap, enorm overstijgt.
0: Ja.
1: Hetzelfde geldt voor, ik kan zeggen, God is als een rots waarop ik mijn leven bouw. Maar hij is natuurlijk veel groter dan die rots. En God is, en die metafoor of die analogie van die rots, die is natuurlijk nooit voldoende. Want God kan ook vergeleken worden met een koning. En dat gaat weer over een ander aspect van God. Dus je kan nooit alle aspecten in één keer pakken. Hè? Dus daarom heb je ook die verschillende analogieën nodig, omdat onze taal is niet toereikend. We kunnen nooit met onze taal compleet vatten wie God is. Dat zou zijn, zoals Augustinus zegt, dat een kind de hele zee in het emmertje stopt. Hè? Dat is die bekende passage van Augustinus, dat er een kind probeert de hele zee. En dan zegt Augustinus, ja, dat kan niet. Nou, zo is het ook met God. We kunnen niet God, die... Zoals we de zee niet in een emmertje kunnen stoppen, kunnen we God ook niet in al die categorieën vatten. We moeten categorie hebben, want we zijn mensen. We zijn zwakke mensen, dus we hebben categorie nodig. Dus we gaan het er zeker over hebben. Maar inderdaad, dus als hij het heeft over één enkele God, dan gebruikt hij het voorbeeld van Op menselijk gebied is iets goed geordend wanneer het door één enkel iemand bestuurd wordt. Dus niet door een grote groep mensen die oneenigheid hebben met elkaar, maar dat er één iemand is die ervoor zorgt dat het bestuur goed uitgeoefend wordt. Als je één wijs man hebt, wat natuurlijk wel interessant is, hè, want je zou ook kunnen zeggen, misschien is het wel beter om een aantal mensen te hebben. Om te zeggen van ja, de uitwisseling van ideeën. Als je het hebt over managementfuncties, wordt vaak gezegd, is het niet goed om ook een persoon erbij te hebben, een soort van advocate of the devil, hè? Die dus een andere rol speelt en advies geeft wat daar tegenin gaat. Maar Thomas zegt heel duidelijk, om eenheid van denken te hebben en eenheid in een organisatie, moet er één iemand zijn die uiteindelijk de beslissing neemt. Ik denk niet dat het volledig vals is. Ja. Ik denk dat daar wel wat in zit. In een familie ook moet iemand uiteindelijk een keer een beslissing nemen. Je kan wel altijd blijven praten, maar op een gegeven moment moet er toch ook een knoop doorgehakt worden. En ja. Hij zegt van dat die eenheid, ja. Dat is een teken voor hem van het monotheïsme ook. Hè? Dus dat bestuur op menselijk niveau. Ja.
0: Ja, ik denk als je dat inderdaad doorvertaalt, hè, ook naar het goddelijk niveau, tenminste zo lees ik hem. Ik denk dat dat de kern is van wat Thomas hier ook betoogt. Is ook als je een veelheid aan goden zou hebben, dat ook tot oneenigheid leidt, ook onder de mensen.
1: Ja.
0: Dus dat misschien voor de mens, hè, dus voor de samenleving, voor de gelovigen, ook een soort van clash veroorzaakt tussen autoriteiten. Hè. Dus als je een polytheïstisch stelsel hebt of een polytheïstisch systeem waarbij je dus meerdere goden hebt, dat die dus niet complementair aan elkaar zijn of subsidiair, dat de een ander aanvult. Dat zou dus zo niet werken. Het zou juist tegenstrijdig werken voor de mens. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met een bepaalde hiërarchie. Als we spreken over God, dat is de hoogste hiërarchie wat je kan hebben. En bijna een hiërarchie die ook niet deelbaar is.
1: Precies. Ja, hij duldt geen andere God naast zich. Anders zou die geen God meer zijn. Dus het is ook een contradictio in terminis, niet?
0: Ja. Ik denk dat ook een beetje de kern is, hè?
1: Ja. Kijk, daar kunnen we niet meer over goed spreken.
0: Nee, onder het menselijk bestuur kunnen we nog wel zeggen, inderdaad, van nou, je hebt een verdeling van taken. En dat is ook heel normaal, hè? Vanuit een managementprincipe. We zien dat ook op de manier waarop een land wordt geregeerd. En soms gaat dat beter dan de andere keer, hè? Maar toch, doorgaans heb je daar natuurlijk meerdere mensen voor nodig. Maar omdat je natuurlijk de positie van de almachtige God, hè? Iemand die almachtig is, dus die ook eigendom is over de schepping, laten we zo zeggen. Ja, dat is haast een functie, een autoriteit, een gezag wat ondeelbaar is. Mm-hmm. Dus wanneer je dus inderdaad meerdere goden hebt, dat juist zou leiden inderdaad tot oneenigheid. Mits ze natuurlijk ook niet dezelfde wil hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat inderdaad hierin de kern is.
1: Ja, om de eenheid van God aan te tonen. Ja.
0: Ja. Maar desalniettemin, wij zijn de monotheïstische godsdienst. Islam is dat ook, hè? Het Jodendom is dat ook. Vroeger, als je kijkt naar de Griekse, Romeinse mythologie, maar ook het hedendaagse hindoeïsme, dat is polytheïstisch.
1: Mm-hmm.
0: Nou spreekt Thomas ook waarom het polytheïsme, hè, dus het feit dat je meerdere goden hebt, eigenlijk ook onwenselijk is. Wat bedoelt in dit kader Thomas eigenlijk met polytheïsme?
1: Ja.
0: Want polytheïsme, dat zou normaal gesproken betekenen, hè, van je hebt meer goden, er zijn meerdere goden. Zou Thomas dat in zijn commentaar ook zo één op één vertalen of bedoelen?
1: Ik denk wel dat als hij het heeft over polytheïsme, dat hij inderdaad bedoelt. Hij heeft natuurlijk in het achterhoofd, zoals je net al zei, de Romeinse filosofie en de Griekse mythologie, waarbij er een god aangewezen wordt voor elke nood. Hè? Dus je hebt Zeus en je hebt Venus en zo. Nou ja, allemaal verschillende goden of godinnen ook, die voor elke nood aangeroepen kunnen worden. En die ook inderdaad dus een strijd met elkaar aangaan in de mythologie. Hè. De krijgen soms ook een kind. Het is echt een heel menselijk fenomeen tegelijkertijd ook. Hè. Dus ja. In die zin zou ik ook bijna willen zeggen, een menselijke voorstelling die vergoddelijkt wordt, als het ware. Hè? Dus tot God gemaakt wordt. Ja. Terwijl bij het christendom is het natuurlijk andersom. Bij het christendom is het God die naar de mensen toe komt. In de geschiedenis, die radicaal inbreekt ja. in de helsgeschiedenis. En dus onder de mensen wil wonen. Zijn tent opslaat onder de mensen. En dus in de tweede persoon van de drie eenheid, in Christus, is God vlees geworden. Het is niet de mens die in eerste instantie naar God opstijgt, maar de God die naar beneden komt. God die naar ons toe komt. Dat is een radicaal verschil. Dat is geen mythologie, maar ja. Dat is historie. Dat is geschichte. Dat is een verschil.
0: En tegelijkertijd denk ik ook hè, van wij geloven in één God. Er zijn, en ook in het verleden natuurlijk, hè, van de Romeinse en Griekse mythologie, het idee dat er meerdere goden zijn. Het hindoeïsme kent dat ook nog. Maar ik denk, ik lees dat niet echt in het commentaar van Thomas, maar ik zat er ook aan te denken. Een hele bekende passage uit het evangelie van Lucas is, hè, dat je als knecht geen twee heren kan dienen.
1: Mm.
0: Hè? Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zou juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Hè? Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, dus eigenlijk de geldduivel.
1: Hmm.
0: Ik denk dat het ook te maken heeft met het aspect dienen.
1: Hmm.
0: Hè, als je een God vereert en aanbidt, dan dien je daarmee ook meteen een God. En ik denk dat aspect, juist het dienen, waar je eigenlijk voor staat, hoe je je leven inricht, wat je prioriteit geeft, wat je richting geeft, dat eenduidig gericht moet zijn op die ene God.
1: Ja, daarmee,
0: maar misschien is het daarom wel eens goed. Ja?
1: Daarmee raak je een heel belangrijk punt, namelijk dat wanneer je dus de ware God uit het oog verliest, je een God, zoals je net duidelijk zei, een God voor jezelf creëert. En dat kan zijn je buik, hè? Dat kan zijn op het gebied van voedsel, het gebied van seks, op het gebied van aanzien. Alle grote hoofdzonden hebben natuurlijk daarmee te maken. Dat je God uit het oog verliest en een schijnbaar goed, een schijnbare God, want het is natuurlijk niet echt een God. Maar je maakt een schepsel of een lust maak je tot je God. En dat duidt ook op het feit, denk ik, dat een mens ongeneeslijk religieus is. Dus als de mens zijn vertrouwen niet stelt op de Heer, dan zoekt hij een andere Heer. Dan zoekt hij een andere manier om zijn religieusiteit te uiten. En dat kan zijn ook door allerlei andere zaken tot God te maken.
0: Ja, ik denk juist dat aspect, hè, het tot God maken, het wat of wie dien je nou eigenlijk? Hoewel Thomas dat in zijn commentaar denk ik niet zo zegt, denk ik dat juist wel wordt bedoeld met het polytheïsme en wat wij hedendaags natuurlijk ook kennen. Want als we dan kijken naar het commentaar van Thomas, dan noemt hij eigenlijk vier redenen waarop wij of waarop de mens polytheïstisch kan zijn, dus meerdere goden kan dienen of daarvan overtuigd zijn in het leven. En de eerste, dat is eigenlijk de zwakheid van het menselijk verstand. We hebben het ook al gehad in de introductie. Als een soort van kenmerk van het geloof, dat we vertrouwen moeten hebben in een God en dat wij niet alles met ons eigen zintuigelijke waarnemingen en kennis kunnen waarnemen. Hetzelfde geldt, is eigenlijk ook een motivatie waarom er sprake is van een polytheïsme. Want sommigen denken dat er niks is buiten het zintuigelijk waarneembare. En een voorbeeld wat Thomas daarin noemt, en dat is vooral in zijn tijd, is dat mensen geloven in de hemellichamen. Dat zijn een soort van voorspelbare functie hebben. Hè? Dat bijvoorbeeld de hemel lichamelijke als vergoddelijk.
1: Maar dat heeft hij van Aristoteles. Dus dat komt van de oude filosofie. Okay. Waarin dus alles vastgelegd werd in de hemellichamen. Dat waren een soort van goden. Ja. Dus dat komt inderdaad uit de oude filosofie komt dat voort. Dus dat is niet nieuw. En dat is ook in het boek van wijsheid, wat een van de nieuwere boeken is vlak voor de komst van Christus. Hè. Zeer beïnvloed door de Hellenistische Griekse filosofie, waarin staat in hoofdstuk 13, wat Thomas citeert, zij meenden dat de zon en de maan of de kring der sterren goden waren, die de wereld bestuurden. Wat er dus voor zorgt dat God een materieel ding wordt. Want dat is niks anders dan materie natuurlijk, die sterren, die zon en die maan.
0: Nee.
1: Ja. En dan, je zijn meerdere sterren en meerdere. Dus dan krijg je automatisch polytheïsme. Ja.
0: Ja. Ja, inderdaad. Ja. En dus dat is eigenlijk het eerste aspect. Mm-hmm. Hè, dat de zwakheid van het menselijk verstand en dat men daardoor is afgevallen, mm-hmm. zeg maar. Van het geloven in een God. Maar naast dit aspect noemt Thomas er nog een paar. En het volgende aspect wat hij noemt, dat is eigenlijk de verering van mensen. Mm. Hij noemt bijvoorbeeld koningen en andere mensen worden nu of na hun dood tot goden verheven. Dus dat betekent eigenlijk dat je mensen eigenlijk de eer toekent. Wat eigenlijk alleen God toekomt. We zien dat vandaag de dag natuurlijk ook. Hè? Heel veel popsterren of voetballers of celebrities die haast op een standbeeld worden gezet en dusdanig worden vereerd. Dat wij meer mensen centraal stellen dan God zelf. Misschien ken je dat wel, Stefan. Je hebt in Napoli, juist in Italië, mm-hmm. Is Diego Maradona voetballer geweest. Nou, hij wordt haast vereerd als zijn soort van God. Hij heeft ooit met de hand het doelpunt gemaakt. En ze noemden dat ook wel de hand van God. Dat doelpunt. Nou ja, goed.
1: Nou ja.
0: Als je een beetje voetbal kent, weet je dat je met de hand niet mag scoren. Zo verheerlijkt wordt dan een persoon, weet je wel?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel bijzonder. Ik denk dat dat ook wel een voorbeeld is. Dat we mensen op een dusdanige manier kunnen vereren. Ja, dat het haast ongezond wordt. Hè?
1: En waarom is dat polytheïsme, denk je?
0: Een soort van God.
1: Waarom is dat polytheïsme?
0: Nou ja, er zijn meerdere mensen waarmee je dat kan.
1: Precies.
0: Dus,
1: en dat is het interessante.
0: Mensen eren.
1: Want God brengt eenheid. God is absoluut waar, absoluut schoon, absoluut goed. Er is geen andere godheid naast zich. Maar vanaf het moment dat je van God weggaat, krijg je automatisch een veelheid van opties.
0: Ja.
1: Want hij is de enige die echt God is. Dus je krijgt automatisch
0: En een triest voorbeeld natuurlijk is wel, hè, ook in de Tweede Wereldoorlog, waarin naast systemen ook mensen werden vereerd. Je zag dat natuurlijk in het Stalinistische Rusland en het Duitsland van Hitler, waarin beide leiders echt op een voetstuk werden gezet. Hè?
1: Ja.
0: En daarmee gaat de verering verder dan een... Ja, zeg maar een bepaald idee wat je aanhangt. Of je nou communistisch bent of dat je nationaal-socialistisch was. Het werd zo persoonlijk haast dat het natuurlijk ook desastreuze gevolgen had. Ook voor hun onderdanen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wat voor clash was dat? Dus dat is wel een triest voorbeeld ervan.
1: En heb je nog twee andere dimensies, Thomas. Ja, de eerste is, nou de derde dus inderdaad, want Herman heeft er al twee genoemd. Vleeselijke begeerte naar kinderen en bloedverwanten. Nou, in de voorbereiding wisten we niet precies wat we daarmee aan moesten. Want dat is waarschijnlijk vooral ook een historisch gegeven. Maar Thomas zegt, de overdreven liefde voor familie bracht sommigen ertoe na hun dood standbeelden voor hen op te richten. En daaruit kwam voort dat voor deze standbeelden een goddelijke eredienst werd verricht. Ja, dus een verheffen van familieleden en van naasten tot zo'n grote hoogte dat het bijna goden zijn.
0: Ik denk hè, dat het in bepaalde regeerstijlen je het nog wel ziet in de wereld, hoewel dat ook minder wordt. En misschien is de Kim-dynastie daar wel een goed voorbeeld van. Hè? Zoals in Noord-Korea, waar echt de hele familie de hele opvolging van die familie, dat die haast als goden worden vereerd. Zij niet onder geweldige druk natuurlijk en onderdrukking van de mensen. Maar misschien is dat wel een voorbeeld, hè, in het hedendaagse waar je dat nog wel ziet.
1: Ja, dus dat, ik weet niet precies wat we daar met die passage precies aan moeten. Maar het is duidelijk dus te veel vertrouwen scheppen in geschapen realiteit, als ik het iets abstracter mag zeggen. Dus de mens is natuurlijk gewoon een schepsel. De mens is niet God. En het ligt natuurlijk in onze aard om misschien soms daarin door te slaan. Ik denk vooral dat het op het gebied van de liefde zo is. Hè? Dus verliefdheid is goed en trouw is ook goed, maar de ander is geen God. De ander blijft ook een mens, een geschapen realiteit. Dus als je het hebt over familie, nou ja, familie is ook je gezin en je vrouw, je kinderen en zo. En dat is toch wat anders dan God. Ook al staan ze heel dicht bij je. Je kan de fout maken dat je misschien de ander als God beschouwt in plaats van als iemand die je zeer lief hebt en waarin je God ziet. Dat is wel een verschil.
0: Ja, absoluut. Hè. En dat laatste dat doen we natuurlijk met heiligen. De katholieke kerk, we aanbidden natuurlijk enkel en alleen God.
1: Ja.
0: Maar we hebben eerbied voor de heiligen. En dat hebben we juist ook. Omdat ze natuurlijk een voorbeeld zijn voor ons. Omdat zij in hun leven God hebben gediend. Maar dan eren wij mensen juist vanwege het goede. He, vanwege het goede aspect wat ze hebben, vaak een bepaalde eigenschap of een bepaald doorzettingsvermogen, noem het maar op, waar wij als mens weer kracht uit kunnen putten, wat wij voor onszelf ten goede kunnen richten. Waarbij we wel tot God gericht blijven. En mensen dus inderdaad niet als een soort van God vereren en de mens centraal stellen in plaats van God.
1: En de laatste dimensie die dan nog genoemd wordt door Thomas is, hij zegt, de slechtheid van de duivel. Hè? Dus demonen, dat zijn er vele. Als het in figuurlijke zin over demonen hebben, we kunnen zeggen dat er demonen in ons leven zijn. Dat zijn natuurlijk slechte gedachten, slechte invloeden, die al dan niet in de geestelijke wereld natuurlijk ook aanwezig zijn. En dat zijn er vele. Dat is niet eentje, maar dat zijn er vele. We zijn nooit tot maar één slechte gedachte of één slecht iets geneigd. Het zijn vaak meerdere zaken in ons leven. Of dat nou, zoals we net zeiden, aanzien, geld, lust of wat dan ook is. En dat is een polytheïsme. Dat kan een polytheïsme worden. Hè? Dus dat we die verschillende goden dienen als het ware. Die verschillende demonen dienen. Terwijl we geroepen zijn om maar één God te dienen. Namelijk onze Heer, Jezus Christus. En dat is... dat is denk ik heel belangrijk. De Heer brengt een eenheid in ons leven. God brengt een eenheid in ons leven. Afgoderij is altijd veelheid, is altijd in zekere zin polytheïsme. Want God is de enige persoon die geheel één is en die geheel vrede is en geheel liefde is. En die dus niet samengesteld is ook, zoals in de voorleden filosofie zeggen. God is niet samengesteld. God is eenvoudig. En ik denk dat dat is iets wat we ons meer misschien moeten realiseren. Dat die vrede komt van hem. En onvrede en oneenigheid en scheiding. En overal waar zaken uit elkaar getrokken worden. Dat is eerder een teken van een andere geest dan van Gods geest. Laat ik het zo formuleren. God brengt eenheid in ons leven. Integratie van ons leven.
0: Ja, en ook waarheid en zuiverheid. En het andere enkel schijn en bedrog en illusies.
1: Ja, precies. Maar we hebben het nog niet over een superbelangrijk onderdeel gehad van deze...
0: Nee, dat klopt. Want we hebben het er al over gehad, over de almachtigheid. Ik weet geen eens of dat een Nederlands woord is.
1: Almacht. De almacht. De almacht kan je zeggen. De almacht. Of de...
0: De almacht.
1: De almacht van God... Of de... Ja. Hoe zeg je dat?
0: Maar we weten wat we bedoelden, denk ik. En daar gaat het om. ja, dat, hè, dat, dat de almacht van God dus verder reikt dan enkel de schepping. Hè? De orde die we ook kennen in de natuur en in de ecosystemen en noem het allemaal maar op. Maar dat dat zelfs zover reikt tot ja, een individueel niveau. Hè? Tot ons persoonlijk leven, ons persoonlijk handelen. Komen we eigenlijk tot het thema van de goddelijke voorzienigheid. Dat God eigenlijk voorziet in, ja, in alles.
1: Ja.
0: Ik vind dat zelf een heel fascinerend begrip en een fascinerend fenomeen. Kun jij daar iets meer op toelichten, Steven?
1: Ja, want ik denk als God, dus nou ja, als Thomas zegt God bestaat, dan bedoelt hij daar niet mee God is ergens alleen ver weg en hij bestaat en ja, hij is er. Nee, voor Thomas is God ook een persoonlijke God die niet vies is van mensen, laat ik het zo formuleren. Dus God houdt van de mensen en wil dat, dat zijn plan niet zonder, maar met de mens gerealiseerd wordt. Dus God, die zelf helemaal anders is en boven de schepping staat en veel groter is dan ons en ook tegen helemaal de ander is, hè, wat we een beetje soms benadrukken door te spreken over God de Vader. Hè, dat is toch de man die ook ja, echt buiten ons staat. Hè, de almachtige, de grote, de radicaal andere. Diezelfde God is intiem in alles wat wij doen aanwezig en houdt zich bezig met alles wat wij doen. En alles gebeurt in zijn voorzienigheid. Nou, wat betekent dan de voorzienigheid? Dat is God, dat God uiteindelijk alles leidt naar een bepaald plan, naar een einddoel. En dat is natuurlijk, voor ons is dat persoonlijk de verlossing. Hè? De verlossing van ons leven en om met Christus zelf te leven. Maar als we het wat breder beschouwen, voorzienigheid is dus voor Thomas niet alleen dat God de wereld bestuurt en dat hij bepaalde zaken toelaat en andere zaken niet. Maar gaat voor Thomas echt door tot de meest kleine menselijke zaken die we doen. Tot het geven van een schouderklopje aan onze kinderen. Zelfs dat is door God ook gewild. Hè? Kijk, en dat is natuurlijk de vraag hoe dat functioneert. En dan zegt Thomas, er is een verschil tussen aan de ene kant de superieure orde, waarin God alles voorzien heeft, hè? Zoals hij dat wil, zijn plan, en de inferieure orde waarin wij zitten, waarin voor ons de dingen veranderen. Maar voor God verandert er niks, want God weet alles al. God is veel groter dan ons. Dus hij weet al wat morgen gaat gebeuren, over 10 jaar gebeuren, over 100 jaar. Maar hij weet ook dat plan van hem de vrije wil van de mens insluit. Hè? Dus God wil dat wij met hem meewerken. En dat ligt in zijn voorzienigheid. Ik kan het misschien het beste aangeven met een klein voorbeeld. Ik heb net het ook in de voorbereiding met Herwin over gehad. Het voorbeeld wat Thomas ook ergens aanhaalt. Ik geloof in Summa Contra Gentiles. Haalt hij aan het voorbeeld van de heilige Monica. Dus heilige Monica, misschien kent u het verhaal wel, was de moeder van de grote heilige Augustinus. En heilige Augustinus, had een vreselijk leven, zeer immoreel en wilde niets van God weten. En wat deed de heilige Monica? De heilige Monica bad dag in dag uit voor de bekering van haar zoon. Dat haar zoon terug zou keren naar de ware religie. Want Augustinus die had allemaal gekke religieuze ideeën. Die was ook aangesloten bij de manichiëstie en et cetera. Maar dat gaat te ver om dat helemaal uit te diepen. Maar wat belangrijk is hier, is dus dat Monica bidt voor haar zoon. Zoals er heel veel moeders zijn die bidden voor hun kinderen. En God verhoort dit gebed. En zorgt ervoor dat Augustinus zich bekeert tot het christendom. Wat gebeurt daar? Daar gebeurt dat God van de eeuwigheid gewild heeft dat het gebed van Monica effectief zou zijn voor de bekering van Augustinus. Dus die acte van Monica, het feit dat zij elke avond opnieuw op haar knieën gaat voor haar zoon, zorgt ervoor dat er een verandering plaatsvindt in onze wereld. Maar voor God is dat geen verandering. Voor God ligt al voor de eeuwigheid vast dat Monica dit moet doen om haar zoon terug te brengen. En dat is maar één van de dingen waarschijnlijk geweest die daarvoor gezorgd hebben. Waarschijnlijk zijn er heel veel anderen ook geweest die voor Augustinus gebeden zijn hebben. Waarschijnlijk is het ook niet toevallig dat Augustinus Ambrosius, de heilige Ambrosius, ontmoet heeft. En dat hij die schriftpassage leest. Dus dat die oorzaak- en gevolgketting op onze wereld, die heeft alles te maken met God. Alleen wij kunnen dat natuurlijk niet overzien, want God is veel groter dan ons.
0: Ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind aan deze is de invloed wat je als mens hebt vanuit je vrije wil. Je zou dus misschien kunnen zeggen op het abstractieniveau van God, zeg ik dan maar, dat er een bepaalde mate van predestinatie is. Hè? In principe is alles voor God bekend, niks is voor God onbekend, maar voor ons mensen wel. Maar predestinatie op dit niveau is dus heel anders als op individueel of zeg maar menselijk niveau. Want alles is erop gericht dat wij met God meewerken, dus dat wij actief een houding aannemen om mee te werken met Gods heilplan. En dat is een groot verschil. Dat is iets anders dan dat je zegt van, ongeacht wat ik doe, ik heb nergens invloed op. Wat ik doe, doet er niet toe.
1: Maar het feit...
0: Mijn handelen draagt niet bij.
1: Het feit dat jij in je waardigheid als mens zelf beslissingen maakt met je vrije wil, dat ligt inbesloten in de voorzienigheid van God. Dus God weet al vanaf de eeuwigheid dat jij een keuze gaat maken. Dat maakt jou niet minder vrij. Het is alleen dat van ons perspectief.
0: De kennis van God is niet dwingend voor ons handelen.
1: Nee. Wij kunnen zelf kiezen. Maar God weet al of wij voor of tegen hem gaan kiezen.
0: Ja, maar dat is wel een groot verschil inderdaad. Hè? Want als je echt uitgaat van die predestinatie leren, van de voorbestemming, van ja, alles is toch al beslist, de kaarten zijn toch al geschud. Ik heb geen invloed, want als je dat zegt, dan ontken je eigenlijk ook het feit, hè, dat je een vrije wil hebt.
1: Precies.
0: Dat zou God ook tot een dictator of gijzelnemer van mensen maken, terwijl dat absoluut dus niet het geval is.
1: Mm-hmm. Precies. En wat om even terug te gaan naar wat Thomas hier dus bedoelt, als hij zegt van er is één God, dan wil hij dus met die voorzienigheid aantonen dat God bestaat en dat God met alles wat van doen heeft. En dus zelfs onze kleinste acties, dat die in Gods heilsplan inbegrepen zijn. Ook als mensen kiezen tegen God, dan is dat ook deel van zijn voorzienigheid. Dat is soms moeilijk te begrijpen, dat kunnen wij ook niet begrijpen, omdat God veel groter dan ons is en zijn kennis van een hogere aard is. Maar, misschien nog één klein voorbeeld. Dus in de theologie zeggen we, God is de eerste oorzaak en wij zijn tweede oorzaken. Dat kan je vergelijken met als je in een ziekenhuis bent en er is iemand die, een dierbare van jou, die erg ziek is. En je bidt voor de gezondheid van die persoon. Het feit dat jij bidt voor die gezondheid van die persoon kan ervoor zorgen dat die persoon beter wordt. Maar niet alleen dat. Het kan ook zijn dat er een dokter komt die zeer veel kennis heeft, die helpt ook die persoon. Allerlei verschillende oorzaken op deze aardbol kunnen dat in beweging zetten. En het gebed is daar een van die oorzaken die kunnen meehelpen. Maar voor God staat vast, hij overziet alles vanaf een grote berg, zou je kunnen zeggen, vanuit de top van de berg. Hij weet al dat jouw gebed zinvol wordt en dat die dokter zinvol wordt en dat het allemaal zo bij elkaar komt tot een verbetering van de situatie voor de zieke persoon. Dus het gebed is effectief, maar God verandert niet. God blijft hetzelfde. We kunnen God niet veranderen. God is onveranderbaar, is eeuwig. Maar voor ons komt dat over als een verandering. Terwijl voor God dat allemaal al lang bekend is, omdat God boven ons staat en veel groter dan ons is.
0: Ja, Ja, inderdaad. En ik denk dat ook de boodschap is en uiteindelijk ook de kern dat natuurlijk het beste en het meest wijs ook is om mee te werken met God, mee te werken met Gods genade. En dat daar die twee werelden elkaar ook ontmoeten in die zin dat wij ook deel worden van Gods voorzienigheidsplan. Met ons held natuurlijk als uiteindelijk doel.
1: Ja, precies. Want dat is inderdaad dus het belangrijkste, dat God alles naar dat doel toe leidt. Dit is allemaal zeer complex, denk ik dan toch weer eigenlijk. Maar ook tegelijkertijd heel praktisch. We hebben allemaal situaties meegemaakt waarin we ons afvragen, is ons gebed wel effectief? Zorgt ons gebed ervoor dat God verandert? Nee, dat is niet zo. Maar ja, dat zijn toch allemaal heel praktische vragen die mensen van jong en oud en rijk en arm hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dat is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden.
0: En ergens is er ook de mysterie van het geloof. Hè? Want als we dan terugkijken naar het gebed. Ja, het is niet een bepaalde formule. Als ik er een muntje in gooi, dan komt dit eruit. Dat blijft een mysterie. En dat blijft natuurlijk, en ik denk dat het ook iets is wat wij in alle afleveringen wel tegenkomen, onderdeel van het geloof. Hè? Dat we ook moeten accepteren dat ongeacht over welk thema of over welk kenmerk van de waarheid over God en ons geloof spreken, er altijd een bepaalde mate is van ja, een gebrek aan kennis of een gebrek aan menselijk verstand om iets volledig rationeel hè, met ons verstand te kunnen begrijpen.
1: Precies, en anders is het zoals je altijd zegt ook geen geloof meer.
0: Ja. Precies. Lijkt me een goede conclusie om ook mee af te sluiten. En dan deze aflevering vervolgens af te sluiten met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.
1: Heel goed, wil jij beginnen een keer?
0: Is goed. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.
1: Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 16 juli. En 16 juli is niet zomaar een datum voor onze kerk, het is een belangrijke datum. We vieren vandaag namelijk het Mariafeest van Maria van de Berg Karmel. Een oud feest, of een feest met in elk geval hele oude wortels, want de Berg Karmel, daar horen we natuurlijk in het Oude Testament al volop over. En de Berg Karmel kennen we natuurlijk vooral van dat prachtige, spectaculaire verhaal uit het Oude Testament, waarin de profeet Elias het opneemt tegen de Baal-profeten. Baal was een afgod uit het Oude Testament. En Elias die gaf het overtuigende bewijs, juist op die Berg Karmel, dat de God van Israël de enige ware God is. Hoe ging dat ook alweer? Nou, beide partijen, dus zowel de Baal-aanhangers als de profeet Elia, zouden een offer brengen aan hun God. En vervolgens zouden gebeden worden en vervolgens zouden gekeken worden welk offer wel en welk offer niet werd aangenomen. Nou, de Baal-profeten, ze waren met enkele honderden, die probeerden het offer te brengen en ze begonnen te bidden tot Baal, maar er gebeurde helemaal niks. En een dag later was Elia aan de beurt en hij goot zelfs over het altaar dat hij had opgebouwd en over het offervlees dat daarop lag opgestapeld, goot hij zelfs nog water. Om aan te geven, als dit offer wordt aangenomen, dan zal het een extra groot wonder zijn, want het vlees en de stenen zijn helemaal doordrenkt met water. En vervolgens bad hij tot de God van Israël en God liet een vuur uit de hemel neerkomen, wat niet alleen het offervlees verorberde, verbrandde, maar zelfs de hele stenen tot as deed vergaan. Nou, een groot wonder uit het Oude Testament. En ja, daardoor is eigenlijk die naam van de Berg Karmel, die we natuurlijk ook op andere plaatsen in het Oude Testament zien terugkomen, een naam die nooit meer uitgewist zal worden uit het boek van God. Nou, die Berg Karmel die zou daarna ook weer hernieuwd een betekenis krijgen, met name rond de 12e eeuw, toen daar een groep broeders, monniken, zich verenigde in gebed. En ja, het was een van de vroege kloostergemeenschappen in het Heilig Land. En deze kloostergemeenschap die was volledig toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. En daar is die devotie ontstaan van de Heilige Maagd Maria van de Berg Karmel. Nou, later kennen we natuurlijk het verhaal van de heilige Simon Stok, degene die van Maria zelf het scapulier, het bruine scapulier ontving. En dat bruine scapulier, je kent het waarschijnlijk, we hebben er bij Radio Maria ook vaak over gesproken. Dat kleine lapje bruine stof dat je aan twee touwtjes om je nek kunt hangen. Een scapulier, wat van het Latijnse woord scapula komt, dat schouders betekent. Dus die twee touwtjes met voor een flapje, met daarop de Heilige Maagd Maria afgebeeld. En aan de achterkant ook een flapje met ja, vaak een kruis, met daarop ook de letter M van Maria. Nou goed, de afbeeldingen kunnen wat verschillen, maar een scapulier is altijd een bruin stukje stof op de borst en op de rug dat over de schouders.

Maar een scapulier is altijd een bruin stukje stof op de borst en op de rug dat over de schouders wordt gehangen. Nou, ik zal het nu niet uitgebreid over dit scapulier gaan hebben. Dat hebben we in een andere uitzending al gedaan. U kunt dat allemaal terugvinden in de audiotheek van Radio Maria ook. Maar op het moment dat we Maria zien afgebeeld als Maria van de Berg Karmel, dan zien we haar altijd in een bruin gewaad en daaroverheen een witte mantel. En dan heeft ze nagenoeg altijd ook dit scapulier vast. Hè. Dus heeft in haar handen heeft ze dan dit bruine scapulier. Nou, ik wil vandaag een verbinding gaan leggen die niet bij heel veel mensen bekend is misschien, maar namelijk de volgende verbinding. Vandaag het feest van Maria van de Berg Karmel. En in die hoedanigheid, hè, dus gehuld in het bruin met daaroverheen die witte doek, met de scapulier in de handen, verschijnt Maria namelijk ook in Fatima. En Fatima, we hebben er ook al vaker over gesproken, de verschijning in 1917, die zal eindigen op 13 oktober. En dat is u misschien bekend, 13 oktober, de laatste van de 6 verschijningen, waar Maria verschijnt aan de 3 herderskinderen. En op die laatste verschijning zou Maria een wonder gaan doen, dat had ze aangekondigd. Nou, dat wonder gebeurt inderdaad. Ik ga daar zo ook nog wat over spreken. Maar Maria verschijnt tijdens dat zonnewonder op 13 oktober 1917 als Maria van de Berg Karmel. Hè, dus gehuld in dat bruine gewaad met het scapulier in de hand. En dat heeft een betekenis en daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Hè, dus 16 juli, deze feestdag van Maria van de Berg Karmel, heeft een nauwe verbinding met 13 oktober. Hè, de dag waarop Maria dus in Fatima verscheen en dat wonder verrichtte. Nou, voordat we daarover gaan spreken, zullen we eerst beginnen met gebed. En het lijkt me heel toepasselijk om het gebed van de engel van Fatima van Portugal te bidden. Omdat dat natuurlijk de voorbereiding is geweest op de komst van Maria zelf. Het is steeds dezelfde Maria, dat is belangrijk om erbij te noemen. Maria van Fatima, Maria van de Berg Karmel, de heilige maagd Maria van Guadalupe. Allerlei verschillende namen voor dezelfde moeder. Die op heel veel verschillende manieren iets van dat plan van God wil onthullen. En daarom heeft ze ook verschillende namen. Nou, eerst gebed en daarna iets over Maria die verschijnt in Fatima als Maria van de Berg Karmel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor Hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Nou, even terug naar de vorige eeuw, 1917, 13 oktober. Hè, Maria verschijnt voor de 6e keer. En in de verschijningen voorafgaand aan die laatste verschijning heeft Maria herhaaldelijk gezegd dat ze een groot wonder zal verrichten. Nou, niemand weet precies wat dat wonder zal zijn, maar het heeft de aandacht van heel veel mensen getrokken. En niet alleen van gelovige mensen, ook ongelovige mensen die massaal naar de Cova da Iria, hè, dus de plek waar Maria al 5 keer eerder was verschenen. Ze zijn daar massaal naartoe getrokken om of dat wonder te zien of eindelijk te ontmaskeren wat voor een leugenaars die kleine kindjes eigenlijk wel niet zijn. He, dus gelovig en ongelovig waren samengestroomd vlakbij het dorpje Fatima. Ja, naar schatting was daar ruim 70.000 man aanwezig. En vervolgens zouden daar iets gebeuren wat niet alleen door die 70.000 mensen die daar ter plaatse aanwezig waren gezien werd, maar ook door zo'n 100.000 man in de wijde omtrek. Het was tot kilometers rond de plaats waar dit gebeurde was het nog te zien. Het grote zonnewonder. Nou, dat zonnewonder was natuurlijk spectaculair. U hebt er denk ik wel eens van gehoord. Maria die de zon liet dansen. De menigte was daar samengestroomd. De 3 kindjes kwamen. De rozenkrans werd gebeden. En ook al regende het pijpenstelen, er ging toch een hele opgewekte stemming, een hele hoopvolle stemming. Het was echt aan het stortregenen, waardoor sommige mensen over elkaar heen vielen, omdat het was geen plek er was geen mooi plein, er waren geen verharde wegen, dus alles was een grote modderbende geworden. En in die grote modderpoel begonnen de mensen de rozenkrans te bidden. En het bleef maar regenen, het bleef maar regenen. Totdat op een gegeven moment

0: moment er een roep begint te klinken. Wonder, wonder. Ja, dus er is blijkbaar iets gaande ineens, waardoor alle mensen naar de hemel kijken. Hè, kijk naar de zon, wordt er geroepen. En ze zien aan de hemel dat ze met hun blote ogen zo in de zon kunnen kijken. Ja, dus de zon was door de wolken heen gebroken, want daarvoor regende het nog. En toch konden ze zo die zon inkijken zonder dat het pijn deed aan hun ogen. Nou, vervolgens dat wonderlijke tafereel van de zon, die als het ware heel hard om zijn as begint te draaien. En vervolgens hele schokkerige, rare bewegingen begint te maken. En daarna als het ware uit de hemel naar beneden lijkt te vallen, in een soort zigzagbeweging. Nou, Bijbelse taferelen, de mensen die daarbij waren hebben dat later ook zo beschreven. Hè, dat ze echt dachten dat het einde van de wereld was aangebroken. En ze begonnen ook allemaal te roepen van red ons Heer, red ons God. Vergeef mij. He, dus de mensen die daarbij aanwezig waren, die dachten echt dat het einde der tijden was aangebroken. He, dus ze zagen de grote zon als een soort enorme gloeiende draaiende schijf op zich afkomen, alsof die zo op de aarde zou vallen. Nou, spectaculair. Maar de vraag is natuurlijk, waarom deed God dat überhaupt? Of waarom deed Maria dat? He, want Maria zou het wonder verrichten. Nou, God die doet nooit maar zomaar iets alleen maar om mensen te imponeren, hè, om zijn spierballen te tonen. God heeft daar een reden mee. Nou, allereerst wilde God natuurlijk tonen dat het werkelijk de maagd Maria was zijn eigen moeder, die al 5 keer naar Fatima was gekomen vanuit de hemel. Hè, dus het was een soort bevestiging van datgene wat er vooraf was gegaan, dat dat ook daadwerkelijk waar was. Maar er zat nog een diepere laag achter. Want op het moment dat dit grote wonder gebeurt, zien de 3 kinderen wat anders dan wat de menigte ziet. De menigte ziet die zon dansen, de zon komt naar beneden. Maar de 3 kinderen, en dan met name Lucia, want die zag altijd het meeste van de 3, die zien iets anders. En in dat visioen wat de 3 kinderen dan krijgen, wordt er ons iets heel bijzonders geopenbaard. Net als bij de andere verschijningen waren de 3 kinderen neergeknield voor het kleine steeneikje. Dat was een steeneikje op dat veld waar Maria steeds boven ging hangen of op ging staan als ze verscheen. En vervolgens ontstaat er een gesprekje zoals dat ook bij de andere verschijningen was. Dus Lucia neemt het woord en vraagt aan de heilige maagd Maria, wat wilt u dat ik doe? Nou, het antwoord is, ik wil je zeggen dat ik hier een kapel wil laten bouwen ter ere van mij. Ik ben de vrouwe van de rozenkrans. Blijf elke dag de rozenkrans bidden. De oorlog zal eindigen en de soldaten zullen spoedig naar huis terugkeren. Ja, dus hier worden al een paar belangrijke dingen meegegeven. Hè. Maria is de maagd van de rozenkrans, de vrouw van de rozenkrans. Die opdracht om elke dag de rozenkrans te bidden. Met als gevolg dat dan de oorlog zal eindigen. Hè. De Eerste Wereldoorlog ging dat over. En dat de soldaten weer naar huis terug zullen keren. Dus dat is al een hele belangrijke opdracht. Hè. Elke dag de rozenkrans. Dat brengt vrede in de wereld. Nou, vervolgens zegt Lucia tegen de heilige maagd Maria, ik heb u veel te vragen. Namelijk of u enkele zieken wilt genezen en of u enkele zondaars wilt bekeren. En dan is het een beetje een mysterieuze antwoord van Maria, sommigen wel, anderen niet. Ze moeten hun leven beteren en vergeving vragen voor hun zonde. Op zich ook wel een heel rijk antwoord, want dat betekent dat Maria niet zomaar met een toverstafje mensen zal bekeren, maar dat ook de mens zelf daarbij betrokken moet zijn. We moeten zelf een stap zetten, een keuze maken. We moeten zelf ervoor kiezen om ons leven te beteren. En God om een vergeving te vragen. Vervolgens, en dan wordt de stemming iets droeviger. Vervolgens zegt Maria tegen Lucia, laat hen onze lieve Heer niet meer beledigen, want hij is al te veel beledigd. Nou, en daarna begint dan dat zonnewonder. En dan vertelt Lucia later dat Maria haar handen opende. En dat uit haar handen een licht scheen dat zo op de zon straalde. En vervolgens roept Lucia dan, kijk naar de zon. En dat is dus het moment waarop iedereen naar boven kijkt en dat grote vreemde verschijnsel aan de zon begint. Maar de kindjes die zagen niet zozeer dat die zon begon te dansen of naar beneden kwam vallen, die zagen iets anders. Die zagen namelijk 3 verschillende scènes op dat moment. En zo kom ik dadelijk ook weer terug bij Maria van den Berg Carmel, want daar zou het over gaan vandaag. Nou, wat waren de scènes die ze zagen? Achtereenvolgens werd aan Lucia, want die zag alle 3 de scènes. De 2 andere kindjes, Francisco en Jacinta, zagen alleen de eerste scène, maar Lucia zag ze alle 3. En bij die eerste scène zagen ze De blijde geheimen van de rozenkrans. En dat ging als volgt. Dus de blijde geheimen die werden als het ware getoond aan de hemel. En Lucia die zag het volgende. Namelijk dat de heilige Jozef naast de zon verscheen. Dus die zon die was allemaal wild aan het bewegen aan de hemel. Dat is wat die 70.000 man op het veld zagen. Maar Lucia die zag Sint-Jozef die daarnaast verscheen. En die had het kindje Jezus in de armen. En ook zag ze onze lieve vrouw van de rozenkrans. Dus Jozef, Maria, Jezus, de heilige familie. En ze ziet dan dat de heilige maagd Maria is gekleed in het wit met een blauwe mantel. En de heilige Jozef is ook in het wit gekleed en die heeft het kindje Jezus vast en die is gekleed in het lichtrood. En vervolgens ziet ze dan dat de heilige Jozef 3 maal met zijn hand het kruisteken maakt over de menigte. Dus Sint-Jozef zegent de menigte. En het kindje Jezus doet hetzelfde. Dus Jozef en Jezus samen zegenen de menigte die daar aanwezig is. En dit was dus een inkijkje in de blijde geheimen van de rozenkrans. De geheimen die gaan over de geboorte en de kinderjaren van Jezus. Die jaren waarin de heilige familie centraal staat. En daarmee ook meteen een soort aanduiding voor onze tijd om dat gezinsleven te heiligen. Dus het is ook meteen een soort richtingaanwijzer. Nou, vervolgens de tweede scène, de droevige geheimen van de rozenkrans. Wat ziet Lucia dan? Ze ziet dan onze lieve vrouw van smarten. Ze ziet dus Maria als bedroefde moeder. En ze ziet ook onze lieve Heer op weg naar Golgotha, helemaal overweldigd door verdriet. En ze ziet dan dat Jezus op weg naar Golgotha, als de Heer die gekruisigd gaat worden, het kruisteken over het volk maakt, om het volk te zegenen. Dus dat is het tweede beeld, de tweede scène die Lucia ziet. En dan de derde scène, en dan komen we bij onze lieve vrouw van de berg Karmel. Ten slotte verscheen Maria namelijk als Maria van de berg Karmel. En dan ziet Lucia dat Maria is gekroond tot koningin van hemel en aarde. En dat ze in een heel groot, glorieus visioen ziet dat Maria Jezus vast heeft heel dicht bij haar hart. Ofwel, de laatste verschijning, de derde scène, toont de glorievolle geheimen, de geheimen van Gods overwinning. En die 5 geheimen van de rozenkrans, de glorievolle geheimen, die monden natuurlijk uit in dat 5e geheim. Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. De eindoverwinning zou je kunnen zeggen. Van alles wat wij hopen en verlangen. Er komt een dag dat God voorgoed de overwinning zal brengen op de machten van het kwaad. En dat zal een dag van Maria zijn. We weten dat Maria uiteindelijk de kop van de slang zal verpletteren. Dus dat 5e glorievolle geheim is als het ware het geheim van de voltooiing. Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. Nou, dat is ook precies het beeld dat aan zuster Lucia, de latere zuster Lucia, het zieneresje van Fatima, wordt getoond. Dus Maria als koningin, als overwinnares, maar dan wel gehuld in die kleren van de berg Karmel, waar we het net over hadden. Met het bruine gewaad en met de scapulier in de hand. Dus dit beeld, Maria van de berg Karmel, de feestdag die we vandaag op 16 juli vieren, is dus het beeld van de overwinning van God op alle machten van het kwaad. En de dag waarop Maria wordt gekroond tot koningin van hemel en aarde. En de dag waarop de slang onder de voet van Maria wordt verpletterd. En daarom is deze dag, broeders en zusters, een dag van overwinning. Maria van de berg Karmel die toont ons dat God uiteindelijk aan het einde van deze grote lijdensweg, dit dal van tranen, Paulus die zegt van, nou, heel de schepping is in barensweeën, dus niet alleen wij, de mensen, de kinderen van God, maar heel de schepping lijdt onder dat laatste stukje van Gods schepping, waarin als het ware die geboorte zal plaatsvinden. De geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin God eens en voor altijd af zal rekenen met de vijanden van Israël, de vijanden van de katholieke kerk. En dat is een belangrijk besef, want dat betekent dat we vandaag deze dag ook moeten vieren als een dag van overwinning. We weten dat Maria en Fatima natuurlijk heeft aangekondigd, en dat sluit hier perfect bij aan, ze heeft aangekondigd dat haar onbevlekt hart uiteindelijk zal triomferen. En dat is de belofte die ze doet in Fatima. En dat is een belofte, niet alleen maar een belofte voor een hele verre toekomst, aan het einde der tijden, wanneer Jezus zou terugkeren. Nee, het is een belofte die ze ook in de tijd plaatst. Want op het moment dat Maria spreekt over die overwinning van het onbevlekt hart, Dan zegt ze dat het zal laat zijn wanneer dat gebeurt, maar die overwinning komt wel. En dan zal er een periode van diepe vrede aan de wereld worden gegeven. Ja, dus dat is niet alleen maar een soort Bijbels visioen wat ja, ooit in een verre toekomst zal plaatsvinden waar wij helemaal geen relatie toe hebben. Nee, het is iets wat wordt geplaatst in onze tijd. En sterker nog, Maria doet zelfs de aansporing om ervoor te bidden dat dat moment bespoedigd zal worden. Ja, dus heel concreet dat wij er zelf getuigen van mogen zijn zelfs. En ik denk dat dat een heel belangrijk besef is. Het zal ons nieuwe hoop geven dat ook in onze moeilijke, donkere dagen, waarin we toch ook wel zitten hè, met zoveel oorlogsdreigingen en zoveel verwarring en zoveel boosheid, dat zelfs in deze tijd die beloofde overwinning van het onbevlekt hart nog steeds als een paal boven water staat. En ook een aansporing om datgene wat Maria van ons vraagt in Fatima ook trouw te vervullen. De dagelijkse rozenkrans ging het net al even over. Maar ook die eerste zaterdag devotie. Ze geeft die eerste zaterdag devotie aan de kerk om die overwinning van dat onbevlekte hart dichterbij te brengen. Om te zorgen dat wij zelf nog getuigen mogen zijn van die periode van vrede. Nou, iets waar wij dus zelf ook een belangrijke hand in hebben. Het is niet dat we alleen maar toekijken, dat we alleen maar toeschouwers zijn. Nee, we zijn participanten. We moeten zelf ook de handen ineens slaan. Nou, op een hele bijzondere manier gaan we dat binnenkort natuurlijk doen. 5 september 2026, we gaan naar Amsterdam. Om daar in feite hetzelfde te doen als wat die 70.000 mensen in het veld van Fatima deden in 1917. Namelijk gezamenlijk de rozenkrans bidden. In dit geval in het Vondelpark. Ik heb het natuurlijk over de Rosary Ready. Om daar samen de rozenkrans te bidden, om eerherstel te brengen aan dat hart van Maria. En om zo die overwinning van het heilige hart van Jezus en het onbevlekte hart van de heilige maagd, om die overwinning zelf nog in onze dagen mee te maken. Dat is onze hoop, dat is ons vertrouwen. Nou, laten we dat ook doen. En laten we vanuit datzelfde vertrouwen ook deze dag, 16 juli, Maria van den Berg Carmel, vieren als een dag van overwinning. Een dag van de liefde van Maria die uiteindelijk al het kwaad overwint, ook in ons eigen leven. Ik wens u een prachtige feestdag toe vandaag en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 11. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Een vers uit Psalm 139. Hij werd wakker met bonzende hoofdpijn en een buik die enorm vroeg te worden geledigd. Het duurde even totdat hij niet meer dubbel zag. Hij herinnerde zich de stenen die onder zijn voeten waren gerold. Wist nog dat hij door de lucht vloog, gevolgd door een spectaculaire val. Hij voelde aan zijn achterhoofd en kromp in elkaar toen hij een gevoelige bult ter grootte van een ibis-ei betastte, die pijn deed onder zijn verkennende vingers. Kort daarna ontdekte hij dat alle passagiers van de rivierboot al van boord waren, inclusief het meisje. En de jongen met de stenen, wiens nek hij wel kon omdraaien, die was ook verdwenen. Gedachten aan wraak moesten wachten. Hij had een klus te klaren. Zijn meester zou er niet blij mee zijn als hij faalde. Na een paar uur lukte het de krijger het spoor van het meisje op te pikken. Ze was aan boord gegaan van een ander vaartuig op weg naar Caesarea. Hij boekte passage op een Egyptisch schip vol graan, maar moest wachten tot de volgende dag voordat ze afvoeren naar Sebastoshaven. Tegen de tijd dat hij bij het huis van het meisje arriveerde, was het al diep in de nacht. Hij verstopte zich tussen de struiken en keek toe vanuit het donker. Vermoeidheid en het bonzen in zijn hoofd hadden zijn reserves uitgeput en hij viel in slaap. Op een gegeven moment wekte een zacht geluid hem uit zijn onrustige sluimer. Zijn zintuigen stonden onmiddellijk op scherp en hij onderscheidde een slanke, lange gestalte die van top tot teen in een donkere mantel was gehuld die het huis uitkwam. Eerst meende hij dat ze een bediende was die het huis voor zonsopgang verliet om de dagelijkse boodschappen te doen voor een klein huishouden. Maar iets in haar gang trok zijn aandacht. De lengte klopte. Hij sloop uit zijn verstopplaats tevoorschijn en volgde het eenzame silhouet op een paar passen afstand. Enkele minuten daarna blies een windvlaag de mantel opzij en helder maanlicht bescheen het stuk kuit. Hij glimlachte traag toen hij de kenmerkende huidskleur zag. De goden lachten hem toch nog toe. Ze werd hem op een presenteerblaadje overhandigd, volkomen alleen in het schemerige uur voordat de zon opkwam. Wat voor een ongeluk zou hij nu eens arrangeren? Hij kon haar voor een kar gooien, maar dan was hij niet echt verzekerd van haar dood. Hij kon eerst haar nek breken. Nog terwijl hij de voor- en nadelen van dit plan aan het overwegen was, ging ze een hoek om. Hij volgde haar en zijn ogen puilden uit zijn hoofd toen hij haar achter in een kar zag klimmen. Wat is ze aan het doen? Hij was ervan uitgegaan dat hij tijd in overvloed zou hebben om een ongeluk voor te wenden als hij haar te voet volgde. Deze onverwachte en duidelijk voorbereide onderneming gooide zijn plan helemaal overhoop. In plaats van haar rustig te volgen, moest hij nu achter de kar aanrennen om die te kunnen bijhouden. Bij elke stap schoten tentakels van pijn door zijn gewonde hoofd. Hij kon niet wachten tot hij zich van die meid kon ontdoen. Toen de kar aan snelheid won, bleef hij achter om hem tenslotte uit het zicht te verliezen. Hij vloekte binnensmonds en begon harder te rennen in een poging een glimp van de kar op te vangen. Bij het volgende kruispunt kwam hij hijgend tot stilstand en zijn droge keel brandde. Moest hij rechtsaf slaan naar de aquaducten of nu linksaf naar de haven? Hij aarzelde een ogenblik, besluiteloos. Bij de haven waren meer winkels. Hij sloeg linksaf. Al snel kreeg hij in de verte de kar weer in het oog. Hij stond geparkeerd langs de kant van de weg en was leeg. Hij stond stil en keek ongeduldig om zich heen op zoek naar het meisje en de voerman. De voerman zag hij het eerst. Die sprak met een paar zeelui bij de ingang van een van de landtongen. En toen, vlak achter de voerman, ontwaarde hij eindelijk het meisje achter een potpalm. Ze was nauwelijks zichtbaar in haar donkere mantel. Met een zucht van verlichting begon hij hun kant op te rennen. Hij was nu zo dichtbij dat hij de voerman op de luide toon van een straatvender kon horen praten. De bleke jongen met magere armen en een kippenborst schreeuwde enthousiast. Mooie meisjes! Wil iemand een bezoek aan mooie meisjes? Hoofden werden zijn kant opgedraaid. Op de schepen die verderop in een nette lijn op en neer dobberden, hingen zeelieden grinnikend over de zijkant van hun schip. Toen hij zag dat hij hun aandacht had, bulderde de voerman nog luider. Hij had een verrassend diepe stem voor zo'n miserige knaap. Ik ken mooie meisjes. Ik kan ze hierheen laten komen voordat jullie kapiteins komen om de pret te bederven. De ochtendrust werd verbroken door gefluit en gejoel vanaf meerdere dekken. Op een schip dat aan het eind van de golfbrekers lag aangemeerd, kwam een atletische man naar de voorplecht van het schip en leunde tegen de reling, zijn mond grimmig gesloten. Een donkere reus voegde zich bij hem aan het roer en nam de helmstok van hem over. De krijger merkte op dat hij een kushit leek. Ik ben de kapitein, riep hij naar de voerman, en jouw soort pret bevalt me niet. Hou je mooie meisjes maar. Wij gooien de trossen los. Hijs het anker, jongens. Enkele ogenblikken was de krijger afgeleid door de rumoerige vertoning van de voerman. Hij had zich afgevraagd of de magere knaap de bedoeling had het meisje te verkopen. Toen realiseerde hij zich dat ze vlak onder zijn neus vandaan was verdwenen. Er waren geen mooie meisjes te koop. Het hele geval was een list geweest om ieders aandacht af te leiden. Maar waarom? Vertwijfeld zocht hij de pier af. Waar was die meid nu gebleven? Toen zag hij het. Een schaduw die naar beneden kroop door een luik op het schip dat de haven verliet. Zij was het. Hij was er zeker van. Ze was stiekem op het schip gekropen, terwijl de helft van de zeelieden opging in hun werk en de andere helft werd afgeleid door de voerman. Die sluwe vos! Ze had zich verborgen op een schip naar wie weet waar, zonder dat iemand het wist. De krijger begon te rennen, sprong over hindernissen die hem in de weg stonden. Maar terwijl hij zich opdreef tot het hem zwart voor de ogen werd, wist hij dat hij het nooit zou halen. Het schip gleed al achter een kleine loodsboot aan de open zee op. Ze was hem door de vingers geglipt. Alweer. Hij klampte een zeeman aan. Waar gaat het schip naartoe? Weet ik dat? Kan me niet schelen. De man rukte zijn arm los. Hij greep een andere zeeman vast met ruwe vingers. Waar gaat dat schip naartoe? Ja, hoe moet ik dat nou weten? De woede van de krijger bereikte het kookpunt. Elk moment kon het schip open water bereiken en met gehesen zeilen richting de horizon verdwijnen en dan zou hij het en het meisje nooit meer vinden. Zijn vuist werd een hamer en hij ramde die met een bevredigend geknerp in het gezicht van de zeeman. Weet je het nu? De zeeman hief zijn handen in overgave. Ik wilde niet. Nog een stomp. Waarheen? Grrr. Een staaltje bloed met een tand erin droop langs de zijkant van een stoppelige kin. Hou je kalm, hè? Ik weet het niet, maar ik val het tuikfoeken. Hij hief beide handen weer in de lucht. De krijger stapte weg. En een beetje snel. Een paar minuten later kwam de zeeman terug. Hij hield een vuile handdoek tegen zijn lip en zei:
1: Dat is de Farmis. Is op weg naar Puteoli. Nou tevreden?
0: De hele zaak stonk nog erger dan de dode vissen die in de haven dreven. Waar vind ik een schip naar Puteoli nu? Karilene wurmde zich naar beneden tot haar schouders tegen de muur rustten. De voorraad terracotta-amforen verborg haar voor de terloopse waarnemer. Het schip was voor zonsopgang afgevaren en onder dekking van het duister was het haar gelukt onopgemerkt in de buik van het schip te glijden. Ze hoopte dat zelfs Telemachus niet had gezien op welk schip ze was gestapt. Als grootvader er ooit in slaagde haar spoor te volgen naar de haven, wilde ze er zeker van zijn dat Theo niet de schuld kreeg van haar verdwijning. De amforen waren achter in het schip opgetast, in de schaduw van de gewelfde cederhouten romp eromheen en de solide planken van de vloer van de hut erboven. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de Parmis te bieden had. Karilene dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hen thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Toonkunstkoor Amsterdam zingt het lied Jesu richte mein Beginnen, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Heer, u kent mij. U weet wat er zich in mij afspeelt. U weet wat ik nodig heb nog voor ik het zeg. Laat mij dicht bij u zijn. Leer mij op u te vertrouwen.

0: De lezing van vandaag komt uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, vanaf vers 13.
1: Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer.

Deze woorden zijn geschreven voor een groep christenen voor wie vervolging zeer reëel is geworden. Hun levenswijze is op een pijnlijke manier in strijd met de machthebbers. Ze staan wellicht onder druk om hun geloof af te vallen in ruil voor vrijwaring van vervolging. Ons leven mag dan ver van dat van hen afstaan, maar gebeurt er iets dergelijks in mijn leven, bijvoorbeeld in mijn werkomgeving?

Is het zo dat ik uitgelachen of veracht word als ik mijn eerlijkheid probeer te bewaren? Verlamt het me als ik niet meega met een aantal van de dingen die gaande zijn? Is het ooit zo ver gekomen dat het moeilijk was om naar het werk te gaan en dat het werken hierdoor een beproeving was? Misschien maak ik nu wel zoiets mee thuis of in mijn vriendenkring.

0: Luister opnieuw naar de lezing en kijk vooral of de laatste regel van de lezing je leven op een bepaalde manier raakt.
1: Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Het antwoord van de gekwelde en verlaten Job. Job gaf ten antwoord: werd mijn lijden maar eens gewogen, mijn leed op de weegschaal gelegd. Zwaarder zou het blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom vloeit mijn mond ervan over. De Almachtige schiet zijn pijlen op mij af. Ik word doordrenkt van hun gif. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei, loeit de os boven een gevulde trog. Zoutloze spijs is niet te eten, evenmin als smakeloos kruid. Zulk eten raak ik niet aan, ik walg er zelfs van. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, God mij geven wat ik verhoop. Wilde hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Jubelen zou ik ondanks dit wrede leed, want de Heilige Geest ben ik niet ontrouw geweest. Waar vind ik kracht om staande te blijven, uitzicht om dit alles te verduren? Ik ben niet van steen, van vlees ben ik, niet van ijzer. Volkomen hulpeloos ben ik, ik zie geen uitkomst meer. Wie ontrouw is aan zijn vriend, is ontrouw tegenover de Almachtige. Mijn vrienden zijn onbetrouwbaar als een beek, een bedding die leeg loopt, soms overvol van smeltijs en dooiende sneeuw, maar spoorloos in de droge tijd, onvindbaar in de zomerhitte. Wie zijn reisweg ervoor wijzigt, belandt in de woestijn en komt om. Of het karavanen zijn uit Thema of uit Seba. Als ze daarop hopen en vertrouwen, komen ze bedrogen uit en staan verslagen. Eerlijk, je betekent niets meer voor mij. Half in moeilijkheden raak je helemaal van streek. Heb ik soms gezegd, help dan toch, koop de rechters om met uw vermogen, red mij van mijn tegenstander, koop mij los uit de greep van de machtigen. Wijs me mijn fouten, dan zal ik zwijgen. Maak me duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke kritiek kan ik verdragen. Maar jullie argumenten zeggen me niks. Waarom vitten op mijn woorden? Zegt het niets dat wanhoop ze spreekt? Zelfs een wees zouden jullie verdobbelen, je beste vriend verschacheren. Ik vraag met aandrang, luister nu eens. Ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Houd toch op met die beschuldigingen. Houd toch op, ik sta in mijn recht. Mijn tong weet wat ze zeggen kan. Mijn gehemelte proeft wat verkeerd is. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Een zieke heeft een geneesheer nodig. Allen sterven in Adam. Allen zijn wij immers afstammelingen van twee mensen. Als wij dan niet wilden luisteren naar de geneesheer om een ziekte te voorkomen, laten we dan nu naar hem luisteren om van onze ziekte te worden verlost. De geneesheer heeft ons voorschriften gegeven toen wij gezond waren. De geneesheer heeft ons die voorschriften gegeven om geen geneesheer nodig te hebben. Want niet de gezonden hebben een geneesheer nodig, maar de zieken. Toen wij gezond waren, hebben wij zijn voorschriften in de wind geslagen. En nu ervaren wij aan den lijve hoe verderfelijk het ons is geworden dat wij die voorschriften in de wind hebben geslagen. We zijn ziek geworden, we hebben het moeilijk. We liggen op het ziekbed, maar laten we niet wanhopen. Want omdat we niet bij onze geneesheer konden komen, heeft hij zelf het niet beneden zich geacht naar ons toe te komen. Hoewel door de gezonde geminacht, heeft hij de zieke niet geminacht. Hij heeft niet nagelaten andere voorschriften te geven aan de zieke die verkommerde, omdat deze de eerste voorschriften niet heeft willen naleven om niet te verkommeren. Het is alsof de geneesheer zegt: uit ondervinding weet je nu dat ik gelijk heb, toen ik zei: raak dat niet aan. Herkrijg nu eindelijk de gezondheid en leef weer op. Uw ziekte, die neem ik op mij. Drink nu de bittere beker. Gij hebt immers voor uzelf die voorschriften van mij, die voor een gezonde zo aantrekkelijk zijn, zo lastig gemaakt. Ze werden veracht en ge kreeg het zwaar te verduren. Genezen kunt ge niet als ge de bittere beker niet drinkt. De beker van de bekoringen waar dit leven zo vol van is. De beker van de beproevingen, moeilijkheden en lijden. Drink, zegt de geneesheer. Drink om te leven, om de zieke dan geen kans te geven hem te antwoorden. Onmogelijk, dat gaat mijn krachten te boven, ik drink niet, heeft de gezonde geneesheer zelf het eerst gedronken, om de zieke zonder aarzeling te doen drinken. Is er immers in die beker een bitterheid die hij niet gedronken heeft? Als smarten bitter zijn, hij is vastgebonden, gegeeseld, gekruisigd. Als er bitterheid is in de dood, ook hij is gestorven. Als onze zwakheid huivert voor een bepaalde manier van sterven, destijds was er niets smadelijkers dan de kruisdood. De apostel Paulus beveelt ons dus niet voor niets de gehoorzaamheid van de geneesheer aan. Als hij er nog de woorden aan toevoegt: hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: beste luisteraars, een hele goede morgen. We zitten op de vrijdagmorgen. En als het goed is, dan gaan we vandaag wat verandering van weer krijgen. Dus dan gaat het wat minder warm worden. Maar goed, 's morgens om 7 uur, dan hebben wij in ieder geval nog tijd om het morgengebed te gaan bidden, de laude. En ik geef u graag de bladzijde. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 336. En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door bij u. En dan in het grootgetijdenboek, dan beginnen we op bladzijde 1070. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1070. De hymne, die staat op bladzijde 717. En dan gaan we eigenlijk weer verder waar we waren. We beginnen dus op bladzijde 1070. En dan gaan we verder op bladzijde 1073. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Klein getijdenboek beginnen op bladzijde 336. En in het groot getijdenboek op bladzijde 1070. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: De machtige God immers is de Heer. Koning is zij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, werf wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder, wij zijn kudde.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Maar uw vader mij wilde tarten, schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Dan gaan we in het grootgetijdenboek nu naar bladzijde 717. Wij zijn het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Rijk onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brandt.
0: Steeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wekt het duister van de nacht, een heilig licht dat niet, zij niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij. Verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te alle tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Hij ziet met liefde op ons neer. O Christus, die ons allen leidt, u zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: Tot het tijdboek gaan we nu naar bladzijde 1073. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer. Ontferm u over mij. God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid. Zalig mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij velt gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak me weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mij kastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Schild mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God, mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Hou de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer. Ontferm u over mij.
0: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u. Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion, de jonkvrouw. Geveld door een gruwzame slag.
0: Ga ik het veld in rondom mij. Doden vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten. Geraamten door honger verteerd.
0: Dat was de profeet en de priester. Worden versuft door het land.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt ge van Sion genoeg?
0: Heer, waarom slaat ge ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. In tijd van herstel, het werd rampspoed.
0: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. We hebben meestaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
0: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wij waren afvallig. We hebben misdaan tegen u.
0: Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Juicht voor de Heer alle landen. Dient met blijdschap de Heer. Kleed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
0: Reeds met een lied door zijn poorten. Kom in zijn voorhof met zang. Zegen zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goed gezind. Eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Want zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom leid ik om Christus wil gaande zwakheid, smaad, nood en vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost. Deze zei de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Hij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
0: In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost. Richten wij ons in gebed tot Christus. Hij is voor zijn volk geboren, gestorven en verrezen. Zeggen wij daarom vol vertrouwen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Deze zijt gij, Jezus. Verlosser van de mensen. Voor ons hebt gij lijden en kruisdood ondergaan. Met uw kostbaar bloed hebt gij ons vrijgekocht.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Gij hebt beloofd water te geven dat opborrelt tot eeuwig leven. Stort uw geest uit over alle mensen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Uw leerlingen hebt gij uitgezonden overal het evangelie te prediken. Schenk uw hulp aan allen die de kracht van uw kruis verkondigen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Geef moed en geduld aan wie door ziekte of rampen zijn getroffen. Aan allen die leven in de schaduw van uw kruis.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Als gij wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige Vader, kom met uw licht in ons hart, zodat wij de weg gaan van uw geboden en u altijd volgen als onze herder en leidsman. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 15e week door het jaar opent de kerk de introïtus met een vers uit Psalm 26. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Met dit onvoorwaardelijke vertrouwen op God is het goed de Eucharistie te beginnen. Want met het onvoorwaardelijke vertrouwen gaat Jezus zijn lijden tegemoet en geeft hij ons een teken van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem: uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Jezus gaf hun ten antwoord: hebt gij niet gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen honger kregen, hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is hier van de sabbat. Dit is het woord van God. En dan niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik me veilig voelen. Hij forceert de naleving van de wetten van God niet ten koste van de mens. Eerst mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats even blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij is van wie Jezus zegt dat hij groter is dan hij zelf. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling zijn leerlingen te beschuldigen, maar zoals Jezus naar zijn leerlingen keek, om hen te beschermen tegen het wettische geweld van de fariseeën. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Een gebaar maken van eerbied voor zoveel delicate liefde. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar in heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal mij in het gebed de ordening op hem afgaan. En daarom is het zo goed om dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal de geschiedenis voor de geest waarin God zich wil laten ontmoeten. Als de leerlingen worden aangevallen, staat Jezus voor hen op de bres. Hij laat zien hoezeer hij aan zijn leerlingen gehecht is. Maar Jezus doet meer dan alleen zijn leerlingen onschuldig verklaren. Hij openbaart zichzelf. Meer dan koning David. Meer dan de tempel. Ja, Jezus openbaart zich als de Heer van de Sabbat. Dan is hij God gelijk. Om dichter bij het geheim te komen en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde. Korenvelden in Galilea, de synagoge in Capernaum. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. Die kennis zal mij zeker gegeven worden wanneer ik erom vraag. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren

vraagt dan om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot grotere liefde en tot een daadwerkelijker navolging. Het gaat vandaag in de lezing van het evangelie over eten en de wetten rond het eten. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. En ter verdediging van hun gedrag voert Jezus David ten tonele toen hij en zijn metgezellen honger kregen en hoe hij daarom het huis van God binnenging en de broden opat die alleen de priesters mochten eten. En ook doet hij een beroep op de wet waarin te lezen is dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn wanneer zij eten. En de Joden eten het paaslam, dat is het ritueel van hun godsdienst. En ook wij krijgen hier eten en drinken in de Eucharistie. Het is allemaal eten wat de klok slaat. En het is niet zo vreemd, omdat het menselijk leven nu eenmaal aan elkaar hangt van eten en drinken. Hoeveel tijd wordt er niet besteed aan eten en drinken, aan het klaarmaken van het eten en aan het zorgen voor eten en drinken? Daar begint het menselijk leven mee en daar eindigt het mee. Als iemand niet meer kan eten, gaat hij dood. En daarom moet ervoor gezorgd worden. Dus als God een God is van mensen, een God van het mensenvolk, dan zal hij ook moeten zorgen voor eten en drinken. En dat doet hij ook. Maar waar het om gaat bij eten en drinken is niet het eten en drinken op zich. We moeten de symboolwaarde daarvan zien. Jezus is niet alleen meer dan de tempel en meer dan David, maar ook meer dan eten en drinken. En meer dan zorg hebben voor eten en drinken. En wat is dat meer dan? Ouders bijvoorbeeld doen meer dan eten en drinken geven aan hun kinderen. In het voedsel en de drank en al het andere dat zij aan hun kinderen geven, geven zij de liefde. Ze zeggen wel eens, als een kind zich niet zo invoegt in een gezin en zijn eigen gang gaat, het is hier geen hotel, wat is dan het verschil? In een hotel krijg je eten en drinken en onderdak en dan kun je slapen, dat krijg je thuis ook, maar wat is dat dan het meer? De band van de liefde natuurlijk. En zo is Jezus ook meer dan de tekenen die hij geeft, de tekenen die hij stelt. Zijn wonderen zijn tekenen, tekenen van zijn liefde. En wel van een speciaal soort liefde, barmhartige liefde. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. En dat zien we vandaag dan ook in het evangelie. De leerlingen kregen honger en begonnen er aren te plukken en te eten. U moet zich dat niet zo voorstellen dat ze al wandelend af en toe een halm plukten, maar dat ze dat op grote schaal deden, omdat ze honger hadden. Ze begonnen hun honger daarmee te stillen. Alles wat er maar voorhanden kwam, trokken ze uit de grond en aten ze op. Mocht dat dan zomaar? Is dat, nou afgezien van het sabbatverbod, eigenlijk geen diefstal? Nee, dat was het niet. Het was namelijk oogsttijd. En ze liepen langs de koornvelden die pas waren gemaaid, wat de maaiers hadden laten staan, met opzet hadden laten staan, dat was voor de armen. Dat was een Joods gebruik. Nu, Jezus en de zijnen waren armen. Ze hadden geen vaste inkomsten. Ze leefden van de bedel. Ze leefden van de hand in de tand, van wat hun op dat moment gegeven werd. En het was dus niet ongeoorloofd om de aren te plukken, maar wat ze daarna deden, dat was niet geoorloofd. Om die aren te kunnen eten, moesten ze eerst worden stukgewreven in hun handen. En dat mocht niet op sabbat, want dat was eten klaarmaken. Je mocht wel op sabbat eten, maar je mocht geen eten klaarmaken. Dat moest op de dag voor de sabbat gebeuren, zodat je op de sabbat inderdaad de rust in acht kon nemen. Maar dat waren mensenwetten. Huisregels die alleen maar verplichten in de baten dat ze echt hielpen voor de rust van de sabbat. En hier komt dan de eigenlijke moeilijkheid naar boven, dat die ondersteunende regels een eigen leven zijn gaan leiden met dezelfde kracht van verplichting als de wet die zij bedoelden te ondersteunen. En die wet was de rust van de sabbat garanderen. De wet van de sabbatrust werd met zoveel

regels omgeven dat de rust van de Sabbat erdoor juist werd aangetast, onder druk kwam te staan, in plaats van in de hand gewerkt. En in dit geval wordt de idylle van Jezus met zijn arme leerlingen, die zich laten voeden door de Vader in de hemel en zijn goddelijke liefde, verstoord. En nu is het Jezus zelf, de Zoon van de hemelse Vader, die de barmhartigheid van de hemelse Vader een aardse gestalte geeft. Meer dan David is hier, meer dan de priesters die op Sabbat werken en toch niet schuldig zijn, is hier. En wat is dat meer? Dat is de eindeloze, allesomvattende liefde van de Vader voor iedere mens, voor iedere mens persoonlijk, voor mij persoonlijk, en wel een barmhartige liefde. Liefde voor zondige mensen. Aan het lot gesprekjes voeren met Jezus op een eenvoudige, hartelijke manier, zoals vrienden onder elkaar die genoeg hebben aan een enkel woord, of alleen maar aan een blik zonder woorden, maar dan door Jezus naar God de Vader laten brengen. Want Jezus is Gods traditie, Gods overlevering aan ons, voor ons allen, heeft Hij, God, Hem, Jezus, overgeleverd. Romeinen 8:32. Bij de Vader kan ik me dus net zo veilig voelen als bij Jezus. Bij de Vader mijn hart uitstorten, voor mijn vijanden bidden, en voor alle vijanden van Christus en zijn kerk, en onze Vader bidden, en dan vooral letten op dat ene zinnetje: vergeef onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u, opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot eer, tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oefening van hoop. Oneindige goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars, op deze vrijdagochtend 17 juli. Het is eindelijk wat afgekoeld buiten, als je dat nog niet weet, maar dat klopt wel. En we kijken naar een prachtige dag toe. En het is 8:30 en het is tijd om te beginnen met de rozenkrans. We gaan beginnen met de zegen van de Heer en met de hulp van Maria. En vandaag is het vrijdag, dus we overwegen de droevige geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor om zegen en genade voor een gezin, de voorspraak van de heilige Jozef. Ook bidden we uit dankbaarheid en voor de kinderen van iemand. Uit grote dankbaarheid voor de geboortedag vandaag van een overleden dierbare. Voor rust en vrede in ons hart en in ons leven. We bidden voor de kleinkinderen van iemand en dat een dochter weer thuis mag komen. Op voorspraak van de heilige Rita. We bidden voor de dag van vandaag, die een heel speciaal, belangrijk dag is voor iemand. Voor iemand die een hartbehandeling vandaag krijgt, dat hij beter mag voelen. Voor de zielenrust van de overleden ouders van iemand. Ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming. En ook bidden we voor een dochter dat zij haar eerste jaar geneeskunde haalt en dat ze door mag. En ook voor bijstand bij het maken van een beslissing. En we bidden ook voor alle intenties van degenen die met ons aan het meebidden zijn. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

0: Gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegende gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan door met wat muziek en om 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant Pastoor Mennen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Heer, in gerechtigheid zal ik voor u verschijnen. Ik zal verzadigd worden als uw glorie zich toont. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
2: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, om dwalenden de weg te wijzen, laat gij het licht schijnen van uw waarheid. Geef dat allen die zich christen noemen afwijzen wat afbreuk doet aan deze naam en nastreven wat eraan beantwoordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Uit de profeet Jesaja. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tot hem: Zo spreekt de Heer. Stel orde op uw huis, want gij gaat sterven. Gij zult niet langer in leven blijven. Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb, met een trouw en toegewijd hart, en hoe ik gedaan heb wat u behaagt. En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja. Ga naar Hizkia en zeg tot hem: Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Welnu, ik zal aan uw leven 15 jaar toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden. Ik neem deze stad onder mijn hoede. Daarop gaf Jesaja opdracht een vijgenkoek te halen en die op het gezwel te leggen. Dan zou hij genezen. En Hizkia vroeg: Aan welk teken zal ik zien dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer? Jesaja antwoordde: Dit is het teken dat de Heer u zal geven, om u te laten weten dat hij zijn woord gestand zal doen. De schaduw die door de zon de trappen van Agas is afgedaald, zal ik 10 trappen terug laten gaan. En de zon ging op de zonnewijzer de 10 trappen terug, die zij reeds had afgelegd. Woord van de Heer.
4: Wij danken God.
3: Gij haalt mij terug van de kuil van de dood. Hij haalt mij terug van de kuil van de dood. Ik sprak: In het bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk, beroofd van de rest van mijn jaren. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood. Ik sprak: De Heer zal ik nooit meer aanschouwen, geen mens zal ik ooit nog zien. Gij houdt gij mij terug van de kuil van de dood. Mijn woning op aarde wordt afgebroken en neergehaald als een herderstent. De wevers rollen mijn leven op en snijden mij af van de schering. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood. Ik kan slechts leven door uw genade. Bij u alleen vindt mijn geest weer moed. Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren. Gij houdt mij terug van de kuil van de dood.

0: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Eens ging Jezus op Sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem: uw leerlingen doen daar iets wat op Sabbat niet geoorloofd is. Hij gaf hun ten antwoord: hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten. Of heb je niet in de wet gelezen dat de priesters elke Sabbat in de tempel de Sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil: ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt ge deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Woord van de Heer. De mensenzoon is Heer van de Sabbat. Jezus staat boven de rituele wetten van het Joodse volk. Hij is meer dan de Sabbat. Meer dan de rituele voorschriften. Dat wil niet zeggen dat Jezus zich niet hield aan die voorschriften, over het algemeen wel. Maar soms gaat hij er ook boven staan. Soms, zoals vandaag in het evangelie, zegt hij: je mag mijn leerlingen niet veroordelen. Als ze honger hebben, mogen ze toch wel eten maken. Al is het dan tegen de Sabbatswet. Want jullie eigen priesters en je eigen mensen, die gaan ook tegen de Sabbatswet in. Want jullie hebben allemaal uitvluchten gevonden om die wetten te omzeilen. Met hele geleerde woorden. Jezus richt zich op andere plaatsen tegen dat formalistische, wettische denken van de Joden. Dat was heel sterk, want door zich al die wetten en regels te houden, onderscheiden ze zich van andere volken en waren ze het uitverkoren volk van God. Het was het zegel, het merkteken als het ware van het verbond met God. En het is Jezus die steeds weer opnieuw zegt: de morele wet is belangrijk. Die rituele wet, die kunnen we overslaan als die rituele wet in het gedrang komt met de morele wet. Als je een zieke moet helpen, dan gaat dat boven de Sabbatswet. Want die zieke is belangrijker dan de Sabbat. Nu is in onze tijd gevaar voor formalisme niet zo heel groot. Het is eerder dat de moderne mens allerlei uitvluchten vindt om zich niet aan regels te houden. En dan komt het andere woord van Jezus: ik ben niet gekomen om een jota-afstip van de wet af te schaffen, maar om de wet te voltooien. Jezus handhaaft de wet, alleen de liefde gaat boven de wet. De voltooiing van de wet is de liefde. Maar geen smoesjes. Niet zeggen voor je gemak: ik hou me niet aan de regels. Nee, als de liefde het vraagt, dan mag je de regel overstijgen. Zo gaat Jezus om met de regels. Enerzijds niet afschaffen, maar onderhouden. En anderzijds er bovenuit gaan. En dat moet ook onze houding zijn. Amen. Leggen wij met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk, voor de paus, de bisschoppen, de priesters, allen die het herdersambt bekleden, dat zij goede herders mogen zijn uit het voorbeeld van Jezus. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor de leiders van de wereld, die verantwoordelijkheid dragen voor rechtvaardigheid en vrede. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor allen die het moeilijk hebben, die ernstig ziek zijn, voor de mensen die vandaag zullen sterven, dat God hen nabij mag zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor alle luisteraars naar Radio Maria, dat zij gesterkt mogen worden door het luisteren naar deze omroep. En dat ze kracht mogen vinden in de uitzendingen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor onze dierbare gestorvenen, dat ze de eeuwige vreugde mogen binnengaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen, door Christus onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit je handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en heel zijn
0: kerk. Heer, zie naar de gave van uw kerk die tot u bidt. Geef aan uw gelovigen, die ze als voedsel tot zich nemen, de genade van een heiliger leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw beminde Zoon hebt gij de mens geschapen. Door hem hebt gij ons in uw goedheid tot nieuwe schepselen gemaakt. Terecht dient u de hele schepping. Prijzen u al verlost en loven de Heilige u eensgezind. Daarom hulden ook wij u met alle engelen en zingen altijd vol vreugde het loflied. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoog. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoog. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen ze gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw in dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn vereistens en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en hulle bisschop Robertus en aan alle die als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid over degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood voor ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaar en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus bewaren.

De mus weet een schuilplaats te vinden, de zwaluw een nest voor haar jong. Ik mag verblijven bij uw altaar, Heer der Hemelmachten, mijn koning en mijn God.

0: het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilige sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, uw gave hebben wij ontvangen, wij bidden u. Laat in ons de genade van de verlossing toenemen, telkens als wij dit mysterie vieren, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoegde. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

En beste luisteraars, we waren voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Radio Maria Celebrantes, pastor Cor Mennen geweest. We gaan zo door met muziek, maar eerst wil ik u vertellen wat u vanochtend van ons kunt verwachten. Zo om 10 uur hoort het verhaal van de heilige van de dag. Daarna, om 10:15, hoort u weer een getuigenis over Radio Maria. Deze keer vanuit een getuigenis uit Peru, uit Lima. En om 10:45 hoort u de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Joop met vragen van de luisteraars live hier in de studio van Radio Maria. Om 12:00 bidden we het Angelus en het middaggebed. En om 11:15 bidden we de Rozenkrans. Om 10:15 hoort u weer een les van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat. De les heet Het Evangelie Leven. Om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. Om 15:00 kunt u meebinden met de Kruisweg. En om 15:30 hoort u een programma dat heet Op Bedevaart naar België met Kevin Kolle. En in deze serie, zomerserie, ontdekken we de Belgische kust met de kusttram. Vandaag gaan we naar Kokszijde en de zalige Idusbald en Abdijmuseum ten Duinen. Om 16:30 kunt u luisteren naar de naar de meditatie bij de evangelielezing van de dag. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Vanavond om 17:05 is er een lezing uit het archief met monsieur Joris Schreuder over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. En om 19:00 vanavond natuurlijk ook nog de heilige mis vanuit de heilige Lodewijkkerk in Leiden. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Goedemorgen, luisteraar. Deze vrijdag de 17 juli. En het is hier stralend weer. We genieten ervan. Het is vandaag wordt in de graad van 8,29. En we genieten ervan. Ik heb begrepen dat jullie wat heter was. En sommigen weer blij zijn dat het minder warm wordt. Maar vandaag gaan we naar Slowakije. U hoort het wel. Ave Maria. Op 17 juli 1888. In Slovaakse Ruske Peklari geboren Peter Koidis is de zoon van Griekse katholieke priester Stefan Koidis en zijn lieve Anna Gerbeljova. Peter kon goed leren, mag na zijn middelbare school naar de plaatselijke priesteropleiding, van waar hij, om zijn buitengewone kwaliteiten, naar de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt gestuurd om theologie te studeren. Daar zou hij zich als seminarist toewijden aan de moeder Gods en haar zoons heilig hart. Eenmaal gewijd leidt de neomist voor korte tijd, samen met zijn vader, de parochie. Maar de bisschop, die hem eerst als hoofd van de priesteropleiding aanstelt, kiest hem al snel tot zijn rechterhand. Peter Koidis' leven bestaat uit bidden, werken en een beetje slapen. Maar hij wil meer. Hij wil om God beter te dienen een leven van armoede en versterving. Wordt bij 1922 tot schok van velen, hij is dan 34 jaar oud, als Pater Pavel, wij zeggen ze Pater Paulus, intreedt in de orde van Sint Basilius de Grote. Dat bleek echter te laat, want hij had zich al in de kijker van de kerkelijke autoriteiten gespeeld. En zo kon het gebeuren dat hij korte tijd later benoemd wordt tot apostolisch administrator van in het oosten van de Slowakije gelegen bisdom Prešov. Bij zijn installatie zegt hij: met Gods hulp wil ik een vader zijn voor de wezen, een steun voor de armen en trooster voor de bedroefden. Als eerste daad publiceert hij op de 1100ste geboortedag van de heilige Cyrillus een brief waarin hij deze apostel der slaven als zijn grote voorbeeld noemt. In zijn trouw aan de kerk en paus en zijn liefde voor de Oosterse rieten. In 1927 wordt onze heilige van de dag naar Rome geroepen, waar hij op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, in de San Clemente-kerk tot titulair bisschop van het in Klein-Azië gelegen bisdom Arpas wordt gewijd. In een privé-audiëntie geeft paus Pius de 11e hem een gouden kruis, waarbij hij de profetische woorden spreekt: dit kruis is slechts een zwak symbool voor het zware kruis dat God jou, mijn zoon, als bisschop zal zenden. Als wapenspreuk koos de jonge bisschop: God is liefde, laten we hem lief hebben. De jonge bisschop hamert er bij zijn priesters op dat zij de liturgie vieren zoals die wordt voorgeschreven. Ook zou hij een weeshuis openen dat hij aan de plaatselijke zusters toevertrouwt. Zijn kracht vindt de Slowaak bij de Eucharistische Heer, die hij zoveel als mogelijk in zijn privékapel opzoekt. Groot is ook zijn devotie tot Jezus Heilig Hart, aan wie hij zich reeds op het seminarie toewijdde. Zijn liefde voor Maria uitte zich in zijn toewijding aan haar. Alle dagen bad hij voor de miraculeuze afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Krokosov. Dan vroeg hij haar hem te beschermen en met hem het hele bisschoppencollege. Op 13 april 1939 benoemt de pas gekozen paus Pius de 12e, bisschop Gojdic, tot apostolisch administrator van het Slovaakse bisdom Mukasevo. Pavel Gojdic ontpopt zich daar als de spreekwoordelijke luis in de pels van de machthebbers, die hem zo snel mogelijk weer weg wil hebben. Wanneer Monsieur Pardon Vergoedis vanwege alle tegenwerking de paus zijn ontslag aanbiedt, zou paus Pius XII dat niet alleen weigeren, maar de apostolisch administrator tot bisschop van Prešov benoemen. Nou, boos dat de Slowaakse leiders waren. Vooral ontstemd waren ze omdat de nieuwe bisschop eerder een pastorale brief had geschreven waarin hij de nazi-ideologie een epidemie noemde die zich over Europa verspreidde en nu ook slachtoffers maakte in Slowakije. Het parlement had juist het op transport zetten van Slowaakse Joden naar Hitler-Duitsland goedgekeurd. Als tegenreactie besloot de nieuwe bisschop de Joden massaal te bekeren. Nu moet u wel begrijpen dat die bekeringen in werkelijkheid schijn waren, alleen bedoeld waren om de Joden te redden. De zogenaamde bekeerlingen konden en mochten gewoon hun Joodse godsdienst beleiden. Volgens een rapport van de Slowaakse Veiligheidsdienst, gedateerd op 26 oktober 1942, zou bisschop Gojdic tijdens zo'n massabekeringsceremonie in de stad Michalovce publiekelijk de voorhoofden kussen van de zogenaamde nieuwe katholieken. Een aantal traditionele gelovigen ging dat te ver en keerde de katholieke kerk de rug toe. Ze hadden het toch allemaal toch niet helemaal begrepen. Een van de geredden was in 1942 12 jaar oude Mariana. Zij vertelde hoe haar vader Pavel Lukas in grote problemen kwam toen de autoriteiten op een dag op straat massaal Joden begonnen op te pakken. Bisschop Gojdic omhelsde haar vader, drukte hem stevig tegen zich aan en beschermde hem zo tegen de soldaten. Een ander verhaal is dat van de familie Fleischer, die door de bisschop gered werd van transport. Van Erika, die toen nog maar 5 jaar oud was, weten we hoe de bisschop in eigen persoon het gezin bezocht om haar een doopbewijs te brengen. Dit was voldoende om het hele gezin van een zekere ondergang te redden. Erika zou dat document haar leven lang zorgvuldig bewaren. Niet voor niets werd de bisschop in 2007 door de staat Israël postuum gehuldigd met de titel Rechtvaardige onder de volken. Wanneer in 1948 de communisten de macht grijpen, verlangen zij dat de Grieks-katholieken zich aansluiten bij de collaborerende Russische orthodoxe kerk. Maar monsieur Pavel Gojdic weigert dit resoluut. Steeds meer wordt hij van zijn priesters en de gelovigen geïsoleerd. Uiteindelijk wordt in 1950 de Grieks-Katholieke Kerk officieel verboden. En bisschop Pavel Gojdic tijdens een schijnproces tot hoogverraad veroordeeld. De bisschop wordt van de ene gevangenis naar de andere gesleept. Maar hij wordt vernederd, getreiterd en geestelijk gemarteld. Alleen in het geheim kan hij nog de heilige mis vieren. Wanneer de autoriteiten zien hoezeer de bisschop uiteindelijk is verzwakt, ruiken zij hun kans. Monsieur Gojdic wordt van hoge officier geleid, die hem zeer vormelijk ontvangt. Bisschop Gojdic kan patriarch worden van de orthodoxe kerk. Maar monsieur Pavel Gojdic verontschuldigt zich. Verklaart dat dat een zware zonde zou zijn tegenover God. Verraad aan de paus, zijn geweten en de vervolgde gelovigen. Groot is zijn vreugde wanneer op zijn 70ste verjaardag een telegram de cel wordt binnengesmokkeld, waarin paus Pius XII hem verzekert dat hij zijn heroïsche zoon niet is en niet zal vergeten. Vlak voor zijn 72ste verjaardag wordt monsieur Pavel Gordic overgebracht naar de ziekenafdeling van de gevangenis. De daar toevallig aanwezige priester Ailos Vrana neemt de stervende bisschop de biecht af. Pavel Gordic had altijd gezegd dat hij hoopte op zijn verjaardag, zijn geboortedag, voorzien van de laatste sacramenten te mogen sterven. Laat de goede God die wens op 17 juli 1960 nou in vervulling laten gaan. Zonder enige plechtigheid wordt bisschop Pavel Gordic op het gevangeniskerkhof begraven. Op het graf staat slechts een nummer: 681. Paus Johannes Paulus II knielde op 4 november 2001 bij zijn bezoek aan Slowakije neer bij het graf van de bisschop om te bidden bij de martelaar die hij later zalig zou verklaren. Zalige Pavel Gordic, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Gevangenen in de San Juan de Lurigancho-gevangenis, Lima, Peru. Moeder Rosa Ines van de Dominicanen van de Presentatie presenteert Weaving Mary's Mantle, een programma om te bidden voor de intenties van luisteraars. Deze getuige komt uit een brief die in augustus 2016 is geschreven door een van onze toehoorders. Mijn naam is Juan José. Dit is niet zijn echte naam. En ik zit sinds 2011 in de gevangenis. Waar het om gaat is dat God mensen goed kan maken, ondanks hun turbulente verleden. Beste moeder Rosa Ines, de afgelopen anderhalf jaar heb ik geluisterd naar je mooie programma Weaving Mary's Mantle. Elke keer dat ik ernaar luisterde, bad ik in mijn hart voor mijn vrouw Nella, voor mijn zoon Fabrizio, voor mijn vader en mijn broers en zussen, mijn tantes en ooms, mijn schoonfamilie enzovoort. Maar het was in ieder geval eerst vreemd om te bidden voor mensen die ik niet ken. Totdat ik op een middag, terwijl ik naar het programma luisterde, een telefoontje hoorde van een volwassen vrouw. Ze vroeg om gebeden voor haar 11-jarige kleinzoon en zei dat de jongen zijn levensvreugde had verloren, niet wilde studeren, niets deed en bang was. Toen haar werd gevraagd, en waar is zijn moeder? Antwoordde de grootmoeder, zij is degene die het kind mishandelt. Op dat moment zag ik mezelf in die situatie. Mijn hart brak van de pijn en ik begon te huilen. Zodra ik weer tot mezelf kwam, nam ik mij voor om altijd voor anderen te bidden. Er kan zoveel pijn worden veroorzaakt als je God niet kent. Ik ben ervan overtuigd dat gebed een krachtig wapen is dat ons beschermt in de omstandigheden van ons leven waarin alles verloren lijkt en er geen uitweg is. Dan begint het geloof een weg te openen. Ik zeg dit uit eigen ervaring. Ik geloof en ben ervan overtuigd dat God de enige is die het voordeel voor ons kan vinden in moeilijke situaties. Moeder Rosa Ines, ik heb voor u aan één stuk jute stof gewerkt met 7500 gaatjes. Terwijl ik aan het weven was, dacht ik aan alle intenties die je in je programma krijgt, en elke keer als ik eraan werkte, bad ik ook voor die mensen, ook al heb ik ze nog nooit ontmoet, en voor jullie allemaal. Ik wil dat je weet dat ook jij in mijn gebeden bent. Na deze brief bezocht moeder Rosa Ines Juan José. We zijn bij hem op bezoek geweest. We omhelsden elkaar en huilden allebei. Hij zit nu nog steeds in de gevangenis, maar hij is een toegewijde vrijwilliger. Formicina, een miertje, geworden voor Radio Maria en een apostel van Maria in die omgeving. Hij bidt de rozenkrans met degenen die dat willen. Ik zei tegen hem: Onze lieve vrouw heeft je hier voor iets gebracht en je gaat hier niet weg voordat je een gebedsgroep hebt opgebouwd die de rozenkrans zal blijven bidden.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Het antwoord van de gekwelde en verlaten Job. Job gaf ten antwoord: werd mijn lijden maar eens gewogen, mijn leed op de weegschaal gelegd. Zwaarder zou het blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom vloeit mijn mond ervan over. De Almachtige schiet zijn pijlen op mij af. Ik word doordrenkt van hun gif. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei, loeit de os boven een gevulde trog. Zoutloze spijs is niet te eten, evenmin als smakeloos kruid. Zulk eten raak ik niet aan, ik walg er zelfs van. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, God mij geven wat ik verhoop. Wilde hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Jubelen zou ik ondanks dit vrede leed, want de Heilige Geest ben ik niet ontrouw geweest. Waar vind ik kracht om staande te blijven, uitzicht om dit alles te verduren? Ik ben niet van steen, van vlees ben ik, niet van ijzer. Volkomen hulpeloos ben ik, ik zie geen uitkomst meer. Wie ontrouw is aan zijn vriend, is ontrouw tegenover de Almachtige. Mijn vrienden zijn onbetrouwbaar als een beek, een bedding die leegloopt, soms overvol van smeltijs en dooiende sneeuw, maar spoorloos in de droge tijd, onvindbaar in de zomerhitte. Wie zijn reisweg ervoor wijzigt, belandt in de woestijn en komt om. Of het karavanen zijn uit Thema of uit Seba. Als ze daarop hopen en vertrouwen, komen ze bedrogen uit en staan verslagen. Eerlijk, je betekent niets meer voor mij. Half in moeilijkheden raak je helemaal van streek. Heb ik soms gezegd, help dan toch. Koop de rechters om met uw vermogen, red mij van mijn tegenstander, koop mij los uit de greep van de machtigen. Wijs me mijn fouten, dan zal ik zwijgen. Maak me duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke kritiek kan ik verdragen, maar jullie argumenten zeggen me niks. Waarom vitten op mijn woorden? Zegt het niets dat wanhoop ze spreekt? Zelfs een wees zouden jullie verdobbelen, je beste vriend verschacheren. Ik vraag met aandrang, luister nu eens. Ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Houd toch op met die beschuldigingen. Houd toch op, ik sta in mijn recht. Mijn tong weet wat ze zeggen kan. Mijn gehemelte proeft wat verkeerd is. Tweede lezing uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Een zieke heeft een geneesheer nodig. Allen sterven in Adam. Allen zijn wij immers afstammelingen van twee mensen. Als wij dan niet wilden luisteren naar de geneesheer om een ziekte te voorkomen, laten we dan nu naar hem luisteren om van onze ziekte te worden verlost. De geneesheer heeft ons voorschriften gegeven toen wij gezond waren. De geneesheer heeft ons die voorschriften gegeven om geen geneesheer nodig te hebben. Want niet de gezonden hebben een geneesheer nodig, maar de zieken. Toen wij gezond waren, hebben wij zijn voorschriften in de wind geslagen. En nu ervaren wij aan den lijve hoe verderfelijk het ons is geworden dat wij die voorschriften in de wind hebben geslagen. We zijn ziek geworden, we hebben het moeilijk, we liggen op het ziekbed. Maar laten we niet wanhopen. Want omdat we niet bij onze geneesheer konden komen, heeft hij zelf het niet beneden zich geacht naar ons toe te komen. Hoewel door de gezonde geminacht, heeft hij de zieke niet geminacht. Hij heeft niet nagelaten andere voorschriften te geven aan de zieke die verkommerde, omdat deze de eerste voorschriften niet heeft willen naleven om niet te verkommeren. Het is alsof de geneesheer zegt: uit ondervinding weet je nu dat ik gelijk heb, toen ik zei: raak dat niet aan. Herkrijg nu eindelijk de gezondheid en leef weer op. Uw ziekte, die neem ik op mij. Drink nu de bittere beker. Gij hebt immers voor uzelf die voorschriften van mij, die voor een gezonde zo aantrekkelijk zijn, zo lastig gemaakt. Ze werden veracht en ge kreeg het zwaar te verduren. Genezen kunt ge niet als ge de bittere beker niet drinkt. De beker van de bekoringen waar dit leven zo vol van is. De beker van de beproevingen, moeilijkheden en lijden. Drink, zegt de geneesheer, drink om te leven. Om de zieke dan geen kans te geven hem te antwoorden: onmogelijk, dat gaat mijn krachten te boven, ik drink niet, heeft de gezonde geneesheer zelf het eerst gedronken, om de zieke zonder aarzeling te doen drinken. Is er immers in die beker een bitterheid die hij niet gedronken heeft? Als smarten bitter zijn, hij is vastgebonden, gegeeseld, gekruisigd. Als er bitterheid is in de dood, ook hij is gestorven. Als onze zwakheid huivert voor een bepaalde manier van sterven, destijds was er niets smadelijkers dan de kruisdood. De apostel Paulus beveelt ons dus niet voor niets de gehoorzaamheid van de geneesheer aan. Als hij er nog de woorden aan toevoegt: hij is gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
2: Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Menne hier in de studio. Dan gaan we zo beginnen. Met extreem veel vragen.
3: Heel veel vragen, want van de vorige week waren er nog heel veel.
2: Alle vragen van vorige week en nog de vragen van vandaag en nog de vragen op WhatsApp.
3: Ja.
2: En u mag niet meer weg vandaag.
3: Nou, en volgende week ben ik er niet, zal ik maar vast zeggen. Ja, dan gaat het niet.
2: Ja.
3: Maar het is maar één week, dan ben ik er weer.
2: Ja.
3: En dan ben ik er weer een week niet. Het is allemaal een beetje afwisselend, allemaal deze vakantie. Tijd. Goed. Na de opheffing van de excommunicatie van de bisschoppen van de Pius Broederschap en hun priesters geoorloofd mochten biecht horen en huwelijken mochten sluiten, was er meer een situatie van geduld geworden. Van dulden, zou men zeggen. Maar een goede moeder duldt haar kinderen niet, maar koestert hen. Dat gevoel van gekoesterd worden door onze heilige moeder de kerk hebben de traditionele katholieken sinds Franciscus al lang niet meer. Moet het Vaticaan en de paus daar geen werk van maken? De Pius doet toch alleen maar wat katholiek is? Ik ben het er helemaal mee eens. Er zijn anderen die zeggen dat het niet zo is, maar ik denk het wel. Althans, op heel veel katholieken is iets aan te merken. Op de mensen van Pius 10 is dat ook wel. Maar in het algemeen zijn ze katholieker dan veel katholieken. He, dus dat is het punt niet. Die excommunicatie. De vorige keer was me nog een beetje redelijk. Bij deze excommunicatie is het volslagen de redelijkheid weg. De vorige keer zei ze, het heeft niks met schisma te maken. Je kunt hoger zeggen, schismatiekachtige daad. Werd over irreguliere situaties gesproken, maar niet geen schisma. En daar ben ik het ook van eens, het is totaal geen schisma. Dan moet je andere dingen willen, als je een schisma wilt. En dat zijn dingen die zij niet willen. Een simpele bisschopswijding is geen schismatieke daad, dat is gewoon onzin. Dat is echt onzin, ook vanuit kerkelijk recht. Onzin. En daarmee zeg ik niet dat je het goed kunt praten, daar gaat het helemaal niet over. Maar er zijn andere oplossingen voor. Maar de oorlog op de traditie is sinds Vaticanum II eigenlijk losgebarsten. En af en toe heeft de kerk weer iets toegegeven. Benedictus was nog de meest gunstige gezinde voor de traditie. Maar die had ook langzamerhand gezien, al vrij gauw, ook een grote geest, dat er natuurlijk nogal wat verkeerde gevolgen waren van Vaticaan II. En ook verkeerde gevolgen van de liturgievernieuwing van Vaticaan II. Heeft zich in boeken uitgesproken tegen die vernieuwing, de manier waarop dat gebeurd is. En was dus gunstig ten aanzien van de oude. Heeft ook gezegd, hoe kun je nou een liturgie afschaffen die meer dan 1500 jaar bestaat? Dat is toch heel raar? Fijn. Maar er is een groep, en dan moet je zeggen, een roep in Rome en in heel de kerk. En die groep is onder paus Franciscus sterk bevoordeeld. Die zich tegen de traditie verzet. Die vindt dat de kerk sinds Vaticaan II anders moet. Er zijn duidelijk ook kardinalen verschillen die gezegd hebben, nou, Vaticaan II is de Franse revolutie van de kerk. De omslag die moet vinden. En van tevoren waren we nog in de middeleeuwen en nu zijn we bij de tijd. Ik zeg het nog maar kort door de bocht. Maar dat zijn een hele groep mensen die dat vinden. En die zeggen, we moeten dus dichter bij de wereld. En als de wereld homoseksualiteit aanvaardt, dan kan de kerk daar niet zomaar tegenover staan. Dat je dat niet kunt, dan moet je dat ook doen. Dan moet je daar mensen minder mee. Moet je daar een vorm voor vinden. Als alle mensen gaan scheiden, ja, dan kan de kerk toch niet zeggen, die scheiden, dat kan niet. Dus aanpassen aan de wereld.
2: Ja.
3: En dat wordt onder één term gevangen, modernisme. Dus modernisme is in de kerk binnengedrongen tot in de hoogste regionen. En onder Paus Franciscus heeft dat het hoogste regio bereikt. Onder deze paus wordt het nog niet ernstig afgeschaald. Ik had dat gehoopt, maar dat is nog niet. Het gaat nog voor een stuk gewoon door op een veel nettere manier. Het is natuurlijk een heel aardige man en zo, maar er verandert wezenlijk niks. Zal ik u eens even zeggen, want Christina zit een beetje te schudden met haar hoofd. Die is zo braaf, pausgetrouw.
2: Ik probeer zo braaf te zijn, hè?
3: Ja.
2: En niets te zeggen.
3: Nee, ze zegt ook niks, maar ik meld
2: je
3: de
2: merkt
3: luisteraar.
2: Het wel.
3: Ik merk de luisteraar.
2: Ik merk ook dat u het verwacht dat ik zoiets zou zeggen.
3: Nee, maar als je nou zegt, traditionis custodes, waarin de traditionele mis aan alle kanten beperkt werd en wat rare bisschoppen handvaten gaf om het overal in een bisdom te verbieden. En wat ook gebeurde.
2: En niet overal.
3: Ik zeg niet wat. Ja. Natuurlijk niet overal. Gelukkig zijn er ook nog verzoenlijke bisschoppen. Maar je ziet, dan gaat er een bisschop daar weer de communiebank verbieden. En daar gaat de bisschop weer het gebed tot de heilige Michael verbieden. Dat zijn toch allemaal rare dingen. En dat is allemaal het gevolg van dat soort modernistische denken in de kerk. Nou, dat gaat gewoon door. Je zou van deze paus verwachten dat die traditionis custodes terugdraait. Naar wat paus Franciscus.
2: Nou, misschien de kerk is zo langzaam, dat weet u wel. Er is een oude dame, de kerk, die beweegt moeilijk.
3: Ja, maar als de oude dame zware reumatiek heeft en er is een middel om dat te verhelpen, dan gaat ze naar de dokter.
2: Ja, die blijft een oude.
3: Ze gaat naar de dokter.
2: Ja.
3: En dat doet nou, fijn. Ergste is ook nog, en daar kunnen hele lijsten van aanleggen, van bisschoppen die benoemt. Slechte bisschoppen. Die dus dat modernistische, die dat gewoon publiek zeggen, wij zijn voor het homohuwelijk of voor zegening van homo's. Wij zijn voor de communie voor gescheiden hertrouwden. We zijn voor vrouwenwijding, noem maar op. Die zeggen daarvoor, en die worden toch gewoon benoemd. Nieuwe aartsbisschop van Wenen bijvoorbeeld. Noem nou maar eentje. Maar zo zijn er een heleboel. En dan denk ik toch, als een paus anders wil, dan kan hij door zijn bisschopsbenoemingen kan hij veel sturen. Als je ziet hoe is in Nederland de kerk gekeerd, door bisschopsbenoemingen onder Johannes Paulus II.
2: Ja, maar Johannes Paulus II was echt een macho man.
3: Ja, maar hebben we dan mietjes nodig in de kerk?
2: Maar ja, ieders dan. Ik vermoed, ja, je weet wel hoe het met de benoemingen gaat. Hè? Je hebt eigenlijk weinig keus. En de kardinaal daarvoor.
3: Weinig keus, zijn er genoeg.
2: Ja, de kardinaal daarvoor heeft waarschijnlijk wel het voorbereid.
3: Zeker, maar bij Franciscus, ja. die bisschop in Amerika kon ze voorbereiden zoals ze willen. Maar dan kwam meneer, hoe heet hij, uit Chicago of nee, hoe heet hij?
2: Soepitsch,
3: die kwam met het eerste beste vliegtuig en de paus die benoemde die en die hij wilde. Ja, dus de paus kan dat allemaal doen.
2: Ja, maar ja.
3: Ik ben niet voor die grote macht van de paus, maar hij is er nog eenmaal en ik kan er gebruik van maken.
2: Ja, maar
3: ten goede.
2: Je was wel tegen de grote macht van de paus.
3: Dat ben ik ook. Maar zolang hij heeft, moet je hem ten goede gebruiken. Want dan kan het nog zegen afwerpen. Maar dit soort dingen allemaal.
2: Nou ja.
3: Nou fijn. Ik zeg, de bevordering van die homolobby in de kerk is enorm groot. Er worden steeds meer bisschoppen benoemd die dat ondersteunen. En daar speelt de paus een rol in. En dan kan ik wel zeggen, want ik krijg, ik krijg toch dat ik alles beter weet van de paus. Dan krijg ik ter verwijt direct. Ik zal die brief wel voorlezen, want ik moet in gewetensonderzoek.
2: Want u denkt, eigenlijk zou u graag paus willen zijn. Dat zijn
3: nou, dat hebben ze nog net niet gezegd.
2: Jawel.
3: Ze staat er wel in.
2: Echt waar?
3: Heb ik niet goed gelezen.
2: Ja.
3: Maar, en dan zeg je, waar ik het recht vandaan haal om de paus aan te vallen, dat kan toch niet. Het is een hele verkeerde, superkatholieke opvatting dat je de paus niet aan mag vallen. In normale omstandigheden moet je dat ook niet doen. Maar zelfs het kerkelijk recht zegt dat als een paus of een bisschop, een gezagsdrager in de kerk, als die iets doet ten nadele van het geloof, ten nadele van het heil van de zielen, dan heeft iedereen het recht om die man te vermanen. En zelfs als nodig is publiek te vermanen.
2: Waar staat dat?
3: In de codex. Kan zo niet direct, maar dat mag. En naarmate je meer geleerdheid hebt en naarmate je een hogere, heb je die plicht nog meer.
2: Mm-hmm. Dus dat zou voor mij geen
3: voor jou, jij hebt een mindere plicht, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar ik heb al een hogere plicht om dat te doen. Het is gewoon zo dat de paus geen vrijbrief heeft in de kerk om ketterijen te verkondigen. En Franciscus durf ik ronduit te zeggen, dat werd allemaal versluit rondomheen. En de mensen die, want ja, wie de neus kent, schendt zijn aangezicht. Dus je mag niks van de paus zeggen. De meeste bisschoppen die vallen ook op hun knieën als de paus maar zien in de verte. En, want ze zijn ook bang dat ze afgezet worden. Dus ja, ik bedoel, ik snap het wel. Het is het sidderen voor de macht. Voor een stuk. Het is soms ook heilige eerbied.
2: Ik denk, ja.
3: Die ik ook belangrijk vind. Maar dan moet degene die het ambt waarneemt, moet zich wel als zodanig gedragen. En als we dan teruggaan naar het eerste Vaticaans Concilie in de 19e eeuw, 1870 of daaromtrent, die dus de pauselijke onfeilbaarheid en de pauselijke jurisdictie heeft gedefinieerd. Dat bestond van tevoren, maar daar hebben ze prachtig in dogma's gegoten. Die heeft duidelijk bepaald dat de paus niet naar vrije wil zomaar kan bepalen wat katholiek is en wat niet katholiek is. Hij moet zich aan de traditie houden. En hij moet zich aan zijn voorgangers houden en aan de concilies voorgaan. Dus dat. En dat doet Franciscus helemaal niet. En dan moet je dus zeggen, dat kan niet.
2: Hij is weg. Hij is dood.
3: Jazeker, maar zijn geest is er nog, hoor. Dus meer geest van Franciscus soms dan de Heilige Geest hier en daar. He, als iedereen begint te roepen over. En deze paus, synode, we zijn de synodale kerk. En hij heeft nou het consistorie bij elkaar geroepen, dat is een voordeel. Franciscus heeft het helemaal nooit gedaan. Dus die kardinaal, die kunnen we. Maar kardinaal Burke heeft al geklaagd, ze zijn nou synodaal bij elkaar geweest. En dat betekent dus dat er gewoon niks uitkomt. Want je wordt in groepjes bij elkaar gezet. Er wordt een rapport gemaakt van wat het merendeel vindt. En dat dus andere stemmen komen niet. Hij zei het enige in het consistorium. Het consistorium is de laatste bijeenkomst. Zo hebben ze vrij kunnen praten. En dat was veel productiever.
2: Ja, maar misschien doen ze een soort trial and error. Even kijken of het werkt. Want
3: weet je waar de synode, wat Burke, heeft Burke dat gezegd? In ieder geval iemand heeft. Oh nee, Karna Müller heeft dat gezegd. Dat het de vijfde kolonne in de kerk is, zal ik maar zeggen, de synode zo ongeveer. Een middel namelijk van die groep modernisten, die bisschoppen, om de macht over te nemen. Het wordt allemaal toegedekt met mooie woordjes van synode en samen en weet ik. Maar ondertussen, en dat zien we het meest duidelijke aan dat rapport, was het nou 9 of 19?
2: Ik volg het niet.
3: Het valt me nou tegen.
2: Dan ga ik al dus de dingen die uit het Vaticaan komen lezen. Dat ga ik niet doen.
3: Dat is al heel wijs.
2: Dat is toch wijs.
3: Maar dat is dus een rapport geweest van de synode over homoseksualiteit.
2: Ja, maar het is niet aangenomen. Of het is.
3: Ja, maar er staat zelfs dat het naar alle bisdommen toegestuurd wordt als een synodale discussiepunt. Waarin dus op de eerste plaats een homostel dat door pater James Martin is gezegend, zegt hoe fijn het allemaal is om homo te zijn. Hè? En de liefde enzovoorts allemaal met God in verband brengen, staat erin. En dan wordt een aanval geopend in dat rapport. Op het Amerikaanse Courage-model. Dat zijn dus het is een groepering die probeert homoseksuelen op te vangen op een katholieke manier en tot een christelijk leven te verleiden. Dus eigenlijk op de manier zoals ik. En dat wordt aangevallen in een document wat in het Vaticaan wordt uitgegeven van de synode. Nee, en dan zeggen ze, dat hebben wij niet gedaan. Dat is niet van ons, maar het is van... Ja, maar het is een officieel...
2: Het is van de commissie van de...
3: Juist, en stiekem en geheim gaan ze bezig.
2: Ja.
3: Daar zitten krachten achter. Ik weet niet of je het weet, maar het is een duivel die is daar bezig.
2: Ja, maar ik vermoed dat ze niets mee gaan doen.
3: Het is... Ja, maar op zich is het voor alle eeuwigheid, ligt het nou vast... dat de katholieke kerk dit soort documenten heeft gemaakt.
2: Ja, het is een schaamte...
3: Ja, dan moet je toch schamen, schande.
2: Ja, maar ja.
3: Je kunt net zo goed de kerk opheffen als je zoiets wilt. Gelijk worden aan de wereld, zeggen iedereen is katholiek, doe maar. Dan hebben we helemaal het anonieme christendom van Karl Rahner. Mm-hmm. Die zei ook dat iedereen eigenlijk anoniem christen was. Al wist je het niet, iedereen was toch op Christus gericht. Dit soort praat, die voor het concilie er al was, dat soort theologische dingen, dat heeft allemaal doorgewerkt in allerlei documenten. Maar ik denk toch niet dat veel mensen en theologen dat durven zeggen, zelfs als ze durven denken. Want dan vallen ze uit de gratie. Het is niet het narratief van na het concilie. En wij zijn, ons volk is een volk van narratieven. Verhaaltjes die verteld worden, daar moet je in geloven en daar moet je mee doorgaan. Dat is in de politiek zo, maar in de kerk al precies hetzelfde. Als een paus, al is het Franciscus, begint over synodaliteit... En als het ondermijnend is, ik weet niet hoe, dan kwaken alle bisschoppen over de hele wereld, of ze er nou in geloven of niet, over synodaliteit. Er zal geen mens kritiek uitoefenen, terwijl ze hun harte kritiek wel hebben.
2: Ja.
3: Ik ben degene die het zegt. Ja, maar daar deug ik ook niet in ogen van sommige bisschoppen en zo.
2: Vanwege, ik ben niet synodaal.
3: Ik ben niet synodaal, ik ben anti-synodaal.
2: Ik ben niet van het praten gewoon. Maar ik denk, er zijn 180.
3: Nee, het gaat over de waarheid.
2: Ja.
3: In de kerk gaat het over de waarheid, niet over de... Er is ook zo'n foutieve opvatting. Dat het nou gaat om iedereen bij elkaar te houden. Dat is in de kerk nooit geweest.
2: Nee.
3: Het gaat om de waarheid. En iedereen moet zich verzamelen rond de waarheid. Ja. En die niet uit de waarheid is... Ja.
2: Ik denk, kijk, in zo'n consistorie waren ze met 180. Dat is onmogelijk dat iedereen zijn zegje zou kunnen doen. En op een normale... Dan kan iedereen zo...
3: Met elkaar zitten kletsen.
2: Nee, iedereen heeft 2 of zo minuten
3: op te praten. En de secretaris van zo'n groepje die maakt verslag. Ik ken dat wel.
2: Ja.
3: Hebben wij natuurlijk in het verleden ook... In Nederland is het allemaal al gebeurd.
2: Ja.
3: Dus de kerk van aan ten onder gegaan.
2: Maar ja, de bedoeling was van zo'n vergadering was dat de kardinalen kenden elkaar niet. Dat was duidelijk bij het conclave vorig jaar. Dat ze elkaar niet kennen, want er waren heel veel benoemingen en zo. En toen wilden ze elkaar leren kennen. Maar dan moet je dan iedereen een beetje
3: de kans geven
2: om te praten.
3: Dan laat iedereen een toespraakje houden. En dan gaat er naar de rand samen eten of barbecuen. En dan kunnen met elkaar praten.
2: Ja, maar sommige mensen ze kunnen geen Engels. En de anderen kunnen geen
3: Dan dat, moeten en, ze juist gaan barbecuen.
2: Ja, wat? En die anderen kunnen geen Italiaans. En de ander kan alleen Chinees. Dat is het. Want de benoemingen waren heel divers. De laatste jaren.
3: Ja. Er zijn kardinalen bij ons Franciscus benoemd. Die geloof ik 10.000 katholieken onder zich hadden. Weet je wel?
2: Ja.
3: Terwijl de aartsbisschop van Milaan. Het grootste bisschop is geen kardinaal meer geworden.
2: Precies.
3: U wil alles ik zeggen dat ik van die man nou gehoord heb dat hij dus allemaal homovieringen doet en weet ik wat allemaal.
2: Dus het
3: is wel goed. Maar
2: dus die bisschop uit Mali of zo, zo'n eiland in op een oceaan.
3: Misschien is dat een brave man.
2: Ja, maar die kan geen Engels.
3: Maar je moet wel zorgen dat de brave mensen op grote zetels komen.
2: Ja, misschien zal het lukken.
3: En volgens mij kunnen we nog beter zelf uitkiezen dan dat tegenwoordig door Rome gebeurt.
2: Maar
3: ik geef mijn mening voor een betere, waarvan ik denk dat het die niet is, maar Allah.
2: Ja, dat is wat.
3: Niet van zijn gelijk overtuigd is, moet zijn mond houden. Goed, we gaan even verder. Het is alweer enige tijd geleden dat de rozenkrans voor Paus Johannes Paus II werd uitgebreid met de geheimen van het licht. We gingen toen van 150 naar 200 weesgegroetjes. Het getal 150 verwees naar de 150 psalmen en werd het brevier van de gewone man of vrouw genoemd, die eenvoudig tijdens de arbeid konden bidden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is zo. Daarom heb ik het ook altijd raar gevonden. van die geheimen van het licht en nog weer. Daarmee ben je dus de hele oorsprong van de rozenkrans aan het veranderen.
2: Ja, maar de oorsprong van de rozenkrans was al veranderd. Ik las over de rozenkrans en blijkbaar de vijfde geheim van de glorievolle geheimen was vroeger, dus zeg maar 18, was het einde van de wereld. En nu is het Maria, ik heb het hier, Maria wordt de hemel gekroond.
3: Ja.
2: Dus de rozenkrans is wel een levend iets wat verandert.
3: Juist, dat is zeker, er veranderen wel dingen. Maar het idee van de 150 psalmen, dus het brevier van de Aam, dat is nu weg.
2: Ja. Of veel mensen hier last van hebben, weet ik niet.
3: Ja, maar last van hebben, mensen die geen verstand hebben, hebben nergens last van.
2: Of ik denk gewoon, nu bid ik de rozenkrans, dus ik ben eigenlijk de 15 psalmen aan het bidden. Nou, dat denk ik nooit, moet ik zeggen, eerlijk.
3: Nee, maar de volgorde, ik vond de volgorde vroeger ook van de dagen van de week.
2: Ja,
3: nou, dat was normaal. Smaandags,
2: de blijde
3: geheimen. Nou, dan het volgende in het evangelie en het droeve geheim. Dinsdag, woensdag
2: de glorievolle nu.
3: Glorievolle. En dan had je woensdag. En donderdag had je
2: De blijde
3: geheim. En dan had je vrijdag ook weer.
2: Donderdag. De droevige.
3: Ja, en zaterdag had je de glorievolle geheimen. En zondags ook weer. Dus het enige wat zaterdag en zondag was
2: allebei. Dus je deed de glorievolle geheimen op zaterdag en op zondag.
3: Op zondag.
2: Aha.
3: Maar nu is het ineens anders. Die lichten komen er zomaar ergens tussendoor.
2: Nou, ik denk dat het past wel. De blijde geheimen op de zaterdag passen wel. Ik heb wel een theorie in mijn hoofd.
3: Waarom?
2: Nou, want de blijde geheimen gaan over de verwachting van Jezus. Het beginleven van Jezus. Ja. Dat past op een zaterdag. En dan op zondag overweeg je.
3: Op een zaterdag? Waarom?
2: Omdat je bereidt. Ja, het is een de verwachting van.
3: Je begint een beetje te stotteren. Dus volgens mij is het niet helemaal zo.
2: Dat zou kunnen.
3: Nee, gewoon het zit achter elkaar. Logisch achter elkaar.
2: Maar waarom zou je dan een glorievol geheim op een zaterdag bidden?
3: Omdat vrijdags is het de
2: droevige natuurlijk.
3: En daar volgen de glorievolle op. Dat is toch heel normaal? En ja. Is dat niet zo?
2: Ja, ik denk niet.
3: En die lichten, als we woensdag de glorievolle hebben, ja. Dan is het toch logisch dat je weer opnieuw begint.
2: Met blijde.
3: Met de blijde en niet ineens met die lichtende, die komen er ineens tussendoor.
2: Ja, maar ik maak in mijn hoofd, als ik de rozenkrans bid, niet even de verbinding met de vorige dag of zo.
3: Oh.
2: Nou ja.
3: Jij bidt fragmentarisch.
2: Ik ben gewoon een gewone.
3: Nee, maar zo zit het wel in elkaar. Nou. En dan zegt hier de vragensteller nog, en toen kregen we ook nog de 15e statie van de Kruisweg. Nou, die is niet overal doorgevoerd, maar dat heb je hier en daar wel. Ik ben op hoge leeftijd en hou me liefst gewoon aan 150 respectievelijk 14 staties. Mag dat? Gerust.
2: Ja.
3: Kijk, het zijn devoties waarin pausen dan ineens andere dingen gaan doen. Maar dat hoef je niet te volgen. Kijk, ik bedoel, je hebt ook, hoe heette die rozenkrans van de barmhartigheid.
2: Ja, die bent u nooit, hè?
3: Nooit, die ken ik eigenlijk niet. Ik vind die zelfs een beetje raar, maar ja, afijn. Ik weet niet, die komt van zuster Prowalska.
2: Faustina. Ja, ja.
3: Ja, dat komt van Johannes Paulus, die is daar dan weer. Die was erg voor die heilige juffrouw. Maar
2: zuster.
3: Zuster, oh ja, zuster. Nou ja, de zuster is ook een juffrouw.
2: Nou ja.
3: Afijn, in ieder geval met de stralen Jezus en zo. Dat hoort allemaal bij elkaar. En dat was Franciscus. Nou ja, en als paus ergens een devotie wil hebben, dan heb je gevaar dat de hele kerk daarmee besmet wordt, zal ik maar zeggen.
2: Maar bij paus Leo zie ik geen echte devotie tot iets wat echt bijzonder is. Dus ik vermoed.
3: Nee, Franciscus eigenlijk ook niet. Die had een devotie tot de heilige Jozef.
2: Maar ik zie de paus Leo, die bidt wel de rozenkrans, dat wel. Dat is wel iets wat hij doet. Paus Franciscus volgens mij was niet zo van de rozenkrans.
3: Ja, ik zou het niet durven zeggen. Ik weet het niet.
2: Ja.
3: Hij zal toch zijn brevier wel gebeden hebben, of niet?
2: Ja.
3: Twijfel jij daaraan?
2: Nee.
3: Ik ook niet.
2: Nee.
3: Goed, we gaan verder. U was ongeveer 30 jaar professor, docent kerkelijk recht aan de priesteropleiding. Een vraag betreffende het verlies van het kerkelijk ambt. Het lijkt mij dat door ketterij een ambt automatisch verloren gaat. In de codex van 1917 was het verlies van een kerkelijk ambt geregeld in de kanon 184 en 196. Dit gold kennelijk toen ook voor de paus. Inmiddels is er in 1983 een nieuw kerkelijk wetboek gekomen. Als een paus ketters is en na overlijden wordt opgevolgd door een paus die de ketterij van zijn voorganger niet alleen niet veroordeelt, maar vervolgens in dezelfde lijn de ketterij en dwalingen voortzet, wie kan dan nog ingrijpen? Ik denk wel dat het door het kardinale college kan enzovoorts. Nou ja, hier hebben we het in het verleden ook al meer over gehad. Het probleem van de ketterse paus is in theorie in de kerk altijd gesteld. In theorie is het zo dat iemand die ketterij begaat automatisch zijn ambt verliest. Dat is zo. Maar bij een automatische straf is het altijd dat iemand het moet erkennen. Dat hebben we ook gezien bij die bisschopswijdingen in Ecoon, bij de Piers. Dat is een automatische straf voor die bisschoppen. Die excommunicatiestraf is automatisch. Maar die gaat pas in als Rome zegt, jullie hebben hem ook werkelijk begaan. Die verklaring van die. Nou, wie moet dat doen bij de paus? Niemand, want er staat niks boven
2: college
3: de paus.
2: College van de kardinalen.
3: Dat zijn mensen die, ook theologen, kanonisten in het verleden, hè, want daar hebben ze zich al in de middeleeuwen bezig gehouden, die dat als oplossing zien. Maar dan moet er een flinke stroot kardinalen zijn die dat wil. Nou, zie jij je kardinalen verbinden tegen de paus? Oh god, nee.
2: Nee, ik gewoon wachten tot hij doodgaat.
3: Juist, dat is het meestal het beste. Dat hebben ze nou ook gedaan. Maar ja, soms zit er zo'n geest die losgemaakt is, dat je hem niet helemaal meer
2: en de geneeskunde van tegenwoordig kunnen heel lang
3: ook dat, ja.
2: Nog leven.
3: Goed, wij moeten dus wachten tot er een paus komt. Of een paus die een concilie bij elkaar roept. Die heel die onzin in de rotzooi gaat veroordelen van het verleden. En aanknoopt bij de traditie van de kerk. Want dat is de enige grond. En nogmaals, luisteraars die vinden dat ik mij boven de paus stel. Ik stel me niet boven de paus. Ik stel me niet boven de kerk. Ik zeg gewoon wat de kerk zegt. En niet een of andere bisschop of een of andere paus. Nee, wat de kerk in de traditie zegt. En dan neem ik concilie, niet het concilie Vaticaan II, want dat is geen dogmatisch concilie. Die hebben niks duidelijk gedefinieerd. Die hebben wel allerlei dingen gezegd en geroepen. Maar daar kun je nog een heleboel dingen op afdingen. Sommige dingen zijn gewoon duidelijk en dubbelzinnig. Dus daar zal verduidelijking moeten komen. Het concilie van Trente en ook van Vaticaan I waren veel duidelijker en veel precies omlijnd. Nou, en dat zijn dogmatische concilies. Daar staat gewoon, als je dit niet gelooft, anathema ziet, dan ben je in de ban. Dus dan is het duidelijk. Dat heeft Vaticaan II niet gezegd.
2: Nee, dat doen we niet meer.
3: Nee, anathema. Doen we niks. Nee, anathema niet, nee. Maar zo gauw als bisschoppen gaan wij, hup, anathema, eruit. Ja,
2: ik moet zeggen, ik dacht over, kijk, het is ook in de orthodoxe kerk gebeurd dat een of andere bisschop niet blij was met iets wat in de kerk gebeurt. En hij heeft die dus bisschop gewijd. Wat is er gebeurd? Hij is uit de kerk gezet. Het is zo'n groot ding. Bisschoppen wijden zonder toestemming.
3: Ja, uit de kerk dat, gezet doen ze toch om een havenklap in het oosten?
2: Nee. Want binnen de kerk, nee, dat niet. Om de, nou, elkaar, hè. Dus die van Jeruzalem en die van.
3: Ja.
2: Nou, maar binnen een van de kerken, nou, dat is niet zo makkelijk, maar het is wel gebeurd. En die worden gewoon uit de kerk gezet. En die maken een eigen kerk, inderdaad. Blijven bisschoppen, priesters wijden. En uiteindelijk, dan zie je wel 100 jaar of zo, het wordt gewoon een ruziekerk. Uiteindelijk.
3: Juist, maar daar moet je dat ook niet willen.
2: Nee, maar je wil het niet. Maar ja, die zijn gewoon niet blij en die willen het anders. En
3: doe maar.
2: Ja. Iemand zegt, nou, priester Menne is van mening dat hij de waarheid kent. Dat, ja. Dat denkt James Martin ook.
3: Jim, hier gaat het over. Dat is domme moderne praat, zal ik maar zeggen. Dat de waarheid een mening is. In de katholieke kerk is de waarheid geen mening. De waarheid staat vast.
2: Uh-huh.
3: En James Martin kan niet op grond van concilies of van pausuitspraken kan zijn standpunt over homoseksualiteit. En ook niet op de hand van de Bijbel.
2: Nee.
3: Daar hebben we nog een heel groot stuk over gekregen. Dat kan ik er maar meteen bijhalen. Dat die moderne voorvechters van de homoseksualiteit, die vliegen de vloer aan met heel het Oude Testament en met Paulus, die tegen de homoseksualiteit zijn, de beleving daarvan. Dan zeggen ze, ja, maar die dingen die hebben te maken met de tempeldienst. Ja. Met, hè, dat zeggen ze dan.
2: Zeggen ze.
3: En hier gaat het om, bij ons gaat het om de liefde.
2: Of om de trouw.
3: Om de trouw.
2: Je bent trouw aan elkaar. Dus dat zou Paulus niet tegen zijn. Twee mannen, jaar met elkaar trouw aan elkaar zijn. En lief, elkaar lief hebben. Hoe zou Paulus dit tegen zijn?
3: En dan zegt iemand, ja, het is tegen de natuur. Zeg maar tegen, als je als homo geboren wordt, dan is het toch volgens jouw natuur. Nou, dit soort rare praat. Dat je niet eens meer weet wat natuur is. De menselijke natuur. He, de menselijke natuur is wat van nature in de mens ligt. Wat in de scheppingsorde ligt. En dan is het heel duidelijk dat man en vrouw op elkaar geschapen zijn. Om elkaar aan te vullen. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt heel het Nieuwe Testament. Dat zegt Jezus. Alles. En Paulus. Alles. Iedereen. En dat is de natuur. Ook alle primitieve volkeren allemaal zeggen dat.
2: Ja.
3: Ze kennen allemaal het huwelijk. Dus dat, en dat wil niet zeggen dat er geen homoseksualiteit voorkomt. Natuurlijk komt er voor. Want afwijkingen en ingaan tegen de natuur is sinds de zondeval schering en inslag. Maar in sommige culturen, primitieve culturen, of primitieve, die vinden dat goed. Denk maar aan antieke Athene en Rome.
2: Ja.
3: Daar waren een heleboel homoseksueel. In Athene, die filosofen die hadden een jonge man waar ze het de hele tijd mee hielden. En die trouwden met een vrouw voor kinderen. Want die vrouwen die waren te dom om mee te praten. Dus dat zeg ik niet, maar dat zei zij.
2: Nee, maar dat was een misvormde cultuur.
3: Ja, dan kun je dus niet zeggen dat is van nature zo.
2: Nee.
3: Ik denk van nature verzet zich een samenleving tegen homoseksualiteit. Want dat is ook het begin van de ondergang van een cultuur. Dat zien we trouwens in onszelf. He? Daar speelt homoseksualiteit een grote rol in het feit dat we geen kinderen meer krijgen. Dat de gezinnen weg zijn, kan ik beter zeggen. He? Waar is nog echtelijke trouw, al die dingen. He? Het belang van de bevordering van homoseksualiteit is het gezin uit elkaar jagen. Door het na te apen en dan weer allemaal. Nou, dat is allemaal hopeloos. En nou gaat het niet, want dan zeggen ze dat ik een haatdragend ben. Nee,
2: ja.
3: Ik zou zeggen, een samenleving die homoseksualiteit bevordert, die staat te juichen bij een gay pride, die is ernstig ziek. Een maatschappij die homo's uitsluit en van daken afgooit, zoals de islamitische, zou ik maar zeggen, die is ook ernstig ziek. Dus ik zeg niet, je moet mensen een zekere vrijheid gunnen, maar de samenleving die moet dit soort antimaatschappelijke dingen niet bevorderen. Want het is ten wezen onmaatschappelijk. Want de maatschappij heeft er belang bij dat er gezinnen zijn, normale gezinnen met kinderen, en dat het leven wordt doorgegeven op een normale manier. Dat is van nature zo. En van nature wijken we natuurlijk af. Het is ook normaal dat mensen met twee armen geboren worden, maar er worden af en toe mensen geboren met één arm of zonder armen. Dan kun je toch niet zeggen dat is normaal? Die mensen, die moeten daarmee zien te leven, met die handicap. En homoseksuele gevoelens hebben is geen zonde. Dat zegt de kerk ook niet. Maar je moet er wel op een goede manier mee omgaan als je katholiek bent. En dat betekent niet dat je de vrije loop mag laten. Dat is het.
2: Ja.
3: Maar dat wil de moderne samenleving niet weten. En als je dat verkondigt, heb je zelfs kans in sommige samenlevingen van haatspeech te worden en die de gevangenis in draait. Want dan
2: wijs. Dus zover in Nederland.
3: Zover is het net nog niet, maar het zal wel komen.
2: Ja.
3: Ziet onze maatschappij toch helemaal naar de Filistijnen gaan, of niet? Jij ziet dat niet.
2: Ik weet het niet.
3: Nou, ik zie het wel.
2: Ja.
3: We moeten nog verder doorgaan met windmolens zetten en al en de boeren uitjagen en zo. Dan dan zal het allemaal wel heel goed komen met ons. Goed, daar hebben we het niet over. Dus je ziet dus dat men die teksten uit de Bijbel gaat verdraaien. en niet meer zegt wat natuur is en zo. Net doen alsof de huidige liefde tussen twee mannen,
2: ja,
3: die trouwens ook niet algemeen zo is.
2: Ja, ja.
3: Bovendien zijn die mannen die dat wel hebben, die leven meer in het verborgen. Die gaan niet op die prides zitten, allemaal die rare dingen. Die willen dat ook niet eens.
2: Sommigen willen het.
3: Ja, sommigen wel, maar dat zijn ook...
2: Sommigen zijn, zeg maar, privé genoeg.
3: Ja.
2: Maar meestal, dat hoort ook bij beschaafde mensen.
3: Ook, ik heb die een paar jaar geleden gezegd, dat was de Roze Leeuw. Dat waren een heleboel mensen, ook jongeren.
2: Ja.
3: Die zeiden, wij schamen ons voor die pride. Wij zijn homo, maar wij doen niet van die rare dingen.
2: Ja, ja, ja.
3: We trekken geen leren broeken aan met gaten op de kont en zo. Dat doen wij niet.
2: Ja, zo'n pride ding is om te shockeren.
3: Ik weet niet, sommigen vinden dat ook mooi. Die vinden dat, vinden dat fijn.
2: Nou, het is wel fijn dan.
3: Hm?
2: Als je gaat naar de Roze Maandag.
3: In Tilburg, ja. Kan u daar kijken? Ja, nou, de ogen uitkijken.
2: Ja, dus, wat is er mooi aan? Maar ja.
3: Nee, ja, maar toch, sommige mensen die kicken erop allemaal.
2: Ja, ja. Nou ja.
3: Dat is hetzelfde als drag queens. Weet je wel, dat we helemaal als vrouwen verkleden op een overdreven manier. Zo, daar kicken mensen ook op. Het is een tweede bestaan of een eerste bestaan. Ik weet het niet.
2: Hm.
3: Onbegrijpelijk. Maar ja. Maar je kunt toch niet zeggen dat het natuurlijk is?
2: Nee.
3: Dat is toch een beetje in de rand van de samenleving. En wij rukken het midden in de samenleving. Je bent toch vrij, je kunt de keuze maken. En dat is zo fijn.
2: Ja, ja.
3: Dat zeggen we ook tegen onze kinderen.
2: Ja.
3: Nou, ik zou tegen mijn kinderen zeggen als ik ze had, nou, blijf een beetje uit die buurt.
2: Ja, ja. Maar ja, maar je zit het ook bij bijvoorbeeld het ongehuwd samenwonen. Ja, ze zeggen dat Paulus niet tegen was. Paulus was tegen het... gewoon naar de hoeren gaan, daar was hij tegen. Maar hij was niet tegen een relatie tussen man en vrouw die wel op trouw en op liefde was gebaseerd. Zoals toen was. Want toen trouwden mensen niet, zeggen ze. Mensen gingen gewoon samenwonen op een gegeven moment. Dat was het. Dus waarom zou het toen oké en nu niet meer?
3: Nu moet je voor de kerk trouwen. In de Romeinse trouwen. Samenleving was in de klassieke Romeinse samenleving was dat niet normaal.
2: Nee.
3: Want van een huwelijk, daar hingen natuurlijk ook financiële dingen. En erfrecht heeft ermee te maken.
2: Ja, maar dat is meer, zeggen ze, dat is meer voor de rijkere mensen. Maar voor de gewone, arme mensen, dat was het niet zo.
3: Nee, het kan goed zijn dat zo niet was. Maar het christendom heeft daar wel duidelijk veranderingen gebracht.
2: Hmm.
3: Christendom, ook die klassieke Romeinse beschaving, die meende ook dat de vader de macht had over de kinderen. En een kind wat geboren werd kon aanvaarden of niet aanvaarden. En als je het niet aanvaarde, ging je naar de mesthoop.
2: Hmm.
3: Want de eerste christen die redden die van de mesthoop af. Die kregen dan ook soms van die namen van de mesthoop gehaald of zo, weet je niet.
2: Ja.
3: Dus christenen waren tegen abortus van het begin af aan. En echt voor het leven.
2: Ja.
3: En de anderen niet. Dus en nu begrip hebben voor abortus, zoals je sommige plaatsen hebt. Ik bedoel, ik hoor nou over het CDA. Dat er een lid van het CDA

0: of weet ik wat, of een lid van het bestuur, ik weet het niet precies. Een homo die samen een kind met zijn partner heeft, maar dat bij een Duits buitenlandse draagmoeder ter wereld. Terwijl in Nederland is dat strafbaar. Mm-hmm. En volgens de katholieke kerk kan er helemaal niet draagmoederschap. Dus het uitbuiten van een vrouw, de verkeerde manier van denken, dat kan helemaal niet. Maar ze doen het gewoon, en zelfs in het CDA. Stem toch christelijk, zou ik zeggen. Hè?
1: Ze hebben gewoon een kinderwens.
0: Een kinderwens.
1: Ja.
0: Er is niks verkeerds met een kinderwens. Maar met een kinderwens kun je alleen maar hebben als je natuurlijk leeft. En als er op buitennatuurlijke manieren rare dingen, dan is het monstrueus.
1: Ja, ik heb gelezen over een geval in Amerika. Het is ook zo'n draagmoeder. En nou, de ouders wilden dat kind niet meer, omdat hij, weet veel, een afwijking die wel niet zo erg is, had. Dus ze wilden dat ze ging aborteren. Maar zij wilden het niet.
0: Nee.
1: Nou maar ja, het is hun kind. Maar jij bent draagmoeder. Nou, die, volgens mij is het kind niet geaborteerd.
0: Is het zo als het kind. Als de moeder, de draagmoeder, als die zegt, het is mijn kind en ik geef het niet af.
1: Ja.
0: Zij is de biologische moeder, hè?
1: Ja.
0: Ook al is het van het ei en zaadcel van anderen, dan is zij nog de moeder.
1: Nou, ik heb het is wel een grap. Nee, het is niet grappig. Maar ja, goed, ik heb het. In Roemenië hebben ze een oplossing voor gevonden. Nou, de draagmoeder moet getrouwd zijn. Nee, de draagmoeder moet niet getrouwd zijn. Nou, en. Nou, dat moet je een arts vinden die het wel graag wil doen. En daarna de vader zegt, ik heb een buitenechtelijke relatie gehad met die vrouw, dat kind is van mij. En dan is het van jou.
0: Ja, maar als die vrouw zegt van, ik hou het, want ik heb het
1: ja,
0: nou.
1: Dat moet je dus van tevoren, die zei.
0: Ja,
1: want
0: kun je wel afspreken.
1: Een ander cover.
0: Maar vrouwen zijn toch apart in verband met kinderen krijgen.
1: Het was een ander cover, zo'n reportage. En dan moet je zeggen, die arts zei, dan moet je wel goed kijken, met die vrouw wel goed praten. Want als je zegt, nou, ik wil toch het kind houden, die mag het houden.
0: Ja, natuurlijk. En hier zie je ook hoe gek en hoe raar het allemaal is.
1: Ja.
0: En dan zijn er nog mensen die goedkeuren, want dan ben je een beetje modern.
1: Ja.
0: En we moeten daar radicaal tegenin gaan.
1: De draagmoeder moet niet getrouwd zijn, want als die getrouwd is bij de wet, dan is het kind automatisch van haar man.
0: Ja,
1: dan werkt het niet meer.
0: Dat is bij ons ook, hè?
1: Ja. Dus er zijn alle zo loopholes en zo. En,
0: Ja. Goed, wij gaan verder.
1: Volgens mij gaat u al die vragen niet redden.
0: Nee, het is allemaal heel moeilijk volgens mij. Dan gaat het over Pater Hugo. Afgelopen week zag ik een verklaring van Pater Hugo die samengevat stelt dat het geschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische redenen te verklaren valt. Ja. Ik heb ook een stukje van dat ding gezien. Maar ik heb het op een gegeven moment. Hoe groot mijn waardering is ook voor Pater Hugo. Ik vind dat hij hier ernstig uit de bocht gaat. Door allerlei badinerend te zeggen. Nou, ze hebben daar, vinden dat wel aardig. En dat is een beetje vreemd en afijn. Dus ook Lefebvre, die ging naar de missie toe. Vanwege een onbedwingbare zucht om mensen te bekeren. Maar dat was nergens van nodig. Gelukkig doen we
1: dat
0: nou niet
1: gezien.
0: Meer.
1: Ja, dat is dat een. Waar heb je het gezien?
0: Ja, ik vond het raar.
1: Ja, kan.
0: Zo ken ik hem eigenlijk niet.
1: Nou, mensen hebben een andere mening dan u. Dat kan.
0: Nee, maar ik ken hem vrij goed.
1: Ja. Hij is veranderd dan.
0: Het zou kunnen. Maar niet ten goede. Dus ik vind dit. Dit is een miskenning van wat Pius X wil. Daar ben ik, je moet wel eerlijk zijn om te zeggen wat ze willen. En niet allerlei psychologische dingen erachter gaan zoeken en zeggen, ze zeggen iets, maar ze bedoelen iets anders. Nou, dan kan ik dan van Pater Hugo ook wel beginnen. Moet ik dan ook een hele filosofie achter waar het bij hem allemaal vandaan komt, zal ik maar zeggen. Maar daar begin ik niet aan. Ik ga ervan uit wat je zegt, dat je dat meent. En dat vind ik dat je van andere mensen ook moet doen. Goed, dit is een meneer die zegt, daarbij stelt hij dat Nostra Aetate voorzichtig inclusivistisch, niet pluralistisch en al zeker niet universalistisch is. Ja, dit is met geleerde woorden op ons in vertellen.

0: Hij zal met zulke detailkwesties als theoloog misschien formeel gelijk hebben, maar op mij als geïnteresseerde leek komt het eerder over als Pennywise pound foolish. Tot slot gaf hij nog aan dat hij het hondsbrutaal vond dat ik hem meende voor te kunnen schrijven hoe hij zich tot zijn eigen geloofsreligie diende te verhouden. Dus deze man was niet katholiek, maar die zei ja, als je katholiek bent, dan ben je er toch van overtuigd dat katholieke geloof echt is. En een boeddhist, dan ben je er toch ook, anders dan ben je het niet. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar ja, afijn. Ik ga toch vrij vlug ergens doorheen, volgens mij.
1: Ja, maar je hebt nog eentje gekregen en dan zijn op WhatsApp en heel veel. En...
0: Nou, hier hebben we dan, die komt nou binnen. Paus Johannes Paulus II reageerde zeer afwijzend op de World Gay Pride, die op 8 juli 2000 in Rome werd gehouden, midden in het heilige jaar. De dag na de parade zei hij tijdens het Angelus op het Sint-Pietersplein: ik kan niet anders dan mijn bitterheid uiten over deze belediging van het grote jubilaar 2000 en over de aantasting van de christelijke waarde van een stad die katholieken over heel de wereld dierbaar is. Hij vond dat de keuze van de G-Pride juist tijdens het heilige jaar in Rome organiseren een provocatie was. Dat was het natuurlijk ook. De manifestatie, een belediging van het jubeljaar van de christelijke identiteit van Rome. De kerk haar leer over homoseksualiteit niet kon verzwijgen. Tegelijk maakte Johannes Paulus II in lijn met de officiële katholieke leer ook onderscheid tussen personen en handelingen. Hij herhaalde dat mensen met een homoseksuele geaardheid met respect, mededogen, fijngevoeligheid behandeld moeten worden, hetgeen ik ook zeg, maar dat homoseksuele handelingen van de katholieke leer in strijd zijn met de natuurlijke orde. Dus volgens de catechismus is buitengewoon ongeordend. En iedereen met verstand kan het ook zien en beredeneren. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben. Het is zelfs gevaarlijk als je gestudeerd hebt, geloof ik. Want dan verzinnen ze allerlei uitvluchten. Wat iedereen normaal kan zien, geldt dan niet meer. Moet ook Leo niet zo krachtig stelling nemen tegen de intocht van provocerende homostellen? Juist. Dan zie je hoe ver we terug zijn gezakt van de tijd van Johannes Paulus II... naar nu. Maar ja, als we dat niet met ons allen realiseren en er iets tegen ingaan als katholieken en zeggen ja, maar dit nemen wij ook niet van onze bisschoppen als ze zoiets doen. Want bisschoppen zijn toch geen bazen die gewoon tegen het geloof in mensen iets op kunnen leggen. Omdat ze bij de wereld willen horen. Of omdat ze vrijmetselaar zijn, zoals sommigen werken, dat weet ik niet. Maar er zijn ook al mensen die dat zeggen, weet je wel. Mm. Dus ik weet het niet.
1: Mm. Ah, ja.
0: Ik denk, de belangrijkste taak van een bisschop is, waar hij ook de eed af moet leggen, is dat hij het geloof moet bewaren en doorgeven, ongerept. Doen die dat? Doet meneer Hollerich dat in Luxemburg? Nee. Doet Grint Wiedel dat in Wenen? Nee. Doet Schoep iets daar in Chicago? Nee. En dan heb ik hem maar een paar genoemd. Hm. Nou.
1: Nou, ze luisteren niet, dus dan. Huh? Ze luisteren niet, dus dan.
0: Nee, dat is goed, maar. Nee, maar de situatie van de kerk is ernstig. En al die mensen die denken dat ik overdrijf, die hebben zich niet in de zaak verdiept. En het is de ondergang van de kerk als dit doorgaat. Op deze manier is de kerk al aan het afkalven. Die hele tendens. En dat gaat gewoon door. En de plaats waar nieuwe wasdom te krijgen is in de traditie, ik zeg niet iedereen bij de traditie moet zijn, dan willen ze allemaal kortwieken. Waarom? Ja. Omdat ze de duivel meer de kans willen geven dan de Heilige Geest. Mag ik dat zo zeggen?
1: Nee.
0: Nee, ik denk het niet. Maar ik heb het dan
1: maar
0: toch gedaan.
1: Ik heb het wel gezegd.
0: Goed. Waar heb ik nou? Dit is weg.
1: Ja.
0: Dit is weg. Aartsbisschop Genswijn komt nog voor een dag. Interview.
1: Oh, dat... je moet het begin eens op de andere bladzijde. Onder. Zijn die geweest? Nee.
0: Hier staat... Nee. Eerste vraag. Is bij euthanasie een agressiefviering toegestaan? Dacht van niet. Was dus laatst bij zo'n viering... Is een gebedsdienst dan toch niet goed alternatief? Nee, dat laatste is niet waar. Want een kerkelijke uitvaart kan... zowel een gebedsdienst zijn als eucharistie. Dat is allebei, kan een kerkelijke uitvaart zijn. Maar als iemand euthanasie doet, en dat is bekend... Hè, dan mag je geen kerkelijke uitvaart hebben. Dat is net hetzelfde als bij... zelfmoord, mag je geen kerkelijke uitvaart hebben. Dat geven we tegenwoordig wel, omdat we er dan van uitgaan... dat mensen in geval van zelfmoord helemaal in de war waren enzovoorts allemaal. Dat kun je bij euthanasie niet zeggen. Want dat moet je allemaal wel overwogen doen.
1: Ja.
0: Hè? En dat kan niet zomaar van het
1: en
0: ene
1: van tevoren, lang van tevoren.
0: Ja. En daarom worden ze soms voor de pastoor gevraagd... voor het sacrament van de zieken. Hè? Want we gaan dan en dan... Ja, maar dat kan toch niet? Dat kan helemaal niet. Maar dan wordt de pastoor eens onbarmhartig gezien. En de bisschop heeft ook al die graag dat in de krant komt... van dan wordt hij weer eens onbarmhartig gezien als je het ermee eens is. Dus zo hebben ze in de tang, hè?
1: Ja.
0: De modernisten. Dus het mag gewoon niet. En moet ik gewoon keihard zeggen, u moet kiezen. En dan verder maakt u het maar met God in orde... maar met de kerk gaat het niet meer. Hè, misschien begrijpt God uw gekkigheid... maar de kerk kan het niet begrijpen... Want ja. Dit mag niet. Goed. Dan hebben we iets anders. De heilige hostie werd door een acolyet aan iedereen uitgedeeld... zelfs aan een kind dat niet de communie gedaan heeft. Nou, laat ik eerst en al zeggen dat op de meeste plaatsen... het niet meer nodig is dat acolyten de communie uitreiken. Bovendien, als je communie uit moet laten reiken... dan moet je daar iemand kiezen... die dat goed kan, die dat waardig is.
1: En niet geen kind.
0: En geen acolyet van 16, 17 jaar. Maar dan moet je een volwassene nemen... Waar niemand iets op aan te merken heeft. Maar de aantallen gelovigen zijn in de kerken tegenwoordig... over het algemeen zo weinig... dat een priester het best alleen kan. Dus alleen in uitzonderlijke gevallen heb je iemand nodig... om mee communie uit te reiken. En dan kun je ook selectiever zijn. Het is niet altijd duidelijk of een kind de communie gedaan heeft. Dat is ook voor een priester niet altijd duidelijk. Dan moeten ouders moeten daarop letten. Maar je ouders letten op hun kind. Dat is iets heel bijzonders tegenwoordig, geloof ik. Maar ja, ik praat echt als een oude mens. Hè? Vroeger was het allemaal beter, zei alle oude mensen. Verder zijn er op korte termijn om mij heen 3 crematies geweest. Ook een eucharistieviering gehad. En die bewaren dan de urn thuis. Dat mag niet. Volgens de kerk, hè? Volgens de Nederlandse staat mag dat wel. De kerk mag je wel cremeren. Maar je mag de as bijzetten en begraven op een kerkhof. Maar niet mee naar huis nemen en ook niet uitstrooien.
1: Nee.
0: Dat heeft de kerk bepaald in het verleden. Omdat men dat niet respectvol vindt ten opzichte van het lichaam.
1: Het uitstrooien?
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar wie heeft hem in gelovigen dat ooit verteld? Ik denk
1: niemand.
0: De meeste priesters niet eens weten.
1: Nee.
0: Dus er is natuurlijk in de kerkelijke berichtgeving ook van de bisdommen uit naar de priesters en naar de gelovigen. Er is bijna niks. Hè, we krijgen allemaal wel mooie verhalen over synodaal dit en Laudato si dat enzovoorts allemaal. Maar daar hebben we allemaal niet zo heel veel aan.
1: Over de as niet uitstrooien,
0: bijvoorbeeld. Next. Nee, ja. En andere dingen. die voor het kerkelijk leven van belang zijn. Goed. We moeten de doden toch begraven in gewijde grond. Ja, dat moet. Katholieken moeten in gewijde grond begraven worden. En dan kan het op 2 manieren. Gewijde grond is hier in Brabant. Zijn meestal gewoon hele kerkhoven die gewijd zijn. He, dus dan is het allemaal gewijde grond. En hoogstens een klein stukje van oudsher voor de heidenen en voor de protestanten. Maar als je op een algemene begraafplaats begraaft, dan kan het ook. Maar dan moet de priester vlak voor het voor de begrafenis het graf zegenen. Mm-hmm. Ik weet wel, in Tilburg kwam er nog wel eens voor toen ik daar was, dat mensen begraven wilden worden op het kerkhof Vredehof. Mm-hmm. Daar aan de Gilse Baan bereikt. Ja, ja. Mooi was, vanwege de bomen en zo. En dat was protestants kerkhof. En die grafmaker, die wist dat. Dus zei, oh ja, eerst dingen het graf zegenen en dan kan de kist er pas op. Dus werd, mm-hmm. Die eerst graf zegenen. Ja. Sinds de reformatie, meer dan 400 jaar geleden, heeft geen enkele paus nooit nog zoveel mensen tegelijkertijd in de ban gedaan als nu met de circa 700.000 geestelijke en gelovigen verbonden aan het priesterbroederschap Sint Pius X. Is het niet mogelijk dat goede mensen als kardinaal Burg, hulpbisschop Athanasius Schneider, kardinaal Muller of Sarah als bemiddelaar worden ingezet om uit deze zeer onverkwikkelijke impasse te geraken?
1: Nou, Sarah en Muller die hebben hun mening al uitgesproken.
0: Maar hebben die ook gezegd dat heel die club geëxcommuniceerd moet worden?
1: Nee, dat
0: is toch gek over. Dat is te gek voor woorden. Gek voor woorden. Kijk, als je zegt, als je gewoon kerkelijk recht volgt, zoals het nu is, dan kun je in strikte zin alleen zeggen dat die bisschoppen, die zes, dat je die kunt excommuniceren, de rest niet.
1: Alleen de, ze zeiden, alleen de aanhangers van de Pius X. Dus
0: ja, maar niet, wat zijn aanhangers?
1: Broeders, het zijn priesters, er zijn mensen die...
0: Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat het een schisma is.
1: Blijkbaar wel.
0: Het misdrijf van een schisma moet eerst maar eens bewezen worden. En daarom is het goed als ze in beroep gaan, want... Ik bedoel, je kunt niet zomaar een schisma...
1: Ze zijn niet van
0: ketterij. Om excommunicatie en schisma gelijk te stellen... is tegen heel het kerkelijk recht.
1: Ja, maar ze zijn niet van ketterij. Er zijn geen ketters, hè? Dat heeft het Vaticaan nooit gezegd.
0: Nee,
1: maar schisma is jezelf afscheiden, hè? Dus een, nee?
0: Ja, dat is zeker. Maar er is veel voor nodig om je eigen af te scheiden. Nou. Dat is niet alleen een simpele ongehoorzaamheid, is geen afscheiden.
1: Maar simpele ongehoorzaamheid?
0: Een simpele ongehoorzaamheid.
1: Dat is een wel groot ding. Oh. Dan gaan we opnieuw beginnen.
0: Is toch verschrikkelijk. Oh. Blijven over aan de gang.
1: Je hebt nog 3 minuten.
0: Waar heb ik nog meer? Oh. Nou ja, dit is dat. Dan hebben we hier het synodale proces lijkt volgens kenners op een compleet fiasco uit te dragen. Ik ben ook zo'n kenner, ja. Is kardinaal Eijk vanuit zijn positie als kardinaal afkomstig uit Nederland niet de aangewezen man om aan de Heilige Vader te waarschuwen voor de afschrikwekkende gevolgen die dit land heeft doorgemaakt sinds het pastoraal concilie van de jaren 70 in Nederland, met als gevolgen nagenoeg totale geloofsafval en totale ellende in het bestuur van de kerk en het verkwanselen van zeggenschap over de eigen katholieke instellingen zoals het onderwijs en de ziekenhuizen en de KRO en weet ik wat allemaal. Nou ja, dat zou natuurlijk zo zijn, maar ik moet zeggen, de mensen zijn hardleers. Je kunt dat wel vertellen, maar geloven ze niet. Die geloven zo echt in hun eigen gelijk. De wereld wordt verbeterd. Ze zien natuurlijk rondom hen heen dat de kerken leeglopen sinds Vaticaan II. Maar de enige band met Vaticaan, dat doen ze niet. Nee, het heeft er niks mee te maken. Het heeft overal mee te maken, maar daar niet mee. Het is een beetje engstirnig.
1: Wat is dat?
0: Een stiernis. Ja, wel fijn. Ik, volgens mij is het niet eens Duits wat ik nou zeg, maar ik vind het wel mooi. Dus die beperkt van geest bent.
1: Ja, zo. Okay.
0: Dus het is toch raar? Waarom zou ik toch eens minstens kunnen onderzoeken waarom dat is?
1: Ja.
0: En ik kan uit ervaring vertellen dat er een heleboel mensen zijn.
1: Ja.
0: Net zo goed als je kunt zeggen dat na de coronaperiode het kerkbezoek enorm is afgenomen door de coronaperiode. En dat heeft te maken ook met de enorme sluiting van de kerken.
1: Toen
0: door de kerk zelf, hè? Op nauwelijks enige grond. Alleen omdat de regering het zei, omdat Hugo de Jonge het zei. En moeten we daaraan geloven? De kerk heeft dat nooit gedaan. Die ging pestleiders helpen. En desnoods liepen ze besmettingen op. Maar nee, oh God, nee. Ik heb van de bisschoppen niks gehoord in Nederland niet. En de paus zelf ging op een leeg Sint-Pietersplein, weet ik wat allemaal. Nou, dat heeft heel veel kwaad gedaan aan de kerk.
1: Ach ja. Nou, nog een vraag? Nee.
0: Nee.
1: Je zei dat je moest reflecteren over een paar dingen. over hoe u denkt dat u liever de paus zou willen zijn.
0: Oh ja, die staan nog op mijn...
1: Ja, dat zal voor de volgende keer zo'n reflectie.
0: Kan ik weer langer reflecteren.
1: Ja, dat kunt u nog, want komende week bent u er niet.
0: Nee.
1: Dus er zijn 2 weken van over mediteren.
0: Zeker, maar ik denk niet dat ik tot andere inzichten kom. Want ik ben vrij hard leers, zullen we maar zeggen.
1: En nu inmiddels ook oud genoeg om
0: oud
1: dat
0: genoeg.
1: Niet meer. Nou,
0: en ik heb geen carrière voor me. En, heb ik me nooit omgekomen trouwens. Maar dat is het beste. Als je een carrière in de kerk wil, als je bisschop wilt worden of iets anders. Dan moet je je heel vriendelijk opstellen naar de paus.
1: Niemand wil onvriendelijke bisschoppen.
0: Ben ik onvriendelijk?
1: Tegen de paus. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar die paus, ik ben niet tegen de paus. Ik ben tegen een paus die niet doet wat hij moet doen.
1: Ja, ja.
0: En ik ben ook niet tegen de bisschop. Ik ben alleen tegen een bisschop die onvoldoende doet of niet doet wat hij moet doen.
1: Ja. Nou, hopelijk luisteren ze.
0: En daar zeg ik niet van. Nederlandse bisschoppen zijn over het algemeen nog niet zo
1: ik
0: slecht.
1: Ik moet zeggen, het zijn echt goede bisschoppen.
0: Nou, ik moet ook weer niet overdrijven. Maar
1: niet overdrijven. Maar in vergelijking, of nou nee, dat mag ik ook niet zeggen. Nou, in ieder geval.
0: In vergelijking met de Belgische bisschoppen zou we kunnen zeggen.
1: Dan zou ik niet zeggen.
0: Zijn de onze beter. Ja.
1: Ja. Nou, kijk.
0: Goed.
1: Nou, beste luisteraars, tot de volgende keer.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ziet de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Halleluja. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
1: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
0: Toch woont gij in uw heiligdom. Gij roem van Israël.
1: Op u vertrouwde onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
0: Zij riepen tot u. En ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
1: Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
0: Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
1: Hij steunt toch op de Heer? Laat die hem redden. En hem bevrijde als hij hem bemint.
0: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
1: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
0: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
0: Ze verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Zij dringen om mij heen als kalveren. Als paashandsdieren sluiten zij mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien. Bloeddorstig brullend als een leeuw.
0: Als water ben ik uitgegoten. Heer, mijn gebeenten is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden. Gesmolten in mijn lijf.
0: Mijn keel is als een scherf zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Je hebt mij in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
0: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
0: Ach Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun komt haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard. Mijn lichaam uit de tanden van de honden.
0: Verlos mij uit de leeuwenmuil. Mij hulpeloze van de buffelhorens.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders. Uw lof verkondigen voor heel het volk.
0: Heren, de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad.
0: Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren, de stammen en de volken overal. Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
1: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want gij bekommert zich om de gekwelden.
0: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
1: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij God vrezende breng ik u dank.
0: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
1: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
0: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht. De stammen en de volken overal.
1: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
0: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
1: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
0: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren, de stammen en de volken overal. Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven.
0: Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u heeft ingeschakeld. Ik zie, u hoort mij waarschijnlijk slecht. Er klopt hier iets niet. We gaan even alles verzetten. Ja, beste luisteraars. De knoppen stonden hier nog niet goed. Dus het kon zijn dat u mij niet kon verstaan. Het is 11:15 geweest ondertussen. We gaan het roze hoedje bidden. En dadelijk tijdens de muziek dan kunt u bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Of ook om een tientje mee te bidden. Ik wens u een heel mooi gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrijzen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel. Zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan dadelijk het eerste tientje gaan we bidden. En dan mogen we bidden voor de volgende intenties. We bidden nog steeds in de maand juli voor de intentie van de paus. En dan mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, komen we uw zegen vragen. Want wij kunnen niet zonder uw zegen hier bij Radio Maria. Over alles, allen die daarbij betrokken zijn. Dat bent u luisteraars dus ook. En dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die we van u hebben mogen ontvangen. En als het u wil is, Heer, blijf dan vele nieuwe luisteraars geven. Maar we zijn u ook dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Maar ook bidden we heel graag om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook voor gewijden die in de wereld leven. En dan mogen we ook bijzonder onze paus weer bij u brengen, Heer. Dat hij door u bijzonder gesterkt mag worden en dat de Heilige Geest hem steeds mag begeleiden.
1: Ons gebed is ook gevraagd dat iemand haar zus kan helpen. Bidden we ook voor 2 zieke zussen en een zieke zwager. Dat de Heer hem wil bijstaan in alles wat zij nodig hebben. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: U kunt zo dadelijk, als u de muziek hoort, bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor het tweede tientje. En misschien wilt u ook wel het tweede tientje meebidden door de telefoon thuis op de radio. Het telefoonnummer van de studio is 073-687-2001. U kunt ook een intentie inzenden via de WhatsApp. Het nummer is 06-2-001-9670. Alvast heel veel dank voor uw belletje.

0: Dan gaan we naar het tweede tientje. En dan mogen we bidden voor de volgende intenties. We bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, wij blijven u vragen vol vertrouwen dat er toch vrede komt in de harten van alle mensen. Soms denk ik, ja, het gaat lukken en dan komt er weer wat. Heer, en dan denken we vooral aan de situatie in Oekraïne, waar het op het ogenblik heel moeilijk is, maar ook in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Heer, we denken ook aan Iran, we denken aan Amerika, we denken aan Israël en zoveel andere oorlogsgebieden, dat alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. We blijven u graag bidden voor de bisschop van Breda, dat hij toch helemaal mag genezen. En dat willen we ook vragen voor de hulpbisschop van Den Bosch. Dan is ons gebed ook gevraagd om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. Maar ook brengen we al degenen bij u, Heer, die lijden naar lichaam en naar geest, dat zij toch allen door u geholpen mogen worden. Als het u wil is, wil hen genezen, maar geef hen ook heel veel kracht om vol te houden. En we blijven u dankbaar, Heer. Dank u voor zoveel. En ook vooral wat wij niet weten dat we van u mogen ontvangen.
1: We willen ook graag bidden voor een oude buurvrouw die gevallen is en die haar neus gebroken heeft. En nog veel meer. En veel blauwe plekken en beursjes. We bidden voor haar om een algeheel herstel. Wij bidden ook uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. We bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Seatan voor een speciale intentie en verhoring ervan. En hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten.
0: Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van het tweede tientje. U mag weer bellen naar de studio van Radio Maria als u de muziek hoort voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Als ook om het derde tientje mee te bidden door de telefoon thuis op de radio. Het telefoonnummer van de studio is 073 687 2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06 2001 9670.

0: En dan gaan wij naar het derde tientje. En dan willen we daar heel graag ook de volgende intenties meenemen. We bidden en we blijven bidden uit dankbaarheid, Heer. We kunnen u niet genoeg, kunnen we u danken. En dan brengen we ook een broer bij u in zijn laatste levensfase. Dat Maria en Sint-Jozef bij hem mogen zijn en hem mogen helpen en begeleiden in deze moeilijke laatste fase. En dat hij ook innerlijk rust zal mogen vingen. Maar we brengen ook de familie bij u die het heel moeilijk voor is. Bidden we om genezing van een babytje van 7 maanden. En we bidden ook om kracht voor het gezin. Dan mogen we ook bidden dat een geplande euthanasie voor bij een opa, dat die toch niet door mag gaan. Heer, schenk hun de genade van inzicht. En we mogen ook bidden dat iedereen naar Radio Maria wil luisteren, dit ook kan doen. En we vragen daarbij de hulp van ons lieve vrouw. Dan mogen we ook dankbaar zijn voor een bruiloft die goed verlopen is, maar ook morgen is nog een bruiloft, dat het ook allemaal goed en in vrede mag gaan en dat ze veel genade mogen en zegen mogen ontvangen. Maar we blijven u dankbaar, Heer. Met al onze luisteraars willen we u blijven danken. We kunnen dat niet genoeg doen. En we brengen ook een oudste zoon bij u, die 39 jaar wordt, dat zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden en dat hij ook openstaat voor het geloof en dat dat in hem mag groeien.
1: We bidden ook graag bidden voor onze dierbaren, voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat zij de weg naar de Heer mogen vinden, dat ze zijn liefde mogen ondervinden en de weg naar de kerk terugvinden. We bidden ook bidden voor alle zielen in het vage vuur. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden zoals wij ook aan de schuldenaren vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

0: Zegen die Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans zo dadelijk overwegen. U mag tijdens de muziek bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie voor dit vierde tientje. En misschien ook een tientje wilt meebidden. Het telefoonnummer van de studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp kunt u ook een intentie inzenden. Dat is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: En bij het vierde tientje willen we bidden om bescherming en rust voor een luisteraar. Ons gebed wordt ook gevraagd om zegen voor de mensen die een bepaalde relatie hebben en dat die ook toch geaccepteerd mag worden. Dan brengen we ook een zieke broer bij u, dat de bestralingen toch mogen aanslaan. Heer, wil daarbij helpen. Bidden we ook voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Heer, dat zij van u de kracht krijgen om vol te houden. En degene die dat doen, dat die tot inkeer mogen komen. Heer, we wilden u daarom bijzonder bidden. En dan mogen we ook dankbaar zijn voor, zoals iemand aangeeft, die dankbaar is dat ze door hun mensen in de omgeving vaak dus dierbare wensen krijgen. En dat ook het lijden, dat we dat mogen ondergaan in het licht van Christus. Ook brengen we meneer bij u, Heer, die al zo lang alleen en eenzaam is. Heer, en ik vraag u, Maria, sla uw mantel om hem heen en wil hem helpen dat daar toch verandering in komt. We bidden ook uit dankbaarheid. We willen ook Sint-Jozef en Maria vooral danken. En bidden we om zegen ook over de bedrijven van twee zonen. En Sint-Jozef, daar bent u heel goed in, wil daarvoor meebidden.
1: Wij bidden ook om rust in het hoofd en hart van een broer. Wij bidden ook op voorspraak van de heilige bestoel van Ars voor de priesters. En we bidden bijzonder voor hen die hun priesterlijke bediening niet meer aankunnen en overwegen om hun bediening neer te leggen. Wij bidden ook, moeder Maria, of u een mantel om hen heen wil slaan, dat zij de kracht mogen ontvangen om verder te gaan op hun weg. Wij bidden ook voor een ernstig zieke acolyt met uitgezaaide kanker. En we bidden op voorspraak, om genezing, op voorspraak van de heilige Peregrinus. We bidden ook dat onze lieve vrouw van de vrede van Medjugorje voor een meneer die leukemie heeft en die vanaf gisteren een nieuwe methode zijn bloed wordt afgenomen en bestraald. We bidden voor hem om genezing. We bidden ook voor een jarige dochter, om Gods zegen over een nieuwe levensjaar, en dat ze toch de genade van het geloof mag ontvangen. We bidden ook voor een goede gezondheid voor haar.
0: En mogen we het vierde tientje overwegen. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals wij ook andere schulden vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Geef onze zonden, bewaar ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. We gaan het laatste geheim van de Rozenkrans bidden. U mag weer bellen naar de studio van Radio Maria voor het meebidden van dit vijfde tientje en voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670. Dankjewel voor uw belletje.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En daar kunnen we nog voor bidden. En dan gaan we vragen aan Maria dat die wil bidden om kracht tijdens een operatie. En we brengen ook een vader van een goed gezin bij u, dat de bestraling als laatste redmiddel mag aanslaan en dat hij nog langer bij zijn gezin zou mogen blijven. Heer, wees hem genadig. Bidden we ook om kracht en sterkte voor een mevrouw. En Sint-Jozef, we komen weer bij u aankloppen, want we hebben uw hulp nodig bij het vinden van een woning. Het is volgens mij al langer bezig. Sint-Jozef wil erbij helpen. En we bidden ook voor Radio Maria en voor alle luisteraars. Nou, daar bent u allemaal. En dat het goed mag blijven gaan en dat ook het gebed van Radio Maria en wat we met elkaar doen, dat het ook iedereen mag sterken. We bidden ook voor brengende familie bij u, dat zij ook bijzonder gezegend mogen worden met het licht van God. Bidden we ook om vrede over een familie. En we vragen ook een vrede over projecten die iemand mee bezig is tijdens zijn werk.
1: We bidden ook uit dankbaarheid voor alles wat God en Jezus en Maria voor een gezin doen. We bidden ook voor een kennis die stervende is. En we bidden Sint-Jozef om uw voorspraak voor een zalige dood. Bidden we ook voor het Venezolaanse volk, dat toch leidt aan wanhoop en verdriet na de ramp van 2 weken geleden. We bidden voor hem om goede hulp, om steun en kracht in deze moeilijke periode. En op voorspraak van de heilige Carlo Acutis en de heilige Pierre Corgio Frassi bidden wij om gebed. Wij bidden ook bidden voor alle gevangenen. Wij vragen van hem om troost, mentale vrijheid en kracht om de situatie te doorstaan. En bidden ook voor alle aanstaande moeders, voor een goed verloop van de zwangerschap, maar toch ook dat het kindje, dat het goed mag gaan met het kindje, en dat het ongeacht het geslacht het welkom mag zijn. Overwegen wij het 5e droevige mysterie. En we bidden in het laatste natuurlijk ook voor al die intenties die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Het 5e droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze zonden, zoals wij ook andere schuldenaren vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef onze zonden, bewaar ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we in de maand juli, de hele maand, mogen we de litanie bidden van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontfermt u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
2: bid voor ons.
0: Ontferm u over ons. God, Zoon, verlosser van de wereld, ontferm u over
2: ons. Ontfermt u over ons.
0: God, Heilige Geest,
2: bid voor ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
2: bid voor ons.
0: Ontferm u over ons.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader, ontfermt
2: u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God,
2: ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond,
2: ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien,
2: ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt,
2: ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren,
2: ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die je op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontfermt u over ons.
0: Jezus Christus, die u door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontfermt u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons. Ontferm u over ons.
2: Ontfermt u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enig geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: In de Amen.
0: Vader en de Zoon.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dankjewel u allen thuis voor het meebidden van het roze hoedje. Dank dat we zo met en voor elkaar mochten bidden. Ja, dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn. Ja, en dan vertel ik u nog wat u kunt beluisteren bij Radio Maria. Zo dadelijk dan kunt u luisteren naar de lessen van Sint Franciscus, zoals elke vrijdag. Broeder Jan ter Maat vertelt u meer over het evangelie leven. Dan om 13:30, dan wordt u voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl. Om 14:00 is Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. Om 15:00 bidden wij, zoals elke vrijdagnamiddag, de kruisweg. We staan stil bij de lijdensweg die de Heer voor ons is gegaan. Dan na de kruisweg gaan we op bedevaart in de België. Een programma wat wordt gepresenteerd door Kevin Kollen. En hij is van onze zuiderburen van Radio Maria België. Dan om 16:30 is Pater Bos met het woord van God. Om 17:00 kunt u de rozenkrans meebidden. Om 17:30 kunt u, om 17:30, ik vergis mij, de vespers meebidden. En dan om 18:00 bidden we het Angelus. Na het Angelus kunt u luisteren naar herhalingen. Het is om 5:05, de luistertip uit het archief. Kennismaking met de heilige Elisabeth van de heilige Drie-eenheid. Monsignore Schreuder vertelt u hier meer over. Om 7:00 vieren we de heilige mis vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is pastoor Jeroen Smit. Om 8:00 is de herhaling van de heilige van de dag. Om 8:15 kunt u luisteren naar de lessen van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat. Dan kunt u om 8:30 luisteren naar de Club van Job, waar pastoor Menne antwoord geeft op geloofsvragen. Om 9:30 is pater Bots met het woord van God. Om 10:00 is de complete en 9:15 is er getuigenissen over Radio Maria. En dit keer getuigenissen over Radio Maria uit Lima, Peru. Dan om 10:45 is een herhaling van het programma De Bedevaart naar België. Ontdek de Belgische kust. Ik wens je nog een hele mooie namiddag toe en dan kunt u nu gaan luisteren naar broeder Jan Termaat.
3: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
4: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het eerste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over de eerste 12 gezellen van Sint Franciscus. Allereerst moet men bedenken dat de roemrijke Franciscus in alle daden van zijn leven gelijkvormig was aan Christus, de gezegende. Immers, zoals Christus bij het begin van zijn prediking 12 apostelen uitverkoor om al het wereldse te verachten en hem te volgen in armoede en in de overige deugden, zo koos Franciscus bij de stichting van zijn orde 12 gezellen die met hem in allerhoogste armoede leefden. En zoals een van de 12 apostelen van Christus, die door God verworpen was, zichzelf ten slotte ophing, zo viel ook een van de 12 gezellen van Franciscus, broeder Johannes van Capella, van de orde af, om zich uiteindelijk op te hangen. Dit geval maand de uitverkorenen tot nederigheid en vreze Gods, omdat het laat zien dat niemand de zekerheid heeft dat hij tot het einde toe in Gods genade zal volharden. En zoals die heilige apostelen voor de hele wereld wonderen van heiligheid waren, geheel vervuld van de Heilige Geest, zo waren ook de gezellen van Franciscus zo heilig dat er van de tijd van de apostelen tot vandaag op de wereld geen bewonderenswaardiger en heiliger mensen zijn geweest. Zo werd een van hen, net als de heilige Paulus, naar de derde hemel weggerukt, namelijk broeder Egidius. Bij een ander, broeder Philippus Longus, werden, zoals bij de profeet Jesaja, door de engel de lippen aangeraakt met een gloeiende kool. Nog een ander, broeder Sylvester, sprak met God als twee vrienden onder elkaar, zoals Mozes deed, Weer een ander vloog net als de adelaar, oftewel Johannes de Evangelist, door zijn scherpe verstand op tot het licht van de goddelijke wijsheid. Namelijk de zo nederige broeder Bernardus, die de Heilige Schrift zeer diepzinnig verklaarde. Ook werd een van hen door God tot heilige verheven en in de hemel onder de heiligen opgenomen, terwijl hij nog op aarde leefde. En dat was broeder Rufinus, een edelman uit Assisi. Zo werden ze allemaal bevoorrecht met een bijzonder teken van heiligheid, zoals duidelijk zal worden uit hetgeen in de volgende afleveringen volgt. Beste luisteraar, als we dit verhaal op ons in laten werken, dan valt allereerst op dat de schrijver het erover heeft dat Franciscus gelijkvormig met Christus is geworden. En dat is nogal wat, denk ik. Gelijkvormig met Christus, dat is een groot compliment voor de mens. En zeker voor Franciscus, omdat daarmee hij precies bereikt lijkt te hebben wat hij wil voor zichzelf en voor zijn broeders. Namelijk dat hij het leven van Christus wil leven. Minder broeders, dus dat zijn Franciscanen, Kapucijnen en conventuelen, zij zijn alle geroepen tot een evangelische levenswijze. Ze stappen als het ware in het verhaal van Christus, in het evangelie, en gaan dat proberen te leven. Uiteraard met vallen en opstaan. De schrijver van de Fioretti zegt over Franciscus dat hij dat uitermate goed heeft gedaan. Hij is gelijkvormig geworden met Christus. En misschien weet je ook dat dat ook fysiek zo geweest is. Dat Franciscus de eerste heilige is van wie bekend was dat hij de stigmata, de kruiswonden van Christus droeg. Franciscus vraagt dus van zijn broeders om het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus te onderhouden, levend in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in kuisheid. Ik denk dat zo'n evangelische levenswijze niet alleen is weggelegd voor minder broeders, maar dat eigenlijk van elke gedoopte, elke christelijke vrouw of man gevraagd mag worden om als het ware een punt te zetten achter het eigen levensverhaal en in het verhaal van Christus, van Jezus te stappen. En zo evangelisch te leven in deze tijd. Het evangelie is nooit af, maar wacht op de bijdrage van alle gedoopten. En dat brengt ons eigenlijk bij een eerste vraag, naar aanleiding van dit eerste verhaal over de heilige Franciscus. In hoeverre beantwoordt jouw leven aan het evangelie? Waar zie jij wonderen van heiligheid? Bij de mensen om jou heen? Bij jezelf misschien? Denk je dat jij in staat bent om een punt te zetten achter jouw eigen levensverhaal en in te stappen in het verhaal van Christus, dat jij als zijn metgezel door het leven gaat? Zusters en broeders, laten we een gebed bidden van de heilige Franciscus, het gebed dat hij voor het kruis van San Damiano gebeden heeft. Een gebed tijdens zijn bekering. Hij bad en wij bidden met hem mee. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
3: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
5: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 11. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Een vers uit Psalm 139. Hij werd wakker met bonzende hoofdpijn en een buik die enorm vroeg te worden geledigd. Het duurde even totdat hij niet meer dubbel zag. Hij herinnerde zich de stenen die onder zijn voeten waren gerold. Wist nog dat hij door de lucht vloog, gevolgd door een spectaculaire val. Hij voelde aan zijn achterhoofd en kromp in elkaar toen hij een gevoelige bult ter grootte van een ibis-ei betastte, die pijn deed onder zijn verkennende vingers. Kort daarna ontdekte hij dat alle passagiers van de rivierboot al van boord waren, inclusief het meisje. En de jongen met de stenen, wiens nek hij wel kon omdraaien, die was ook verdwenen. Gedachten aan wraak moesten wachten. Hij had een klus te klaren. Zijn meester zou er niet blij mee zijn als hij faalde. Na een paar uur lukte het de krijger het spoor van het meisje op te pikken. Ze was aan boord gegaan van een ander vaartuig op weg naar Caesarea. Hij boekte passage op een Egyptisch schip vol graan, maar moest wachten tot de volgende dag voordat ze afvoeren naar Sebastoshaven. Tegen de tijd dat hij bij het huis van het meisje arriveerde, was het al diep in de nacht. Hij verstopte zich tussen de struiken en keek toe vanuit het donker. Vermoeidheid en het bonzen in zijn hoofd hadden zijn reserves uitgeput en hij viel in slaap. Op een gegeven moment wekte een zacht geluid hem uit zijn onrustige sluimer. Zijn zintuigen stonden onmiddellijk op scherp en hij onderscheidde een slanke, lange gestalte die van top tot teen in een donkere mantel was gehuld die het huis uitkwam. Eerst meende hij dat ze een bediende was die het huis voor zonsopgang verliet om de dagelijkse boodschappen te doen voor een klein huishouden. Maar iets in haar gang trok zijn aandacht. De lengte klopte. Hij sloop uit zijn verstopplaats tevoorschijn en volgde het eenzame silhouet op een paar passen afstand. Enkele minuten daarna blies een windvlaag de mantel opzij en helder maanlicht bescheen het stuk kuit. Hij glimlachte traag toen hij de kenmerkende huidskleur zag. De goden lachten hem toch nog toe. Ze werd hem op een presenteerblaadje overhandigd, volkomen alleen in het schemerige uur voordat de zon opkwam. Wat voor een ongeluk zou hij nu eens arrangeren? Hij kon haar voor een kar gooien, maar dan was hij niet echt verzekerd van haar dood. Hij kon eerst haar nek breken. Nog terwijl hij de voor- en nadelen van dit plan aan het overwegen was, ging ze een hoek om. Hij volgde haar en zijn ogen puilden uit zijn hoofd toen hij haar achter in een kar zag klimmen. Wat is ze aan het doen? Hij was ervan uitgegaan dat hij tijd in overvloed zou hebben om een ongeluk voor te wenden als hij haar te voet volgde. Deze onverwachte en duidelijk voorbereide onderneming gooide zijn plan helemaal overhoop. In plaats van haar rustig te volgen, moest hij nu achter de kar aanrennen om die te kunnen bijhouden. Bij elke stap schoten tentakels van pijn door zijn gewonde hoofd. Hij kon niet wachten tot hij zich van die meid kon ontdoen. Toen de kar aan snelheid won, bleef hij achter om hem tenslotte uit het zicht te verliezen. Hij vloekte binnensmonds en begon harder te rennen in een poging een glimp van de kar op te vangen. Bij het volgende kruispunt kwam hij hijgend tot stilstand en zijn droge keel brandde. Moest hij rechtsaf slaan naar de aquaducten of nu linksaf naar de haven?
Hij aarzelde een ogenblik, besluiteloos. Bij de haven waren meer winkels. Hij sloeg linksaf. Al snel kreeg hij in de verte de kar weer in het oog. Hij stond geparkeerd langs de kant van de weg en was leeg. Hij stond stil en keek ongeduldig om zich heen op zoek naar het meisje en de voerman. De voerman zag hij het eerst. Die sprak met een paar zeelui bij de ingang van een van de landtongen. En toen, vlak achter de voerman, ontwaarde hij eindelijk het meisje achter een potpalm. Ze was nauwelijks zichtbaar in haar donkere mantel. Met een zucht van verlichting begon hij hun kant op te rennen. Hij was nu zo dichtbij dat hij de voerman op de luide toon van een straatvender kon horen praten. De bleke jongen met magere armen en een kippenborst schreeuwde enthousiast. Mooie meisjes! Wil iemand een bezoek aan mooie meisjes? Hoofden werden zijn kant opgedraaid. Op de schepen die verderop in een nette lijn op en neer dobberden, hingen zeelieden grinnikend over de zijkant van hun schip. Toen hij zag dat hij hun aandacht had, bulderde de voerman nog luider. Hij had een verrassend diepe stem voor zo'n miserige knaap. Ik ken mooie meisjes. Ik kan ze hierheen laten komen voordat jullie kapiteins komen om de pret te bederven. De ochtendrust werd verbroken door gefluit en gejoel vanaf meerdere dekken. Op een schip dat aan het eind van de golfbrekers lag aangemeerd, kwam een atletische man naar de voorplecht van het schip en leunde tegen de reling, zijn mond grimmig gesloten. Een donkere reus voegde zich bij hem aan het roer en nam de helmstok van hem over. De krijger merkte op dat hij een kushit leek. Ik ben de kapitein, riep hij naar de voerman, en jouw soort pret bevalt me niet. Hou je mooie meisjes maar. Wij gooien de trossen los. Hij is het anker, jongens. Enkele ogenblikken was de krijger afgeleid door de rumoerige vertoning van de voerman. Hij had zich afgevraagd of de magere knaap de bedoeling had het meisje te verkopen. Toen realiseerde hij zich dat ze vlak onder zijn neus vandaan was verdwenen. Er waren geen mooie meisjes te koop. Het hele geval was een list geweest om ieders aandacht af te leiden. Maar waarom? Vertwijfeld zocht hij de pier af. Waar was die meid nu gebleven? Toen zag hij het. Een schaduw die naar beneden kroop door een luik op het schip dat de haven verliet. Zij was het. Hij was er zeker van. Ze was stiekem op het schip gekropen, terwijl de helft van de zeelieden opging in hun werk en de andere helft werd afgeleid door de voerman. Die sluwe vos! Ze had zich verborgen op een schip naar wie weet waar, zonder dat iemand het wist. De krijger begon te rennen, sprong over hindernissen die hem in de weg stonden. Maar terwijl hij zich opdreef tot het hem zwart voor de ogen werd, wist hij dat hij het nooit zou halen. Het schip gleed al achter een kleine loodsboot aan de open zee op. Ze was hem door de vingers geglipt. Alweer. Hij klampte een zeeman aan. Waar gaat dat schip naartoe? Weet ik dat? Kan me niet schelen. De man rukte zijn arm los. Hij greep een andere zeeman vast met ruwe vingers. Waar gaat dat schip naartoe? Ja, hoe moet ik dat nou weten? De woede van de krijger bereikte het kookpunt. Elk moment kon het schip open water bereiken en met gehesen zeilen richting de horizon verdwijnen en dan zou hij het en het meisje nooit meer vinden. Zijn vuist werd een hamer en hij ramde die met een bevredigend geknerp in het gezicht van de zeeman. Weet je het nu? De zeeman hief zijn handen in

0: je het nu? De zeeman hief zijn handen in overgave. Ik wilde niet. Nog een stomp. Waarheen? Grrr. Een staaltje bloed met een tand erin droop langs de zijkant van een stoppelige kin. Hou je kalm, hè? Ik weet het niet. Maar ik val het tuikfoeken. Hij hief beide handen weer in de lucht. De krijger stapte weg. En een beetje snel. Een paar minuten later kwam de zeeman terug. Hij hield een vuile handdoek tegen zijn lip en zei... Dat is de farmis. Is op weg naar Puteoli. Nou tevreden? De hele zaak stonk nog erger dan de dode vissen die in de haven dreven. Waar vind ik een schip naar Puteoli nu? Carilinee wurmde zich naar beneden tot haar schouders tegen de muur rustte. De voorraad terracotta-amforen verborg haar voor de terloopse waarnemer. Het schip was voor zonsopgang afgevaren en onder dekking van het duister was het haar gelukt onopgemerkt in de buik van het schip te glijden. Ze hoopte dat zelfs Telemachus niet had gezien op welk schip ze was gestapt. Als grootvader er ooit in slaagde haar spoor te volgen naar de haven, wilde ze er zeker van zijn dat Theo niet de schuld kreeg van haar verdwijning. De amforen waren achter in het schip opgetast, in de schaduw van de gewelfde cederhouten romp eromheen en de solide planken van de vloer van de hut erboven. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de parmis te bieden had. Carilinee dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hen thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Zelfs de maand juli, zusters en broeders, is alweer over de helft. We zitten zo rond 20 juli als u naar deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria luistert. Ik wilde u dit keer ook wat vernieuwends en verfrissends laten horen. Maar daarnaast ook gewoon het meer klassieke religieuze werk. Ik wil beginnen met iets verfrissends nieuw. Dat is van de componist Egil Hofland. En die heeft het werk geschreven Agnus Dei. Gaat u rustig voor zitten, want dit Agnus Dei duurt bijna 10 minuten. Laat u niet weerhouden om er gewoon naar te gaan zitten luisteren. Sluit uw ogen, denk aan de mis als de priester het lichaam van Christus breekt. En dan wordt het Agnus Dei gezongen. Nou, is dit Agnus Dei niet gelijk aangewezen om te doen in de Eucharistieviering? Want je hebt er nogal wat bij nodig van orkest en groot koor. Maar luistert u maar.

Agnus Dei van Egil Höfland. En dat werd hier gezongen door het East Carolina University Chamber Singers. En ik hoop dat u het ook heeft kunnen uitzitten. Gewoon luisteren. En laat de muziek, als het ware, maar zijn werk in je doen. Hè? Ga maar zitten en laat het toe. Ik heb ook beloofd dat ik wat meer toegankelijker werk zou laten horen, wat meer bekend is. Ik laat u nu vanuit de mis van Herman Finkers horen en van zijn cd, die heeft opgenomen met Capella Amsterdam en Holland Barok, onder leiding van Daniel Royes, laat ik u het Panis Angelicus horen. En dat kent u allemaal wel.

Panis Angelicus. Eigenlijk past het heel mooi bij het Agnus Dei. Hè? Het brood van de engelen, het brood uit de hemel dat ons voedt. Het is Christus zelf die ons telkens weer voedt als wij in de heilige communie hem weer ontvangen. Ik heb het al vaker gezegd, je ontvangt geen hostie, je ontvangt geen stukje brood, je ontvangt Christus. En daarmee word je zelf als een soort tempel voor de aanwezigheid van God, van Christus. Een oude zuster zei vroeger eens tegen mij, zorg goed voor je lichaam, want Gods geest woont daarin. En eigenlijk is dat hartstikke waar, hè? Wij leven allemaal vanuit de kracht en de geest die God ons geeft. En hij voedt ons telkens weer met alles wat we nodig hebben. Dit was de Panis Angelicus van Herman, van de cd met Herman Vinkers. Om er vervolgens aan te komen bij Arvo Pärt met de kleine litanie. Zo heel klein is hij niet, want hij duurt toch aardig lang. Ik even voor de aardigheid kijken, dan kunt u zich daar vast op voorbereiden. De kleine litanie van Arvo Pärt duurt 5 minuten en 27 seconden. Ars Nova Kopenhagen zingt het onder leiding van Paul Hillier.

De kleine litanie van Arvopert. Als ik de muziek van Arvopert hoor, dan raak ik altijd geëmotioneerd, geraakt door, als je denkt over zijn levensgeschiedenis, hè, geboren in Estland, in de tijd van het Sovjetrijk mocht hij geen religieuze muziek componeren. Hij moest zich bezighouden met allerlei andere muziek. Totdat hij eigenlijk op het eind van de communistische tijd ook de vrijheid nam om toch religieuze werken te laten horen, die hij ook zelf geschreven had. Zijn grootste doorbraak is toen geweest het Credo, wat helemaal niet uitgevoerd mocht worden in de geloofsbelijdenis in de communistische tijd van het Sovjet-regime. Maar hij heeft het toch aangedurfd en gedaan. Je moet ook soms de moed hebben om iets te doen wat niet direct mag en waar misschien ook niet iedereen, zeker de Sovjet-leiding toen, maar misschien ook nu wel, want de ene dictator is weg, maar er zit nu weer een nieuwe dictator. Soms moet je ook iets doen en je nek durven uitsteken, anders gebeurt er niks in de wereld. Nou, goed, dat gezegd. We gaan verder dit keer met een lofzang ter ere van de Moeder Gods Maria. Ave Maria van Floor Peters en de Choir of Royal Holloway zingt het.

Ave Maria van Floor Peters. En dan mag u nu helemaal rustig gaan zitten. Als u nog een kopje koffie of thee wilt pakken of glas water, doe dat dan eventjes snel. Want daarna mag u bijna 11 minuten heel ontspannen gaan zitten luisteren. Ik denk dat de meesten van u de componist Simeon ten Holt wel kennen. Met zijn beroemde werk De Canto Ostinato. Ik ben er een enorme liefhebber van. En ik ben in de afgelopen jaren, ik denk toch 8 keer of zo, naar een uitvoering geweest van De Canto Ostinato. Gespeeld op 4 vleugels. En ik ga dan altijd naar de uitvoering van het Natalon Quartet. 4 pianisten die samen dat ruim 2 uur of nog wat langer durend werk van Simeon ten Holt uitvoeren. Maar Simeon ten Holt heeft 5 van die grote werken geschreven. En het Natalon Quartet voert al die werken uit. Dus niet alleen De Canto Ostinato, maar ook Horizon, etc. Wat ik nu laat horen is van Richard Dubras. En het heeft wel iets weg van die minimal music en de muziek van Simeon ten Holt. Omdat het, je hoort steeds een bepaald themaatje. En dat verandert steeds minimaal. En tussendoor wordt er gezongen. Het is een werk dat heet Oratio, gebed, van Richard Dubras. En de Cambridge Choral voeren het uit. Ga rustig zitten. Sluit uw ogen en laat u meevoeren in het spel van instrument en stem.

oratio. Ik hoop ook dat u tijdens het luisteren uw ogen heeft kunnen sluiten en op de ritme van de muziek

uw ogen heeft kunnen sluiten en op de ritme van de muziek tot verstilling en gebed bent gekomen. Zal u misschien niet verbazen dat ik vaak ook bij dit soort muziek tot verstilling en tot stilte, innerlijke rust en stilte kom. Ik wil niet gelijk zeggen dat het altijd gebed is wat ik dan doe, maar dit soort muziek brengt mij wel tot een innerlijkheid, een innerlijke rust en stilte. En dat hebben we vaak nodig in deze tijd die zo gejacht en gejaagd is en alles vliegt en alles. Het is altijd druk, druk, druk. Het moet ook tegenwoordig altijd druk zijn, vindt men, anders klopt het niet. Maar ook er is zoveel onrust om je heen. Ik woonde tot voor kort in Uitgeest en daar had ik de hele dag door vliegtuigen boven mijn hoofd. De een na de ander. De een was nog niet vertrokken of de volgende kwam er alweer aan. En een paar honderd meter achter mijn huis liep de A9, de snelweg. En eigenlijk is het dan nooit stil. En dat geeft onrust. Dat geeft dat je zelf altijd, zeg maar, aanstaat als het ware. Altijd zijn je oren en je hersenen aan het scannen en horen muziek. Of niet zozeer muziek, we horen geluiden. En eigenlijk moet je gewoon af en toe tot volkomen stilte kunnen komen. En soms kan daarbij helpen zo'n werk als Oratio van Richard Dubra. We vieren deze tijd nog een andere grote heilige. De heilige apostel der apostelen, Maria Magdalena. Ik heb toch een speciale devotie voor die bijzondere vrouw. Zij die uit eigen middelen met Jezus meetrok, nadat hij uit haar 7 demonen had verdreven. En uit eigen middelen zorgde zij voor Jezus en zijn 12 apostelen. Maria Magdalena was een welgestelde vrouw die eigenlijk zich ook in dienst stelde van de Heer. En als u een keer op weg bent naar Lourdes of naar Paray-le-Monial of naar Nevers, ga dan eens langs in het mooie stadje Vézelay. De grote basilica die daar staat is toegewijd aan Maria Magdalena. En het is zo bijzonder om daar te zijn. Rij niet snel langs Vézelay, maar stop er. Ga erheen en laat u onderdompelen in de schoonheid. Van Francisco Cubero, gezongen door de Rose Ensemble, horen we Maria Magdalena.

Maria Magdalena. Ik ben zo blij dat de paus haar dag verhoogd heeft van een gedachtenis naar een feest. En in rang gelijkgesteld heeft aan dat van de apostelen. Alleen een apostelfeest is in het rood. En Maria Magdalena is nog steeds in het wit. Het zou toch prachtig zijn als dat ook de liturgische kleur rood krijgt. Met als titel Apostel der Apostelen. Want Maria Magdalena was degene die aan de leerlingen moest gaan vertellen dat Jezus was verrezen. Niet alleen Francisco Cubero schreef een werk van Maria Magdalena. Ook is er een gezang bekend in de Scandinavische landen. Noli me tangere. Het gaat over dat Maria Magdalena Jezus ziet. Hem ontmoet in de tuin. En Sinneke Langeland zingt het.

prachtig, zoals Seneca dit. Maria Magdalena noli me tangere. En ik denk dat dat zoiets betekent van hou me niet vast. Ik moet terugkeren naar mijn vader. Jezus was niet bestemd om op deze aarde continu te blijven, maar hij moest terugkeren naar het vaderhuis. Nou, zusters en broeders, we komen alweer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. We hebben nog één werk te gaan. Ik begon deze uitzending met het Agnus Dei van Egil Höfland. En ik wil vandaag besluiten met het Agnus Dei van Michael Haydn. De oudere broer van de andere Haydn, de beroemde Haydn. Deze Michael of Michael Haydn, die kennen we eigenlijk niet. Maar hij is geschreven Missa Quadragesimalis. En daaruit horen we dit Agnus Dei.

0: En dit Agnus Dei werd uitgevoerd door de Purcell Choir en het Orfea Orkest. Goed. Dit was weer een heel ander Agnus Dei, hè, als het eerste wat ik u liet horen. Ik hoop dat u ze allebei mooi gevonden hebt. En anders heeft u volgende week weer kans op nieuwe, mooie en wellicht andere muziek. Laten we tot slot God vragen om zijn zegen. Goede God, u schenkt ons Jezus Christus, uw Zoon, die voor ons de weg wijst en die voor ons de weg is. Mogen al die mensen die op weg zijn in hun vakantie behouden worden en ook overal weer veilig aankomen, dat ze ook in deze tijd van vakantie nieuwe krachten mogen opdoen, opdat men straks na thuiskomst weer met frisse moed aan het werk of de studie gaat. Wilt u ook zijn met uw kracht en uw zegen bij al die mensen die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen, dat ook zij een tijd mogen ervaren van rust en ontspanning. Met de hulp en de kracht en de genade van uw zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra. Een programma met en over religieuze muziek.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, luisteraars. Op deze vrijdagmiddag bidden we, zoals gebruikelijk, de kruisweg. We willen Jezus volgen op zijn lijdensweg. En dat doen we op vrijdag om met hem mee te gaan door het bidden van de kruisweg. En op deze eerste vrijdag van de maand is onze kruisweg voor de priesters. Ik wens u heel veel devotie toe. In heaven de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Jezus, u bent onze hoge priester, offeraar van het volmaakte offer. U bent de weg naar Calvarië opgegaan met een groot verlangen naar het kruisaltaar. Je hebt ook verlangd uzelf te offeren op onze kruisaltaren. Daarvoor hebt ge priesters gewild, gewijde christenmannen, die nu persoonlijk het eucharistisch offer moeten opdragen. Geroepen mannen die in deugd en toewijding op u enigszins gelijken. Voor zulke priesters hebt u gebeden op de avond voor Goede Vrijdag, toen u de eucharistie en het priesterschap instelde. Voor de heiliging van priesters en toekomstige priesters wil ik ons deze kruisweg doen. De verschillende fasen van uw lijden en dood wil ik me voor de geest brengen, om uw heldhaftig geduld, uw gehoorzaamheid en liefde beter te beseffen, om dan met grote vurigheid te bidden. Heer, geef ons heilige priesters. Barmhartige God, ik heb spijt over al mijn zonden, omdat zij de oorzaak zijn van uw lijden. Geef mij, bid ik u, de genade om mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Ik wilde aflaten en deze oefening verbonden u aanbieden voor de overleden priesters, vooral voor hen en wie ik iets te danken heb. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Vanwege de woedeuitval van Pilatus, die u ter dood veroordeelde, smeek ik u, Jezus, om alle priesters de genade te verlenen, dat zij zichzelf veroordelen door te sterven aan de wereld, terwijl ze in de wereld zijn. Dan zal het niet nodig zijn dat u hen veroordeelt als ze te sterven komen. Ik smeek u ook omwille van deze belediging om al die priesters te helpen die omwille van u onder een veroordeling lijden, dat zij hun lijden geduldig in vereniging met u mogen opdragen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Op grond van uw nederige acceptatie van het kruis, Jezus, smeek ik u om de priesters de genade te verlenen dat zij nederig de kruisen van hun roeping dragen. Ik vraag u ook dat alle priesters die door hun vijanden gedwongen worden de vele kruisen van de vervolging gelaten te dragen, dit mogen doen door dapper in uw bloedige voetspoor te treden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van de vernedering die u onderging in uw eerste val, o Jezus, smeek ik u aan priesters de genade te verlenen, elke opzettelijke zonde te vermijden. En zouden zij zo ongelukkig zijn te vallen, dat ze dan onmiddellijk opstaan en u verder volgen. Geef ook Jezus aan hen die onder vervolging omwille van u lijden, dat ze u zonder ophouden volgen, zonder op menselijk respect uit te zijn. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: O Jezus, vanwege de vereniging van uw allerheiligst hart met dat van uw onbevlekte moeder, smeek ik u om uw priesters de genade te verlenen van Maria als hun machtigste hulp, een troost in het leven en bij het uur van hun dood. Geef ook dat uw geliefde moeder op een bijzondere wijze die priesters bijstaat, die onder vervolging lijden omwille van uw naam. Dat zij hen mag troosten en het uur van beproeving en duisternis, zoals ze ook u getroost heeft op uw weg naar de veroordeling. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van de hulp die u van Simon ontving, Jezus, smeek ik u met aandrang dat gij uw priesters iemand stuurt om hen raad te geven, te steunen en te bemoedigen. Iemand die hun in de nood helpt als de kruisen van hun roeping hen te zwaar worden om alleen te dragen. Verleen ook de priesters die het kruis van de vervolging dragen en van de marteling een helpende hand, een troostende stem, een daad van vriendelijkheid, opdat zij in hun meest ontmoedigende momenten mogen weten dat u met hen bent en hun kruis meedraagt, zoals zij het uwe meedragen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Jezus, op grond van uw allergenadigste beloning aan Veronica smeek ik u om aan alle priesters de genade te verlenen dat zij uw heiligste beeldenis in zichzelf herkennen en in hen die aan uw zorg zijn toevertrouwd. Ik smeek u eveneens, Jezus, om die priesters die vervolgd worden de genade te verlenen dat zij en hun vervolgers uw beeldenis, hoe misvormd ook, herkennen opdat ook zij uw beeldenis in zichzelf mogen doen groeien door een gebed van vergeving en liefde voor hun vijanden op hun lippen. Ontferm u over ons, Jezus, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Vanwege de kwetsuren die u opliep, Jezus, toen het kruis u voor de tweede keer deed vallen, smeek ik u om alle priesters de genade te verlenen van trouw aan hun plicht als herders van zielen. Laat hen die de idealen van hun levensstaat loslaten, profiteren van uw opstaan na de tweede val, opdat zij weer opstaan en voortgaan u te volgen. Geef ook, Jezus, aan hen die in de verleiding komen zich terug te trekken van hun priesterlijke taken uit angst voor vervolging, dat ze moed putten uit uw val en dat zij hun kruisen trouw dragen in vereniging met u. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Achtste statie. Jezus vermaant de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Verleen, goede Heer, aan al uw priesters de genade om vergevend en vriendelijk te zijn voor alle die hun hulp nodig hebben. Geef geduld, begrip en sympathie voor alle die lijden, opdat hun priesterlijke harten de deugden van uw eigen grote hart mogen weerspiegelen. Verleen aan hen die omwille van uw beproevingen en kwellingen doorstaan de genade om hun lijden voor zich te houden, opdat zij in navolging van u niet mogen toestaan dat hun pijn hen onattent zou maken voor die van anderen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van uw onverschrokken moed om op te staan na uw derde pijnlijke val, smeek ik u, uw priesters, de genade te verlenen om voor altijd trouw te zijn aan hun roeping. En dat zij, die u de rug hebben toegekeerd, nederig tot u mogen terugkeren, opstaande van hun val, ervan overtuigd dat u hen opnieuw in uw liefde zult opnemen. Vooral smeek ik u, gezegende Jezus, om de genade van volharding voor die priesters die onder de dreiging van vervolging leven. Verleen hen de moed om aan u vast te houden, ongeacht gewelddadige bedreigingen. Houd hen voor u alleen en beweeg de harten van de afvalligen om niet langer afvallig te zijn, maar opnieuw hun kruis op zich te nemen en u te volgen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Dierbare Jezus, op grond van de onwaardigheid van deze statie smeek ik u om uw priesters zuiverheid van hart en van instelling te verlenen, om u te dienen en ook de genade en moed om zich te ontdoen van alles wat ook maar enigszins u zou misgagen. Zie ook met erbarmen met neer op die priesters die, als u, ontdaan zijn van al hun bezittingen en van wie de waardigheid en heiligheid door hun achtervolgers genegeerd wordt. Help hen, Jezus, om hun vernederingen met de eeuwen te verenigen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ik smeek u, liefste Heer, op grond van de afschuwelijke pijnen die u leed toen uw beulen u aan het kruis nagelde, dat al uw priesters de genade verleend wordt van geduld in tijden van beproeving en tegenstand. Verleen met name uw uitverkoren zonen, die in de volle zin van het woord deden in uw kruisiging, de genade om in geestelijk en lichamelijk lijden te verenigen met uw lijden aan het kruis. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: O Jezus, verleen uw priesters de genade te delen in u alles omhelzende barmhartigheid en bereid te zijn zichzelf te offeren in navolging van u, opdat uw koninkrijk op aarde volbracht wordt. Geef die priesters die omwille van u onder vervolging lijden, dat zij steeds uw kruisiging en dood voor ogen mogen hebben. Dat hun liefde voor u en de eeuwen hen overeind mag houden in hun beproevingen, omdat zij met u niet alleen de pijn en het lijden delen, maar ook de overwinning van uw verrijzenis. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Dierbare Jezus, op grond van de omhelzing door uw moeder, van uw levenloze lichaam, smeek ik u, uw priesters de genade te verlenen. Zo te leven dat zij verdienen in het uur van hun dood in de armen van hun kostelijke moeder bij u gebracht te worden. O Jezus en Maria, sta alle priesters bij die lijden om het geloof. Geef dat hun kwellingen en dood slechts het zaad mag zijn dat geplant wordt, opdat de kerk sterker en sterker zal worden, van dag tot dag. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Veertiende statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Op grond van uw begrafenis, Heer, smeek ik u om de genade voor alle priesters, dat zij zich verre houden van de geest van de wereld, ook al leven zij midden in de wereld, en dat u hen geeft te volharden tot het eind van hun leven. Verleen alle, Heer, en vooral degenen die omwille van u neergedaald zijn in het donkere graf van de vervolging, het nooit aflatende geluk met u in de hemel. dat hun wonden schitterend mogen stralen in de hemel. Dat ze met u verenigd mogen worden in de volmaakte eenheid van de zaligmakende aanschouwing. De beloning die gij toegezegd hebt aan hen die hier op aarde uw kruis hebben gedeeld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Laat ons bidden. Goede Jezus, wat men doet voor de minste van uw leerlingen, dat doet men voor uzelf. Het heeft u dan ook zeker genoegen gedaan dat ik deze kruiswegoefening hield voor degene die gij als herders en leiders hebt willen aanstellen over uw kudde, over de gemeenschap van al uw leerlingen. Heer, verhoor dringend mijn gebed. Willig het verlangen in waarvoor ik deze oefening heb gedaan. Gij alleen kunt uw priesters maken tot goede herders en tot heilige herders van uw volk. Verlicht en sterk uw priesters, opdat uw volk toeneemt in aantal en heiligheid. Liefdevolle moeder van onze hoge priester, Jezus, koningin van alle priesters, sta hem bij in nood en alle gevaren. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bent u klaar voor onze derde aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust? Ik hoop het wel, want we gaan opnieuw iets zeer boeiend mogen ontdekken, waar we deze aflevering helemaal aan zullen wijden. Vorige keren mochten we al een beetje de geschiedenis van Leopold I ontdekken, de Koninklijke Kapel, konden we in gesprek gaan met verschillende mensen in de pannen. En hebben we natuurlijk ook de crypte die toegewijd is aan onze lieve vrouw van Fatima samen mogen ontdekken. Herinner u nog het mooie interview met de voormalige deken van Harelbeke, die daar naar Radio Maria luisterde in de kapel om zo samen met ons allen te kunnen bidden. Een knipoog toch wel van onze lieve vrouw alweer op onze pelgrimstocht. Ja, onze lieve vrouw gaat zeker met ons mee. De heilige maagd Maria is een heilige die we langs onze tramweg, onze trampelgrimstocht, zeker meerdere keren zullen ontmoeten. Zo is er, wanneer we op de kusttram stappen, en dat gaan we nu ook doen, niet zo heel ver trouwens, richting Kokseide. En dan komen wij voorbij Saint-Didesbald. En hij wordt daar een heilige genoemd, maar eigenlijk is het een zalige. Of hij is zalig verklaard, hij zal wel heilig geweest zijn, maar hij is zalig verklaard, de zalige Idesbald. Nu, wie is dat eigenlijk geweest? Wel, die geschiedenis van deze zalige Idesbald heeft te maken met een machtige Cisterciënzer abdij, die zich in deze streek heeft bevonden, vele eeuwen geleden. De restanten van die religieuze grootsheid, die is nog steeds te bewonderen in een prachtig museum. En daar zijn wij vandaag te gast. We nemen dus de kusttram tot aan de halte Sterren der Zee. En dat is natuurlijk een verwijzing naar onze lieve vrouw. Als we daar afstappen en we slaan rechtsaf, dan lopen we een eindje langs de Koninklijke Prinslaan, tot we op onze linkerkant het Abdijmuseum ten Duinen ontmoeten. En dat is de toegangspoort, zeg maar, tot een enorme abdijsite, waar een klein stukje van de grote Cisterciënzer Abdij van ten Duinen te bewonderen is, althans de restanten ervan. Binnengekomen in het onthaal waren ze zo vriendelijk om onmiddellijk de communicatiemedewerker van het museum erbij te halen, als ook de archeoloog van dienst, Nick en Alexander. We werden zeer warm onthaald en we mochten ruim met hen in gesprek gaan. We ontdekken meer over het museum, wat zij organiseren en wat ze aanbieden aan u als pelgrim en bezoeker. En we gaan in gesprek met Alexander, die ons veel meer zal vertellen over de geschiedenis van de abdij en de figuur van de zalige Idesbald. En dierbare medepelgrims, ondertussen zijn we al een klein beetje verder gevorderd op onze pelgrimstocht en hebben we de kusttram genomen tot aan Sterren der Zee. Ja, we hadden ook wel verwacht om die titel van Maria hier tegen te komen. En het hele interessante is, dat is op amper een achttal minuten wandelen van de halte er een mooie site, een mooi museum terug te vinden is, het Abdijmuseum ten Duinen. Ik ben hier zeer warm onthaald. Ik heb hier zelfs al een tas koffie aangeboden gekregen. En ik zit hier met Nick aan tafel. Hij is de publieksmedewerker voor het museum. Nick, kan je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars en misschien ook een idee geven wat jij doet voor het museum en wat de mensen hier zal kunnen komen bezichtigen?
1: Welkom hier in het museum. Ik ben inderdaad Nick, publieksmedewerker. Ik zorg er een beetje voor hier in het museum dat de mensen weten wat er te doen valt. Dus ik doe een beetje de communicatie. Help ook met evenementen organiseren en zo. Hè. Want we hebben hier inderdaad een fantastische abdijsite met lage muuropstanden. Er is een ruïne te zien van de abdij. En net naast die ruïne, die je dus kan bezichtigen, ligt het museum. Wij zijn een gemeentelijk museum van Kokseide, één van de twee. Het andere is het Navigo-museum, kan je in Oostuinkerken vinden, het Visserijmuseum. En in ons museum, het Abdijmuseum, kan je heel wat archeologische vondsten voornamelijk, onze collectie is voornamelijk archeologisch, kan je daar ontdekken. Want in de vorige eeuw, tweede helft vorige eeuw, zijn er heel wat opgravingskampen geweest. Hebben ze eigenlijk heel die site terug van onder het zand gehaald. Want die was helemaal bedolven onder het zand. En aan de hand van die archeologische objecten voornamelijk, proberen wij dat verhaal te vertellen van die monniken, die Cisterciënzer monniken, die hier geleefd hebben in de abdij. En ja, daar draait ons verhaal wat rond. Hè. En we doen dan ook heel wat evenementen, bijvoorbeeld expo's die we organiseren. Ook heel wat gidsbeurten. We hebben verschillende soorten rondleidingen die de mensen hier kunnen volgen. Daarnaast ook concerten. We hebben een groot middeleeuws festival voor gezinnen ook. Feest in de abdij in de zomer. En ga zo maar door eigenlijk. We proberen echt de mensen hier een leuke tijd te geven. En eigenlijk ook die rijke geschiedenis, want dat was het echt wel. Deze abdij was een van de Big Five Cisterciënzer abdijen in Graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen. Dat was hier echt een machtig gebouw. Een zeer rijke geschiedenis valt erover te vertellen. Daar proberen we de mensen warm te maken om die geschiedenis te herontdekken. En om ietsje dichter bij de mensen te komen die hier geleefd hebben. Want tenslotte waren die monniken ook mensen zoals jij en ik. Mm-hmm. Met hun goede en hun kwade kanten. En ik vind het boeiend om zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te kunnen komen, ja.
0: Voor jou, de keuze om eigenlijk te werken in een abdijmuseum, is er een bepaalde reden waarom dat je hiervoor gekozen hebt? Is er een link met het leven van de monniken, met uw leven?
1: Wel, ik heb eigenlijk daar vooral voor gekozen. Ik ben zelf ook van Kokseide. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat er leeft op deze plek. En ik vind het vooral ook fantastisch om te kunnen werken voor een plek die ook dicht in mijn buurt is en waar ik mee mijn schouders kan onderzetten om dat verhaal ook echt in naar boven te halen. Want ik weet ook, voor veel mensen is het verhaal van een abdij, een Cisterciënzer abdij aan de kust, dat klinkt misschien als iets stoffig. Er is ook een hele religieuze context. Voor veel mensen is dat een ver van hun bedshow. Maar we proberen met het hele team hier van het museum, met volle kracht, dat verhaal en die passie daar rond terug naar boven te halen. En dat vind ik vooral, dat motiveert me eigenlijk. Ik ben hier ondertussen een kleine 10 jaar, ik durf het bijna niet zeggen. voilà, ik denk dat mij, voor mij toch alleszins een zeer grote motivatie is, ja.
0: In de loop van de jaren kan ik mij voorstellen dat je heel wat nieuwe dingen hebt ontdekt ook over het leven van de Cisterciënzers. Is er iets dat u bijzonder geraakt heeft, dat je toch wel is bijgebleven in de jaren dat je het beter hebt mogen ontdekken?
1: Wel, en daarover gaat eigenlijk een zoektocht ook die we organiseren deze zomer. Die heet St, hier wordt gespeeld. Verwijzend naar de stilte in een abdij. En hier wordt gespeeld, verwijzend naar de ontspanning die ze ook soms hadden. Want we denken natuurlijk altijd bidden en werken, en dat was de basis, dus dat was hun basis. Dat was ook zo. Maar we staan er ook soms niet bij stil, dat ze toch ook wat ontspanning hadden. Zo hebben we op het schilderij van Pieter Pourbus, een schilder die in de 16e eeuw de grondplan van de abdij geschilderd heeft, hebben we gemerkt dat er een aantal banen, zoals een bollebaan en een kaatsbaan, aanwezig waren. We hebben ook bij de archeologische opgravingen, maar daar kan Alexander misschien straks meer over vertellen, onze archeoloog hier, hebben we ook verschillende zaken gevonden, zoals een kegel, een kegelbal, tot dobbelstenen, tollen. Eigenlijk allemaal materialen waarmee ze gespeeld hebben. Ook een heel opvallend, we hebben zo in onze collectie een grote moeve. Dat is zo een baksteen, de typische baksteen waarmee dat de abdij gebouwd werd. En op een van de zijdes is er een heel molenspel ingekrast. We denken soms, die monniken hadden een saai leven, maar misschien hadden ze toch wel iets meer dan enkel dat bidden en werken. En voilà, dat fascineerde me wel. En we hebben daar dus nu deze zomer, in juli en augustus, kunnen families hier die middeleeuwse spelen ontdekken op onze site.

0: Zeker een uitnodiging voor een ieder dus om even naar hier te komen. Ik ga misschien, gezien we nu toch op het archeologische spoor terechtgekomen zijn, de archeoloog van diensten even vragen. En dat is Alexander, jij bent de archeoloog hier, of een van de archeologen die hier werkt in het museum. Kan je jezelf ook even voorstellen en ons een idee geven? Ten eerste, wat doet een archeoloog in een abdijmuseum zoals dit? En wat is hier zoal gevonden?
1: Dat is een heel diverse vraag. En dat vraagt ook een genuanceerd antwoord. Want uiteraard, de opgravingen zijn hier op de abdijsite gestart in 1949. Dus dat is al een tijd terug. Hè. En opgraven op de site doen we in principe niet meer. Maar de collectie van al die opgravingen, er is jaarlijks opgegraven vanaf 1949 tot ongeveer 1980. Dus dat is 30 jaar. En dan nadien zijn er ook nog wel wat opgravingen geweest. Ja, de laatste was eigenlijk in 2006, op de site zelf dan. Dus dat genereert enorm veel vondstmateriaal en documentatie. En dat zit uiteraard in ons museum. Dus ruw geschat toch een goede 100.000 objecten. Hè. Dus die allemaal een plaats moet krijgen in onze depots. Hè. En je kan dat allemaal niet in één keer tentoonstellen uiteraard. En daardoor worden regelmatig in feite de vaste opstellingen ook aangepast in die zin. Dus opgraven als archeoloog, dat doen we in principe niet meer. Want we werken eigenlijk wel op met het materiaal die vroeger opgravingen ons meegegeven hebben, nagelaten hebben. En uiteraard, daar moet nog heel, heel veel van bestudeerd worden. Want veel van die zaken zijn wel opgegraven, maar zijn eigenlijk onvoldoende gekend, onvoldoende bestudeerd geweest. En dat is wat dat we eigenlijk ook proberen te doen. Een belangrijk aspect daarin is, de dag van vandaag wordt er ook helemaal anders opgegraven en onderzocht. Het wordt allemaal veel beter gedocumenteerd dan 50 jaar geleden. En uiteraard, wij moeten het ook doen met de documentatie die ons is nagelaten. En dat vergt toch wel wat moeilijkheden uiteraard. Hier, de gemeente Kokzijde heeft natuurlijk als gemeentelijk museum het Abdijmuseum. Ik werk hier ondertussen al 17 jaar. En een van de redenen dat er hier archeologen ook aan het werk zijn, is omdat er een archeologisch museum is. En sinds een aantal jaren is de gemeente ook een onroerend erfgoedgemeente. En dat betekent dat ze dus een aantal taken zelf overneemt van de Vlaamse overheid, om dus archeologisch onderzoek binnen de gemeente te doen. Dat is een dubbele job in die zin, die ik ter harte neem. Dat is behoorlijk veel werk. En dus die combinatie geeft natuurlijk een pak voordelen, omdat de abdijsite, daar is sinds die opgravingen, het is een heel grote site waar dat toch maar een klein deeltje van opgegraven geweest is. Maar het grootste deel zit eigenlijk nog onder de grond. Onder de villa's, onder de straten. Hè. En af en toe komt daar natuurlijk een en ander boven. En dat moeten we dan ook best documenteren, uiteraard. En daarvoor is het handig dat

0: die dubbele job ook hebt.
1: We hoorden daarnet bijvoorbeeld dat er een nieuw deeltje zal, als het ware, getoond worden door middel van een zoektocht die men kan ondernemen in verband met die spelen bijvoorbeeld, als wat met spel te maken heeft. Zijn dat dan zaken die nog nooit eerder werden vertoond, die recent onderzocht zijn, waar nieuwe conclusies uit getrokken worden?
0: Ja, dat kan inderdaad. Wij werken vooral projectmatig natuurlijk vanuit het Abdij Museum. Dus er wordt bijvoorbeeld een tentoonstelling ingericht. Hè. Dus in juni opent een nieuwe tentoonstelling over een lokale oudheidkundige uit het begin van de 20e eeuw. En wij proberen het verhaal van die oudkundige dan ook zichtbaar te maken, tastbaar. Want dat is iemand die dus de locatie van de abdij eigenlijk in de jaren 30, 20 en 30 gelokaliseerd heeft. En dus voor de eerste keer in kaart gebracht heeft. En dus een grote link natuurlijk met het Abdijmuseum. En dat proberen we dan ook levendig te vertellen. Zijn dat zaken die nieuw zijn? Nee, die zijn niet nieuw, maar je kan via diverse invalshoeken toch nieuwe elementen naar boven halen en triggeren, waardoor dat eigenlijk een nieuw verhaal kan vertellen, dus met hetzelfde materiaal. En dat is wel boeiend natuurlijk, en dat vraagt naast de kennis die we er al over hebben, een vraag die nieuwe invalshoeken, toch wel nieuw onderzoek, om dat te kaderen en te belichten.
1: Duidelijk genoeg werk aan de winkel. Dat vertelde men mij ook toen ik hier binnenkwam. U heeft ook een drukke agenda, dus ik ben heel dankbaar dat jullie even de tijd willen nemen om toch enkele vragen te beantwoorden. Laten we misschien even spreken toch over de geschiedenis dan van deze plaats. Kunt u in grote lijnen proberen te schetsen wat hier eigenlijk zich bevond en welke rol dat het heeft gespeeld in deze streek?
0: Wel, het verhaal begint eigenlijk in de 12e eeuw. Daar was toen in het begin van de 12e eeuw de eerste vermelding via de kronieken is 1107. Hè. En zoals heel vaak een abdij, het verhaal van een abdij start altijd met een kluizenaar. Hè. Ook hier is dat dus het geval. Hè. En uiteindelijk groeit dat uit, komt daar een congregatie van monniken die hier in de streek leven, in de duinen, nabij Veurne, gaan de teksten, het stichtingsverhaal over. En op een bepaald moment, in 1128, wordt hier dus inderdaad een abdij geïnstalleerd met steun van de graaf van Vlaanderen. Want gebouwen inrichten kost geld, hè. Een gemeenschap vormen en leven, daar heb je dus basisbenodigdheden voor en dus eigenlijk een financierder. Nu, de graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, die had eigenlijk dus heel wat gronden gegeven, omdat dus de Duinstreek in bezit was van de graaf van Vlaanderen. Dus zij hebben eigenlijk die duinen overgelaten aan de monniken hier om verder eigenlijk het beheer over te laten. Nu, in 1128 was dat eigenlijk een congregatie van monniken met een die de regel van Benedictus volgden. En 10 jaar later hebben zij aansluiting gevonden bij de Cisterciënzerorde. De Cisterciënzerorde was op dat moment ongeveer precies 30 jaar oud. Dus dat was vrij nieuw, maar in die tijd. En dat ging tegenover de bestaande gevestigde orden, omdat naar dat armoede-ideaal eigenlijk gegaan wordt als afzetting tegen de gevestigde maatschappij, de gevestigde waarden rond religie, die vrij rijkelijk was via de Benedictijnen. Dus omdat armoede-ideaal naar voren te brengen, zijn die Cistercensers natuurlijk. En dat sloeg enorm aan bij de bevolking, in heel Europa eigenlijk. En uiteindelijk is dat een orde die enorm, een enorme groei kent, ja, met hoogtepunten in de 12e en de 13e eeuw. Dus dat is het verhaal eigenlijk vanaf 1138, hier in Ten Duine in Kokzijde. Nu, die verschillende, die groei van die Cistercienserabdij kent dus heel veel veranderingen ook op het gebouwencomplex. Ze gaan hun gebieden uitbreiden tot 10.000 hectare, met een grondbezit die we nu heden ten dagen kunnen situeren in Vlaanderen, in Zeeland ook, dus het zuiden van Nederland. Noorden van Frankrijk, in de regio van Duinkerke, maar zelfs in Engeland hadden zij eigenlijk bezittingen. Dus ongeveer op het hoogtepunt rond 1300, 10.000 hectare. Het vervolg is natuurlijk, in de 13e eeuw was het hoogtepunt met zeer veel bewoners, zowel monniken als lekenbroeders. Dus de monniken die gaan vooral bidden en schrijven. Dus doen eigenlijk het intellectuele werk. Lekenbroeders doen de arbeid. Dat is een gemeenschap dat samen zich vormt, die natuurlijk nodig is voor het voortbestaan van die abdij. En in de jaren, in de 14e eeuw, komen ze in confrontatie met een hele reeks moeilijkheden, die ze heel goed proberen aan te pakken. Dus maatschappelijke, politieke problemen, waar dan zij eigenlijk ook deel van uitmaken, uiteraard, van die maatschappij. En dan begint dat zo wat te tanen. Abdij Ten Duin, je had ook heel veel gronden in kustgebieden, Zeeland, bijvoorbeeld, wat er enorm veel problemen waren met dijkdoorbraken, met klimaatomstandigheden, wat dat een heel veel geld gekost heeft uiteraard. Boerderijen, ze hadden ook heel veel boerderijen om in zelfvoorziening te kunnen doen. En als dat natuurlijk ligt in die kustgebieden die heel onder druk staan van water en klimaat, dan is dat een gigantisch probleem als die wegvallen uiteraard. En dat is eigenlijk een spel dat vanaf de 14e eeuw meer en meer de kop opsteekt. En in de 16e eeuw, door de druk van problemen met het protestantisme die opkomt, dus religieuze verwikkelingen in de 16e eeuw, politieke aanpak daar rond, dat heeft geleid tot de ondergang van de abdij hier in Kokzijde. Gedeeltelijk ook omdat dus duinen, we zitten in de duinen, en de gemeenschap werd ook altijd maar kleiner en kleiner, tot zelfs rond 1560 een tiental monniken overbleven. En dit, zo'n groot complex, dat kun je niet meer beheren, met druk van de natuur, duinverstuiving, want dat is een strijd die ze al altijd hebben moeten doen. Heb je geen goed beheer, dan kun je dat eigenlijk niet goed onderhouden. En dus die combinatie van oorlog en een verwaarloosd beheer heeft eigenlijk geleid tot hun ondergang. Het zijn verschillende elementen en factoren die op elkaar inspelen op hetzelfde moment. En uiteindelijk is in 1566 was hier dan de beeldenstorm, dat vele mensen ook kennen vanuit de schoolboeken. En dat was ook aanleiding van de 80-jarige oorlog, tussen feiten die zowel politiek als religieus eigenlijk een conflict situatie was. Daar zijn ze toch in de 17e eeuw bovenop gekomen, maar met de verplichting eigenlijk de site hier in Kokzijde te verlaten en naar Brugge te trekken, met een tussenstop in Ten Boogaarde, een van de grote abdijhoeves van Ten Duinen hier in Kokzijde, waar ze dus op 30 jaar tijd nog een kleine abdij hebben uitgebouwd. Hè, vooraleer ze in Brugge naar Brugge getrokken zijn en daar eigenlijk de nieuwe abdij gevestigd hebben. En die nieuwe abdij blijft stand houden tot eigenlijk de Franse Revolutie. Ja. En dan was eigenlijk de genadeslag van de abdij.
1: Ja, het is een ongelooflijk boeiend verhaal. Dank u wel om in zo'n vogelvlucht, want ik denk dat dat niet gemakkelijk is om dat verhaal te schetsen. Heel interessant, heel boeiend. De mensen moeten hier maar de details komen ontdekken natuurlijk in het museum zelf. Maar op het moment dat de Cisterciensers de abdijsite hier hebben verlaten, wat is er toen gebeurd met die gebouwen? Heeft men dat dan gewoon laten verloederen of zijn er andere dingen in de plaats gekomen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel interessant verhaal geweest. Zowel vanuit historische invalshoek als vanuit archeologische invalshoek. Want die verhalen, die invalshoeken, die vullen elkaar aan uiteraard. Hè. Het is niet zo dat de teksten ons alles vertellen. En uiteraard, de stukken, de archeologische vondsten vertellen ons ook niet alles. Maar het is de combinatie van die twee die ons dichterbij de waarheid brengt. Hè. Nu, dat zand is inderdaad geleidelijk aan over de abdij getrokken. Hè. En heeft de abdij begraven. Nick had het daar juist ook over het schilderij van Pourbus, van Pieter Pourbus. Dat is geschilderd in 1580 in volle glorie. Maar we weten dat op dat moment dat de volle glorie van de abdij eigenlijk voorbij was. Hè. Dat is een wereldberoemd schilderij, overal ter wereld, waar ze een Cisterciënser abdij willen tonen, hè, hoe dat er eigenlijk uitzag, dan geven ze ons eigenlijk het plaatje van de duinabdij van Kokseide. Nu, archeologisch zien we dat eigenlijk vrij goed klopt, dat schilderij. Maar we zien wel in feite dat in die periode dat die gebouwen er niet meer zo uitzagen zoals dan ze in werkelijkheid waren.
1: Photoshop avant la lettre.
0: Wel, het is natuurlijk de bedoeling om een laatste keer de abdij in volle glorie te tonen. Hè. Het is eigenlijk een soort van memorie. Hè. Van hoe die abdij rijk en machtig, hoe dat ze ook ooit geweest is, om die eigenlijk extra in de verf te zetten. Hè. En het is zo, dus na de confiscatie van alle goederen en de bezittingen in 1578 was dat. Dus 2 jaar voor dat het schilderij eigenlijk op doek werd gezet, werden dus heel wat elementen van de gebouwen afgebroken. Hè. Eerst dus door die beeldenstormers, hè, uiteraard, dus die het in een gehavende toestand achterlieten, maar dan dien ook door de monniken zelf, die het als een soort als een soort steengroeven zagen, ja, om allerlei elementen in feite ervan te koop te stellen, hè, en te verkopen, onder andere voor grote vestingswerken of havenwerken. Hè. Bijvoorbeeld Duinkerke heeft heel veel bakstenen opgekocht. En die vindt hij dan natuurlijk ook op verschillende plaatsen terecht als hergebruikmateriaal. Hè. Zelfs ook voor de nieuwe abdij in Brugge. En voor de Bogaarde hebben ze natuurlijk al dat materiaal gebruikt. En een interessant element is daardoor, in 2003 hebben we een deel opgegraven voor de kerkruïne, die nog onder het zand bedolven was. En als we dat eigenlijk vrijlegden, hebben we heel mooi langs het pad, langs het kerkpad, al die stukken die de monniken klaargezet hebben, die blijkbaar eigenlijk niet weggeraakt zijn, die stonden daar dus nog allemaal. Delen van beelden zelfs, van beeldhouwwerk, die eigenlijk als blokken een natuursteen gekapt geweest is, klaar eigenlijk om van de hand te doen voor hergebruik. Dat is natuurlijk fantastisch, want als je dat daar dan bij staat, dat is je voelt de geschiedenis en de historiek eigenlijk aan de lijf op die manier.

0: Een ander iets wat ik hier op de kaart heb gezien en waar we eigenlijk al spontaan over gesproken hebben nog voordat we het interview begonnen, Nick, is een bedevaart die hier ja, leeft onder de kokzijdenaar, zal ik maar zeggen, die ook te maken heeft met de zalige Idis Bald. Daar ga ik Alexander zo meteen nog een vraag over stellen. Maar kan je ons even een idee geven waarover gaat het juist en wordt het eigenlijk nog georganiseerd, leeft het nog in Kokzijde?
1: Ja, het leeft zeker nog. Wij hebben hier in Kokzijde een genootschap, dat heet de Genootschap van de Zalig Idis Bald. En zij organiseren eigenlijk jaarlijks in de zomer, dat is in begin augustus, een openluchtmis op de abdijsite. Dat is echt in de ruïne van de kerk, kan je dat beleven. Dat organiseren zij en ook dus die bedevaart naar het kapelletje van de Zalige Idis Bald. Idis Bald, die eigenlijk tot op vandaag de bekendste abt van de Duinenabdij is. Hij was de derde abt. Er zijn heel wat mirakelen toegeschreven aan zijn naam nog. Hè. Hij is ook zalig verklaard geweest. Maar je merkt wel dat die figuur van Idis Bald, zeker hier in de streek, ook in Brugge, dat wel leeft. Allee, dat... We hebben er ook al verschillende expo's rond gedaan, rond zijn figuur. Zelfs een Playmobil-expo. Oh. Idis Bald leeft, heette die expo. Hebben we in 2017 gedaan. Maar je merkt wel dat er daar zeker nog interesse van is, van een groep gelovigen ook. Die bedevaart en die openluchtmis die worden telkens georganiseerd door het genootschap met ondersteuning door de pastorale eenheid Ster ter Zee hier in Kokzijde en ook de gemeente die daarmee logistiek ondersteunt. Maar het zijn eigenlijk twee tradities waar wij als museum ook wel naar uitkijken. Wij vinden wel echt fijn dat die tradities in ere gehouden worden. En we vinden het ook fantastisch dat het genootschap daar telkens zijn schouders onder zet. Ja.
0: Het is een kapelletje dat heet Baaltjes Kruis. Kan u daar iets over vertellen? Van waar komt eigenlijk die naam en waarom gaat men eigenlijk daar naartoe?
1: Wel, het is een zeer klein wit kapelletje. Je moet echt al goed kijken als je langs de Van Buggenhoutlanen hier gaat om het op te merken. En het is eigenlijk pal boven de kapitelzaal gebouwd van de abdij. De kapitelzaal, de zaal van een abdij waar de belangrijke vergaderingen plaatsvinden, waar ook heel wat hooggeplaatsten van de abdij werden begraven. Dus een belangrijk graf of een laatste rustplaats kregen. En wie weet ligt Idis Bald ook nog steeds daar begraven. Dat weten we niet, maar daarover kan Alexander straks misschien meer vertellen.

0: Alexander, misschien is het wel interessant. Kan jij iets vertellen over die zalige Idisbald en blijkbaar toch het controverse rond zijn die stoffelijke resten nu, of de reliquieën, werkelijk in Brugge of liggen ze hier toch nog onder het kapelletje van Baaltjeskruis?
1: Ja, wel, om te beginnen moet ik de tijdsgeest een beetje kaderen. We gaan terug eigenlijk naar 1623. Dus we zitten eigenlijk volop in de 80-jarige oorlog. De abdij Site is in verval. Hè. En de monniken die zijn weggetrokken en zitten op dat moment op een grote abdijhoeve van Ten Boogaarde, waar zij dus een nieuwe abdij hebben uitgebouwd. Nu, dat is een heel woelige periode op religieus vlak, hè. Dus met het opkomst van protestantisme en de contrareformatie vanuit de katholieke kerk. En uiteraard, men had iets nodig om de abdij in feite terug te plaatsen waar ze eigenlijk ooit vandaan kwam. Ja, verschillende abten hebben daar ook allemaal niet zo heel lang over zitten twijfelen, want er was eigenlijk al een soort bekende persoon, Idisbald, de derde abt van de abdij, die leefde in de 12e eeuw. En zij hebben eigenlijk hem terug opgezocht op zijn laatste rustplaats in het kapittelgebouw van de oude abdij, die in verval was. En het is Bernard Kampmans, de toenmalige abt, die in 1623 een opgraving gedaan heeft in het kapittelgebouw en daar een aantal lodenkisten uitgehaald heeft, waaronder een kist van de toen vermeende Idisbald. En die kist bestaat nog steeds, kun je al bezichtigen, in de gebouwen van de potterie in Brugge. Dus het huidige, waar dat de abdij eigenlijk na de Franse revolutie, na de 16e eeuw tenminste, de problemen naar Ginter getrokken is. En tot aan de Franse revolutie ook is gebleven. En dus daar zie je de lodenkist met de relieken van de vermeende Idisbald nog aanwezig. En natuurlijk als herinnering daarvoor, in de 19e eeuw, meer precies in 1819, heeft men hier in Kokzijde bovenop het kapittelgebouw, de resten dan toch, een klein kapelletje gebouwd. Hè. Nu, uiteraard, als onderzoeker, archeoloog, is dat een heel interessant item, hè, ook als historisch verhaal. En wij hebben dat die kist opengedaan in 2015 om te kijken. Als dat dus inderdaad een abt is geweest, is dat natuurlijk heel interessant om die persoonlijkheid van die abt te leren kennen. Want een skelet, een menselijk skelet, is eigenlijk de biografie van een individu. En als je dat eigenlijk grondig onderzoekt, kan je daar heel veel over te weten komen, uiteraard. Nu, we hebben daar een heel ingewikkeld en lang onderzoek op gedaan met verschillende onderzoekers van verschillende universiteiten en instellingen. We hebben daar een datering op gedaan en uiteraard, dat moest dus abt Idisbald geweest zijn uit de 12e eeuw, maar we kwamen met een datering van rond 1500. En het was dus onmogelijk, dat is de voornaamste conclusie, onmogelijk dat dat dus Idisbald moet geweest zijn. Waarschijnlijk is er dus een andere kist opgegraven, vermoedelijk een abt, maar eigenlijk weten we nog altijd, tot op de dag van vandaag, niet wie in die lode kist zit. Maar vermoedelijk moet het een abt geweest zijn die overleden is rond 1500. En dat boeit uiteraard. Dan sta je heel dicht bij die mensen. We hebben ook heel veel van die persoon zijn leven kunnen achterhalen, zonder dat we eigenlijk nog weten wie het eigenlijk is.
0: Mm-hmm. Port, natuurlijk onmiddellijk ook de vraag van, zou het kunnen dat de resten van de zalige Idisbald alsnog zich in die kapitelzaal bevinden?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag in die zin. En dat kan uiteraard, dat die resten blijven liggen zijn. Maar het is wel zo dat dus de meeste resten, zeker van de abten, die zijn opgedolven geweest nadien. En die zijn verplaatst en hebben een nieuwe rustplaats gekregen in Brugge. Dus het kan best zijn dat die ook in Brugge ligt. Hè. Dus het is allemaal zeer onduidelijk en... zo'n zaken kan alleen maar via archeologisch onderzoek kan dat achterhaald worden.
0: Of als er plots op een of andere plaats gigantische mirakels gebeuren, is misschien ook nog wel een indicatie dat de zalige Idisbald daar ligt. Kunt u iets vertellen over de figuur van de zalige Idisbald? Want goed, we spreken over de derde abt. We spreken over, denk ik, ook een periode waarin dat er toch wel een bloei was van de abdij. En waarom is hij zo bekend geraakt?
1: Ja, dus hij is derde abt in feite en hij moest de schoenen vullen van een van zijn voorgangers. Er is de eerste abt van de Cisterciënzerabdij ten Duinen was eigenlijk Robrecht van Brugge. Hè. En dat was een persoonlijke vriend van Bernardus van Clairvaux. En die heeft eigenlijk, die is geroepen naar Clairvaux om daar eigenlijk zijn abbassiaat verder te zetten. Waardoor dan ze iemand gestuurd hebben van Clairvaux om zijn plaats hierin te nemen. Maar die man kon hier niet gedijen. Veel te ruw, weer en klimaatomstandigheden, zo verhaalt de kroniek. En dus is hij teruggegaan naar Clairvaux. En dus moest de gemeenschap opnieuw een nieuwe abt kiezen en hebben ze voor het eerst iemand gekozen vanuit de eigen gemeenschap. Dat was dus Idisbald. En vandaar dat hij dus ook een vrij sterke, het was een vrij sterke figuur, waar dat we heel weinig over weten. We hebben daar wel een aantal oorkonden waar we van in zijn tijd, waar zijn zegel ook aan hangt. Heel veel zijn dat er niet, maar wat dat we wel weten, is dat het een... Hij heeft het voor het eerst een heel sterke band gemaakt met Engeland. Dus de gronden die daar verworven zijn, zijn eigenlijk onder Idisbald tot stand gekomen. De abdij heeft een enorme bloei gekend onder zijn abbassiaat. En we weten ook dat hij overleden is in 1167. Doorheen de jaren is dat wat vloe geworden, die datum, maar door onderzoek te doen op zijn persoon, dus historisch onderzoek, staat wel vast dat hij in 1167 overleden is. Maar veel weten we daar dus niet over. Nee. En dus op een bepaald moment heeft hij een laatste rustplaats gekregen, maar is die rustplaats bij de nieuwbouw van de abdij in de 13e eeuw, want nu zien we dat ze in baksteen gebouwd is. Dat is een nieuw materiaal van de 13e eeuw. Dus dat is eigenlijk hebben ze heel veel renovaties in die periode gedaan. En het was blijkbaar nodig om de laatste rustplaats van Idisbald te openen en die te verplaatsen naar het nieuwe kapitelgebouw. In 1237 was dat. En dus... Op die manier weten we dus stuk bij stuk een aantal elementen uit zijn leven, hoe weinig ook, die toch wel iets meer zegt. Ja.
0: Zijn er dan weergaven van bijvoorbeeld de wonderen die gebeurd zijn, de mirakels die aan hem worden toegeschreven? Want ik veronderstel dat dat de reden is waarom dat hij zo bekend geworden is.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is een verhaal die eigenlijk gekoppeld kan worden aan die contra-reformatie uit het begin van de 17e eeuw. Want hij had natuurlijk een zekere bekendheid voordien, maar hij werd beschreven in kronieken en we zien dat die kronieken later aangepast geweest zijn. En waarschijnlijk heeft dat te maken met zijn vinding in 1623, waardoor dan ze de persoon van Idisbald extra in de verf hebben willen zetten. Dus een aantal woorden in de kroniek, in de 15e eeuwse kroniek, zijn dus aangepast geweest. En dus die bekending, die bekendheid en die devotie, die volksdevotie, die dateerde eigenlijk pas vanaf de 17e eeuw.
0: Ja.
1: Ja. En het is dus zo dat het dus, belangrijk is om daar een aantal mirakelen aan te koppelen. En een van de zaken was zijn uitzonderlijke bewaring. Ja, er was geen lijkgeur, het was volledig goed bewaard en wel riekend. Hè. En het is zelfs zo dat dus, de hertogen, dus de, vanuit Isabella en Albrecht, die toen eigenlijk over Vlaanderen heersten, hè, hebben ze de vinding van Idisbald komen bekijken in de toenmalige kerk van Ten Bogaarde. En daar is ook een schilderij over, hè. Dus van ongeveer die tijdsgeest. En op die manier, dus door die verhalen natuurlijk, wordt dat allemaal heel belangrijk. En er zijn verschillende abten die dan geprobeerd hebben om daar dus een heilige van te maken. Dat is nooit gelukt, hè, maar... verschillende openingen ook geweest van de reliek van de vermeende Idisbald, om dus die relieken te verspreiden, hè, over een groter gebied in Vlaanderen. En het is pas in de 19e eeuw, dus in 1894, dat dus de paus een zaligverklaring heeft toegekend.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook de basis geweest om een hele stoeterij en processies aan te verbinden. Dus het is een beetje een jonger verhaal rond die devotie, die toch wel een hele lange aanloop kent.
0: Ja. Ze zullen ook een goede communicatiemedewerker gehad hebben, denk ik, om dat helemaal in orde te krijgen. Als ik een verhaal zou moeten laten horen om enthousiast te worden om hier te komen snuisteren, dan is het wel dat verhaal. Ik wil jullie beiden danken voor het mooie gesprek dat we mochten hebben. En we zullen uiteraard ook de nodige informatie doorgeven aan onze luisteraars. En ik hoop dat ze allemaal in grote getalen naar hier mogen komen om jullie harde werk in eigenlijk het monnikenwerk bijna, hè, dat moet gebeuren in navolging van de monniken die hier hebben geleefd, om dat hier te komen bewonderen. Dank u wel, beste Alexander, beste Nick, voor ons moment hier in het Abdijmuseum van Ten Duinen.
1: Dank u. Tot een volgende keer en iedereen welkom uiteraard op onze site.
2: Bedankt om langs te komen en veel succes nog met je tocht verder.
0: We kunnen hier natuurlijk nog veel langer vertoeven, maar de tijd roept en de pelgrimsweg ook. We hebben toch de ruimte willen geven aan deze belangrijke site om op deze wijze u ook warm te maken om deze tocht te ondernemen en zelf eens op bezoek te komen. Maak er een mooie daguitstap van en ontdek de rijke geschiedenis van de Cisterciënzerabdij van Ten Duinen. We gaan de raadgeving van Nick en Alexander opvolgen, gaan naar de Jaak van Buggenhoutlaan. Op de linkerzijde bewonderen we een deel van de abdijsite en komen zo aan het kleine witte kapelletje van Baaltjeskruis dat te maken heeft dus met de zalige Idisbald, de derde abt van deze abdij. En na het boeiende, gepassioneerde verhaal van Nick en Alexander in het Abdijmuseum Ten Duinen zijn we ondertussen even voorbij de site gewandeld richting dat kapelletje waar Nick en Alexander over verteld hebben. Namelijk de kapel Baaltjeskruis. En dus de plaats waar hieronder zich de oorspronkelijke kapittelzaal van de Abdij Ten Duinen zich moet bevinden. Opgericht in 1819... door de laatste vijf duinheren ter ere van Sint Idisbald. We vinden hier een Latijnse gedenkplaat waar staat ter ere van hun zalige vader Idisbald, derde abt van Duinen, overleden in 1167, hebben deze kapel doen oprichten de vijf overlevende religieuzen van Ter Duinen, namelijk Pater Jacobus Walgrave, Pater Michael de Reu, Pater Nicolaus de Rover, Pater Gabriel Cordonnier en Pater Alexander van Rissegem, voorzitter van de Abdij van Duinen. Een hele mooie plaats waar dus die bedevaart nog ieder jaar naartoe wordt georganiseerd. En zo mochten wij de figuur van de zalige Idisbald, de derde abt van de abdij ten Duinen, beter leren kennen. En ja, de abdij draagt natuurlijk de naam van datgene wat hen uiteindelijk heeft overwonnen. De duinen zelf, de verzanding, de zandverstuiving, waar men al van in het begin van de oprichting van de abdij mee te kampen kreeg. Alvorens we verder gaan, is het misschien goed om opnieuw even de Heilige Schrift ter hand te nemen. Een andere passage die me deed denken toen ik dacht aan water of aan de zee, is eveneens een passage uit het boek Genesis. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwam hem engelen van God tegemoet. En zodra hij die bemerkte, zei Jacob: het is hier de legerplaats van God. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. Nu zond Jacob boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: dit moeten jullie aan mijn heer Esau zeggen. Zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik heb runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen verworven. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden. Bij hun terugkeer zeiden de boden tot Jacob: we zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg. Jacob schrok hevig en in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, evenals de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontkomen. En Jacob bad: o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Jawee die mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en uw verwanten en ik zal u wel doen. Uw dienaar is al uw gunst bewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overtrok en nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij met moeder en kinderen komt neerslaan. Gij hebt mij toch beloofd: ik zal u met weldaden overladen en uw nageslacht zal ik maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is. En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. En dat alles verdeelde hij in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten met de opdracht: trek voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden. En hij beval aan de voorste: als mijn broer Esau je tegenkomt en je vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan. Aan de tweede en de derde en aan allen die de leiding van de kudden hadden, gaf hij eveneens opdracht: zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij dacht: laat ik hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder de ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen. Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen het wet van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter en een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man gewaar werd dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat hij ontwricht werd. Daarop zei de man: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij antwoordde: Ik laat u niet gaan wanneer gij mij niet zegent. Hij vroeg, hoe is uw naam? Hij gaf ten antwoord, Jacob. Toen zei hij, voortaan zult gij geen Jacob meer heten, maar Israël, want gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt hen overwonnen. Nu vroeg Jacob, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt ge naar mijn naam? Toen gaf hij hem ter plaatse zijn zegen. En Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. Een passage uit het boek Genesis, de strijd van Jacob met de engel aan de Jabbok-rivier. We hoorden verschillende keren het zand, de zee, het rivier, het water, de Jordaan vernoemen. En dus een passage die te maken heeft met water. De strijd die geleverd wordt en waardoor Jacob Israël wordt. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, mochten we dus vandaag ruimschoots stilstaan bij deze rijke geschiedenis. Een beetje voorbij de pannen hier in Kokzijde dus. Ja, u ziet het, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust, ook met een heel rijk religieus verleden. We gaan opnieuw de kusttram nemen en gaan verder met onze pelgrimstocht en gaan zo naar de Zomerkapel in Oost-Duinkerke. Dat is de volgende halte voor onze volgende aflevering en ontdekken zo verder Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, Raverszijde, Oostende. Het ligt nog allemaal voor ons, De Haan en zo helemaal tot bij Blankenbergen en Knokkeheist. Het ligt nog allemaal voor ons en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat deze pelgrimstocht langs de Belgische kust. Alvast bedankt om tot hier mee te gaan, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 15e week door het jaar opent de kerk de introïtus met een vers uit Psalm 26. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Met dit onvoorwaardelijke vertrouwen op God is het goed de Eucharistie te beginnen. Want met het onvoorwaardelijke vertrouwen gaat Jezus zijn lijden tegemoet en geeft hij ons een teken van zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem: uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Jezus gaf hun ten antwoord: hebt gij niet gelezen wat David deed, toen hij en zijn metgezellen honger kregen, hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is hier van de sabbat. Dit is het woord van God. En dan niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem. Eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik me veilig voelen. Hij forceert de naleving van de wetten van God niet ten koste van de mens. Eerst mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats even blijven stilstaan, de blik omhoog, waar hij is van wie Jezus zegt dat hij groter is dan hij zelf. Zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën keken, met de bedoeling zijn leerlingen te beschuldigen, maar zoals Jezus naar zijn leerlingen keek, om hen te beschermen tegen het wettische geweld van de fariseeën. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Een gebaar maken van eerbied voor zoveel delicate liefde. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar in heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal mij in het gebed de ordening op hem afgaan. En daarom is het zo goed om dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal me de geschiedenis voor de geest waarin God zich wil laten ontmoeten. Als de leerlingen worden aangevallen, staat Jezus voor hen op de bres. Hij laat zien hoezeer hij aan zijn leerlingen gehecht is. Maar Jezus doet meer dan alleen zijn leerlingen onschuldig verklaren. Hij openbaart zichzelf. Meer dan koning David. Meer dan de tempel. Ja, Jezus openbaart zich als de Heer van de Sabbat. Dan is hij God gelijk. Om dichter bij het geheim te komen en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde. Korenvelden in Galilea, de synagoge in Capernaum. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. Die kennis zal mij zeker gegeven worden wanneer ik erom vraag. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij aanzet tot grotere liefde en tot een daadwerkelijker navolging. Het gaat vandaag in de lezing van het Evangelie over eten en de wetten rond het eten. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.
En ter verdediging van hun gedrag voert Jezus David ten tonele, toen hij en zijn metgezellen honger kregen en hoe hij daarom het huis van God binnenging en de broden opat die alleen de priesters mochten eten. En ook doet hij een beroep op de wet, waarin te lezen is dat de priesters elke Sabbat in de tempel de Sabbat schenden en toch niet schuldig zijn wanneer zij eten. En de Joden eten het paaslam, dat is het ritueel van hun godsdienst. En ook wij krijgen hier eten en drinken in de Eucharistie. Het is allemaal eten wat de klok slaat. En het is niet zo vreemd, omdat het menselijk leven nu eenmaal aan elkaar hangt van eten en drinken. Hoeveel tijd wordt er niet besteed aan eten en drinken, aan het klaarmaken van het eten en aan het zorgen voor eten en drinken? Daar begint het menselijk leven mee en daar eindigt het mee. Als iemand niet meer kan eten, gaat hij dood. En daarom moet ervoor gezorgd worden. Dus als God een God is van mensen, een God van het mensenvolk, dan zal hij ook moeten zorgen voor eten en drinken. En dat doet hij ook. Maar waar het om gaat bij eten en drinken is niet het eten en drinken op zich. We moeten de symboolwaarde daarvan zien. Jezus is niet alleen meer dan de tempel en meer dan David, maar ook meer dan eten en drinken. En meer dan zorg hebben voor eten en drinken. En wat is dat meer dan? Ouders bijvoorbeeld doen meer dan eten en drinken geven aan hun kinderen. In het voedsel en de drank en al het andere dat zij aan hun kinderen geven, geven zij de liefde. Ze zeggen wel eens, als een kind zich niet zo invoegt in een gezin en zijn eigen gang gaat, het is hier geen hotel, wat is dan het verschil? In een hotel krijg je eten en drinken en onderdak en dan kun je slapen, dat krijg je thuis ook, maar wat is dat dan het meer? De band van de liefde natuurlijk. En zo is Jezus ook meer dan de tekenen die hij geeft, de tekenen die hij stelt. Zijn wonderen zijn tekenen, tekenen van zijn liefde. En wel van een speciaal soort liefde, barmhartige liefde. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. En dat zien we vandaag dan ook in het evangelie. De leerlingen kregen honger en begonnen er aren te plukken en te eten. U moet zich dat niet zo voorstellen dat ze al wandelend af en toe een halm plukten, maar dat ze dat op grote schaal deden, omdat ze honger hadden. Ze begonnen hun honger daarmee te stillen. Alles wat er maar voorhanden kwam, trokken ze uit de grond en aten ze op. Mocht dat dan zomaar? Is dat, nog afgezien van het Sabbatverbod, eigenlijk geen diefstal? Nee, dat was het niet. Het was namelijk oogsttijd. En ze liepen langs de korenvelden die pas waren gemaaid, wat de maaiers hadden laten staan, met opzet hadden laten staan, dat was voor de armen. Dat was een Joods gebruik. Nu, Jezus en de zijnen waren armen. Ze hadden geen vaste inkomsten. Ze leefden van de bedel. Ze leefden van de hand in de tand, van wat hun op dat moment gegeven werd. En het was dus niet ongeoorloofd om de aren te plukken, maar wat ze daarna deden, dat was niet geoorloofd. Om die aren te kunnen eten, moesten ze eerst worden stukgewreven in hun handen. En dat mocht niet op Sabbat, want dat was eten klaarmaken. Je mocht wel op Sabbat eten, maar je mocht geen eten klaarmaken. Dat moest op de dag voor de Sabbat gebeuren, zodat je op de Sabbat inderdaad de rust in acht kon nemen. Maar dat waren mensenwetten. Huisregels die alleen maar verplichten in de baten dat ze echt hielpen voor de rust van de Sabbat. En hier komt dan de eigenlijke moeilijkheid naar boven, dat die ondersteunende regels een eigen leven zijn gaan leiden met dezelfde kracht van verplichting als de wet die zij bedoelden te ondersteunen. En die wet was de rust van de Sabbat garanderen. De wet van de Sabbatrust werd met zoveel regels omgeven dat de rust van de Sabbat erdoor juist werd aangetast, onder druk kwam te staan, in plaats van in de hand gewerkt. En in dit geval wordt de idylle van Jezus met zijn arme leerlingen, die zich laten voeden door de Vader in de hemel en zijn goddelijke liefde, verstoord. En nu is het Jezus zelf,
de Zoon van de Hemelse Vader, die de barmhartigheid van de Hemelse Vader een aardse gestalte geeft. Meer dan David is hier, meer dan de priesters die op Sabbat werken en toch niet schuldig zijn, is hier. En wat is dat meer? Dat is de eindeloze, allesomvattende liefde van de Vader voor iedere mens, voor iedere mens persoonlijk, voor mij persoonlijk, en wel een barmhartige liefde, liefde voor zondige mensen. En het lotsgesprekjes voeren met Jezus op een

zoals vrienden onder elkaar die genoeg hebben aan een enkel woord, of alleen maar aan een blik zonder woorden, maar dan door Jezus naar God de Vader laten brengen. Want Jezus is Gods traditie, Gods overlevering aan ons, voor ons allen, heeft Hij, God, Hem, Jezus, overgeleverd. Romeinen 8:32. Bij de Vader kan ik me dus net zo veilig voelen als bij Jezus. Bij de Vader mijn hart uitstorten, voor mijn vijanden bidden, en voor alle vijanden van Christus en zijn kerk, en onze Vader bidden, en dan vooral letten op dat ene zinnetje: vergeef onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Overwegen we de droevige geheimen. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Christus.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim, de kruisdraging van Christus.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Goede Jezus, vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: Allerheiligst hart van Jezus,
1: ontferm u over ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaatsgeeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil. Verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd.
1: U wil ik prijzen iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd.
0: De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd.
0: Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden.
1: Men roemt uw huiveringwekkende macht. En spreekt met ontzag van uw grootheid.
0: Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe.
1: De Heer is vol liefde en medelijden. Langmoedig en zeer goedgunstig.
0: De Heer is bezorgd voor iedere mens. Barmachtig voor al wat Hij maakte.
1: Uw werken zullen wij prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven.
0: Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij.
1: Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk.
0: Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U Heer, wil ik prijzen iedere dag. De faam van uw wonderdaden verspreiden.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet.
1: De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
1: Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet al hun verlangens.
0: De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet.
1: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
1: De Heer bewaart al wie hem bemint. Maar ieder die kwaad doet, verstoot hij.
0: Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
1: Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de Geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
0: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de Geest,
1: om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.

0: gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen.
1: Op Christus hebben allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen bij hem.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Door de zonde wordt gij beledigd. En door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons af de straffen die wij om onze zonden verdienen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis verkrijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Bidden wij een kort moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van een redding hebt gij immers willen lijden.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtig en barmachtige God, gij hebt gewild dat Christus uw Zoon zou lijden voor het heil van de wereld. Wij bidden u, wek in uw volk het verlangen zich aan u als een levende offergave aan te bieden, om geheel vervuld te worden van uw liefde door onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen. Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Beste luisteraars, op deze derde maandag in de maand hier in de studio is monsignor Joris Schreuder aanwezig. Hij gaat door met zijn serie over Karmelvrouwen, over de karmelspiritualiteit. Vorige maand hebben we gehoord over de bruine scapulier en vandaag gaat monsignor Joris Schreuder door met een ander onderwerp. Deze keer maken we kennis met een heilige. Welkom in de studio.
2: Beste luisteraars, Karmelvrouwen is niet zomaar een naam, maar het gaat over vier bekende vrouwen die je allemaal ooit gehoord hebt. Ik noem de namen om er helderheid over te krijgen. Dat is uiteraard Teresia van Avila, Spanje, 16e eeuw. Dat is uiteraard ook nummer 2, Teresia van Lisieux, Frankrijk en 19e eeuw. Maar iets minder bekend bij ons is misschien bijna uit dezelfde tijd Elisabeth van de Drie-eenheid, of zoals ze officieel heet, maar we gaan direct wat nader naar haar leven kijken, Elisabeth Cathé, die sterft in 1906. En er is nog een vierde persoon die nou niet onmiddellijk in deze serie komt, maar wel helemaal in de serie past. En dat is Edith Stein, gestorven in 1942 in de gaskamer. Zij is misschien de laatste decennia de bekendste, maar eigenlijk vullen ze elkaar aan en eigenlijk zijn ze allemaal, zoals de inleiding ook zegt, personen uit de karmeltraditie, de karmelspiritualiteit. Zoals Franciscus Franciscaans vooral de nadruk legt op de armoede, de eenvoud, legt de karmelbeweging, de karmelspiritualiteit, het accent op de inkeer. Inkeer die ook uitstraalt naar buiten. En misschien hebt u nog de herinnering dat een paar weken geleden, toen Paus Franciscus in België was, dat hij van alles gedaan heeft en met allerlei mensen gesproken heeft, maar toch ook nog heel duidelijk tijd heeft gewijd aan de zaligverklaring van Anna van Jezus, Anna Lobera heet hij, een heilige die met Teresia van Avila in de 16e eeuw heeft meegetrokken. Maar het was niet bij toeval dat de paus dat deed toen hij in België was. Want zij heeft die karmelbeweging, karmelkloosters, vanuit Spanje als begeleidster, als een van de bekende begeleidsters en volgelingen van Teresia van Avila, zij heeft die naar Brussel gebracht en staat daarmee in een heel duidelijke traditie die met België te maken heeft en ook vandaag nog belangrijk is. Elisabeth van de Drie-eenheid, Elisabeth Cathé, die in 1984 is zalig verklaard en in 2016 is heilig verklaard. En mocht u het gebedenboek hebben, wat veel mensen hebben, katholiek gebedenboek, dan, nou moet ik even kijken, maar dan vindt hij het meest bekende gebed wat in alle talen vertaald is. Dat vindt hij ook daarin. Gebed tot de drie ene God. En u vindt het ook in de catechismus van de katholieke kerk, maar dat is een klein stukje. Na nummer, als ik het uit het hoofd goed zeg, na nummer 260 worden er een paar regels uit dat bekende gebed vermeld. Het is goed om dat te weten, maar het gaat er uiteindelijk om, wie is die persoon? En wat kan die ons duidelijk maken? Want over een paar weken zijn we op 1 november de gemeenschap der heiligen. En dan worden we uitgenodigd op bijzondere wijze om bij allerlei heiligen, ook bij deze, stil te staan. Bovendien, de Elisabeth over wie het nu gaat, heeft op 8 november haar feest. Dat is geen feest wat de hele kerk viert, ook omdat het nog tamelijk recent is. Maar het is wel goed om het al te noemen. Over wie gaat het, beste medechristenen, beste luisteraars? Een jonge vrouw, knap, muzikaal begaafd, diepgelovig. En dus is het geen wonder dat, zo lees je in de biografie die pater Koen de Meester een aantal jaren geleden geschreven heeft, dat er een aantal jongens op feestavonden kijken naar haar en zeggen, het zal wel in Spaans geweest zijn, maar ik was er uiteraard niet bij en ik spreek geen Spaans. Die krijg je nooit. Als je naar die ogen kijkt, dan weet je, zij weet precies wat ze wil. Maar dat zegt wel iets over de persoonlijkheid. In 2016, ik noem het net al, is zij door paus Franciscus heilig verklaard. In het licht van de eeuwigheid, zo schrijft ze in een brief aan een vriendin, in het licht van de eeuwigheid ziet een mens de dingen zoals ze werkelijk zijn. Ook daarmee zitten we al helemaal in haar leven. Want ze is met name ook bekend geworden door de brieven die ze aan vriendinnen geschreven heeft, zeker kort voor haar dood. Hoe leeg wordt anders het leven als mensen niet zich met God verbonden weten? Ik smeek je, druk overal, schrijft ze aan diezelfde vriendin, druk overal het zegel van de liefde op. Alleen de echte liefde, die blijft. Voor de zoekers onder u, dat is brief nummer 333 uit oktober, kort voor haar dood, oktober 1906. We proberen kort om haar leven wat te volgen. Elisabeth Cathé, je schrijft dat dit in het Frans met C-A-T-E-Z, maar zo is de uitspraak, is de oudste dochter van een Franse kapitein. Ze heeft 1 jongere zus en ze verliest haar vader, militair, als ze zelf 7 jaar is. En moeder en dochter nemen actief deel aan het sociale leven. Vrienden, concerten bezoeken, bijeenkomsten van de parochie, reizen maken, logeerpartijtjes en vooral een sterke verbondenheid met familieleden. In de stad Dijon, dat is een 100 kilometer, zeg ik zo uit het hoofd, boven de grote stad Lyon, dus in centraal Frankrijk, gaat ze naar de muziekschool en ze is daar een uitblinker die met haar pianospel mensen kan ontroeren. Vriendinnen zoeken graag haar gezelschap en een paar keer per dag hoort het gezin wat in de binnenstad woont de klok luiden van het Karmelitesse klooster dichtbij een straatje verder. Op de dag van haar eerste heilige communie brengt Elisabeth, Sabet, zoals ze het als afkorting noemen, een bezoek aan dat klooster. En dat bezoek zal beslissend worden voor haar toekomst. Evenals het lezen in 1899, u kent dat allemaal, en vorig jaar mocht ik bij Radio Maria daar een paar keer uitvoerig over spreken. In 1899 leest Elisabeth de eerste uitgave van Histoire d'une âme, geschiedenis van een ziel, van Thérèse van Lisieux, die in 1897 is gestorven. Het lijkt wat veel jaartallen, maar het is even om het te situeren. En wat indruk op haar maakt. Een boek wat zich snel verspreidt in Frankrijk en later ook over de hele wereld. 2 jaar na de dood van Tresia van Lisieux, gestorven 1897, het boek verschijnt 1898 en Elisabeth leest het kort daarna. Ze ontdekt daarin hoe een jonge medevrouw, hoe dat die een leven kan houden, kan volgen, wat helemaal op God gericht is. En ze voelt, daar moet ik iets mee doen. Want ze weet heel goed, en dat wist moeder ook heel goed, dat ze een ingewikkeld, moeilijk karakter heeft. Heel fel, met uiterste, lekker boos worden, heel enthousiast zijn voor dingen, heel snel huilen als iets je niet bevalt. Haar moeder weet er eigenlijk niet zo goed raad mee. En is daarom natuurlijk heel gereserveerd als een jong meisje tamelijk onmiddellijk uitspreekt: ik zou ook wel zuster willen worden, net als Tresia. Wacht rustig af, zegt moeder, totdat je 21 bent. Dan mag je zelf beslissen. Op 2 augustus 1901 treedt Elisabeth in bij de zusters in het slotklooster en ze krijgt daar de naam Elisabeth van de Drie-eenheid. En ze is heel enthousiast. Ze was over van alles. De eerste weken, de eerste maanden. Maar daarna wordt het moeilijker. Dan ontstaat er een grote duisternis. Heb ik wel goed gekozen? Hoe zit dat met God? Krijg ik wel antwoord? Haar moeder en haar zus Marguerite, die later als jonge weduwe zal achterblijven met 9 kinderen, ontmoet ze een paar keer per jaar in de spreekkamer achter de tralies. Er worden brieven uitgewisseld waarin Elisabeth laat zien, laat doorklinken dat Jezus voor haar de vervulling is van haar leven. Ook andere familieleden en vooral jeugdige vriendinnen schrijft ze vaak brieven voor zover het karmeleven en zeker in die tijd dat mogelijk maakt. En die zijn er getuigen van dat de aanbidding en de liefde van Jezus haar bestaan verdiepen en versterken. Maar ook dat voor haar dat zeer geordende leven een grote strijd is. In een van die brieven schrijft Elisabeth later: een karmelitesse is iemand die naar het kruis heeft gekeken. Dat wil zeggen, ze corrigeert zichzelf, die naar de gekruisigde heeft gekeken. Iemand die gezien heeft hoe Jezus zich heeft weggeschonken als een zoenoffer aan zijn Vader voor de zielen van de mensen. Ze schrijft dat in een brief van 7 augustus 1902 aan een lieve vriendin, een jonge vriendin, voor wie ze fungeert als een soort geestelijke gids, een begeleidster, en die zelf later zal intreden in een ander klooster van de Visitatie, een orde door Franciscus van Sales en Johanna van Chantal gesticht, met ook een contemplatief ideaal. Jezelf geven aan God in Jezus Christus ten dienste van de kerk en de hele wereld. Ze beleeft zo haar doopgenade consequent. En ze weet zich betrokken bij het verlossingsmysterie in Christus, tot, zo noemt ze het later, ontleend aan Sint Paulus, tot lof van Gods heerlijkheid, in het Latijn laudem gloriae, een kort zinnetje, ontleend aan de brief van Paulus aan de Efeziërs, waarin dat enkele keren voorkomt, en wat ze uiteindelijk maakt tot een slagzin, zodat ze in de laatste jaren haar naam, haar ondertekening van brieven ook dit woord Laudem Gloriae daaraan toevoegt. Om duidelijk te maken, ik doe niets voor mezelf. Het is ook niet omdat wij zo'n gezellige vrouwen onder elkaar zijn, maar het is uiteindelijk tot lof van God. Ze ontleent die tekst heel uitdrukkelijk aan de Galatenbrief, zodat ze op haar professiekruis, als ze in 1903 haar echte kloosterprofessie aflegt, laat graveren Galaten 2:20, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is haar diepste drijfveer. Elisabeth is er sterk van overtuigd dat onze ziel bewoond is, dat wij als mensen bewoond zijn door God en dat we daarom een heiligdom zijn van Hem. Daarin schuilt ook onze kracht en onze rijkdom. God is degene die mijn leven overstraalde en er steeds hier een soort hemel van maakt, ook als het donker is. In Hem zal ik helemaal jou toebehoren, schrijft ze aan een vriendin. En ze betrekt daarbij ook de twee kleine kindjes van drie vrienden. Want God woont in ons en wij zijn ieder persoonlijk, ze gebruikt letterlijk die uitdrukking, wij zijn ieder persoonlijk een sacrament van zijn aanwezigheid. Het leven van een karmelites, ik citeer letterlijk Elisabeth in een van haar brieven, het leven van een karmelites is een communio, een gemeenschap met God, van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en andere vertrekken niet vol waren van Hem, wat zou alles dan leeg zijn? En later schrijft ze aan een bevriende priester, pastoor Canonic Angle, aan wie ze voor het eerst ook over haar roeping heeft gesproken. Ik voel God zo levend in mij. Ik hoef hem maar in te keren om hem daarbinnen in mij te vinden. Dat is de bron van mijn diepste geluk. Biddend bij Jezus zijn, dat is haar levensvervulling. En daarin weet ze zich intiem verbonden met de drie-ene God, zoals bij uitstek doorklinkt in het gebed dat Elisabeth, volgens kenners die het handschrift later onderzocht hebben, waarschijnlijk in één namiddag op 21 november 1903 ineens moet hebben opgeschreven. En dat sedertdien, ik noemde het net al in het begin, de wereld rondgaat. In het katholiek gebedenboek, ik vertelde het net al, op bladzijde 320 tot 322 kunt u het vinden. En ook in de catechismus van de katholieke kerk, maar daar zijn het maar een paar regels. Het gaat over het grote mysterie van de drie-ene God, maar ook over onze betrokkenheid daarbij. Want Hij is haar steun door dik en dun. En daarom bidt ze onafgebroken voor anderen. Want in de Karmel ben je niet voor jezelf, maar je bent er uiteindelijk voor de verbondenheid met Jezus, opdat dat doorwerkt in heel de kerk met een hoofdletter. Dat wil zeggen, in die levensgemeenschap van mensen, in Jezus Christus en daardoor met God. Ik noemde het net al, beste luisteraars. Elisabeth is ervan overtuigd dat ze door haar kloosterprofessie, ze gebruikt dat woord meerdere keren, bruid van Christus is. En ze wil anderen in die intieme verbondenheid met Jezus Christus laten delen. Een intens beleefde vriendschap in haar kloostertijd, maar die ze ook mee blijft nemen en die in al haar brieven doorklinkt. En nooit alleen maar voor jezelf, maar altijd tot lof van Gods heerlijkheid. Laudem Christi. zoals gezegd, ontleend aan de Vulgaatvertaling van de brief aan de Efeziërs. Interessant is dat die uitspraak voor het eerst voorkomt in een brief aan een zekere André Chevignard. Maar dat is niet zomaar iemand, maar dat is de broer, de priesterbroer, van de echtgenoot van haar enige zus. En Elisabeth, opgegroeid met één zus, zonder vader, met heel diepe liefde, met familiezin, liefde met moeder. Voor haar is het extra belangrijk dat zo'n priesterbroer ook zichtbaar en hoorbaar is. Zichtbaar een enkele keer bij een bezoek in de spreekkamer, waarbij je moet weten dat in die tijd er ook nog een soort velum, een doek hangt voor de tralies die de afscheiding vormen. Dus je ziet elkaar niet, maar je hoort elkaar. En die priesterbroer, maar een volgende keer komt daar nog wat meer informatie over als het gaat over het bidden voor de priester. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat hij, als hij priester gewijd wordt, waar een hele moeilijke geschiedenis aan vooraf gaat, want wij denken dat het alleen maar in onze tijd gebeurd is, maar in de maanden voor zijn priesterwijding is de bisschop van Dijon, die beschouwd werd, historisch zijn daar de meningen verschild over, als iemand die gekozen zou hebben misschien voor de vrijmetselarij, die is moeten terugtrekken als bisschop. Er is een vervanger die de priesterwijding doet. En André Chevignard komt zijn eerste mis doen bij Elisabeth en haar medezusters in het Karmelitesse klooster in de Rue Carnot, waar die gemeenschap zit. Tot lof van Gods heerlijkheid. Je leeft niet voor jezelf, maar je leeft voor God in Christus. En het is in een brief aan deze André Chevignard op 25 januari 1904 dat Elisabeth voor het eerst haar echte spirituele keuze, je leeft helemaal voor God en alles is op hem gericht, voor Jezus Christus, tot lof van zijn heerlijkheid. Ze gebruikt die uitdrukking voor het eerst in een brief aan hem, mede naar aanleiding van zijn bezoek in de Karmel. Daarmee is iets gezegd over de oriëntatie, de richting van haar spiritualiteit. Het klinkt allemaal heel mooi, maar een jaar daarna, in de 40 dagen tijd van 1905, merkt deze Elisabeth dat ze eigenlijk, jonge vrouw van 25 jaar, dat ze eigenlijk niet meer alle kracht heeft en alle enthousiasme wat ze had. En dat haar bewegingen steeds pijnlijker zullen worden. En dat vooral haar slikken steeds moeilijker wordt. En u hebt inmiddels begrepen, het jaar daarna, in november 1906, is dat haar dood. Ik mag je zeggen, schrijft ze aan een vriendin, Antoinette, dat de intimiteit met Jezus daarbinnen de mooiste zon is geweest van mijn leven en mijn dagen heeft overstraald. En dat dat het begin is van de hemel hier op aarde. Maar ze begint ook steeds duidelijker te voelen dat ze niet bang hoeft te zijn. Ze schrijft het ook voor haar zwakheid. Ik ben niet bang voor mijn zwakheid, integendeel, voor mij is dat de bron van vertrouwen. Want hij, met een hoofdletter, dus Jezus, is mijn sterkte. En ze verwijst naar de tweede Korintiërsbrief, waar je dat in tegenkomt. Het is een spiritualiteit van omvorming. Door de verbondenheid met Jezus Christus, ik hoop er dadelijk nog een moment op terug te komen, heb je een kracht die je niet aan jezelf ontleent. En word jij zelf een instrument van bemiddeling. En ik noemde het zojuist al. Daarmee gebruikt ze voor het eerst ook het woord sacrament, niet alleen voor de zeven sacramenten, maar ook voor ons als mensen, als bemiddelaar. Sacrament van Gods liefde, dat zijn we allemaal. Ieder voorval, iedere gebeurtenis, iedere pijn en iedere vreugde, ik citeer haar letterlijk, is een sacrament dat God ons geeft. Ze formuleert dat in haar laatste retraite, die is opgeschreven, want dat betekent in zo'n karmeleven zeker toen, dat je een paar dagen je helemaal terugtrekt, ook uit de gemeenschap, eventueel mee bidt, het officie, maar verder dat je je helemaal terugtrekt bij God in Christus en dat je ook aantekeningen maakt over je gebedservaringen. Elisabeth doet niets origineels. Of misschien toch wel. Juist door het feit dat ze consequent Teresa van Avila uit de 16e eeuw volgt als stichteres van de Karmel, die bidt in verbondenheid met de kerk en ten dienste van de kerk. Ze is, zoals ik u al aanduidde, geïnspireerd op heel bijzondere wijze door Theresia van Lisieux, omdat ze haar geschiedenis van een ziel gelezen heeft en denkt, dan moet ik ook iets doen. En het, zoals Theresia van Lisieux heel originele beeldspraken heeft over het kleine vogeltje dat wij eigenlijk zijn, of over de zandkorreltjes waar de mensen overheen lopen aan het strand. Zo is deze Elisabeth vooral iemand die door haar brieven, die veel bewaard zijn en verzameld, overigens lang niet alle, een paar vriendinnen, zoals je dat soms doet, hebben alles maar weggegooid. Maar er is nog een heleboel over en die zijn in het Frans en in het Nederlands ten dele een aantal jaren geleden in Vlaanderen keurig uitgegeven. En door die brieven blijkt dat ze er heel duidelijk van overtuigd is. Ik heb een bijzondere roeping, ook juist voor mijn anderen, voor mijn mensen die mij dierbaar zijn. En ik probeer zo dicht mogelijk bij hen te komen, om hen mee te nemen in die diepe christelijke overtuiging. Het is een inkeer, maar die ook uitstraalt. En verschillende vriendinnen voelen zich daarmee geïnspireerd door Elisabeth en weten zich ook bewoond. Ze is een veilige gids om te leren leven in intieme gemeenschap met God in het hart van het moderne leven van iedere dag. En dat is ook wat de paus in 2016 bij de heiligverklaring van Elisabeth heel uitdrukkelijk tot uiting heeft gebracht als hij de diepere motivatie daarvan beschrijft.
1: Beste luisteraars, we zijn nu aan het luisteren naar monsieur Iris Schreuder met een lezing over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. We nemen even een muzikale pauze en daarna hoort u weer monsieur Schreuder met een vervolg van zijn lezing.

0: welkom beste luisteraars. Terug in de uitzending luisteren monsieur Joris Schreuder met een lezing over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid.
1: Een levensbeschrijving, wat biografische elementen, beste luisteraars, hebt u net gehoord. Het is denk ik een uitnodiging om ook wat nader in te gaan op de spiritualiteit, dat wil zeggen de geestelijke levensstijl, die Elisabeth, zonder dat ze theologie heeft gestudeerd, maar wel een zeer intelligente vrouw, heeft mogen waarmaken en die, zoals ik al noemde, vooral in haar geschriften, haar retraitennotities en vooral in de brieven heel uitdrukkelijk doorklinken. Een van die brieven mag ik wat uitvoeriger citeren en dan merk je ook dat ze heel bijzonder geraakt is door sommige teksten van Sint Paulus en vooral uit de Efeziërsbrief. Mijn liefste Antoinette, schrijft ze in oktober 1906, terwijl ze op 9 november 1906, dus een paar weken later, zal sterven. Mijn liefste Antoinette, het uur nadert waarop ik deze wereld zal verlaten en overgaan naar mijn en onze Vader. En voor ik vertrek, wil ik je nog een woordje zenden vanuit mijn hart, een testament van mijn ziel. Nooit stroomde het hart van de Heer zo van liefde over als juist op de laatste ogenblikken toen Hij de mensen de wereld ging verlaten. Me dunkt dat er ook in zijn kleine bruid, die ik mag zijn, iets dergelijks omgaat op de avond van haar leven. En ik voel als het ware een golf opstijgen vanuit mijn hart naar dat hart van jou. Liefste Antoinette, in het licht van de eeuwigheid ziet een mens de dingen zoals ze werkelijk zijn. Hoe leeg lijkt dan alles wat niet voor God en met God wordt gedaan. Ik smeek je, druk overal het zegel van de liefde op, want alleen de liefde, die blijft. Het leven is iets ernstigs en iets moois. Elke minuut wordt ons geschonken om dieper wortel te schieten in God, zoals Paulus zegt in de Efeziërsbrief, zodat de gelijkenis met ons goddelijk voorbeeld steeds dieper en treffender wordt en we steeds meer met Hem van binnen verenigd zijn. Zie hier het geheim om dit plan van God te realiseren. Je moet proberen om iets van jezelf te vergeten, uit jezelf treden, helemaal geen rekening meer houden met jezelf en opkijken naar de Heer, naar Hem. En zowel in vreugde als in pijn aanvaarde dat je met Hem verbonden bent en dat je voortkomt en leeft vanuit Zijn liefde. Dat is de echte vreugde. Liefste Antoinette, ik laat je mijn geloof na. Mijn geloof in de aanwezigheid van God, die helemaal liefde is en die in ons woont. Ik mag je wel zeggen, deze intimiteit met Hem daarbinnen is de mooie zon geweest van mijn leven, mijn hemel hier op aarde. Zij is het ook die mij vandaag steunt in mijn lijden. Het wordt steeds moeilijker voor mij om te ademen en te slikken. Maar ik ben niet bang voor mijn zwakheid, integendeel. Ze is voor mij een bron van vertrouwen, want de sterkte, God zelf in Jezus, is in mij. En zijn kracht is almachtig. Dat is meer dan wij durven hopen. Tot in God, zeg ik daarom, mijn liefste Antoinette. Sta mij toe dat ik in de toekomst je blijf nabij en met jou blijf leven en alles van ons geef aan de Heer. En dat omdat ik werkelijk van je houd. En jouw twee kleine meisjes, jouw twee liefste schatten, die zal ik mij proberen te beschermen. En ik zal voor jou alles vragen wat er nodig is om er twee fijne zielen van te maken, kinderen van de liefde. Mogen God helemaal je voor hem bewaren, heel trouw. In hem zal ik altijd van jou zijn. Het naakte geloof, dat zal ons bewaren, schrijft ze in een tekst die later door haar overste is uitgegeven. Jij zult net als ik een loflied van de liefde kunnen zijn, met je blik gericht op God. Dan ben jij als een spiegel waar mensen iets van hem in herkennen. Dat is wat ik je toewens. Ik vraag God dat hij zijn intrek mag nemen bij jou, je in bezit mag nemen en je mag overrompelen, zodat zijn Margriet, ze spreekt nu in een tekst tot haar zus, een afstraling mag zijn van de liefde van God en een weerspiegeling van hem in deze wereld. En zodat jullie sacrament mogen zijn van zijn liefde. Al die dingen, al die overtuigingen en die teksten, beste luisteraars,

beste luisteraars, die proberen een paar dingen heel helder te maken. Namelijk, in ieder mens is Gods aanwezigheid beslissend, bepalend. En daarom onderstreept Elisabeth ook dat wij een spiegel zijn van Gods presentie. Dat is vooral naar voren gekomen rond haar zaligverklaring in 1984, haar heiligverklaring, ik noemde die net al, in 2016. Maar reeds in 1952 schreef de grote bekende theoloog Hans-Urs van Balthasar, Zwitser, een boek, Schwestrum im Geist, hij schrijft in het Duits, met een gedeelte over Theresia van Lisieux, die heel bekend was, maar een tweede gedeelte over deze Elisabeth, en u hoort, die was toen nog helemaal niet bekend. Eigenlijk voor de meeste mensen een onbekende heilige. In dat boek laat hij zien dat Theresia bekend en Elisabeth nog heel onbekend in hun kloosterleven, achter de tralies om het wat plastisch te zeggen, uiteindelijk beleven waar het om gaat in de kerk. De kerk met een hoofdletter, dat wil zeggen de intense en intieme verbondenheid met God in Jezus Christus. En in die verbondenheid zijn wij allemaal geroepen tot heiliging. Het is bekend dat in de eerste eeuwen, toen er vaak, wat nu weer gaat gebeuren, lijkt het erop, toen vaak volwassen families, hele families, vader, moeder en de hele aanhang, de kinderen, gedoopt werden. Ze vroegen dan, vind je het leuk om gedoopt te worden? Nee, dat vroegen ze natuurlijk niet. Dat zouden wij vandaag vragen. Maar ze vroegen, wil je heilig worden? Dat was de grondvraag bij het doopsel. En de volwassen mensen maakten hun keuze. En ze namen natuurlijk hun kinderen mee, want de familie is een eenheid. Die vraag, wil je heilig worden, hebben juist deze personen, heel veel karmelheiligen, in hun diepere betekenis opnieuw ontdekt. Daarvoor doe je niets bijzonders. Daarvoor hoef je geen verschijning te krijgen, er hoeft geen wonder te gebeuren. Maar je bent persoonlijk en diep van binnenuit, intiem en intens, verbonden met Jezus Christus. En dat zing je uit. En dat beleef je, of je nou een brief aan het schrijven bent, of vandaag misschien, want ik weet dat dat in Karmelkloosters uiteraard ook gebeurt, aan het werken bent op je computer en een mooie tekst maakt, of de lof van God zingt in het getijdengebed. Of je werkt in de boomgaard, of op de naaikamer. Dat is de uiterlijke vorm. Maar het gaat erom, wat is jouw diepste innerlijke intentie? En het Tweede Vaticaans Concilie in de Constitutie Lumen Gentium benadrukt juist dat iedere christen, iedere katholiek bijzonder door het doopsel, daartoe geroepen is. Dat is niet een overtuiging die rond Vaticanum II uit de lucht is komen vallen, maar daarom noemde ik zojuist Hans-Urs van Balthasar als een groot theoloog die nog net voor zijn begrafenis, 2 weken geloof ik, kardinaal is geworden, maar de kardinaalskenmerken niet meer heeft ontvangen, dan sterft hij in 1988. In 1952 is hij een van de eerste die echt een studieboek wijdt aan deze 2 karmelpersonen, aan Theresia van Lisieux, zeer bekend, en aan Elisabeth, nog eigenlijk nagenoeg onbekend. Hij neemt die in 1 bundel op, Zusters in de Geest, om te laten zien dat wat hen bezielt, dat is gemeenschappelijk. Voor de mensen die wat meer achtergrond

0: kennen, is het zeker van belang om te weten dat paus Johannes Paulus II zeer bekend was met de theologie van Hans Urs van Balthasar en van de vrouw waar hij vaak mee werkt, Adrienne von Speyer. En dat daarom deze studie, die ook in veel moderne talen verschenen is, in ieder geval behalve in het Duits waar van Balthasar in schrijft, later ook in het Engels. En ik heb de Franse tekst redelijk goed gelezen. En dat is mede een aanleiding geworden waardoor Karmelonderzoekers als pater Koen de Meester, een paar jaar geleden gestorven, een Vlaming die Frans spreekt als een tweede grondtaal voor hem en die ook de uitgever is van de standaardeditie met de brieven van Elisabeth, heeft laten zien hoe belangrijk wat zij schrijft, juist omdat ze geen theologie bedrijft, maar beleeft, in haar brieven, in haar contacten en in haar diepe overtuiging, wat dat betekent voor de kerk. Je bent onzichtbaar, maar er is uitstraling door, vandaag zouden we zeggen, door kwaliteit, door levenskwaliteit. En dat hebben weer mensen overgenomen. Een jaar of 10 geleden schreef een Vlaamse vrouw, Innie Driessen, een eenvoudig boek bij Carmelitana uitgekomen in Gent, een eenvoudig boek met de titel Met de glimlach. En in dat boek neemt ze stukken uit brieven van Elisabeth en probeert ze die spiritualiteit zeer toegankelijk te maken voor het gewone alledaagse leven. En ze heeft nog een paar andere bundels gemaakt, maar deze is denk ik het meest duidelijk. En uiteindelijk laat hij zien, echte inkeer heeft altijd uitstraling. Misschien zien wij het, als je een keer in zo'n klooster komt of teksten leest, maar het is het hart van de kerk, het is de warmte van de kerk. En daarom, maar dat komt de volgende keer wat nader, daarom is het belangrijk dat er beschouwende, contemplatieve gemeenschappen blijven overal. En die zijn er honderden over de wereld verspreid in diezelfde karmelgeest die uiteindelijk laten zien, het is belangrijk dat de liefde blijft branden, blijft leven, juist ook vanuit de kerk. Maar het is niet de zichtbaarheid die bepalend is. Heiligheid, schrijft iemand die de Karmel goed gekend heeft, heiligheid is een avontuur, zegt Barnanos. Het is zelfs het enige avontuur. Wie dat eenmaal begrepen heeft, die is binnengetreden. Ik citeer nog de schrijver Barnanos, die, we komen hem waarschijnlijk over een paar maanden opnieuw tegen, want die heeft een toneelstuk geschreven over de heilige van de Karmel op het schavot. De laatste aan het schavot, zoals Arthur Honegger. Ik ben minder thuis in de muziek, maar wel een opera gemaakt heeft waarin die muziek naar voren komt. Eigenlijk is zijn overtuiging echte heiligheid. Dat is het enige avontuur. Zoals hij zegt, dan ben je binnengetreden in het hart van het katholieke geloof. Dan heb je in het sterfelijke vlees een huivering gevoeld die niet van mensen is en die sterker is dan de dood. En dat is uiteindelijk de werking van Gods genade. Dat is de liefde die blijft. Elisabeth laat zien hoe kostbaar en hoe werkzaam die inkeer is en hoe daar altijd uitstraling van zal blijven.
1: Ja, beste luisteraars, je hebt gehoord een lezing over een avontuur van de heiligheid. Vandaag over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Spreker vandaag is monsieur Joris Schreuder geweest. En hij is deze maanden bezig bij Radio Maria met een serie over de spiritualiteit van de Karmelen. En in het bijzonder Karmelvrouwen. Vandaag dus over de Elisabeth van de Drie-eenheid.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. U luistert naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DHB Plus. Voor de viering van de Heilige Eucharistie met u verbonden met de Heilige Dodewijkkerk in Leiden. Celebrandus Kapelaan Huntjens en hij wordt geassisteerd door de Jaken Clavel.
1: Heer, in gerechtigheid zal ik voor u verschijnen. Ik zal verzadigd worden als uw glorie zich toont. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
2: En met u.
1: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de Heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Laat ons bidden.

0: God, om dwalenden de weg te wijzen, laat Gij het licht schijnen van uw waarheid. Geef dat allen die zich christen noemen, afwijzen wat afbreuk doet aan deze naam, en nastreven wat daaraan beantwoordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de profeet Jesaja. In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, ging naar hem toe en zei tot hem: Zo spreekt de Heer, stel orde op uw huis, want gij gaat sterven. Gij zult niet langer in leven blijven. Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: Ach Heer, bedenk toch hoe ik onder uw ogen geleefd heb met een trouw en toegewijd hart en hoe ik gedaan heb wat u behaagt. En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja: Ga naar Hizkia en zeg tot hem: Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Welnu, ik zal aan uw leven 15 jaar toevoegen. Ik zal u en deze stad uit de greep van de koning van Assur redden. Ik neem deze stad onder mijn hoede. Daarop gaf Jesaja de opdracht een vijgenkoek te halen en die op het gezwel te leggen. Dan zou hij genezen. En Hizkia vroeg: Aan welk teken zal ik zien dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer? Jesaja antwoordde: Dit is het teken dat de Heer u zal geven om u te laten weten dat hij zijn woord gestand zal doen. De schaduw die door de zon de trappen van Achas is afgedaald, zal ik 10 trappen terug laten gaan. En de zon ging op de zonnewijzer de 10 trappen terug die zij reeds had afgelegd. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden.
2: Gij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden.
1: Ik sprak: In de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk, beroofd van de rest van mijn jaren. Hij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Ik sprak: De Heer zal ik nooit meer aanschouwen, geen mens zal ik ooit nog zien. Hij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Mijn woning op aarde wordt afgebroken en neergehaald als een herderstent. De wevers rollen mijn leven op en snijden mij af van de schering. Hij houdt mij terug van de kuil van de dood en schudt van u af mijn zonden. Ik kan slechts leven door uw genade. Bij u alleen vindt mijn geest weer moed. Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren.
2: Gij

0: Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Halleluja, halleluja, halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen nu kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. De fariseeën zagen dat en zeiden tot hem, uw leerlingen daar doen iets wat op sabbat niet geoorloofd is. Hij gaf hen ten antwoord, hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden ophad, die nog hij, nog zijn metgezellen, maar alleen de priesters mochten eten? Of hebt gij niet in de wet gelezen dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden en toch niet schuldig zijn? Ik echter zeg u, hier is meer dan de tempel. Indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij deze onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Woord van de Heer.
1: De laatste schooldag is voorbij, de zomervakantie is begonnen. Misschien dat het daarom ook wat rustiger is vanavond in de kerk dan anders. Dat betekent voor de kinderen van onze parochie 6 weken niet naar school. En voor de wat oudere kinderen nog mooier, 6 weken geen huiswerk. Dat is iets wat onze Leidse kinderen normaal gedurende het jaar altijd heel trouw bijhouden, hun huiswerk. Maar in deze vakantieweken hoeft dat allemaal niet. Jezus had aan de fariseeën een huiswerkopdracht gegeven die ze niet hadden uitgevoerd. Want als Jezus vandaag tegen hen zegt, indien het maar tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers, dan zoudt gij mijn apostelen niet veroordeeld hebben. Dan heeft Jezus het niet over zomaar een zin uit de profeet Hosea, waarvan hij had gehoopt dat hij op enig moment ooit tot de fariseeën zou zijn doorgedrongen. Nee, Jezus verwijst met deze zin naar een eerdere ontmoeting met de fariseeën, nog maar kort hiervoor. In het Matteüs-evangelie wordt het 3 hoofdstukken eerder bericht dat Jezus tegen de fariseeën zegt, als zij protesteren omdat Jezus na de roeping van Matteüs de tollenaar aanlicht aan tafel met een heel aantal tollenaars. Dan zegt Jezus tegen de fariseeën, gaat heen en leert wat het zeggen wil. Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Jezus gaf dus 3 hoofdstukken geleden letterlijk een huiswerkopdracht aan de fariseeën. Ga naar huis en bedenk wat die zin uit de profeet Hosea wil zeggen. Maar nu, een tijd later, ontmoet hij ze weer en moet hij vaststellen dat ze dat niet gedaan hebben, indien het maar tot u doorgedrongen was, die zin. Maar dat is niet gebeurd, ze hebben Jezus niet gehoorzaamd. Ze zijn dat niet gaan opzoeken bij de profeet Hosea. Ze zijn er niet over gaan nadenken. Natuurlijk zouden we kunnen zeggen, ja, maar als ze dat wel hadden gedaan thuis, wie zegt dan dat ze de zin überhaupt dan wel goed hadden kunnen begrijpen? Maar zo moeten we niet denken, want ze zouden dan tenminste gehoorzaamd hebben aan die heel duidelijke opdracht van Jezus. En dat zou genoeg zijn geweest, de Heilige Geest zou hen dan weer een stapje verder hebben geleid omwille van hun gehoorzaamheid. Maar zo heeft het niet mogen zijn. Ze hebben hun huiswerk niet gedaan. Ook in ons leven geeft Jezus ons wel eens een beetje huiswerk mee, dat hij zegt, ga dit eens lezen of ga hier eens over nadenken, ga dat eens doen. Bijvoorbeeld als we in ons geweten een soort inspraak van de Heilige Geest ontvangen, of dat misschien we van onze biechtvader te horen krijgen als penitentie, ga eens dit gebed opzoeken, ga eens deze tekst lezen, zoek dit eens op in de Heilige Schrift, lees deze psalm eens, of als we op een andere manier een soort geestelijk huiswerk van de Heer krijgen, als ons duidelijk wordt dat het misschien goed zou zijn als we ons eens in die heilige zouden verdiepen. En soms doen we het, maar soms lijken we op de fariseeën en doen we het niet. En dat is jammer, want dan kan Jezus ons niet dat stapje verder helpen zoals hij dat wel zou willen doen, net als bij de fariseeën. We zouden dan beter kunnen gaan begrijpen wie hij is. We zouden zijn liefde beter kunnen begrijpen. We zouden zijn beschikkingen beter kunnen begrijpen. Zijn bedoelingen beter kunnen begrijpen. We zouden zelf ook op die manier kunnen groeien in liefde en barmhartigheid naar anderen toe. Maar dan is het wel belangrijk dat we dat huiswerk doen, dat we dat stapje zetten waarvan we merken, dit vraagt Jezus nu eigenlijk van mij om even te doen. Steeds een klein stapje dat hij ons aanreikt. Hij die zelf zoveel grotere stappen heeft gezet voor ons. In de eerste lezing hoorden we dat God op de zonnewijzer van koning Hiskia de zon 10 trappen terug liet gaan als een wonder om te onderstrepen dat de Heer de koning inderdaad zou genezen van zijn dodelijke ziekte. 10 trappen terug. Maar waarom eigenlijk 10 trappen? Hiskia kreeg er 15 jaar van zijn leven bij. Het teken sluit dus niet rechtstreeks aan op wat er bewezen moet worden. Die zon die 10 trappen teruggaat, wijst naar iets anders. En de kerkvaders, ze wisten wel waarnaar, namelijk naar onze Heer Jezus Christus. De kerkvaders zeiden, hij, God de Zoon, die boven de 9 engelenkoren geplaatst is, hij is 10 trappen naar beneden gegaan. Hij heeft zich niet slechts op het niveau van de laagste engelen, maar zelfs beneden de engelen willen plaatsen. Hij is mens geworden omwille van ons. Om ons leven te verlengen, niet slechts met 15 jaar zoals dat van Hiskia, maar met de eeuwigheid, met zijn eeuwigheid heeft hij ons leven willen verlengen door zelf 10 trappen naar beneden te gaan, door zich te vernederen, mens te worden en tot de dood aan het kruis. Zo heeft Jezus ons zijn eeuwigheid geschonken. Hiskia, die nog werd genezen door een vijgenkoek die op zijn gezwel moest worden gelegd. Jezus, die ons geneest door ons te geven, te eten te geven, datgene waarvan we in het Latijn zeggen, het is het panis omne delectamentum in se habens, het brood dat alle zoetheid in zich bevat, omdat het geen brood meer is, maar veranderd is in Jezus zelf, met heel zijn liefde. Dat mogen wij nuttigen, hemzelf mogen wij nuttigen in al zijn zoetheid, en hij verlengt ons leven tot in zijn eeuwigheid. Wie mij eet, zal leven in eeuwigheid. Jezus, die zulke grote stappen heeft gezet omwille van ons, naar ons toe, opdat wij die hele grote stap kunnen zetten naar zijn eeuwig leven. Laten wij dan ook proberen om alle kleine stapjes die de Heer ons als huiswerk meegeeft, om die ook daadwerkelijk te zetten, juist ook misschien in deze zomerperiode die rustiger is, zodat we inderdaad datgene kunnen lezen, datgene kunnen bidden, ons in datgene kunnen verdiepen waar de Heer ons uitnodigt ons in te verdiepen. Deze kleine stapjes omwille van Hem die ons die grote stap laat zetten, zijn eeuwige leven binnen. In vertrouwen op Gods barmhartigheid willen we onze gebeden tot hem richten.
0: Voor de leiders van de kerk, dat zij het voorbeeld van Jezus Christus trouw volgen om de waarheid met liefde te verkondigen, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor staatshoofden en regeringsleiders, dat zij de waardigheid en het welzijn van iedere mens mogen beschermen. Laat ons bidden.
1: En wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onszelf, dat we geen excuses zoeken om anderen te helpen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de armen, de hongerige mensen, de zieken en de eenzamen, dat zij Gods barmhartigheid mogen ervaren door zorg en vriendelijkheid van anderen. Bidden wij in deze heilige mis voor een ernstig zieke en bidden wij ook voor Monsieur Lisse. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: En bidden wij voor de levenden en overleden leden van de familieleden, voor de familieleden Eickhout en voor de familieleden Werps. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor al onze dierbare overledenen. Voor de overleden leden van de familie Tax en voor een overleden moeder. Dat zij mogen worden opgenomen in Gods liefde en vrede. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader, dit zijn onze gebeden. Wil ze verhoren door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heere God vooruit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, zie naar de gaven van uw kerk die tot u bidt. Geef aan uw gelovigen, die ze als voedsel tot zich nemen, de genade van een heiliger leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit dit leven gedenken wij met liefde. Zijn opstaan uit de dood belijden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij, vervuld van hoop. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.
2: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoog. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoog.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest, wenst elkaar de vrede.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilige Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer, uw gaven hebben wij ontvangen. Wij bidden u, laat in ons de genade van de verlossing toenemen, telkens als wij dit mysterie vieren, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt dus volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opschrijven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen kunt u de mis meevieren vanuit Maastricht en zondag zowel via Radio Maria als via de bekende link op onze website kunt u met ons de mis meevieren om 10:00. Dan geven we nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl. En een speciale groet aan de luisteraars in Angeren.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. De op 17 juli 1888 in Slovaakse Ruske Peklari geboren Peter Koidis is de zoon van Griekse katholieke priester Stefan Goidis en zijn lieve Anna Kerbeljova. Peter kon goed leren, mag na zijn middelbare school naar de plaatselijke priesteropleiding, van waar hij, om zijn buitengewone kwaliteiten, naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest wordt gestuurd om theologie te studeren. Daar zou hij zich als seminarist toewijden aan de Moeder Gods en haar zoons heilig hart. Eenmaal gewijd leidt de neomist voor korte tijd samen met zijn vader de parochie. Maar de bisschop, die hem eerst als hoofd van de priesteropleiding aanstelt, kiest hem al snel tot zijn rechterhand. Peter Koidis' leven bestaat uit bidden, werken en een beetje slapen. Maar hij wil meer. Hij wil om God beter te dienen een leven van armoede en versterving. Wordt bij 1922 tot schok van velen, hij is dan 34 jaar oud, als pater Pavel, maar zeggen pater Paulus, intreedt in de orde van Sint Basilius de Grote. Dat bleek echter te laat, want hij had zich al in de kijker van de kerkelijke autoriteiten gespeeld. En zo kon het gebeuren dat hij korte tijd later benoemd wordt tot apostolisch administrator van in het oosten van Slowakije gelegen bisdom Prešov. Bij zijn installatie zegt hij: met Gods hulp wil ik een vader zijn voor de wezen, een steun voor de armen en trooster voor de bedroefden. Als eerste daad publiceert hij op de 1100ste geboortedag van de heilige Cyrillus een brief waarin hij deze apostel der slaven als zijn grote voorbeeld noemt. In zijn trouw aan de kerk en paus en zijn liefde voor de Oosterse rieten. In 1927 wordt onze heilige van de dag naar Rome geroepen, waar hij op 25 maart, hoogfeest van Maria Boodschap, in de San Clemente-kerk tot titulair bisschop van het in Klein-Azië gelegen bisdom Arpas wordt gewijd. In een privé-audiëntie geeft paus Pius de 11e hem een gouden kruis, waarbij hij de profetische woorden spreekt: dit kruis is slechts een zwak symbool voor het zware kruis dat God jou, mijn zoon, als bisschop zal zenden. Als wapenspreuk koos de jonge bisschop: God is liefde, laten we hem lief hebben. De jonge bisschop hamert er bij zijn priesters op dat zij de liturgie vieren zoals die wordt voorgeschreven. Ook zou hij een weeshuis openen dat hij aan de plaatselijke zusters toevertrouwt. Zijn kracht vindt de Slowaak bij de Eucharistische Heer, die hij zoveel als mogelijk in zijn privékapel opzoekt. Groot is ook zijn devotie tot Jezus' heilig hart, aan wie hij zich reeds op het seminarie toewijdde. Zijn liefde voor Maria uitte zich in zijn toewijding aan haar. Alle dagen bad hij voor de miraculeuze afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Krokosov. Dan vroeg hij haar hem te beschermen en met hem het hele bisschoppencollege. Op 13 april 1939 benoemt de pas gekozen paus Pius de 12e bisschop Goidis tot apostolisch administrator van het Slovaakse bisdom Mukačevo. Pavel Goidis ontpopt zich daar als de spreekwoordelijke luis in de pels van de machthebbers, die hem zo snel mogelijk weer weg wil hebben. Maar wanneer Monsieur Pavel Goidis vanwege alle tegenwerking de paus zijn ontslag aanbiedt, zou paus Pius de 12e dat niet alleen weigeren, maar de apostolisch administrator tot bisschop van Prešov benoemen. Nou, boos dat de Slovaakse leiders waren. Vooral ontstemd waren ze omdat de nieuwe bisschop eerder een pastorale brief had geschreven, waarin hij de nazi-ideologie een epidemie noemde die zich over Europa verspreidde en nu ook slachtoffers maakte in Slowakije. Het parlement had juist het op transport zetten van Slovaakse Joden naar Hitler-Duitsland goedgekeurd. Als tegenreactie besloot de nieuwe bisschop de Joden massaal te bekeren. Nu moet u wel begrijpen dat die bekeringen in werkelijkheid schijn waren, alleen bedoeld waren om de Joden te redden. De zogenaamde bekeerlingen konden en mochten gewoon hun Joodse godsdienst beleiden. Volgens een rapport van de Slovaakse Veiligheidsdienst, gedateerd op 26 oktober 1942, zou bisschop Gojdic tijdens zo'n massabekeringsceremonie in de stad Michalovce publiekelijk de voorhoofden kussen van de zogenaamde nieuwe katholieken. Een aantal traditionele gelovigen ging dat te ver en keerde de katholieke kerk de rug toe. Ze hadden het toch allemaal toch niet helemaal begrepen. Een van de geredden was in 1942 12 jaar oude Mariana. Zij vertelde hoe haar vader Pavel Lukács in grote problemen kwam toen de autoriteiten op een dag op straat massaal Joden begonnen op te pakken. Bisschop Gojdic omhelsde haar vader, drukte hem stevig tegen zich aan en beschermde hem zo tegen de soldaten. Een ander verhaal is dat van de familie Fleischer, die door de bisschop gered werd van transport. Van Erika, die toen nog maar 5 jaar oud was, weten we hoe de bisschop in eigen persoon het gezin bezocht om haar een doopbewijs te brengen. Dit was voldoende om het hele gezin van een zekere ondergang te redden. Erika zou dat document haar leven lang zorgvuldig bewaren. Niet voor niets werd de bisschop in 2007 door de staat Israël postuum gehuldigd met de titel Rechtvaardige onder de volken. Wanneer in 1948 de communisten de macht grijpen, verlangen zij dat de Griekse katholieken zich aansluiten bij de collaborerende Russische orthodoxe kerk. Maar monsieur Pavel Gojdic weigert dit resoluut. Steeds meer wordt hij van zijn priesters en de gelovigen geïsoleerd. Uiteindelijk wordt in 1950 de Griekse katholieke kerk officieel verboden. En bisschop Pavel Gojdic tijdens een schijnproces tot hoogverraad veroordeeld. De bisschop wordt van de ene gevangenis naar de andere gesleept, maar hij wordt vernederd, getreiterd en geestelijk gemarteld. Alleen in het geheim kan hij nog de heilige mis vieren. Wanneer de autoriteiten zien hoezeer de bisschop uiteindelijk is verzwakt, ruiken zij hun kans. Monsieur Gojdic wordt van hoge officier geleid, die hem zeer vormelijk ontvangt. Bisschop Gojdic kan patriarch worden van de orthodoxe kerk. Maar monsieur Pavel Gojdic verontschuldigt zich, verklaart dat dat een zware zonde zou zijn tegenover God, verraad aan de paus, zijn geweten en de vervolgde gelovigen. Groot is zijn vreugde wanneer op zijn 70e verjaardag een telegram de cel wordt binnengesmokkeld, waarin paus Pius XII hem verzekert dat hij zijn heroïsche zoon niet is en niet zal vergeten. Vlak voor zijn 72e verjaardag wordt monsieur Pavel Gojdic overgebracht naar de ziekenafdeling van de gevangenis, de daar toevallig aanwezige priester Ailos Vrana neemt de stervende bisschop de biecht af. Pavel Gordic had altijd gezegd dat hij hoopte op zijn verjaardag, zijn geboortedag, voorzien van de laatste sacramenten te mogen sterven. Laat de goede God die wens op 17 juli 1960 nou in vervulling laten gaan. Zonder enige plechtigheid wordt bisschop Pavel Gordic op het gevangeniskerkhof begraven. Op het graf staat slechts een nummer, 681. Paus Johannes Paulus II knielde op 4 november 2001 bij zijn bezoek aan Slowakije neer bij het graf van de bisschop om te bidden bij de martelaar die hij later zalig zou verklaren. Zalige Pavel Gordic, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
2: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het eerste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over de eerste 12 gezellen van Sint Franciscus. Allereerst moet men bedenken dat de roemrijke Franciscus in alle daden van zijn leven gelijkvormig was aan Christus, de gezegende. Immers, zoals Christus bij het begin van zijn prediking 12 apostelen uitverkoor om al het wereldse te verachten en hem te volgen in armoede en in de overige deugden, zo koos Franciscus bij de stichting van zijn orde 12 gezellen die met hem in allerhoogste armoede leefden. En zoals een van de 12 apostelen van Christus, die door God verworpen was, zichzelf ten slotte ophing, zo viel ook een van de 12 gezellen van Franciscus, broeder Johannes van Capella, van de orde af, om zich uiteindelijk op te hangen. Dit geval maand de uitverkorenen tot nederigheid en vreze Gods, omdat het laat zien dat niemand de zekerheid heeft dat hij tot het einde toe in Gods genade zal volharden. En zoals die heilige apostelen voor de hele wereld wonderen van heiligheid waren, geheel vervuld van de Heilige Geest, zo waren ook de gezellen van Franciscus zo heilig, dat er van de tijd van de apostelen tot vandaag op de wereld geen bewonderenswaardiger en heiliger mensen zijn geweest. Zo werd een van hen, net als de heilige Paulus, naar de derde hemel weggerukt, namelijk broeder Aegidius. Bij een ander, broeder Philippus Longus, werden zoals bij de profeet Jesaja door de engel de lippen aangeraakt met een gloeiende kool. Nog een ander, broeder Sylvester, sprak met God als twee vrienden onder elkaar, zoals Mozes deed. Weer een ander vloog net als de adelaar, oftewel Johannes de evangelist, door zijn scherpe verstand op tot het licht van de goddelijke wijsheid, namelijk de zo nederige broeder Bernardus, die de Heilige Schrift zeer diepzinnig verklaarde. Ook werd een van hen door God tot heilige verheven en in de hemel onder de heiligen opgenomen, terwijl hij nog op aarde leefde. En dat was broeder Rufinus, een edelman uit Assisi. Zo werden ze allemaal bevoorrecht met een bijzonder teken van heiligheid, zoals duidelijk zal worden uit hetgeen in de volgende afleveringen volgt. Beste luisteraar, als we dit verhaal op ons in laten werken, dan valt allereerst op dat de schrijver het erover heeft dat Franciscus gelijkvormig met Christus is geworden. En dat is nogal wat, denk ik. Gelijkvormig met Christus, dat is een groot compliment voor de mens. En zeker voor Franciscus, omdat daarmee hij precies bereikt lijkt te hebben wat hij wil voor zichzelf en voor zijn broeders. Namelijk dat hij het leven van Christus wil leven. Minder broeders, dus dat zijn Franciscanen, Kapucijnen en conventuelen, zij zijn alle geroepen tot een evangelische levenswijze. Ze stappen als het ware in het verhaal van Christus, in het evangelie, en gaan dat proberen te leven. Uiteraard met vallen en opstaan. De schrijver van de Fioretti zegt over Franciscus dat hij dat uitermate goed heeft gedaan. Hij is gelijkvormig geworden met Christus. En misschien weet je ook dat dat ook fysiek zo geweest is. Dat Franciscus de eerste heilige is van wie bekend was dat hij de stigmata, de kruiswonden van Christus droeg. Franciscus vraagt dus van zijn broeders om het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus te onderhouden, levend in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in kuisheid. Ik denk dat zo'n evangelische levenswijze niet alleen is weggelegd voor minderbroeders, maar dat eigenlijk van elke gedoopte, elke christelijke vrouw of man gevraagd mag worden om als het ware een punt te zetten achter het eigen levensverhaal en in het verhaal van Christus, van Jezus te stappen en zo evangelisch te leven in deze tijd. Het evangelie is nooit af, maar wacht op de bijdrage van alle gedoopten. En dat brengt ons eigenlijk bij een eerste vraag, naar aanleiding van dit eerste verhaal over de heilige Franciscus. In hoeverre beantwoordt jouw leven aan het evangelie? Waar zie jij wonderen van heiligheid? Bij de mensen om jou heen? Bij jezelf misschien? Denk je dat jij in staat bent om een punt te zetten achter jouw eigen levensverhaal en in te stappen in het verhaal van Christus, dat jij als zijn metgezel door het leven gaat? Zusters en broeders, laten we een gebed bidden van de heilige Franciscus. Het gebed dat hij voor het kruis van San Damiano gebeden heeft. Een gebed tijdens zijn bekering. Hij bad en wij bidden met hem mee. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
2: Beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met pastoor Menne hier in de studio. Daar gaan we zo beginnen. Met extreem veel vragen.
3: Heel veel vragen, want van de vorige week waren er nog heel veel.
2: Alle vragen van vorige week en nog de vragen van vandaag en nog de vragen op WhatsApp.
3: Ja.
2: En u mag niet meer weg vandaag.
3: Nou, en volgende week ben ik er niet, zal ik maar vast zeggen. Ja, dan gaat het niet.
2: Ja.
3: Maar het is maar één week, dan ben ik er weer.
2: Ja.
3: En dan ben ik er weer een week niet. Het is allemaal een beetje afwisselend, allemaal deze vakantietijd. Goed. Na de opheffing van de excommunicatie van de bisschoppen van de Piusbroederschap en hun priesters geoorloofd mochten biecht horen en huwelijken mochten sluiten, was er meer een situatie van geduld geworden. Van dulden, zou je maar zeggen. Maar een goede moeder duldt haar kinderen niet, maar koestert hen. Dat gevoel van gekoesterd worden door onze heilige moeder de kerk hebben de traditionele katholieken sinds Franciscus al lang niet meer. Moet het Vaticaan en de paus daar geen werk van maken? De Pius doet toch alleen maar wat katholiek is? Ik ben het er helemaal mee eens. Er zijn anderen die zeggen dat het niet zo is, maar ik denk het wel. Althans, op heel veel katholieken is iets aan te merken. Op de mensen van Pius 10 is dat ook wel. Maar in het algemeen zijn ze katholieker dan veel katholieken. Dus dat is het punt niet. Die excommunicatie. De vorige keer was me nog een beetje redelijk. Bij deze kwestie is het volslagen de redelijkheid weg. De vorige keer zei ze, het heeft niks met schisma te maken. Je kunt hoger zeggen, schismatiekachtige daad. Werd over irreguliere situaties gesproken, maar niet geen schisma. En daar ben ik het ook van eens, het is totaal geen schisma. Dan moet je andere dingen willen, als je een schisma wilt. En dat zijn dingen die zij niet willen. Een simpele bisschopswijding is geen schismatieke daad, is gewoon onzin. Dat is echt onzin, ook vanuit kerkelijk recht. Onzin. En daarmee zeg ik niet dat je het goed kunt praten, daar gaat het helemaal niet over. Maar er zijn andere oplossingen voor. Maar de oorlog op de traditie is sinds Vaticanum II eigenlijk losgebarsten. En af en toe heeft de kerk wel iets toegegeven. Benedictus was nog de meest gunstige gezinde voor de traditie. Maar die had ook langzamerhand gezien, al vrij gauw, ook een grote geest, dat er natuurlijk nogal wat verkeerde gevolgen waren van Vaticanum II. En ook verkeerde gevolgen van de liturgievernieuwing van Vaticanum II. Heeft zich in boeken uitgesproken tegen die vernieuwing, de manier waarop dat gebeurd is. En was dus gunstig ten aanzien van de oude. Heeft ook gezegd, hoe kun je nou een liturgie afschaffen die meer dan 1500 jaar bestaat? Dat is toch heel raar? Fijn. Maar er is een groep, en dan moet je zeggen, een roep in Rome en in heel de kerk. En die groep is onder paus Franciscus sterk bevoordeeld, die zich tegen de traditie verzet. Die vindt dat de kerk sinds Vaticaan II anders moet. Er zijn duidelijk ook kardinalen verschillen die gezegd hebben, nou, Vaticaan II is de Franse revolutie van de kerk. De omslag die moet vinden. En van tevoren waren we nog in de middeleeuwen en nu zijn we bij de tijd. Ik zeg het nog maar kort door de bocht. Maar dat zijn een hele groep mensen die dat vinden. En die zeggen, we moeten dus dichter bij de wereld. En als de wereld homoseksualiteit aanvaardt, dan kan de kerk daar niet zomaar tegenover staan. Dat je dat niet kunt, dan moet je dat ook doen. Dan moet je daar mensen minder mee. Moet je daar een vorm voor vinden. Als alle mensen gaan scheiden, ja, dan kan de kerk toch niet zeggen, die scheiden, dat kan niet. Dus aanpassen aan de wereld.
2: Ja.
3: En dat wordt onder één term gevangen, modernisme. Dus modernisme is in de kerk binnengedrongen tot in de hoogste regionen. En onder paus Franciscus heeft dat het hoogste regio bereikt. Onder deze paus wordt het nog niet ernstig afgeschaald. Ik had dat gehoopt, maar dat is nog niet. Het gaat nog voor een stuk gewoon door op een veel nettere manier. Het is natuurlijk een heel aardige man en zo, maar er verandert wezenlijk niks. Zal ik u eens even zeggen, want Christina zit een beetje te schudden met haar hoofd. Die is zo braaf, pausgetrouw.
2: Ik probeer zo braaf te zijn, hè? Ja. En niets te zeggen.
3: Nee, ze zegt ook niks, maar ik meld
2: je
3: de
2: merkt
3: luisteraar.
2: Het wel.
3: Ik merk de luisteraar.
2: Ik merk ook dat u het verwacht dat ik iets zou zeggen.
3: Nee, maar als je nou zegt traditionis custodes, waarin de traditionele mis aan alle kanten beperkt was, werd en wat rare bisschoppen handvaten gaf om het overal in een bisdom te verbieden. En wat ook gebeurde.
2: En niet overal.
3: Ik zeg niet wat. Natuurlijk niet overal. Gelukkig zijn er ook nog fatsoenlijke bisschoppen. Maar je ziet, dan gaat er een bisschop daar weer de communiebank verbieden. En daar gaat de bisschop weer het gebed tot de heilige Michael verbieden. Dat zijn toch allemaal rare dingen. En dat is allemaal het gevolg van dat soort modernistische denken in de kerk. Nou, dat gaat gewoon door. Je zou van deze paus verwachten dat die traditionis custodes terugdraait naar wat paus Franciscus.
2: Nou, misschien de kerk is zo langzaam, dat weet u wel. Er is een oude dame, de kerk, die beweegt moeilijk.
3: Ja, maar als de oude dame zware reumatiek heeft en er is een middel om dat te verhelpen, dan gaat ze naar de dokter.
2: Ja, die blijft een oude dame.
3: Ze gaat naar de dokter.
2: Ja.
3: En dat doet nou, fijn. Ergste is ook nog, en daar kunnen hele lijsten van aanleggen, van bisschoppen die hij benoemt. Slechte bisschoppen. Die dus dat modernistische, die dat gewoon publiek is zeggen, wij zijn voor het homohuwelijk of voor zegening van homo's. Wij zijn voor de communie voor gescheiden hertrouwden. We zijn voor vrouwenwijding, noem maar op. Die zeggen daarvoor erbij en die worden toch gewoon benoemd. Nieuwe aartsbisschop van Wenen bijvoorbeeld. Noem nou maar eentje, maar zo zijn er een heleboel. En dan denk ik toch, als een paus anders wil, dan kan hij door zijn bisschopsbenoemingen kan hij veel sturen. Als je ziet hoe is in Nederland de kerk gekeerd door bisschopsbenoemingen onder Johannes Paulus II.
2: Ja, maar Johannes Paulus II was echt een macho man.
3: Ja, maar hebben we dan mietjes nodig in de kerk?
2: Maar ja, ieders anders. Ik vermoed, ja, je weet wel hoe het met de benoemingen gaat. Hè? Je hebt eigenlijk weinig keus. En de kardinaal daarvoor.
3: Weinig keus, zijn er genoeg.
2: Ja, de kardinaal daarvoor heeft waarschijnlijk wel het voorbereid.
3: Zeker, maar bij Franciscus, ja. die bisschop in Amerika kon ze voorbereiden zoals ze willen. Maar dan, ja. kwam meneer, hoe heet hij, uit Chicago of nee, hoe heet hij?
2: Soepic,
3: die kwam met het eerste beste vliegtuig en de paus die benoemde die en die hij wilde. Ja, dus de paus kan dat allemaal doen.
2: Ja, maar ja.
3: Ik ben niet voor die grote macht van de paus, maar hij is er nog eenmaal en ik kan er gebruik van maken.
2: Ja, maar
3: ten goede.
2: Je was wel tegen de grote macht van de paus.
3: Dat ben ik ook. Maar zolang hij heeft.
2: Oh.
3: Moet je hem ten goede gebruiken. Want dan kan het nog zegen afwerpen. Maar dit soort dingen allemaal.
2: Nou ja.
3: Nou fijn. Ik zeg, de bevordering van die homolobby in de kerk is enorm groot. Er worden steeds meer bisschoppen benoemd die daar ondersteunen. En daar speelt de paus een rol in. En dan kan ik wel zeggen, want ik krijg. Nou, ik kan me direct wel. Ik krijg toch dat ik alles beter weet van de paus. Dat krijg ik ter verwijt direct. Ik zal de brief wel voorlezen, want ik moet een gewetensonderzoek om.
2: Ja,
3: ja,
2: want je denkt, eigenlijk zou je graag paus willen zijn. Dat zijn
3: nou, dat hebben ze nog net niet gezegd.
2: Jawel.
3: Ze staat er wel in.
2: Echt waar?
3: Heb ik niet goed gelezen.
2: Ja,
3: maar, en dan zeg je waar ik het recht vandaan haal om de paus aan te vallen. Dat kan toch niet? Het is een hele verkeerde, superkatholieke opvatting dat je de paus niet aan mag vallen. In normale omstandigheden moet je dat ook niet doen. Maar zelfs het kerkelijk recht zegt dat als een paus of een bisschop, een gezagsdrager in de kerk, als die iets doet ten nadele van het geloof, ten nadele van het heil van de zielen, dan heeft iedereen het recht om die man te vermanen. En zelfs als nodig is publiek te vermanen.
2: Waar staat dat?
3: In de codex. Kan zo niet direct, maar dat mag. En naarmate je meer geleerdheid hebt en naarmate je een hogere, heb je die plicht nog meer.
2: Mm-hmm. Dus dat zou voor mij geen
3: voor jou, jij hebt een mindere plicht, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar ik heb al een hogere plicht om dat te doen. Het is gewoon zo dat de paus geen vrijbrief heeft in de kerk om ketterijen te verkondigen. En Franciscus durf ik ronduit te zeggen, dat werd allemaal versluit rondomheen. En de mensen die, want ja, wie de neus kent, schendt zijn aangezicht. Dus je mag niks van de paus zeggen. De meeste bisschoppen die vallen ook op hun knieën als de paus maar zien in de verte. En, want ze zijn ook bang dat ze afgezet worden. Dus ja, ik bedoel, ik snap het wel. Het is het sidderen voor de macht. Voor een stuk. Het is soms ook heilige eerbied.
2: Ik denk, ja.
3: Die ik ook belangrijk vind. Maar dan moet degene die het ambt waarneemt, moet zich wel als zodanig gedragen. En als we dan teruggaan naar het eerste Vaticaans Concilie in de 19e eeuw, 1870 of daaromtrent, die dus de pauselijke onfeilbaarheid en de pauselijke jurisdictie heeft gedefinieerd. Dat bestond van tevoren al, maar daar hebben ze prachtig in dogma's gegoten. Die heeft duidelijk bepaald dat de paus niet naar vrije wil zomaar kan bepalen wat katholiek is en wat niet katholiek. Hij moet zich aan de traditie houden. En hij moet zich aan zijn voorgangers houden en aan de concilies voorgaan. Dus dat, en dat doet Franciscus helemaal niet. En dan moet je dus zeggen, dat kan niet.
2: Hij is weg, hij is dood.
3: Jazeker, maar zijn geest is er nog, hoor. Dus meer geest van Franciscus soms dan de Heilige Geest hier en daar. He, als iedereen begint te roepen over, en deze pauze, synode, we zijn een synodale kerk. En hij heeft nou het consistorie bij elkaar geroepen, dat is een voordeel. Franciscus heeft het helemaal nooit gedaan. Dus die kardinalen, die kunnen we. Maar kardinaal Burke heeft al geklaagd, ze zijn nou synodaal bij elkaar geweest. En dat betekent dus dat er gewoon niks uitkomt. Want je wordt in groepjes bij elkaar gezet. Er wordt een rapport gemaakt van wat het merendeel vindt. En dat, dus andere stemmen komen niet. Hij zei het enige in het consistorium. Het consistorium is de laatste bijeenkomst. Zo hebben ze vrij kunnen praten. En dat was veel productiever.
2: Ja, maar misschien doen ze een soort trial and error. Even kijken of het werkt.
3: Weet je waar de synode, wat Burke heeft gezegd? In ieder geval iemand heeft. Oh nee. Kardinaal Müller heeft dat gezegd.

0: Burke dat gezegd? In ieder geval iemand heeft... Oh nee, Karna Müller heeft dat gezegd. Dat het de vijfde kolonne in de kerk is, zal ik maar zeggen. De synode zo ongeveer. Een middel namelijk van die groep modernisten, die bisschoppen, om de macht over te nemen. He, het wordt allemaal toegedekt met mooie woordjes van synode en samen en weet ik. Maar ondertussen, en dat zien we het meest duidelijke aan dat rapport, was het nou 9 of 19?
1: Ik volg het niet.
0: Valt me nou tegen.
1: Dan ga ik al dus de dingen die uit het Vaticaan komen lezen. Dat ga ik niet doen.
0: Dat is al heel wijs.
1: Dat is toch wijs.
0: Maar dat is dus een rapport geweest van de synode over homoseksualiteit.
1: Ja, maar het is niet aangenomen. Of het is gepresenteerd.
0: Er staat zelfs dat het naar alle bisdommen toegestuurd wordt als een synodale discussiepunt. Waarin dus op de eerste plaats een homostel dat door pater James Martin is gezegend. Zegt hoe fijn het allemaal is om homo te zijn. Hè? En de liefde enzovoorts allemaal en met God in verband brengen. Staat erin. En dan wordt een aanval geopend in dat rapport op het Amerikaanse courage model. Dat zijn dus het is een groepering die probeert homoseksuelen op te vangen. Op een katholieke manier. En tot een christelijk leven te verleiden. Dus eigenlijk op de manier zoals ik kan. En dat wordt aangevallen in een document wat in het Vaticaan wordt uitgegeven van de synode. Dan zeggen ze, dat hebben wij niet gedaan. Dat is niet van ons, maar het is van... Ja, maar het is een officieel...
1: Het is van de commissie van de synode.
0: En zo stiekem en geheim gaan ze bezig.
1: Maar
0: daar zitten krachten achter. Ik weet niet of je het weet, maar het is een duivel die is daar bezig.
1: Ja, maar ik vermoed dat ze niets mee gaan doen.
0: Maar op zich is het voor alle eeuwigheid ligt het nou vast dat de katholieke kerk dit soort document heeft gemaakt.
1: Ja, het is een schaamte.
0: Schamen, schande.
1: Je
0: kunt net zo goed de kerk opheffen als je zoiets wilt. Gelijk worden aan de wereld, zeggen iedereen is katholiek, doe maar. Dan hebben we helemaal het anonieme christendom van Karl Rahner. Mm-hmm. Die zei ook dat iedereen eigenlijk anoniem christen was. Al wist je het niet, iedereen was toch op Christus gericht. Dit soort praat, die voor het concilie er al was, dat soort theologische dingen, dat heeft allemaal doorgewerkt in allerlei documenten. Maar ik denk toch niet dat veel mensen en theologen dat durven zeggen, zelfs als ze durven denken. Want dan vallen ze uit de gratie. Het is niet het narratief vanuit het concilie. En wij zijn, ons volk is een volk van narratieven. Verhaaltjes die verteld worden, daar moet je in geloven en daar moet je mee doorgaan. Dat is in de politiek zo, maar in de kerk al precies hetzelfde. Als een paus, al is het Franciscus, begint over synodaliteit. En als het ondermijnend is, ik weet niet hoe, dan kwaken alle bisschoppen over de hele wereld, of ze nou in geloven of niet, over synodaliteit. Dan zal geen mens kritiek uitoefenen, terwijl ze hun harte kritiek wel hebben.
1: Ja.
0: Ik ben degene die het zegt. Ja, maar daar deug ik ook niet in ogen van sommige bisschoppen en zo.
1: Vanwege, ik ben niet synodaal.
0: Ik ben niet synodaal, ik ben anti-synodaal.
1: Ik ben niet van het praten gewoon. Maar ik denk, er zijn 100...
0: Nee, het gaat over de waarheid.
1: Ja, ja.
0: In de kerk gaat het over de waarheid, niet over de... Er is ook zo'n foutieve opvatting dat het nou gaat om iedereen bij elkaar te houden. Dat is in de kerk nooit geweest.
1: Nee.
0: Het gaat om de waarheid. En iedereen moet zich verzamelen rond de waarheid. Ja. En die niet uit de waarheid is... Ja.
1: Ik denk, kijk, in zo'n consistorie waren ze met 180. Dat is onmogelijk dat iedereen zijn zegje zou kunnen doen. En op een normale... Dan kan iedereen zo...
0: Met elkaar zitten kletsen.
1: Nee, iedereen heeft 2 of zo minuten
0: op te praten. En de secretaris van zo'n groepje die maakt verslag. Ik ken dat wel.
1: Ja.
0: Hebben wij natuurlijk in het verleden ook... In Nederland is het allemaal al gebeurd.
1: Ja.
0: Dus de kerk van aan ten onder gegaan.
1: Maar ja, de bedoeling was van zo'n vergadering was dat de kardinalen kenden elkaar niet. Dat was duidelijk bij het conclave vorig jaar. Dat ze elkaar niet kennen, want er waren heel veel benoemingen en zo. En toen wilden ze elkaar leren kennen. Maar dan moet je dan iedereen een beetje
0: de kans geven
1: om te praten.
0: Dan laat iedereen een toespraakje houden. En dan gaat naar de rand samen eten of barbecuen. En dan kunnen met elkaar praten.
1: Ja, maar sommige mensen kunnen geen Engels. En de anderen kunnen geen...
0: Ja, maar dat.

0: Moeten ze juist gaan barbecuen.
1: Ja, want... En die anderen kunnen geen Italiaans. En de ander kan alleen Chinees. En, ja, nou, dat is het. Want de benoemingen waren heel divers. De laatste jaren.
0: Ja. Er zijn kardinalen, we hebben Franciscus benoemd. Die geloof ik 10.000 katholieken onder zich hadden, weet je wel?
1: Ja, ja.
0: Terwijl de aartsbisschop van Milaan... Het grootste bisschop is geen kardinaal meer geworden.
1: Precies.
0: U wil alles nou... Dus nou de, moet kans... ik zeggen dat ik van die man nou gehoord heb... dat hij dus allemaal homovieringen doet en weet ik wat allemaal.
1: Dus het,
0: dus
1: was,
0: het is wel goed. Maar
1: dus die bisschop uit Mali of zo, zo'n eiland in de, op een oceaan.
0: Dat misschien is dat een brave man.
1: Ja, maar die kan geen Engels.
0: Maar je moet wel zorgen dat de brave mensen op grote zetels komen.
1: Ja, misschien zal het lukken.
0: En volgens mij kunnen we nog beter zelf uitkiezen dan dat tegenwoordig door Rome gebeurt. Maar ik geef mijn mening voor een betere, waarvan ik denk dat er die niet is, maar Allah.
1: Ja, dat is wat.
0: Wie niet van zijn gelijk overtuigd is, moet zijn mond houden. Goed, we gaan even verder. Het is alweer enige tijd geleden dat de rozenkrans door paus Johannes Paulus II werd uitgebreid met de geheimen van het licht. We gingen toen van 150 naar 200 weesgegroetjes. Het getal 150 verwees naar de 150 psalmen en werd het brevier van de gewone man of vrouw genoemd, die eenvoudig tijdens de arbeid konden bidden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is zo. Daarom heb ik het ook altijd raar gevonden, van die geheimen van het licht en nog weer. Daarmee ben je dus de hele oorsprong van de rozenkrans aan het veranderen.
1: Ja, maar de oorsprong van de rozenkrans was al veranderd. Ik las over de rozenkrans en blijkbaar de vijfde geheim van de glorievolle geheimen was vroeger, dus zeg maar 18, was het einde van de wereld. En nu is het Maria. Ik heb het hier. Maria wordt de hemel gekroond.
0: Ja.
1: Dus de rozenkrans is wel een levend iets wat verandert.
0: Juist, dat is zeker. Er veranderen wel dingen. Maar het idee van de 150 psalmen, dus het brevier van de arm, dat is nu weg.
1: Ja. Of veel mensen hier last van hebben, weet ik niet.
0: Ja, maar last van hebben. Mensen die geen verstand hebben, hebben nergens last van.
1: Of ik denk gewoon, nu bid ik de rozenkrans. Dus ik ben eigenlijk de 15 psalmen aan het bidden. Nou, dat denk ik nooit. Moet ik zeggen. Eerlijk.
0: Nee, maar de volgorde. Ik vond de volgorde vroeger ook van de dagen van de week.
1: Ja,
0: nou ja. Dat was normaal. Smaandags.
1: De blijde.
0: Blijde geheimen. Nou, dan het volgende in het evangelie en het droeve geheim. Dinsdag, woensdag. De
1: glorievolle nu.
0: Glorievolle. En dan had de woensdag. Donderdag had je weer,
1: De blijde?
0: De blijde geheim. En dan had je vrijdag ook weer.
1: Donderdag? De droevige?
0: Ja, en zaterdag had je de glorievolle geheimen. En zondags ook weer. Dus het enige wat zaterdag en zondag was
1: allebei. Dus je deed de glorievolle geheimen op zaterdag en op zondag. Aha.
0: Maar nu is het ineens anders. Die lichten komen er zomaar ergens tussendoor.
1: Nou, ik denk dat het past wel. De blijde geheimen op de zaterdag passen wel. Ik heb wel een theorie in mijn hoofd.
0: Waarom?
1: Nou, want de blijde geheimen gaan over de verwachting van Jezus. Het beginleven van Jezus. Zo. Dat past op een zaterdag. En dan op zondag overweeg je...
0: Op een zaterdag? Waarom?
1: Ja, omdat je bereid... Ja, het is de verwachting van...
0: Je begint een
1: van...
0: beetje te stotteren. Dus volgens mij is het niet helemaal zo...
1: Dat zou kunnen dan.
0: Nee, gewoon het zit achter elkaar. Logisch achter elkaar.
1: Maar waarom zou je dan een glorievol geheim op een zaterdag bidden?
0: Omdat vrijdags is het de droevige,
1: natuurlijk.
0: En daar volgen de glorievolle op. Dat is toch heel normaal? En is dat niet zo?
1: Ja, ik denk niet.
0: En die lichten, als we woensdag de glorievolle hebben, dan is het toch logisch dat je weer opnieuw begint.
1: Met blijde.
0: Met de blijde en niet ineens met die lichtende, die komen er ineens tussendoor.
1: Ja. Maar ik maak in mijn hoofd, als ik de rozenkrans bid, niet even de verbinding met de vorige dagen of zo.
0: Oh.
1: Nou ja.
0: Jij bidt fragmentarisch.
1: Ik ben gewoon een gewone.
0: Nee, maar
1: nou ja.
0: Zo zit het wel in elkaar. Nou. En dan zegt hier de vragensteller nog, toen kregen we ook nog de 15e statie van de Kruisweg. Nou, die is niet overal doorgevoerd, maar dat heb je hier en daar wel. Ik ben op hoge leeftijd en hou me liefst gewoon aan 150 respectievelijk 14 staties. Mag dat? Gerust.
1: Ja.
0: Kijk, het zijn devoties waarin pausen dan ineens andere dingen gaan doen. Maar dat hoef je niet te volgen. Kijk, ik bedoel... Je hebt ook, hoe heette die rozenkrans van de barmhartigheid?
1: Ja, die bent u nooit, hè?
0: Nooit, je ken ik eigenlijk niet. Ik vind die zelfs een beetje raar, maar ja, afijn. Ik weet niet, die komt van zuster Prowalska.
1: Faustina.
0: Faustina.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat komt van Johannes Paulus, die is daar dan weer. Die was erg voor die heilige juffrouw. Maar...
1: Zuster.
0: Zuster, oh ja, zuster. Nou ja, de zuster is ook een juffrouw.
1: Nou ja.
0: Afijn, in ieder geval met de stralen Jezus en zo. Dat hoort allemaal bij elkaar. En dat was Franciscus. Nou ja, en als paus ergens een devotie wil hebben... dan heb je gevaar dat de hele kerk daarmee besmet wordt, zal ik maar zeggen.
1: Nou, bij Paulus Leeuw zie ik geen echte devotie tot iets wat echt bijzonder is. Dus ik vermoed...
0: Nee, Franciscus eigenlijk ook niet. Die had een devotie tot de heilige Jozef.
1: Maar ik zie de Paulus Leeuw, die bidt wel de rozenkrans, dat wel. Dat is wel iets wat hij doet. Paulus Franciscus volgens mij was niet zo van de rozenkrans.
0: Ik zou het niet durven zeggen. Ik weet het niet.
1: Ja.
0: Hij zal toch zijn brevier wel gebeden hebben, of niet?
1: Ja.
0: Twijfel jij daaraan?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Goed, we gaan verder. U was ongeveer 30 jaar professor, docent kerkelijk recht aan de priesteropleiding. Een vraag betreffende het verlies van het kerkelijk ambt. Het lijkt mij dat door ketterij een ambt automatisch verloren gaat. In de codex van 1917 was het verlies van een kerkelijk ambt geregeld in de kanons 184 en 196. Dit gold kennelijk toen ook voor de paus. Inmiddels is er in 1983 een nieuw kerkelijk wetboek gekomen. Als een paus ketters is en na overlijden wordt opgevolgd door een paus die de ketterij van zijn voorganger niet alleen niet veroordeelt, maar vervolgens in dezelfde lijn de ketterij en dwalingen voortzet, wie kan dan nog ingrijpen? Ik denk wel dat het door het kardinale college kan enzovoorts. Nou ja, hier hebben we het in het verleden ook al meer over gehad. Het probleem van een ketterse paus is in theorie in de kerk altijd gesteld. In theorie is het zo dat iemand die ketterij begaat automatisch zijn ambt verliest. Dat is zo. Maar bij een automatische straf is het altijd dat iemand het moet erkennen. Dat hebben we ook gezien bij die bisschopswijdingen in Ecoon, bij de Piers. Dat is een automatische straf voor die bisschoppen. Die excommunicatiestraf is automatisch. Maar die gaat pas in als Rome zegt, jullie hebben hem ook werkelijk begaan. Die verklaring van die... Nou, wie moet dat doen bij de paus? Niemand, want er staat niks boven
1: college
0: de paus.
1: College van de kardinalen.
0: Dat zijn mensen die, ook theologen, kanonisten in het verleden... He, want daar hebben ze zich al in de middeleeuwen bezig gehouden, die dat als oplossing zien. Maar dan moet er een flinke stroot kardinalen zijn die dat wil. Nou, zie jij je kardinalen verbinden tegen de paus? Oh god, nee.
1: Nee, ik gewoon wachten tot hij doodgaat.
0: Juist, dat is het meestal het beste. Dat hebben ze nou ook gedaan. Maar ja, soms zit er zo'n geest die losgemaakt is, dat je hem niet helemaal meer
1: en de geneeskunde van tegenwoordig kunnen heel lang
0: ook dat, ja.
1: Nog leven.
0: Goed, wij moeten dus wachten tot er een paus komt. Of een paus die een concilie bij elkaar roept. Die heel die onzin in die rotzooi gaat veroordelen van het verleden. En aanknoopt bij de traditie van de kerk. Want dat is de enige grond. En nogmaals, luisteraars die vinden dat ik mij boven de paus stel. Ik stel me niet boven de paus. Ik stel me niet boven de kerk. Ik zeg gewoon wat de kerk zegt. En niet een of andere bisschop of een of andere paus. Nee, wat de kerk in de traditie zegt. En dan neem ik concilie, niet het concilie van Vaticaan II, want dat is geen dogmatisch concilie. Die hebben niks duidelijk gedefinieerd. Die hebben wel allerlei dingen gezegd en geroepen. Maar daar kun je nog een hele hoop dingen op afdingen. Sommige dingen zijn gewoon duidelijk en dubbelzinnig. Dus daar zal verduidelijking moeten komen. Het concilie van Trent en ook van Vaticaan I waren veel duidelijker. En veel precies omlijnd. Nou, en dat zijn dogmatische concilies. Er staat gewoon, als je dit niet gelooft, anathema ziet, dan ben je in de ban. Dus dan is het duidelijk. Dat heeft Vaticaan II niet gezegd.
1: Nee, dat doen we niet meer.
0: Nee, anathema. Doen we niks. Nee, anathema niet, nee. Maar zo gauw als bisschoppen gewijd, hup, anathema, eruit. Ja,
1: ik moet zeggen, ik dacht over... Kijk, het is ook in de orthodoxe kerk gebeurd dat een of andere bisschop niet blij was met iets wat in de kerk gebeurde. Hij heeft die dus bisschop gewijd. Wat is er gebeurd? Hij is uit de kerk gezet. Het is zo'n groot ding... Bisschoppen wijden zonder toestemming.
0: Ja, uit de kerk dat, gezet doen ze toch om een havenklap ja, of een droogste?
1: Nee. Want binnen de kerk, nee, dat niet om de... Nou, elkaar, hè. Die van Jeruzalem en die van... Nou, maar binnen een van de kerken, nou, dat is niet zo makkelijk. Maar het is wel gebeurd. En die worden gewoon uit de kerk gezet. En die maken een eigen kerk, inderdaad. Blijven bisschoppen, priesters wijden. En uiteindelijk, dat zie je wel, 100 jaar of zo. Het wordt gewoon een ruziekerk. Uiteindelijk.
0: Juist, maar daar moet je dat ook niet willen.
1: Nee, maar je wil het niet. Maar ja, die zijn gewoon niet blij en die willen het anders. En
0: doe maar.
1: Iemand zegt nou, priester Menne is van mening dat hij de waarheid kent. Dat denkt James Martin ook.
0: Hier gaat het over, dat is domme moderne praat, zal ik maar zeggen. Dat de waarheid een mening is. In de katholieke kerk is de waarheid geen mening. De waarheid staat vast. Uh-huh. En James Martin kan niet op grond van concilies of van pausuitspraken... kan zijn standpunt over homoseksualiteit. En ook niet op de hand van de Bijbel.
1: Daar hebben we
0: nog een heel groot stuk over gekregen. Over, en dat kan ik dan wel meteen bijhalen. Dat die moderne voorvechters van de homoseksualiteit... Die vliegen de vloer aan met heel het Oude Testament en met Paulus. Die tegen de homoseksualiteit zijn, de beleving daarvan. Dan zeggen ze, ja, maar die dingen die hebben te maken met de tempeldienst. Ja. Dat zeggen ze dan.
1: Zeggen ze.
0: En hier gaat het bij ons gaat het om de liefde.
1: Of om de trouw.
0: Om de trouw.
1: Je bent trouw aan elkaar, dus dat zou Paulus niet tegen zijn. Twee mannen die 30 jaar met elkaar trouw aan elkaar zijn en elkaar lief hebben. Hoe zou Paulus dit tegen kunnen
0: iemand,
1: zijn?
0: En dan zegt iemand, ja, het is tegen de natuur. Zeg maar tegen, als je als homo geboren wordt, dan is het toch volgens jouw natuur. Nou, dit soort rare praat, dat je niet eens meer weet wat natuur is. De menselijke natuur... De menselijke natuur is wat van nature in de mens ligt. Wat in de scheppingsorde ligt. En dan is het heel duidelijk dat man en vrouw op elkaar geschapen zijn. Om elkaar aan te vullen. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt heel het Nieuwe Testament. Dat zegt Jezus. Alles. En Paulus. Alles. Iedereen. En dat is de natuur... Ook alle primitieve volkeren allemaal zeggen dat.
1: Ja.
0: Ze kennen allemaal het huwelijk. Dus dat, en dat wil niet zeggen dat er geen homoseksualiteit voorkomt. Natuurlijk komt er voor. Want afwijkingen en ingaan tegen de natuur... is sinds de zondeval schering en inslag. Maar in sommige culturen, primitieve culturen... of primitieve, die vinden dat goed... Denk maar aan de antieke Athene en Rome.
1: Ja.
0: Daar waren een heleboel homoseksueel. In Athene, die filosofen die hadden een jonge man... waar ze het de hele tijd mee hielden. En die trouwden met een vrouw voor kinderen. Want die vrouwen die waren te dom om mee te praten. Dus dat zeg ik niet, maar dat zei zij.
1: Nee, maar dat is een misvormde cultuur.
0: Ja, dan kun je dus niet zeggen dat is van nature zo.
1: Nee.
0: Ik denk van nature... verzet zich een samenleving tegen homoseksualiteit. Want dat is ook het begin van de ondergang van een cultuur. Dat zien we trouwens in onszelf. He? Daar speelt homoseksualiteit een grote rol in het feit dat we geen kinderen meer krijgen. Dat de gezinnen weg zijn, kan ik beter zeggen. He? Waar is nog echtelijke trouw, al die dingen. He? Het belang van de bevordering van homoseksualiteit is... het gezin uit elkaar jagen. Door het na te apen en dan weer allemaal... Nou, dat is allemaal hopeloos. En nou gaat het niet, want dan zeggen ze... dat ik een haatdragend ben. Nee. Ik zou zeggen... een samenleving... die homoseksualiteit bevordert... die staat te juichen bij een gay pride... die is ernstig ziek. Een een maatschappij die homo's uitsluit en van daken afgooit, zoals de islamitische, zal ik maar zeggen, die is ook ernstig ziek. Dus ik zeg niet, je moet mensen een zekere vrijheid gunnen, maar de samenleving die moet dit soort antimaatschappelijke dingen niet bevorderen. Want het is ten wezen onmaatschappelijk. Want de maatschappij heeft er belang bij dat er gezinnen zijn, normale gezinnen met kinderen, en dat het leven wordt doorgegeven op een andere manier. Dat is van nature zo. En van nature wijken we natuurlijk af. Het is ook normaal dat mensen met twee armen geboren worden, maar er worden af en toe mensen geboren met één arm of zonder armen. Dan kun je toch niet zeggen dat is normaal? Die mensen, die moeten daarmee zien te leven, met die handicap. En homoseksuele gevoelens hebben is geen zonde, dat zegt de kerk ook niet. Maar je moet er wel op een goede manier mee omgaan als je katholiek bent. En dat betekent niet dat je ze vrije loop mag laten. Dat is het.
1: Ja.
0: Maar dat wil de moderne samenleving niet weten. En als je dat verkondigt, heb je zelfs kans in sommige samenlevingen van haatspeech te worden, de gevangenis in de rijt. Dan
1: dus zover in Nederland?
0: Zover is het net nog niet, maar het zal wel komen.
1: Ja.
0: Ja. Je ziet onze maatschappij toch helemaal naar de Filistijnen gaan, of niet? Jij ziet dat niet.
1: Ik weet het niet.
0: Nou, ik zie het wel.
1: Ja.
0: We moeten nog verder doorgaan met windmolens zetten en al en de boeren uitjagen en zo. Dan zal het allemaal wel heel goed komen met ons. Goed, daar hebben we het niet over. Dus je ziet dus dat men die teksten uit de Bijbel gaat verdraaien. en niet meer zegt wat natuur is en zo. Net doen alsof de huidige liefde tussen twee mannen, die trouwens ook niet algemeen zo is. Bovendien zijn die mannen die dat wel hebben, die leven meer in het verborgen. Die gaan niet op die prides zitten, allemaal die rare dingen. Die willen dat ook niet eens.
1: Sommigen willen het.
0: Ja, sommigen wel, maar dat zijn ook...
1: Sommigen zijn, zeg maar, privé genoeg.
0: Ja.
1: Maar meestal, dat hoort ook bij beschaafde mensen.
0: Ik heb die een paar jaar geleden gezegd, dat was de Roze Leeuw. Dat waren een heleboel mensen, ook jongeren.
1: Ja.
0: Die zei, wij schamen ons voor die pride. Wij zijn homo, maar wij doen niet van die rare dingen.
1: Ja, ja, ja.
0: We trekken geen leren broeken aan met gaten op de kont en zo. Dat doen wij niet.
1: Ja, zo'n pride ding is om te shockeren.
0: Nou, ik weet niet, sommigen vinden dat ook mooi. Die vinden dat, die vinden dat fijn.
1: Nou, het is wel fijn dan. Als je gaat naar de Roze Maandag.
0: In Tilburg, ja. Kan u daar kijken? Ja, nou, ogen uitkijken.
1: Ja, dus wat is er mooi aan? Maar ja.
0: Nee, maar toch sommige mensen die kicken erop allemaal.
1: Ja, ja, ja. Nou ja.
0: Dat is hetzelfde als drag queens. Weet je wel, dat we helemaal als vrouwen verkleden op een overdreven manier. Zo, dat kicken mensen ook op. Het is een tweede bestaan of een eerste bestaan. Ik weet het niet. Onbegrijpelijk. Maar ja. Maar je kunt toch niet zeggen dat het natuurlijk is.
1: Nee.
0: Dat is toch een beetje in de rand van de samenleving. En wij rukken het midden in de samenleving. Je bent toch vrij, je kunt de keuze maken. En dat is zo fijn.
1: Ja.
0: Dat zeggen we ook tegen onze kinderen. Ja. Nou, ik zou tegen mijn kinderen zeggen als ik ze had, nou, blijf een beetje uit die buurt.
1: Ja, ja. Maar ja, maar je zit het ook bij bijvoorbeeld het ongehuwd samenwonen. Ja, ze zeggen dat Paulus niet tegen was. Paulus was tegen het... gewoon naar de hoeren gaan. Daar was hij tegen. Maar hij was niet tegen een relatie tussen man en vrouw die wel op trouw en op liefde was gebaseerd. Zoals toen was. Want toen trouwden mensen niet, zeggen ze. Mensen gingen gewoon samenwonen op een gegeven moment. En dat was het. Dus waarom zou het toen oké en nu niet meer?
0: Nu moet je voor de kerk trouwen. In de Romeinse samenleving was het, in de klassieke Romeinse samenleving was dat niet normaal.
1: Nee.
0: Want van een huwelijk, daar hingen natuurlijk ook financiële dingen. En erfrecht heeft ermee te maken.
1: Ja, maar dat is meer, zeggen ze, dat is meer voor de rijkere mensen. Maar voor de gewone, arme mensen, dat was het niet zo.
0: Nee, het kan goed zijn dat zo niet was. Maar het christendom heeft daar wel duidelijk veranderingen gebracht. Hmm. Christendom, ook die klassieke Romeinse beschaving, die meende ook dat de vader de macht had over de kinderen. En een kind wat geboren werd kon aanvaarden of niet aanvaarden. En als je het niet aanvaarde, ging je naar de mesthoop. Hmm. Want de eerste christen die redden die van de mesthoop af. Die kregen dan ook soms van, of van die namen van de mesthoop gehaald of zo, weet je niet.
1: Ja.
0: Dus christenen waren tegen abortus van het begin af aan. En echt voor het leven.
1: Ja.
0: En de anderen niet. Dus en nu begrip hebben voor abortus, zoals je sommige plaatsen hebt. Ik bedoel, ik hoor nou over het CDA. Dat er een lid van het CDA, een of andere Kamerlid of weet ik wat, of een lid van het bestuur, ik weet het niet precies. Een homo die samen een kind met zijn partner heeft. Maar dat bij een Duits buitenlandse draagmoeder ter wereld. Terwijl in Nederland is dat strafbaar.
1: Mm-hmm.
0: En volgens de katholieke kerk kan dat helemaal niet draagmoederschap. Dat is het uitbuiten van een vrouw. De verkeerde manier van denken, dat kan helemaal niet. Maar ze doen het gewoon. En zelfs in het CDA. Stem toch christelijk, ja, zou ik zeggen.
1: Ze hebben gewoon een kinderwens.
0: Een kinderwens.
1: Ja.
0: Er is hier niks verkeerds met een kinderwens. Maar met een kinderwens kun je alleen maar hebben als je natuurlijk leeft. En als op buitennatuurlijke manieren rare dingen, dan is het monstrueus.
1: Ja. Ik heb gelezen over een geval in Amerika. Het is ook zo'n draagmoeder. En nou, de ouders wilden dat kind niet meer. Omdat hij, weet je veel, een afwijking die wel niet zo erg is, had. Dus ze wilden dat ze ging aborteren. Maar zij wilden het niet.
0: Nee.
1: Nou, maar ja, het is hun kind. Maar jij bent draagmoeder. Nou, die volgens mij is kind niet geaborteerd, maar...
0: Ik bedoel, zelfs is het zo als het kind. Als de moeder, de draagmoeder, als die zegt, het is mijn kind en ik geef het niet af.
1: Ja.
0: Zij is de biologische moeder, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ook al is het van het ei en zaadcel van anderen, dan is zij nog de moeder.
1: Nou, het is wel een grap. Nee, het is niet grappig. Maar ja, goed, in Roemenië hebben ze een oplossing voor gevonden. Nou, de draagmoeder moet getrouwd zijn. Nee. De draagmoeder moet niet getrouwd zijn. Nou, en dan moet je een arts vinden die het wel graag wil doen. En daarna de vader zegt, ik heb een buitenechtelijke relatie gehad met die vrouw, dat kind is van mij. En dan is het van jou.
0: Ja, maar als die vrouw zegt van, ik hou het, want ik heb het
1: ja,
0: nou.
1: Ja, dat moet je dus van tevoren, die zei...
0: Ja,
1: want
0: kun je
1: dus
0: wel afspreken.
1: Een ander cover.
0: Maar vrouwen zijn toch apart in verband met kinderen krijgen.
1: Het was een undercover, zo'n reportage. En dan moet je zeggen, die arts zei, dan moet je wel goed kijken, met die vrouw wel goed praten. Want als je zegt, nou, ik wil toch het kind houden, die mag het houden.
0: Ja, natuurlijk. En hier zie dus je ook hoe gek en hoe raar het allemaal is.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan zijn er nog mensen die goedkeuren, want dan ben je een beetje modern.
1: Ja. Ja.
0: En we moeten daar radicaal tegenin gaan.
1: De draagmoeder moet niet getrouwd zijn, want als die getrouwd is bij de wet, dan is het kind automatisch van haar man.
0: Ja,
1: ja, dan werkt het niet meer.
0: Dat is bij ons ook, hè?
1: Ja, ja. Dus er zijn alle zo loopholes en zo. En,
0: Ja. Goed, wij gaan verder.
1: Volgens mij gaat u al die vragen niet redden. Vandaag.
0: Nee, het is allemaal heel moeilijk volgens mij. Dan gaat het over Pater Hugo. Afgelopen week zag ik een verklaring van Pater Hugo die samengevat stelt dat het geschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische redenen te verklaren valt. Ja... Ik heb ook een stukje van dat ding gezien. Maar ik heb het op een gegeven moment... Hoe groot mijn waardering is ook voor Pater Hugo... Ik vind dat hij hier ernstig uit de bocht gaat. Door allerlei badinerend te zeggen... Nou, ze hebben daar, vinden dat wel aardig en dat is een beetje vreemd en afijn. Dus ook Lefebvre, die ging naar de missie toe... vanwege een onbedwingbare zucht om mensen te bekeren. Maar dat was nergens van oor. Gelukkig doen we
1: dat
0: nou niet meer.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, dat staat in een... waar heb je het gezien?
0: Ja, is dat niet, ik vond het raar.
1: Ja, ja. Ja, kan.
0: Zo ken ik hem eigenlijk niet.
1: Nou, mensen hebben andere mening dan u. Dat kan.
0: Nee, maar ik ken hem vrij goed.
1: Ja, ja. Hij is veranderd dan.
0: Het zou kunnen. Maar niet ten goede.
1: Hmm.
0: Dus ik vind dit... dit is een miskenning van wat Pius X wil. Daar ben ik, hè. Je moet wel eerlijk zijn om te zeggen wat ze willen. En niet allerlei psychologische dingen erachter gaan zoeken en zeggen, ze zeggen iets, maar ze bedoelen iets anders. Nou, dan kan ik dan van Pater Hugo ook wel beginnen. Moet ik dan ook een hele filosofie achter waar het bij hem allemaal vandaan komt, zal ik maar zeggen. Maar daar begin ik niet aan. Ik ga ervan uit wat je zegt, dat je dat meent. En dat vind ik dat je van andere mensen ook moet doen. Goed, dit is een meneer die zegt, daarbij stelt hij dat Nostra Aetate voorzichtig inclusivistisch, niet pluralistisch en al zeker niet universalistisch is. Ja, dit is met geleerde woorden op ons in vertellen. Hij zal met zulke detailkwesties als theoloog misschien formeel gelijk hebben, maar op mij als geïnteresseerde leek komt het eerder over als Pennywise pound foolish. Tot slot gaf hij nog aan dat hij het hondsbrutaal vond dat ik hem meende voor te kunnen schrijven hoe hij zich tot zijn eigen geloofstraditie diende te verhouden. Dus deze man was niet katholiek, maar die zei, ja, als je katholiek bent, dan ben je er toch van overtuigd dat het katholieke geloof echt is. En een boeddhist, dan ben je er toch ook, anders dan ben je het niet. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar ja, afijn. Ik zie, ik ga toch vrij vlug ergens doorheen, volgens mij.
1: Ja, maar je hebt nog eentje gekregen en dan zijn op WhatsApp en heel veel en...
0: Nou, hier hebben we dan... Die komt nou binnen. Paus Johannes Paulus II reageerde zeer afwijzend op de World Gay Pride... die op 8 juli 2000 in Rome werd gehouden, midden in het heilig jaar. De dag na de parade zei hij tijdens het Angelus op Sint-Pietersplein... ik kan niet anders dan mijn bitterheid uiten over deze belediging van het grote jubilaar 2000... en over de aantasting van de christelijke waarde van een stad... die katholieken over heel de wereld dierbaar is... Hij vond dat de keuze van de G-Pride juist tijdens het heilige jaar in Rome organiseren een provocatie was. Dat was natuurlijk ook de manifestatie, een belediging van het jubeljaar van de christelijke identiteit van Rome. De kerk haar leer over homoseksualiteit niet kon verzwijgen. Tegelijk maakte Johannes Paulus II in lijn met de officiële katholieke leer ook onderscheid tussen personen en handelingen. Hij herhaalde dat mensen met een homoseksuele geaardheid met respect, mededogen, fijngevoeligheid behandeld moeten worden. Hetgeen ik ook zeg, maar dat homoseksuele handelingen van de katholieke leer in strijd zijn met de natuurlijke orde. Dus volgens de katholieke is buitengewoon ongeordend. En iedereen met verstand kan het ook zien en beredeneren. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar hoef je echt niet voor gestudeerd te hebben. Het is zelfs gevaarlijk als je gestudeerd hebt, geloof ik, want dan verzinnen ze allerlei uitvluchten. Wat iedereen normaal kan zien, geldt dan niet meer. Moet ook Leo... niet zo krachtig stelling nemen tegen de intocht van provocerende homostellen en Sint-Pieter. Juist. Dan zie je hoe ver we terug zijn gezakt van de tijd van Johannes Paulus II naar nu. Maar ja, als we dat niet met ons allen realiseren en er tegenin gaan als katholieken en zeggen, ja, maar dit nemen wij ook niet van onze bisschoppen als ze zoiets doen. Want bisschoppen zijn toch geen bazen die gewoon tegen het geloof in mensen iets op kunnen leggen. Omdat ze bij de wereld willen horen. Of omdat ze vrijmetselaar zijn, zoals sommigen merken, dat weet ik niet. Maar er zijn ook al mensen die dat zeggen, weet je wel. Dus ik weet het niet. Ik denk, het belangrijkste taak van een bisschop is, wat hij ook de eed af moet leggen, is dat hij het geloof moet bewaren en doorgeven, ongerept. Doen die dat? Doet meneer Hollerich dat in Luxemburg? Nee. Doet Grint Wiedel dat in Wenen? Nee. Doet Schupitz dat in Chicago? Nee. En dan heb ik hem maar een paar genoemd. Nou,
1: ze luisteren niet, dus dan...
0: Nee, dat is goed, maar... Nee, maar de situatie van de kerk is ernstig. En al die mensen die denken dat ik overdrijf... die hebben zich niet in de zaak verdiept. En het is de ondergang van de kerk als dit doorgaat. Op deze manier is de kerk al aan het afkalven. Die hele tendens... En dat gaat gewoon door. En de plaats waar nieuwe wasdom te krijgen is in de Thalys. Ik zeg niet iedereen bij de Thalys moet zijn. Dan willen ze allemaal kort wieken. Waarom? Ja. Omdat ze de duivel meer de kans willen geven dan de Heilige Geest. Mag ik dat zo zeggen?
1: Nee.
0: Nee, ik denk het niet. Maar ik heb het dan toch gedaan.
1: Ik heb het wel gezegd.
0: Goed. Waar heb ik nou? Dit is weg.
1: Ja.
0: Dit is weg. Aartsbisschop Genswijn komt nog voor een dag. Interview.
1: Oh, dat... je moet het begin is op de andere bladzijde. Onder. Zijn die geweest? Nee.
0: Hier staat... Nee. Eerste vraag. Is bij euthanasie een agressiefviering toegestaan? Dacht van niet. Was dus laatst bij zo'n viering... Is een gebedsdienst dan toch niet een goed alternatief? Nee, dat laatste is niet waar. Want een kerkelijke uitvaart kan zowel een gebedsdienst zijn als eucharistie. Dat is allebei, kan een kerkelijke uitvaart zijn. Maar als iemand euthanasie doet, en dat is bekend... Hè, dan mag je geen kerkelijke uitvaart hebben. Dat is net hetzelfde als bij... zelfmoord mag je geen kerkelijke uitvaart hebben. Dat geven we tegenwoordig wel, omdat we er dan van uitgaan dat mensen in geval van zelfmoord helemaal in de war waren enzovoorts allemaal. Dat kun je bij euthanasie niet zeggen. Want dat moet je allemaal wel overwogen doen.
1: Ja.
0: Hè? En dat kan niet zomaar van het
1: en
0: ene
1: en van tevoren, lang van tevoren.
0: Ja. En daarom worden ze soms voor de pastoor gevraagd voor het sacrament van de zieken. Hè? Want we gaan dan en dan. Ja, maar dat kan toch niet? Dat kan helemaal niet. Maar dan wordt de pastoor als onbarmhartig gezien. En de bisschop heeft ook al niet graag dat het in de krant komt. Van, dan wordt hij weer als onbarmhartig gezien als je het ermee eens is. Dus zo hebben ze in de tang, hè?
1: Ja.
0: De modernisten. Dus het mag gewoon niet. En moet ik gewoon keihard zeggen, u moet kiezen. En dan verder maakt u het maar met God in orde, maar met de kerk gaat het niet meer. Hè, misschien begrijpt God uw gekkigheid, maar de kerk kan het niet begrijpen. Want dit mag niet. Goed. Dan hebben we iets anders. De heilige hostie werd door een acolyet aan iedereen uitgedeeld. Zelfs aan een kind dat niet de communie gedaan heeft. Nou, laat ik eerst en al zeggen dat op de meeste plaatsen het niet meer nodig is dat acolyten de communie uitreiken. Bovendien, als je communie uit moet laten reiken, dan moet je daar voor iemand kiezen... Die dat goed kan, die dat waardig is.
1: En niet geen kind.
0: En geen acolyet van 16, 17 jaar. Maar dan moet je een volwassene nemen. Waar niemand iets op aan te merken heeft. Maar de aantallen gelovigen zijn in de kerken tegenwoordig over het algemeen zo weinig. Dat een priester het best alleen kan. Dus alleen in uitzonderlijke gevallen heb je iemand nodig om mee communie uit te reiken. En dan kun je ook selectiever zijn. Het is niet altijd duidelijk of een kind de communie gedaan heeft. Dat is ook voor een priester niet altijd duidelijk. Dan moeten ouders moeten daarop letten. Maar je ouders letten op hun kind. Dat is iets heel bijzonders tegenwoordig, geloof ik. Maar ja, ik praat echt als een oude mens. Hè? Vroeger was het allemaal beter, zei alle oude mensen. Verder zijn er op korte termijn om mij heen 3 crematies geweest. Ook een eucharistieviering gehad. En die bewaren dan de urn thuis. Dat mag niet. Volgens de kerk, hè? Volgens de Nederlandse staat mag dat wel. De kerk mag je wel cremeren. Maar je mag de as bijzetten en begraven op een kerkhof. Maar niet mee naar huis nemen en ook niet uitstrooien.
1: Nee?
0: Dat heeft de kerk bepaald in het verleden. Omdat men dat niet respectvol vindt ten opzichte van het lichaam.
1: Het uitstrooien?
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar wie heeft hem in gelovigen dat ooit verteld? Ik denk
1: Niemand.
0: De meeste priesters niet eens weten.
1: Nee.
0: Dus er is natuurlijk in de kerkelijke berichtgeving ook van de bisdommen uit naar de priesters en naar de gelovigen. Er is bijna niks. We krijgen allemaal wel mooie verhalen over synodaal dit en laudato si dat enzovoorts allemaal. Maar daar hebben we allemaal niet zo heel veel aan.
1: Over de as niet uitstrooien,
0: bijvoorbeeld. Niks. Nee, ja. En andere dingen die voor het kerkelijk leven van belang zijn. Goed. We moeten de doden toch begraven in gewijde grond. Ja, dat moet. Katholieken moeten in gewijde grond begraven worden. En dan kan het op twee manieren. Gewijde grond is hier in Brabant. Ze zijn meestal gewoon hele kerkhoven die gewijd zijn. Dus dan is het allemaal gewijde grond. En hoogstens een klein stukje van oudsher voor de heidenen en voor de protestanten. Maar als je op een algemene begraafplaats begraaft, dan kan het ook. Maar dan moet de priester vlak voor de begrafenis het graf zegenen. Mm-hmm. Ik weet wel, in Tilburg kwam er nog wel eens voor toen het daar was, dat mensen begraven wilden worden op het kerkhof Vredehof. Mm-hmm. Daar aan de Geelse Baan daar rijdt. Ja, ja. Mooi was, wegen de bomen en zo. En dat was het protestants kerkhof. En die grafmaker, die wist dat. Dus zei, oh ja, eerst dingen het graf zegenen en dan kan de kist pas op. Dus er werd eerst graf zegenen. Ja. Sinds de reformatie, meer dan 400 jaar geleden, heeft geen enkele paus nooit nog zoveel mensen tegelijkertijd in de ban gedaan als nu met de circa 700.000 geestelijke en gelovigen verbonden aan het priesterbroederschap Sint Pius X. Is het niet mogelijk dat goede mensen als kardinaal Burke, hulpbisschop Athanasius Schneider, kardinaal Muller of Sarah als middelaar worden ingezet om uit deze zeer onverkwikkelijke impasse te geraken?
1: Nou, kardinaal Sarah en Muller die hebben hun mening al uitgesproken.
0: Nee, maar hebben die ook gezegd dat heel die club geëxcommuniceerd moet worden?
1: Nee, dat
0: is toch gek over. Dat is te gek voor woorden. Kijk, als je zegt, als je gewoon kerkelijk recht volgt, zoals het nu is, dan kun je in strikte zin alleen zeggen dat die bisschoppen, die zes, dat je die kunt excommuniceren, de rest niet.
1: Alleen de aanhangers van de Pius X. Dus
0: wat zijn aanhangers?
1: Broeders, het zijn priesters, er zijn mensen die...
0: Ja, maar dan ga je er dus vanuit dat het een schisma is.
1: Blijkbaar wel.
0: Het misdrijf van het schisma moet eerst maar eens bewezen worden. En daarom is het goed als ze in beroep gaan, want... Ik bedoel, je kunt niet zomaar een schisma...
1: Ze zijn niet van ketterij.
0: Om excommunicatie en schisma gelijk te stellen... is tegen heel het kerkelijk recht.
1: Ja, maar ze zijn niet van ketterij. Er zijn geen ketters, hè? Dat heeft het Vaticaan nooit gezegd.
0: Nee,
1: maar schisma is jezelf afscheiden, hè? Dus een... Nee?
0: Ja, dat is zeker. Maar er is veel voor nodig om je eigen af te scheiden. Nou. Dat is niet alleen een simpele ongehoorzaamheid, is geen afscheiden.
1: Een simpele ongehoorzaamheid?
0: Een simpele ongehoorzaamheid.
1: Dat is wel een groot ding. Oh. Dan gaan we opnieuw beginnen.
0: Het is toch verschrikkelijk. Oh. Blijven over aan de gang.
1: Je hebt nog 3 minuten.
0: Wat heb ik nog meer? Oh. Nou ja, dit is dat. Dan hebben we hier het synodale proces lijkt volgens kenners op een compleet fiasco uit te dragen. Ik ben ook zo'n kenner, ja. Is kardinaal Eijk vanuit zijn positie als kardinaal afkomstig uit Nederland niet de aangewezen man om aan de Heilige Vader te waarschuwen voor de afschrikwekkende gevolgen die het land heeft doorgemaakt sinds het pastoraal concilie van de jaren 70 in Nederland, met als gevolgen nagenoeg totale geloofsafval en totale ellende in het bestuur van de kerk en het verkwanselen van zeggenschap over de eigen katholieke instellingen zoals het onderwijs en de ziekenhuizen. En de KRO en weet ik wat allemaal. Nou ja, dat zou natuurlijk zo zijn. Maar ik moet zeggen, de mensen zijn hardleers. Je kunt dat wel vertellen, maar geloven ze niet. Die geloven zo echt in hun eigen gelijk. De wereld wordt verbeterd. Ze zien natuurlijk rondom hen heen dat de kerken leeglopen sinds Vaticaan II. Maar de enige band met Vaticaan, dat doen ze niet. Nee, het heeft er niks mee te maken. Het heeft overal mee te maken, maar daar niet mee. Het is een beetje engstirnig.
1: Wat is dat? Engstirnig?
0: Een stirnis. Ja, wel fijn. Volgens mij is het niet eens Duits wat ik nou zeg, maar ik vind het wel mooi. Dus die je beperkt van geest bent.
1: Ja, zo. Okay.
0: Dus het is toch raar? Waarom zou toch eens minstens kunnen onderzoeken waarom dat is?
1: Ja.
0: En ik kan uit ervaring vertellen dat er een heleboel mensen zijn.
1: Ja.
0: Net zo goed als je kunt zeggen dat na de coronaperiode het kerkbezoek enorm is afgenomen door de coronaperiode. En dat heeft te maken ook met de enorme sluiting van de kerken
1: toen
0: door de kerk zelf. Hè? Op nauwelijks enige grond. Alleen omdat de regering het zei, omdat Hugo de Jonge het zei. En moeten we daaraan geloven? De kerk heeft dat nooit gedaan. Die ging pestleiders helpen. En desnoods liepen ze besmettingen op. Maar nee, oh God, nee. Ik heb van de bisschoppen niks gehoord. In Nederland niet. En de paus zelf ging op een leeg Sint-Pietersplein. Weet ik wat allemaal. Nou, dat heeft heel veel kwaad gedaan aan de kerk.
1: Ach ja. Nou, nog een vraag? Nee.
0: Nee.
1: U zei dat u moest reflecteren over een paar dingen. Over hoe u denkt dat u liever de paus zou willen zijn.
0: Oh ja, die staan nog op mijn... En...
1: Ja, dat zal voor de volgende keer zo'n reflectie.
0: Kan ik weer langer reflecteren?
1: Ja, dat kunt u nog. Want komende week bent u er niet.
0: Nee.
1: Dus er zijn 2 weken van over mediteren.
0: Zeker. Maar ik denk niet dat ik tot andere inzichten kom. Want ik ben vrij hard leer, zullen we maar zeggen.
1: En nu inmiddels ook oud genoeg om oud dat genoeg. Niet meer. Nou,
0: en ik heb geen carrière voor me. En, heb ik me nooit omgekomen trouwens. Maar dat is het beste. Als je een carrière in de kerk wil, als je bisschop wilt worden of iets anders. Dan moet je je heel vriendelijk opstellen naar de paus.
1: Niemand wil onvriendelijke bisschoppen.
0: Ben ik onvriendelijk?
1: Tegen de paus. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar die paus, ik ben niet tegen de paus. Ik ben tegen een paus die niet doet wat hij moet doen.
1: Ja, ja.
0: En ik ben ook niet tegen de bisschop. Ik ben alleen tegen een bisschop die onvoldoende doet of niet doet wat hij moet doen.
1: Ja. Nou, hopelijk luisteren ze.
0: En daar zeg ik niet van. Nederlandse bisschoppen zijn over het algemeen nog niet zo
1: slecht. Ik moet zeggen, het zijn echt goede bisschoppen.
0: Nou, ik moet ook weer niet overdrijven. Maar
1: niet overdrijven. Maar in vergelijking, of nou nee, dat mag ik ook niet zeggen. Nou, in ieder geval.
0: In vergelijking met de Belgische bisschoppen zouden we kunnen zeggen.
1: Dan zou ik niet zeggen.
0: Zijn onze beter, ja.
1: Ja. Nou, kijk.
0: Goed.
1: Nou, beste luisteraars, tot de volgende keer.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 15e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in het mysterie van God met een vers uit Psalm 64. Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Goddelijke goedheid het hele jaar door en daar een overvloed van, een overvloed aan goddelijke goedheid. En daar is de Eucharistie vol van. Vol van Gods mateloze goedheid. Alle grote en kleine feesten gedurende de hele jaarkrans worden gevierd met de Eucharistie. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. De Farizeeën verlieten de synagoge, waar Jezus een man genezen had met een verschrompelde hand, en smeden plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Maar omdat Jezus dit wist, trok hij van daar weg. Velen volgden hem en hij genas ze allen. Hij drukte hun echter op het hart hem niet bekend te maken, omdat in vervulling zou gaan het woord door de profeet Jesaja gesproken: Zie, mijn dienaar die ik heb verkoren, mijn welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond, ik zal mijn geest op hem doen rusten. Gods wet zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal twisten noch schreeuwen, en op straat zal men zijn stem niet horen. Een geknakt riet zal hij niet breken, en een smeulende vlasbit niet doven, voordat hij Gods wet ter overwinning heeft gevoerd, en op zijn naam zullen de volkeren hopen. Dit is het woord van God. Soms kunnen er in het gebed schijnbare dode punten zijn. En dan niet denken dat hij zich heeft teruggetrokken, omdat hij zich ons niet aantrekt. Nee, hij laat ons de tijd. Hij zelf neemt de tijd om ons dan meer te geven. Begin ermee je geest te laten rusten bij hem. Hij is een rustgevend iemand. Je kunt je veilig voelen bij hem. Want hij gebruikt nooit geweld. Een geknakt riet zal hij niet breken en een smeulende vlasbit niet doven. Het minste geeft hij nog een kans. Bij de plaats van het gebed een paar passen er vandaan, staande je zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij je ziet, met groot geduld, welwillend, het beste van je denkend, een gebaar maken van eerbied voor zoveel goedheid. De houding van het gebed aannemen, zittend of knielend, of als iemand erg moe is of gespannen, liggend, en in deze houding de genade vragen dat mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft in de synagoge op Sabbat een man genezen van diens verschrompelde hand. De Farizeeën waren er blij mee. Ze konden Jezus aanklagen. De Farizeeën gingen onmiddellijk naar buiten en smeden plannen om hem uit de weg te ruimen. En nu de vraag: hoe reageert Jezus daarop? Anders dan mensen doen wanneer ze worden aangevallen. Jezus zwijgt, hij zal twisten nog schreeuwen. Hij verdedigt zich niet. Hij gaat door met goed te doen. Deze geschiedenis gaat door in de kerk van alle tijden, wanneer de kerk vervolgd wordt. Wanneer wij worden aangevallen, gaan ook wij dan door met goed te doen, zoals Jezus. Velen volgden hem en hij genas ze allen. Om dichter bij het geheim te komen, en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde, de synagoge en het kruis, waar Jezus zijn plannen van heil ten uitvoer brengt. Ook kan ik de plaatsen en situaties zien waar mensen onrecht lijden, waar ik zelf onrecht leed of te lijden heb. De strategie van Jezus tegen het kwaad gaat alle mensenverstand te boven. Dit zijn de dingen waarvan de schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft
voor die hem liefhebben. 1 Korinthe 2. En daarom vraag ik om de bijzondere genade dat hij mijn verstand mag verlichten en mijn hart zal zuiveren om iets van dit geheim te begrijpen en er naar te leven. De overweging. De fariseeën gingen naar buiten en smeden plannen om hem uit de weg te ruimen. Maar omdat Jezus dit wist, trok hij vandaar weg. Ze groeien uit elkaar, als twee partijen. Het worden twee partijen die uit elkaar groeien. Het begin van het schisma. Het begin van de scheuring tussen Joden en Christenen. Het oerschisma. Jezus gaat echter niet tekeer tegen zijn tegenpartij. Hij geeft hun de ruimte die zij hebben genomen. Hij werkt waar men hem ruimte laat. Hij werkt waar hij welkom is, waar hij meer vruchtbaarheid kan verwachten. Jezus redetwistte niet, maar ging weldoende zijn weg. Het goede van God vindt zijn weg wel. Jezus vertrekt. Jezus trekt weg om erger te voorkomen. Dezelfde terughoudendheid uit barmhartigheid siert de kerk. Want wat men zegt tegen mensen die niet echt diep van goede wil zijn, gaan ze misbruiken. Daar maken ze misbruik van. Hij geeft eerder mee, voorkomt hen. Willen zij hem uit de weg ruimen? Hij gaat al uit de weg. Wanneer je ruzie hebt, dan heb je de neiging elkaar te vermijden. Misschien zit er soms niets anders op. In het groot komt dit voor, wanneer twee volken elkaar zo vijandig gezind zijn, dat ze elkaar afmaken. Denken we maar aan Noord- en Zuid-Korea, Tutsi's en Hutu's, fundamentalistische moslims tegenover elkaar, Sjiiten en Soenieten, en zij samen tegenover christenen. Zo kan dit ook een voorlopige oplossing zijn in conflicten op kleine schaal. Maar de vraag is, op wat voor een manier neem je afstand van mensen? Doe je het zoals de fariseeën, zij smeden plannen om hem uit de weg te ruimen? Wil je een ander een hak zetten? Mag die ander er eigenlijk niet zijn? Of doe je het zoals Jezus? Hij zal twisten nog schreeuwen, zodat je op straat zijn stem niet eens hoort. Geen verheffing van stem. Een geknakte riet zal hij niet breken. Een vlaspit die nog maar net smeult, zal hij niet definitief doven. Doe je het in de gesteldheid van Jezus, een gesteldheid van geduld, medelijden, liefde. Het kan best zijn dat je tegenstanders hebt, maar je moet niet zelf tegen hen zijn. Het kan best zijn dat je vijanden hebt. Zij mogen jouw vijand zijn, maar jij nooit hun vijand. Het is een ongelijke strijd, het goed en het kwaad. Neem nooit de wapens van de ander over. De goede heeft alleen maar zijn goedheid als wapen. Ja, maar, zegt je bange hart, wanneer de ander geweld gaat gebruiken, al was het maar het geweld van de woorden. Ja, maar, hoe loopt het dan af? U hebt groot gelijk. Het bange hart heeft groot gelijk. Als je je zo weerloos opstelt, kan dat slecht aflopen. Zoals dat met Jezus is afgelopen. Maar is het zo slecht afgelopen met Jezus? Ja en nee. Hij is gestorven, maar hij is ook verrezen. En zo staat hij in ons midden, de man met het gekwetste hart. Zo stelt de Vader hem in ons midden. Zie mijn dienaar, in wie mijn ziel behagen vond, hij zal twisten nog schreeuwen en op straat zal men zijn stem niet horen. Jezus heeft de bekering van de ander op het oog. Hij denkt aan de toekomst. Ook voor mensen die gesloten zijn, ziet hij een toekomst. En dat moeten wij ook doen. De zaak open houden. Niemand afschrijven. Bijvoorbeeld door negatieve dingen gaan vertellen over mensen die tegen zijn. Daardoor gaan ze zich verharden. Dat wekt partijvorm in de hand. En daardoor wordt het moeilijker zich te bekeren. Bekering is niet iets wat je op korte termijn kunt afdwingen,
maar op langere termijn afwachten. Bekeren komt niet voordat hij Gods wet ter overwinning heeft gevoerd, zegt het evangelie. Dat is een eindtijdelijke uitdrukking. Je moet dus lang kunnen wachten op de bekering van de ander. Heel lang, tot voorbij de laatste dag. Als het dus voor je gevoel te laat is. De liefde wint in het eind. Het zijn de zachte krachten die het zeker zullen winnen in het eind, dichtte Henriette Rolland Holst, veelzeggend over haar christelijke gezindheid is, als je weet, wanneer zij dit vers heeft geschreven, tijdens het geweld van de Russische revolutie, een revolutie die haar sympathie had, maar niet het gewelddadige karakter dat de revolutie begon aan te nemen. Het hoeven niet altijd vijanden te zijn die mensen uit elkaar drijven. Die eenheid verstorende kracht zit ook in alle partijvorming. Door de zonde en de zelfzucht zijn mensen geneigd tegenstellingen en belangen op de spits te drijven. Dat is gewoon niet katholiek, dat is niet evangelisch. In Jezus' tijd waren de goeden een partij geworden, de partij van de Farizeeën. De Farizeeën vormden toen kritische groepen over het land verspreid. Ze hadden ongeveer 6000 aanhangers, verdeeld in kleine gemeenschappen, kleine groepen, hecht gestructureerd, goed samenwerkend, met een soort monopolie in de publiciteit en het onderwijs en met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. In Jezus' tijd waren zij te zeer een gesloten partij geworden, zodat zij niet in staat waren met het goede van hun inbreng de andere groeperingen te verrijken, maar lieten zij het steeds tot een confrontatie komen

Jezus vergeeft een lamme zijn zonden. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dan reageren de aanwezigen, schriftgeleerden die met de fariseeën onder één hoedje speelden, met een verzuchting: die man spreekt godslasterlijk. En als Jezus met tollenaars en zondaars een verzoeningsmaaltijd houdt, dan reageren de fariseeën hun kritiek af op Jezus' leerlingen: waarom eet u meester met tollenaars en zondaars? Niet als een open vraag bedoeld, maar als een tendentieuze vraag: dat kan toch niet? Dat kan u toch niet maken? Zij gaven met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid aan de barmhartigheid van God geen kans. Barmhartigheid en rechtvaardigheid begonnen te polariseren, zouden wij zeggen, als twee positieve polen die elkaar afstoten. De fariseeën brengen partijzucht en partijschap in het ene volk van God. Anderen zijn hun te min, niet heilig genoeg, en onder hen Jezus. Partijen neigen tot partijgeest, tot zelfgenoegzaamheid en daardoor tot starheid, tot fanatisme, niet bereid om compromissen te sluiten. En daardoor leiden zij tot geweld of tot de zogenaamde arrogantie van de macht. Wij zijn de goeden en de anderen zijn niks, helemaal niks, zwart-wit. De kerk is nooit tegen iemand, altijd voor iemand. En dat vraagt de kerk ook van haar kerkleden. Men moet voor het goede zijn, maar als men een tegenstander heeft die echt verkeerd doet, die echt verkeerd is, dan moet men zich toch niet tegen hem keren, maar barmhartig zijn. Goede gevoelens bewaren en koesteren voor mensen die zelf van hun kant geen enkel goed punt schijnen te hebben. En daarom heeft de kerk een moeilijk leven op aarde. Wanneer zij met de een is, wil zij toch niet met die ene tegen de ander zijn, maar alle mensen laten delen in Gods barmhartigheid. Als mensen tegen andere groepen reageren, emotioneel, agressief, polariserend, dan kunnen ze zakelijk gezien nog zoveel gelijk hebben. Ze hebben toch meer ongelijk dan gelijk, namelijk in de liefdeloze houding die ze aannemen. Aan het eind niet brusk afbreken, dat is zakelijk, niet persoonlijk. Probeer in de geesteshouding van Jezus te blijven, een gesprek hebben met hem en me dan door hem naar zijn vader laten brengen. De vader die hij afschetst, afbeeldt als iemand die zijn zon laat opgaan over slechten en goeden, het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En sluitend met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Heer, ik roep u elke dag, elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
0: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
1: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
0: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
1: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
0: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
1: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
0: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
1: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
0: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
1: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
0: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
1: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
0: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
1: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
0: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
1: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
0: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
1: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
0: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
0: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Gevangenen in de San Juan de Lurigancho-gevangenis, Lima, Peru. Moeder Rosa Ines van de Dominicanen van de Presentatie presenteert Weaving Mary's Mantle, een programma om te bidden voor de intenties van luisteraars. Deze getuige komt uit een brief die in augustus 2016 is geschreven door een van onze toehoorders. Mijn naam is Juan José. Dit is niet zijn echte naam. En ik zit sinds 2011 in de gevangenis. Waar het om gaat is dat God mensen goed kan maken, ondanks hun turbulente verleden. Beste moeder Rosa Ines, de afgelopen anderhalf jaar heb ik geluisterd naar je mooie programma Weaving Mary's Mantle. Elke keer dat ik ernaar luisterde, bad ik in mijn hart voor mijn vrouw Nella, voor mijn zoon Fabrizio, voor mijn vader en mijn broers en zussen, mijn tantes en ooms, mijn schoonfamilie enzovoort. Maar het was in ieder geval eerst vreemd om te bidden voor mensen die ik niet ken. Totdat ik op een middag, terwijl ik naar het programma luisterde, een telefoontje hoorde van een volwassen vrouw. Ze vroeg om gebeden voor haar 11-jarige kleinzoon en zei dat de jongen zijn levensvreugde had verloren, niet wilde studeren, niets deed en bang was. Toen haar werd gevraagd, en waar is zijn moeder? Antwoordde de grootmoeder, zij is degene die het kind mishandelt. Op dat moment zag ik mijzelf in die situatie. Mijn hart brak van de pijn en ik begon te huilen. Zodra ik weer tot mezelf kwam, nam ik mij voor om altijd voor anderen te bidden. Er kan zoveel pijn worden veroorzaakt als je God niet kent. Ik ben ervan overtuigd dat gebed een krachtig wapen is dat ons beschermt in de omstandigheden van ons leven waarin alles verloren lijkt en er geen uitweg is. Dan begint het geloof een weg te openen. Ik zeg dit uit eigen ervaring. Ik geloof en ben ervan overtuigd dat God de enige is die het voordeel voor ons kan vinden in moeilijke situaties. Moeder Rosa Ines, ik heb voor u aan één stuk jute stof gewerkt met 7500 gaatjes. Terwijl ik aan het weven was, dacht ik aan alle intenties die je in je programma krijgt, en elke keer als ik eraan werkte, bad ik ook voor die mensen, ook al heb ik ze nog nooit ontmoet, en voor jullie allemaal. Ik wil dat je weet dat ook jij in mijn gebeden bent. Na deze brief bezocht moeder Rosa Ines Juan José. We zijn bij hem op bezoek geweest. We omhelsden elkaar en huilden allebei. Hij zit nu nog steeds in de gevangenis, maar hij is een toegewijde vrijwilliger. Formicina, een miertje, geworden voor Radio Maria en een apostel van Maria in die omgeving. Hij bidt de rozenkrans met degenen die dat willen. Ik zei tegen hem: onze lieve vrouw heeft je hier voor iets gebracht en je gaat hier niet weg voordat je een gebedsgroep hebt opgebouwd die de rozenkrans zal blijven bidden.

pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bent u klaar voor onze derde aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust? Ik hoop het wel, want we gaan opnieuw iets zeer boeiend mogen ontdekken, waar we deze aflevering helemaal aan zullen wijden. Vorige keren mochten we al een beetje de geschiedenis van Leopold I ontdekken, de koninklijke kapel, konden we in gesprek gaan met verschillende mensen in de pannen. En hebben we natuurlijk ook de crypte die toegewijd is aan onze lieve vrouw van Fatima samen mogen ontdekken. Herinner u nog het mooie interview met de voormalige deken van Harelbeke, die daar naar Radio Maria luisterde in de kapel om zo samen met ons allen te kunnen bidden. Een knipoog toch wel van onze lieve vrouw alweer op onze pelgrimstocht. Ja, onze lieve vrouw gaat zeker met ons mee. De heilige maagd Maria is een heilige die we langs onze tramweg, onze trampelgrimstocht, zeker meerdere keren zullen ontmoeten. Zo is er, wanneer we op de kusttram stappen, en dat gaan we nu ook doen, niet zo heel ver trouwens, richting Kokseide. En dan komen wij voorbij Saint-Didesbald. En hij wordt daar een heilige genoemd, maar eigenlijk is het een zalige. Of hij is zalig verklaard, hij zal wel heilig geweest zijn, maar hij is zalig verklaard, de zalige Idesbald. Nu, wie is dat eigenlijk geweest? Wel, die geschiedenis van deze zalige Idesbald heeft te maken met een machtige Cisterciënzer abdij, die zich in deze streek heeft bevonden, vele eeuwen geleden. De restanten van die religieuze grootsheid, die is nog steeds te bewonderen in een prachtig museum. En daar zijn wij vandaag te gast. We nemen dus de kusttram tot aan de halte Sterre der Zee. En dat is natuurlijk een verwijzing naar onze lieve vrouw. Als we daar afstappen en we slaan rechtsaf, dan lopen we een eindje langs de Koninklijke Prinslaan, tot we op onze linkerkant het Abdijmuseum ten Duinen ontmoeten.

0: moeten. En dat is de toegangspoort, zeg maar, tot een enorme abdijsite waar een klein stukje van de grote Cisterciënzer abdij van Ten Duinen te bewonderen is, althans de restanten ervan. Binnengekomen in het onthaal waren ze zo vriendelijk om onmiddellijk de communicatiemedewerker van het museum erbij te halen, als ook de archeoloog van dienst, Nick en Alexander. We werden zeer warm onthaald en we mochten ruim met hen in gesprek gaan. We ontdekken meer over het museum, wat zij organiseren en wat ze aanbieden aan u als pelgrim en bezoeker. En we gaan in gesprek met Alexander, die ons veel meer zal vertellen over de geschiedenis van de abdij en de figuur van de zalige Idisbald. En dierbare medepelgrims, ondertussen zijn we al een klein beetje verder gevorderd op onze pelgrimstocht en hebben we de kustram genomen tot aan Sterren der Zee. Ja, we hadden ook wel verwacht om die titel van Maria hier tegen te komen. En het hele interessante is, dat is op amper een achttal minuten wandelen van de halte er een mooie site, een mooi museum terug te vinden is, het Abdijmuseum Ten Duinen. Ik ben hier zeer warm onthaald. Ik heb hier zelfs al een tas koffie aangeboden gekregen. En ik zit hier met Nick aan tafel. Hij is de publieksmedewerker voor het museum. Nick, kan je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars en misschien ook een idee geven wat jij doet voor het museum en wat de mensen hier zoal kunnen komen bezichtigen?
1: Welkom hier in het museum. Ik ben inderdaad Nick, publieksmedewerker. Ik zorg er een beetje voor hier in het museum dat de mensen weten wat er te doen valt. Dus ik doe een beetje de communicatie. Help ook met evenementen organiseren en zo. Hè. Want we hebben hier inderdaad een fantastische abdijsite met lage muuropstanden. Er is een ruïne te zien van de abdij. En net naast die ruïne, die je dus kan bezichtigen, ligt het museum. Wij zijn een gemeentelijk museum van Kokzijde, één van de twee. Het andere is het Navigo Museum, kan je in Oostuinkerke vinden, het Visserijmuseum. En in ons museum, het Abdijmuseum, kan je heel wat archeologische vondsten voornamelijk, onze collectie is voornamelijk archeologisch, kan je daar ontdekken. Want in de vorige eeuw, tweede helft vorige eeuw, zijn er heel wat opgravingskampen geweest. Hebben ze eigenlijk heel die site terug van onder het zand gehaald. Want die was helemaal bedolven onder het zand. En aan de hand van die archeologische objecten voornamelijk, proberen wij dat verhaal te vertellen van die monniken, die Cisterciënzer monniken, die hier geleefd hebben in de abdij. En ja, daar draait ons verhaal wat rond. Hè. En we doen dan ook heel wat evenementen, bijvoorbeeld expo's die we organiseren. Ook heel wat gidsbeurten. We hebben verschillende soorten rondleidingen die de mensen hier kunnen volgen. Daarnaast ook concerten. We hebben een groot middeleeuws festival voor gezinnen ook, feest in de abdij in de zomer. En ga zo maar door eigenlijk. We proberen echt de mensen hier een leuke tijd te geven en eigenlijk ook die rijke geschiedenis, want dat was het echt wel. Deze abdij was een van de Big Five Cisterciënzer abdijen in Graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen. Dat was hier echt een machtig gebouw, een zeer rijke geschiedenis valt erover te vertellen. Daar proberen we de mensen warm te maken om die geschiedenis te herontdekken en om ietsje dichter bij de mensen te komen die hier geleefd hebben. Want tenslotte waren die monniken ook mensen, zoals jij en ik, mm-hmm. Met hun goede en hun kwade kanten. En ja, ik vind het boeiend om zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te kunnen komen, ja.
0: Voor jou, de keuze om eigenlijk te werken in een abdijmuseum, is er een bepaalde reden waarom dat je hiervoor gekozen hebt? Is er een link met het leven van de monniken, met uw leven?
1: Wel, ik heb eigenlijk daar vooral voor gekozen. Ik ben zelf ook van Kokzijde en ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat er leeft op deze plek. En ik vind het vooral ook fantastisch om te kunnen werken voor een plek die ook dicht in mijn buurt is en waar ik mee mijn schouders kan onderzetten om dat verhaal ook echt in naar boven te halen. Want ik weet ook, voor veel mensen is het verhaal van een abdij, een Cisterciënzer abdij aan de kust, dat klinkt misschien als iets stoffig. Er is ook een hele religieuze context. Voor veel mensen is dat een ver van hun bedshow. Maar we proberen met het hele team hier van het museum, met volle kracht, dat verhaal en die passie daar rond terug naar boven te halen. En dat vind ik vooral, dat motiveert me eigenlijk. Ik ben hier ondertussen een kleine 10 jaar, ik durf het bijna niet zeggen. voilà, ik denk dat dat voor mij toch alleszins een zeer grote motivatie is. Ja.
0: In de loop van de jaren kan ik mij voorstellen dat je heel wat nieuwe dingen hebt ontdekt ook over het leven van de Cisterciënzers. Is er iets dat u bijzonder geraakt heeft, dat je toch wel is bijgebleven in de jaren dat je het beter hebt mogen ontdekken?
1: Wel, en daarover gaat eigenlijk een zoektocht ook die we organiseren deze zomer. Die heet St, hier wordt gespeeld. Verwijzend naar de stilte in een abdij. En hier wordt gespeeld, verwijzend naar de ontspanning die ze ook soms hadden. Want we denken natuurlijk altijd bidden en werken, en dat was de basis, dus dat was hun basis. Dat was ook zo. Maar we staan er ook soms niet bij stil, dat ze toch ook wat ontspanning hadden. Zo hebben we op het schilderij van Pieter Pourbus, een schilder die in de 16e eeuw de grondplan van de abdij geschilderd heeft, hebben we gemerkt dat er een aantal banen, zoals een bollebaan en een kaatsbaan, aanwezig waren. We hebben ook bij de archeologische opgravingen, maar daar kan Alexander misschien straks meer over vertellen, onze archeoloog hier, hebben we ook verschillende zaken gevonden, zoals een kegel, een kegelbal, tot dobbelstenen, tollen. Eigenlijk allemaal materialen waarmee ze gespeeld hebben. Ook een heel opvallend, we hebben zo in onze collectie een grote moeve. Dat is zo een baksteen, de typische baksteen waarmee dat de abdij gebouwd werd. En op een van de zijdes is er een heel molenspel ingekrast. We denken soms, die monniken hadden een saai leven, maar misschien hadden ze toch wel iets meer dan enkel dat bidden en werken. En voilà, dat fascineerde me wel. En we hebben daar dus nu deze zomer, in juli en augustus, kunnen families hier die middeleeuwse spelen ontdekken op onze site.

0: Zeker een uitnodiging voor een ieder dus om even naar hier te komen. Ik ga misschien, gezien we nu toch op het archeologische spoor terechtgekomen zijn, de archeoloog van diensten even vragen. En dat is Alexander, jij bent de archeoloog hier, of een van de archeologen die hier werkt in het museum. Kan je jezelf ook even voorstellen en ons een idee geven? Ten eerste, wat doet een archeoloog in een abdijmuseum zoals dit? En wat is hier zoal gevonden?
1: Dat is een heel diverse vraag. En dat vraagt ook een genuanceerd antwoord. Want uiteraard, de opgravingen zijn hier op de abdijsite gestart in 1949. Dus dat is al een tijd terug. Hè. En opgraven op de site doen we in principe niet meer. Maar de collectie van al die opgravingen, er is jaarlijks opgegraven vanaf 1949 tot ongeveer 1980. Dus dat is 30 jaar. En dan nadien zijn er ook nog wel wat opgravingen geweest. Ja, de laatste was eigenlijk in 2006, op de site zelf dan. Dus dat genereert enorm veel vondstmateriaal en documentatie. En dat zit uiteraard in ons museum. Dus ruw geschat toch ja, een goede 100.000 objecten. Hè. Dus die allemaal een plaats moet krijgen in onze depots. Hè. En je kan dat allemaal niet in één keer tentoonstellen uiteraard. En daardoor ja, worden regelmatig in feite de vaste opstellingen ook aangepast in die zin. Dus opgraven als archeoloog, dat, ja, dat doen we in principe niet meer. Maar we werken eigenlijk wel op met het materiaal die vroeger opgravingen ons ja, meegegeven hebben, nagelaten hebben. En uiteraard, daar moet nog heel, heel veel van bestudeerd worden. Want veel van die zaken zijn wel opgegraven, maar zijn eigenlijk onvoldoende gekend, onvoldoende bestudeerd geweest. En dat is wat dat we eigenlijk ook proberen te doen. Een belangrijk aspect daarin is, de dag van vandaag wordt er ook heel, helemaal anders opgegraven en onderzocht. Het wordt allemaal veel beter gedocumenteerd dan 50 jaar geleden. En uiteraard, wij moeten het ook doen met de documentatie die ons is nagelaten. En dat, ja, dat vergt toch wel wat moeilijkheden uiteraard. Hier, de gemeente Kokzijde heeft natuurlijk als gemeentelijk museum het Abdijmuseum. Ik werk hier ondertussen al ja, 17 jaar. En een van de redenen dat er hier archeologen ook aan het werk zijn, is omdat er een archeologisch museum is. En sinds een aantal jaren is de gemeente ook een onroerend erfgoedgemeente. En dat betekent dat ze dus een aantal taken zelf overneemt van de Vlaamse overheid, om dus archeologisch onderzoek binnen de gemeente te doen. Dat is een dubbele job in die zin, die ik ter harte neem. Dat is behoorlijk veel werk. En dus die combinatie geeft natuurlijk een pak voordelen, omdat de abdijsite, ja, daar is sinds die opgravingen, goh, is een heel grote site waar dat toch maar een klein deeltje van opgegraven geweest is. Maar het grootste deel zit eigenlijk nog onder de grond. Onder de villa's, onder de straten. Hè. En af en toe komt daar natuurlijk een en ander boven. En dat moeten we dan ook best documenteren, uiteraard. Mm. En daarvoor is het handig dat je die dubbele job ook hebt.
0: We hoorden daarnet bijvoorbeeld hè, dat er een nieuw deeltje zal, als het ware, getoond worden door middel van een zoektocht die men kan ondernemen in verband met die spelen bijvoorbeeld, als wat met spel te maken heeft. Zijn dat dan zaken die nog nooit eerder werden vertoond, die recent onderzocht zijn, waar nieuwe conclusies uit getrokken worden?
1: Ja, dat kan inderdaad. Wij werken vooral projectmatig natuurlijk vanuit het Abdijmuseum. Dus ja, er wordt bijvoorbeeld een tentoonstelling ingericht. Hè. Dus in juni opent een nieuwe tentoonstelling hè, over een lokale oudheidkundige uit het begin van de 20e eeuw. En wij proberen het verhaal van die oudkundige dan ook zichtbaar te maken, tastbaar. Want dat is iemand die dus de locatie van de abdij eigenlijk in de jaren 20 en 30 gelokaliseerd heeft. En dus voor de eerste keer in kaart gebracht heeft. En dus een grote link natuurlijk met het Abdijmuseum. En dat proberen we dan ook levendig te vertellen. Zijn dat zaken die nieuw zijn? Nee, die zijn niet nieuw, maar je kan via diverse invalshoeken toch nieuwe elementen naar boven halen en triggeren, waardoor dat eigenlijk een nieuw verhaal kan vertellen. Dus met hetzelfde materiaal. En dat is wel boeiend natuurlijk, en dat vraagt naast de kennis die we er al over hebben, een vraag die nieuwe invalshoeken, toch wel nieuw onderzoek, om dat te kaderen en te belichten.
0: Duidelijk genoeg werk aan de winkel. Dat vertelde men mij ook toen ik hier binnenkwam. U heeft ook een drukke agenda, dus ik ben heel dankbaar dat jullie even de tijd willen nemen om toch enkele vragen te beantwoorden. Laten we misschien even spreken toch over de geschiedenis dan van deze plaats. Kunt u in grote lijnen proberen te schetsen wat we hier eigenlijk zich bevond en welke rol dat het heeft gespeeld in deze streek?
1: Wel, het verhaal begint eigenlijk in de 12e eeuw. Daar was toen in het begin van de 12e eeuw de eerste vermelding via de kronieken is 1107. En zoals heel vaak een abdij, het verhaal van een abdij start altijd met een kluizenaar. Ook hier is dat dus het geval. En uiteindelijk groeit dat uit, komt daar een congregatie van monniken die hier in de streek leven, in de duinen, nabij Veurne, gaan de teksten, het stichtingsverhaal over. En op een bepaald moment, in 1128, wordt hier dus inderdaad een abdij geïnstalleerd met steun van de graaf van Vlaanderen. Want gebouwen inrichten kost geld, een gemeenschap vormen en leven, daar heb je dus basisbenodigdheden voor en dus eigenlijk een financierder. Nu, de graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, die had eigenlijk dus heel wat gronden gegeven, omdat dus de duinstreek in bezit was van de graaf van Vlaanderen. Dus zij hebben eigenlijk die duinen overgelaten aan de monniken hier om verder eigenlijk het beheer over te laten. Nu, in 1128 was dat eigenlijk een congregatie van monniken met een die de regel van Benedictus volgden. En 10 jaar later hebben zij aansluiting gevonden bij de Cistercienserorde. De Cistercienserorde was op dat moment ongeveer precies 30 jaar oud. Dus dat was vrij nieuw, maar in die tijd. En dat ging tegenover de bestaande gevestigde orden, omdat naar dat armoede-ideaal eigenlijk gegaan wordt als afzetting tegen de gevestigde maatschappij, de gevestigde waarden rond religie, die vrij rijkelijk was via de Benedictijnen. Dus om dat armoede-ideaal naar voren te brengen, zijn die Cistercienzers natuurlijk, en dat sloeg enorm aan bij de bevolking, in heel Europa eigenlijk, en uiteindelijk is dat een orde die een enorme groei kent, met hoogtepunten in de 12e en de 13e eeuw. Dus dat is het verhaal eigenlijk vanaf 1138, hier in Ten Duinen in Kokzijde. Nu, die verschillende, die groei van die Cisterciënzerabdij kent dus heel veel veranderingen ook op het gebouwencomplex. Ze gaan hun gebieden uitbreiden tot 10.000 hectare, met een grondbezit die we nu heden ten dagen kunnen situeren in Vlaanderen, in Zeeland ook, dus het zuiden van Nederland. noorden van Frankrijk, in de regio van Duinkerke, maar zelfs in Engeland hadden zij eigenlijk bezittingen. Dus ongeveer op het hoogtepunt rond 1310.000 hectare. Het vervolg is natuurlijk in de 13e eeuw was het hoogtepunt met zeer veel bewoners, zowel monniken als lekenbroeders. Dus de monniken die gaan vooral bidden en schrijven. Dus doen eigenlijk het intellectuele werk. Lekenbroeders doen de arbeid. Dat is een gemeenschap dat samen zich vormt, die natuurlijk nodig is voor het voortbestaan van die abdij. En in de jaren, in de 14e eeuw, komen ze in confrontatie met een hele reeks moeilijkheden, die ze heel goed proberen aan te pakken. Dus maatschappelijke, politieke problemen, waar dan zij eigenlijk ook deel van uitmaken, uiteraard, van die maatschappij. En dan begint dat zo wat te tanen. Abdij ten Duin, je had ook heel veel gronden in kustgebieden, Zeeland bijvoorbeeld, waar dat er enorm veel problemen waren met dijkdoorbraken, met klimaatomstandigheden, wat dat een heel veel geld gekost heeft uiteraard. Boerderijen, ze hadden ook heel veel boerderijen om in zelfvoorziening te kunnen doen. En als dat natuurlijk ligt in die kustgebieden die heel onder druk staan van water en klimaat, dan is dat een gigantisch probleem als die wegvallen, uiteraard. En dat is eigenlijk een spel dat vanaf de 14e eeuw meer en meer de kop opsteekt. En in de 16e eeuw, door de druk van problemen met het protestantisme die opkomt, dus religieuze verwikkelingen in de 16e eeuw, politieke aanpak daar rond, dat heeft geleid tot de ondergang van de abdij hier in Kokzijde. Gedeeltelijk ook omdat dus duinen, we zitten in de duinen, en de gemeenschap werd ook altijd maar kleiner en kleiner, tot zelfs rond 1560 een tiental monniken overbleven. En dit, zo'n groot complex, dat kun je niet meer beheren, met druk van de natuur, duinverstuiving, want dat is een strijd die ze al altijd hebben moeten doen. Heb je geen goed beheer, dan kun je dat eigenlijk niet goed onderhouden. En dus die combinatie van oorlog en een verwaarloosd beheer heeft eigenlijk geleid tot hun ondergang. Het zijn verschillende elementen en factoren die op elkaar inspelen op hetzelfde moment. En uiteindelijk is in 1566 was hier dan de beeldenstorm, dat vele mensen ook kennen vanuit de schoolboeken. En dat was ook aanleiding van de 80-jarige oorlog, tussen feiten die zowel politiek als religieus eigenlijk een conflict situatie was. Daar zijn ze toch in de 17e eeuw bovenop gekomen, maar met de verplichting eigenlijk de site hier in Kokzijde te verlaten en naar Brugge te trekken. Met een tussenstop in Ten Boogaarde, een van de grote abdijhoeves van Ten Duinen hier in Kokzijde, waar ze dus op 30 jaar tijd nog een kleine abdij hebben uitgebouwd. Vooraleer ze in Brugge naar Brugge getrokken zijn en daar eigenlijk de nieuwe abdij gevestigd hebben. En die nieuwe abdij blijft standhouden tot eigenlijk de Franse Revolutie. Ja. En dan was eigenlijk de genadeslag van de abdij.
0: Ja, het is een ongelooflijk boeiend verhaal. Dank u wel om in zo'n vogelvlucht, want ik denk dat niet gemakkelijk is om dat verhaal te schetsen. Heel interessant, heel boeiend. De mensen moeten hier maar de details komen ontdekken natuurlijk in het museum zelf. Maar op het moment dat de Cisterciensers de abdijsite hier hebben verlaten, wat is er toen gebeurd met die gebouwen? Is men dat dan gewoon laten verloederen of zijn er andere dingen in de plaats gekomen?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel interessant verhaal geweest. Zowel vanuit historische invalshoek als vanuit archeologische invalshoek. Want die verhalen, ja, die invalshoeken, die vullen elkaar aan uiteraard. Hè. Het is niet zo dat de teksten ons alles vertellen. En uiteraard, de stukken, de archeologische vondsten vertellen ons ook niet alles. Maar het is de combinatie van die twee die ons dichterbij de waarheid brengt. Hè. Nu, ja, dat zand is inderdaad geleidelijk aan over de abdij getrokken. Hè. En heeft de abdij begraven. Nick had het daar juist ook over het schilderij van Pourbus, van Pieter Pourbus. Dat is geschilderd in 1580 in volle glorie. Maar we weten dat op dat moment dat de volle glorie van de abdij eigenlijk voorbij was. Dat is een wereldberoemd schilderij. Overal ter wereld waar ze een Cistercienser abdij willen tonen, hoe dat er eigenlijk uitzag, dan geven ze ons eigenlijk het plaatje van de duinabdij van Kokseide. Nu, archeologisch zien we dat eigenlijk vrij goed klopt, dat schilderij. Maar we zien wel in feite dat in die periode dat die gebouwen er niet meer zo uitzagen zoals dan ze in werkelijkheid waren.
0: Photoshop avant la lettre.
1: Wel, het is natuurlijk de bedoeling om een laatste keer de abdij in volle glorie te tonen. Het is eigenlijk een soort van memorie. Van hoe die abdij rijk en machtig, hoe dat ze ook ooit geweest is, om die eigenlijk extra in de verf te zetten. En het is zo, dus na de confiscatie van alle goederen en de bezittingen in 1578 was dat, dus 2 jaar voordat het schilderij eigenlijk op doek werd gezet, werden dus heel wat elementen van de gebouwen afgebroken. Eerst dus door die beeldenstormers, uiteraard, dus die het in een gehavende toestand achterlieten, maar dan dien ook door de monniken zelf, die het als een soort als een soort steengroeven zagen, om allerlei elementen in feite ervan te koop te stellen en te verkopen, onder andere voor grote vestingswerken of havenwerken. Bijvoorbeeld Duinkerken heeft heel veel bakstenen opgekocht. En die vindt hij dan natuurlijk ook op verschillende plaatsen terecht als hergebruikmateriaal. Zelfs ook voor de nieuwe abdij in Brugge en voor ten Boogaarde hebben ze natuurlijk al dat materiaal gebruikt. En een interessant element is daardoor, in 2003 hebben we een deel opgegraven voor de kerkruïne die nog onder het zand bedolven was. En als we dat eigenlijk vrijlegden, hebben we heel mooi langs het kerkpad, al die stukken die de monniken klaargezet hebben, die blijkbaar eigenlijk niet weggeraakt zijn, die stonden daar dus nog allemaal. Delen van beelden zelfs, van beeldhouwwerk, die eigenlijk als blokken een natuursteen gekapt geweest is, klaar eigenlijk om van de hand te doen voor hergebruik. Dat is natuurlijk fantastisch, want als je dat daar dan bij staat, dat is, je voelt de geschiedenis en de historiek eigenlijk aan de lijf op die manier. Ja.

0: Een ander iets wat ik hier op de kaart heb gezien en waar we eigenlijk al spontaan over gesproken hebben nog voordat we het interview begonnen, Nick, is een bedevaart die hier ja, leeft onder de kokzijdenaar, zal ik maar zeggen, die ook te maken heeft met de zalige Idis Bald. Daar ga ik Alexander zo meteen nog een vraag over stellen. Maar kan je ons even een idee geven, waarover gaat het juist? En wordt het eigenlijk nog georganiseerd? Leeft het nog in Kokzijde?
1: Ja, het leeft zeker nog. Wij hebben hier in Kokzijde een genootschap, dat heet de Genootschap van de Zalige Idis Bald. En zij organiseren eigenlijk jaarlijks in de zomer, dat is in begin augustus, een openluchtmis op de abdijsite. Dat is echt in de ruïne van de kerk. Kan je dat beleven? Dat organiseren zij. En ook dus die bedevaart naar het kapelletje van de Zalige Idis Bald. Idis Bald, die eigenlijk tot op vandaag de bekendste abt van de Duinenabdij is. Hij was de derde abt. Er zijn heel wat mirakelen toegeschreven aan zijn naam nog. Hè. Hij is ook zalig verklaard geweest. Maar je merkt wel dat die figuur van Idis Bald, zeker hier in de streek, ook in Brugge, dat wel leeft. Allee, we hebben er ook al verschillende expo's rond gedaan, rond zijn figuur. Zelfs een Playmobil-expo. Oh. Idis Bald leeft, heette die expo. Hebben we in 2017 gedaan. Maar je merkt wel dat er daar zeker nog interesse van is, van een groep gelovigen ook. Die bedevaart en die openluchtmis die worden telkens georganiseerd door het genootschap met ondersteuning door de pastorale eenheid Ster ter Zee hier in Kokzijde en ook de gemeente die daarmee logistiek ondersteunt. Maar het zijn eigenlijk twee tradities waar wij als museum ook wel naar uitkijken. Wij vinden wel echt fijn dat die tradities in ere gehouden worden. En we vinden het ook fantastisch dat het genootschap daar telkens zijn schouders onder zet. Ja.
0: Het is een kapelletje dat heet Baaltjeskruis. Kan u daar iets over vertellen? Van waar komt eigenlijk die naam en waarom gaat men eigenlijk daar naartoe?
1: Wel, het is een zeer klein wit kapelletje. Je moet echt al goed kijken als je langs de Van Buggenhoutlanen hier gaat om het op te merken. En het is eigenlijk pal boven de kapittelzaal gebouwd van de abdij. De kapittelzaal, de zaal van een abdij waar de belangrijke vergaderingen plaatsvinden, waar ook heel wat hooggeplaatsten van de abdij werden begraven. Dus een belangrijk graf of een laatste rustplaats kregen. En wie weet ligt Idis Bald ook nog steeds daar begraven. Dat weten we niet, maar daarover kan Alexander straks misschien meer vertellen.

0: Alexander, misschien is het wel interessant. Kan jij iets vertellen over die zalige Idisbald en blijkbaar toch het controverse rond zijn die stoffelijke resten nu, of de reliquieën, werkelijk in Brugge of liggen ze hier toch nog onder het kapelletje van Baaltjeskruis?
1: Ja, wel, om te beginnen moet ik de tijdsgeest een beetje kaderen. We gaan terug eigenlijk naar 1623. Dus we zitten eigenlijk volop in de 80-jarige oorlog. De abdij Site is in verval. Hè. En de monniken die zijn weggetrokken en zitten op dat moment op een grote abdijhoeve van Ten Bogaarde, waar zij dus een nieuwe abdij hebben uitgebouwd. Nu, dat is een heel woelige periode op religieus vlak, hè. Dus met het opkomst van protestantisme en de contrareformatie vanuit de katholieke kerk. En uiteraard, men had iets nodig om de abdij in feite terug te plaatsen waar ze eigenlijk ooit vandaan kwam. Ja, verschillende abten hebben daar ook allemaal niet zo heel lang over zitten twijfelen, want er was eigenlijk al een soort bekende persoon, Idisbald, de derde abt van de abdij, die leefde in de 12e eeuw. En zij hebben eigenlijk hem terug opgezocht op zijn laatste rustplaats in het kapittelgebouw van de oude abdij, die in verval was. En het is Bernard Kampmans, de toenmalige abt, die in 1623 een opgraving gedaan heeft in het kapittelgebouw en daar een aantal lodenkisten uitgehaald heeft, waaronder een kist van de toen vermeende Idisbald. En die kist bestaat nog steeds, kun je al bezichtigen, in de gebouwen van de potterie in Brugge. Dus het huidige, waar dat de abdij eigenlijk na de Franse revolutie, na de 16e eeuw tenminste, de problemen naar Ginter getrokken is. En tot aan de Franse revolutie ook is gebleven. En dus daar zie je de lodenkist met de relieken van de vermeende Idisbald nog aanwezig. En natuurlijk als herinnering daarvoor, in de 19e eeuw, meer precies in 1819, heeft men hier in Kokzijde bovenop het kapittelgebouw, de resten dan toch, een klein kapelletje gebouwd. Hè. Nu, uiteraard, als onderzoeker, archeoloog, is dat een heel interessant item, hè. Ook als historisch verhaal. En wij hebben dat die kist opengedaan in 2015 om te kijken. Als dat dus inderdaad een abt is geweest, is dat natuurlijk heel interessant om die persoonlijkheid van die abt te leren kennen. Want een skelet, een menselijk skelet, is eigenlijk de biografie van een individu. En als je dat eigenlijk grondig onderzoekt, kan je daar heel veel over te weten komen, uiteraard. Nu, wij hebben daar een heel ingewikkeld en lang onderzoek op gedaan met verschillende onderzoekers van verschillende universiteiten en instellingen. We hebben daar een datering op gedaan en uiteraard, dat moest dus abt Idisbald geweest zijn uit de 12e eeuw, maar we kwamen met een datering van rond 1500. En het was dus onmogelijk, dat is de voornaamste conclusie, onmogelijk dat dat dus Idisbald moet geweest zijn. Waarschijnlijk is er dus een andere kist opgegraven, vermoedelijk een abt, maar eigenlijk weten we nog altijd, tot op de dag van vandaag, niet wie in die lode kist zit. Maar vermoedelijk moet het een abt geweest zijn die leefde rond, of die overleden is rond 1500. En dat boeit uiteraard. Hé. Dan sta je heel dicht bij die mensen. Hé. We hebben ook heel veel van die persoon zijn leven kunnen achterhalen, zonder dat we eigenlijk nog weten wie het eigenlijk is.
0: Mm-hmm. Port, natuurlijk kom ik ook de vraag van, zou het kunnen dat de resten van de zalige Idisbald alsnog zich in die kapitelzaal bevinden?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag in die zin. En dat kan uiteraard, dat die resten blijven liggen zijn. Maar het is wel zo dat dus de meeste resten, zeker van de abten, die zijn opgedolven geweest nadien. En die zijn verplaatst en hebben een nieuwe rustplaats gekregen in Brugge. Dus het kan best zijn dat die ook in Brugge ligt. Hè. Dus het is allemaal zeer onduidelijk en... zo'n zaken kan alleen maar via archeologisch onderzoek kan dat achterhaald worden.
0: Of als er plots op een of andere plaats gigantische mirakels gebeuren, dat is misschien ook nog wel een indicatie dat de zalige Idisbald daar ligt. Kunt u iets vertellen over de figuur van de zalige Idisbald? Want goed, we spreken over de derde abt. We spreken over, denk ik, ook een periode waarin dat er toch wel een bloei was van de abdij. En waarom is hij zo bekend geraakt?
1: Ja, dus hij is derde abt in feite en hij moest de schoenen vullen van een van zijn voorgangers. Er is de eerste abt van de Cistercienser abdij ten Duinen was eigenlijk Robrecht van Brugge. Hè. En dat was een persoonlijke vriend van Bernardus van Clairvaux. En die heeft eigenlijk, die is geroepen naar Clairvaux om daar eigenlijk zijn abbassiaat verder te zetten. Waardoor dan ze iemand gestuurd hebben van Clairvaux om zijn plaats hierin te nemen. Maar die man kon hier niet gedijen. Veel te ruw, weer en klimaatomstandigheden, zo verhaalt de kroniek. En dus is hij teruggegaan naar Clairvaux. En dus moest de gemeenschap opnieuw een nieuwe abt kiezen en hebben ze voor het eerst iemand gekozen vanuit de eigen gemeenschap. Dat was dus Idisbald. En vandaar dat hij dus ook een vrij sterke... Het was een vrij sterke figuur, waar dat we heel weinig over weten. We hebben daar wel een aantal oorkonden waar we van in zijn tijd, waar zijn zegel ook aan hangt. Heel veel zijn dat er niet, maar wat dat we wel weten, is dat het een... Hij heeft het voor het eerst een heel sterke band gemaakt met Engeland. Dus de gronden die daar verworven zijn, zijn eigenlijk onder Idisbald tot stand gekomen. De abdij heeft een enorme bloei gekend onder zijn abbassiaat. En we weten ook dat hij overleden is in 1167. Doorheen de jaren is dat wat vloe geworden, die datum, maar door onderzoek te doen op zijn persoon, dus historisch onderzoek, staat wel vast dat hij in 1167 overleden is. En maar veel weten we daar dus niet over. Nee. En dus op een bepaald moment heeft hij een laatste rustplaats gekregen, maar is die rustplaats bij de nieuwbouw van de abdij in de 13e eeuw, want nu zien we dat ze in baksteen gebouwd is. Dat is een nieuw materiaal van de 13e eeuw. Dus dat is eigenlijk hebben ze heel veel renovaties in die periode gedaan. En het was blijkbaar nodig om de laatste rustplaats van Idisbald te openen en die te verplaatsen naar het nieuwe kapitelgebouw. In 1237 was dat. En dus... Op die manier weten we dus stuk bij stuk een aantal elementen uit zijn leven, hoe weinig ook, die toch wel iets meer zegt. Ja.
0: Zijn er dan weergaven van bijvoorbeeld de wonderen die gebeurd zijn, de mirakels die aan hem worden toegeschreven? Want ik veronderstel dat dat de reden is waarom dat hij zo bekend geworden is.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is een verhaal die eigenlijk gekoppeld kan worden aan die contra-reformatie uit het begin van de 17e eeuw. Want hij had natuurlijk een zekere bekendheid voordien, maar hij werd beschreven in kronieken en we zien dat die kronieken later aangepast geweest zijn. En waarschijnlijk heeft dat te maken met zijn vinding in 1623, waardoor dan ze de persoon van Idisbald extra in de verf hebben willen zetten. Dus een aantal woorden in de kroniek, in de 15e eeuwse kroniek, zijn dus aangepast geweest. En dus die bekending, die bekendheid en die devotie, die volksdevotie, die dateerde eigenlijk pas vanaf de 17e eeuw.
0: Ja. Ja.
1: En het is dus zo dat het dus, belangrijk is om daar een aantal mirakelen aan te koppelen. En een van de zaken was zijn uitzonderlijke bewaring. Ja, er was geen lijkgeur, het was volledig goed bewaard en wel riekend. Hè. En het is zelfs zo dat dus, de hertogen, dus de, vanuit Isabella en Albrecht, die toen eigenlijk over Vlaanderen heersten, hè, hebben ze de vinding van Idisbald komen bekijken in de toenmalige kerk van Ten Boogaarde. En daar is ook een schilderij over, hè. Dus van ongeveer die tijdsgeest. En op die manier, dus door die verhalen natuurlijk, wordt dat allemaal heel belangrijk. En er zijn verschillende abten die dan geprobeerd hebben om daar dus een heilige van te maken. Dat is nooit gelukt, hè, maar... verschillende openingen ook geweest van de reliek van de vermeende Idisbald, om dus die relieken te verspreiden, hè, over een groter gebied in Vlaanderen. En het is pas in de 19e eeuw, dus in 1894, dat dus de paus een zaligverklaring heeft toegekend.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook de basis geweest om een hele stoeterij en processies aan te verbinden. Dus het is een beetje een jonger verhaal rond die devotie, die toch wel een hele lange aanloop kent.
0: Ja. Ze zullen ook een goede communicatiemedewerker gehad hebben, denk ik, om dat helemaal in orde te krijgen. Als ik een verhaal zou moeten laten horen om enthousiast te worden om hier te komen snuisteren, dan is het wel dat verhaal. Ik wil jullie beiden danken voor het mooie gesprek dat we mochten hebben. En we zullen uiteraard ook de nodige informatie doorgeven aan onze luisteraars. En ik hoop dat ze allemaal in grote getalen naar hier mogen komen om jullie harde werk en eigenlijk het monnikenwerk bijna, hè, dat moet gebeuren in navolging van de monniken die hier hebben geleefd, om dat hier te komen bewonderen. Dank u wel, beste Alexander, beste Nick, voor ons moment hier in het Abdijmuseum van Ten Duinen.
1: Dank u. Tot een volgende keer en iedereen welkom uiteraard op onze site.
2: Bedankt om langs te komen en veel succes nog met je tocht verder.
0: We kunnen hier natuurlijk nog veel langer vertoeven, maar de tijd roept en de pelgrimsweg ook. We hebben toch de ruimte willen geven aan deze belangrijke site om op deze wijze u ook warm te maken om deze tocht te ondernemen en zelf eens op bezoek te komen. Maak er een mooie daguitstap van en ontdek de rijke geschiedenis van de Cisterciënzer Abdij van Ten Duinen. We gaan de raadgeving van Nick en Alexander opvolgen, gaan naar de Jacques van Buggenhoutlaan. Op de linkerzijde bewonderen we een deel van de abdijsite en komen zo aan het kleine witte kapelletje van Baaltjeskruis dat te maken heeft dus met de zalige Idisbald, de derde abt van deze abdij. En na het boeiende, gepassioneerde verhaal van Nick en Alexander in het Abdijmuseum Ten Duinen zijn we ondertussen even voorbij de site gewandeld richting dat kapelletje waar Nick en Alexander over verteld hebben. Namelijk de kapel Baaltjeskruis. En dus de plaats waar hieronder zich de oorspronkelijke kapittelzaal van de Abdij Ten Duinen zich moet bevinden. Opgericht in 1819... door de laatste vijf duinheren ter ere van Sint Idisbald. We vinden hier een Latijnse gedenkplaat waar staat ter ere van hun zalige vader Idisbald, derde abt van Duinen, overleden in 1167, hebben deze kapel doen oprichten de vijf overlevende religieuzen van Ter Duinen, namelijk Pater Jacobus Walgrave, Pater Michael de Reu, Pater Nicolaus de Rover, Pater Gabriel Cordonnier en Pater Alexander van Rissegem, voorzitter van de Abdij van Duinen. Een hele mooie plaats waar dus die bedevaart nog ieder jaar naartoe wordt georganiseerd. En zo mochten wij de figuur van de zalige Idesbald, de derde abt van de abdij ten Duinen, beter leren kennen. En ja, de abdij draagt natuurlijk de naam van datgene wat hen uiteindelijk heeft overwonnen. De duinen zelf, de verzanding, de zandverstuiving, waar men al van in het begin van de oprichting van de abdij mee te kampen kreeg. Alvorens we verder gaan, is het misschien goed om opnieuw even de Heilige Schrift ter hand te nemen. Een andere passage die me deed denken toen ik dacht aan water of aan de zee, is eveneens een passage uit het boek Genesis. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwam hem engelen van God tegemoet, en zodra hij die bemerkte, zei Jacob: het is hier de legerplaats van God. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. Nu zond Jacob boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: dit moeten jullie aan mijn heer Esau zeggen, zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik heb runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen verworven. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden. Bij hun terugkeer zeiden de boden tot Jacob: we zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg. Jacob schrok hevig en in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, evenals de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontkomen. En Jacob bad: o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Jahwee die mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en uw verwanten en ik zal u wel doen. Uw dienaar is al uw gunst bewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overtrok en nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij met moeder en kinderen komt neerslaan. Gij hebt mij toch beloofd: ik zal u met weldaden overladen en uw nageslacht zal ik maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is. En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. En dat alles verdeelde hij in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten met de opdracht: trek voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden. En hij beval aan de voorste: als mijn broer Esau je tegenkomt en je vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan. Aan de tweede en de derde, en aan allen die de leiding van de kudden hadden, gaf hij eveneens opdracht: zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij dacht: laat ik hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder de ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen. Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen het wet van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man gewaar werd dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat hij ontwricht werd. Daarop zei de man: laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij antwoordde: Ik laat u niet gaan wanneer gij mij niet zegent. Hij vroeg, hoe is uw naam? Hij gaf ten antwoord, Jacob. Toen zei hij, voortaan zult gij geen Jacob meer heten, maar Israël, want gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt hen overwonnen. Nu vroeg Jacob, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt ge naar mijn naam? Toen gaf hij hem ter plaatse zijn zegen. En Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. Een passage uit het boek Genesis, de strijd van Jacob met de engel aan de Jabbok-rivier. We hoorden verschillende keren het zand, de zee, het rivier, het water, de Jordaan vernoemen. En dus een passage die te maken heeft met water. De strijd die geleverd wordt en waardoor Jacob Israël wordt. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, mochten we dus vandaag ruimschoots stilstaan bij deze rijke geschiedenis. Een beetje voorbij de pannen hier in Kokzijde dus. Ja, u ziet het, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust, ook met een heel rijk religieus verleden. We gaan opnieuw de kusttram nemen en gaan verder met onze pelgrimstocht en gaan zo naar de Zomerkapel in Oost-Duinkerke. Dat is de volgende halte voor onze volgende aflevering en ontdekken zo verder Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, Raverszijde, Oostende. Het ligt nog allemaal voor ons, De Haan en zo helemaal tot bij Blankenbergen en Knokkeheist. Het ligt nog allemaal voor ons en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat deze pelgrimstocht langs de Belgische kust. Alvast bedankt om tot hier mee te gaan, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 11. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Een vers uit Psalm 139. Hij werd wakker met bonzende hoofdpijn en een buik die enorm vroeg te worden geledigd. Het duurde even totdat hij niet meer dubbel zag. Hij herinnerde zich de stenen die onder zijn voeten waren gerold. Wist nog dat hij door de lucht vloog, gevolgd door een spectaculaire val. Hij voelde aan zijn achterhoofd en kromp in elkaar toen hij een gevoelige bult ter grootte van een ibis-ei betastte, die pijn deed onder zijn verkennende vingers. Kort daarna ontdekte hij dat alle passagiers van de rivierboot al van boord waren, inclusief het meisje. En de jongen met de stenen, wiens nek hij wel kon omdraaien, die was ook verdwenen. Gedachten aan wraak moesten wachten. Hij had een klus te klaren. Zijn meester zou er niet blij mee zijn als hij faalde. Na een paar uur lukte het de krijger het spoor van het meisje op te pikken. Ze was aan boord gegaan van een ander vaartuig op weg naar Caesarea. Hij boekte passage op een Egyptisch schip vol graan, maar moest wachten tot de volgende dag voordat ze afvoeren naar Sebastoshaven. Tegen de tijd dat hij bij het huis van het meisje arriveerde, was het al diep in de nacht. Hij verstopte zich tussen de struiken en keek toe vanuit het donker. Vermoeidheid en het bonzen in zijn hoofd hadden zijn reserves uitgeput en hij viel in slaap. Op een gegeven moment wekte een zacht geluid hem uit zijn onrustige sluimer. Zijn zintuigen stonden onmiddellijk op scherp en hij onderscheidde een slanke, lange gestalte die van top tot teen in een donkere mantel was gehuld die het huis uitkwam. Eerst meende hij dat ze een bediende was die het huis voor zonsopgang verliet om de dagelijkse boodschappen te doen voor een klein huishouden. Maar iets in haar gang trok zijn aandacht. De lengte klopte. Hij sloop uit zijn verstopplaats tevoorschijn en volgde het eenzame silhouet op een paar passen afstand. Enkele minuten daarna blies een windvlaag de mantel opzij en helder maanlicht bescheen het stuk kuit. Hij glimlachte traag toen hij de kenmerkende huidskleur zag. De goden lachten hem toch nog toe. Ze werd hem op een presenteerblaadje overhandigd, volkomen alleen in het schemerige uur voordat de zon opkwam. Wat voor een ongeluk zou hij nu eens arrangeren? Hij kon haar voor een kar gooien, maar dan was hij niet echt verzekerd van haar dood. Hij kon eerst haar nek breken. Nog terwijl hij de voor- en nadelen van dit plan aan het overwegen was, ging ze een hoek om. Hij volgde haar en zijn ogen puilden uit zijn hoofd toen hij haar achter in een kar zag klimmen. Wat is ze aan het doen? Hij was ervan uitgegaan dat hij tijd in overvloed zou hebben om een ongeluk voor te wenden als hij haar te voet volgde. Deze onverwachte en duidelijk voorbereide onderneming gooide zijn plan helemaal overhoop. In plaats van haar rustig te volgen, moest hij nu achter de kar aanrennen om die te kunnen bijhouden. Bij elke stap schoten tentakels van pijn door zijn gewonde hoofd. Hij kon niet wachten tot hij zich van die meid kon ontdoen. Toen de kar aan snelheid won, bleef hij achter om hem tenslotte uit het zicht te verliezen. Hij vloekte binnensmonds en begon harder te rennen, in een poging een glimp van de kar op te vangen. Bij het volgende kruispunt kwam hij hijgend tot stilstand en zijn droge keel brandde. Moest hij rechtsaf slaan naar de aquaducten of nu linksaf naar de haven? Hij aarzelde een ogenblik, besluiteloos. Bij de haven waren meer winkels. Hij sloeg linksaf. Al snel kreeg hij in de verte de kar weer in het oog. Hij stond geparkeerd langs de kant van de weg en was leeg. Hij stond stil en keek ongeduldig om zich heen op zoek naar het meisje en de voerman. De voerman zag hij het eerst. Die sprak met een paar zeelui bij de ingang van een van de landtongen. En toen, vlak achter de voerman, ontwaarde hij eindelijk het meisje achter een potpalm. Ze was nauwelijks zichtbaar in haar donkere mantel. Met een zucht van verlichting begon hij hun kant op te rennen. Hij was nu zo dichtbij dat hij de voerman op de luide toon van een straatvender kon horen praten. De bleke jongen met magere armen en een kippenborst schreeuwde enthousiast. Mooie meisjes! Wil iemand een bezoek aan mooie meisjes? Hoofden werden zijn kant opgedraaid. Op de schepen die verderop in een nette lijn op en neer dobberden, hingen zeelieden grinnikend over de zijkant van hun schip. Toen hij zag dat hij hun aandacht had, bulderde de voerman nog luider. Hij had een verrassend diepe stem voor zo'n miserige knaap. Ik ken mooie meisjes. Ik kan ze hierheen laten komen voordat jullie kapiteins komen om de pret te bederven. De ochtendrust werd verbroken door gefluit en gejoel vanaf meerdere dekken. Op een schip dat aan het eind van de golfbrekers lag aangemeerd, kwam een atletische man naar de voorplecht van het schip en leunde tegen de reling, zijn mond grimmig gesloten. Een donkere reus voegde zich bij hem aan het roer en nam de helmstok van hem over. De krijger merkte op dat hij een kushit leek. Ik ben de kapitein, riep hij naar de voerman, en jouw soort pret bevalt me niet. Hou je mooie meisjes maar. Wij gooien de trossen los. Hij is het anker, jongens. Enkele ogenblikken was de krijger afgeleid door de rumoerige vertoning van de voerman. Hij had zich afgevraagd of de magere knaap de bedoeling had het meisje te verkopen. Toen realiseerde hij zich dat ze vlak onder zijn neus vandaan was verdwenen. Er waren geen mooie meisjes te koop. Het hele geval was een list geweest om ieders aandacht af te leiden. Maar waarom? Vertwijfeld zocht hij de pier af. Waar was die meid nu gebleven? Toen zag hij het. Een schaduw die naar beneden kroop door een luik op het schip dat de haven verliet. Zij was het. Hij was er zeker van. Ze was stiekem op het schip gekropen, terwijl de helft van de zeelieden opging in hun werk en de andere helft werd afgeleid door de voerman. Die sluwe vos. Ze had zich verborgen op een schip naar wie weet waar, zonder dat iemand het wist. De krijger begon te rennen, sprong over hindernissen die hem in de weg stonden. Maar terwijl hij zich opdreef tot het hem zwart voor de ogen werd, wist hij dat hij het nooit zou halen. Het schip gleed al achter een kleine loodsboot aan de open zee op. Ze was hem door de vingers geglipt. Alweer. Hij klampte een zeeman aan. Waar gaat het schip naartoe? Weet ik dat? Kan me niet schelen. De man rukte zijn arm los. Hij greep een andere zeeman vast met ruwe vingers. Waar gaat dat schip naartoe? Ja, hoe moet ik dat nou weten? De woede van de krijger bereikte het kookpunt. Elk moment kon het schip open water bereiken en met gehesen zeilen richting de horizon verdwijnen en dan zou hij het en het meisje nooit meer vinden. Zijn vuist werd een hamer en hij ramde die met een bevredigend geknerp in het gezicht van de zeeman. Weet je het nu? De zeeman hief zijn handen in overgave. Ik wilde niet. Nog een stomp. Waarheen? Grrr. Een staaltje bloed met een tand erin droop langs de zijkant van een stoppelige kin. Hou je kalm, hè? Ik weet het niet, maar ik val het tuikfoeken. Hij hief beide handen weer in de lucht. De krijger stapte weg. En een beetje snel. Een paar minuten later kwam de zeeman terug. Hij hield een vuile handdoek tegen zijn lip en zei:
1: Dat is de Farmif. Is op weg naar Puteoli. Nou tevreden?
0: De hele zaak stonk nog erger dan de dode vissen die in de haven dreven. Waar vind ik een schip naar Puteoli nu? Carilinee wurmde zich naar beneden tot haar schouders tegen de muur rustten. De voorraad terracotta-amforen verborg haar voor de terloopse waarnemer. Het schip was voor zonsopgang afgevaren en onder dekking van het duister was het haar gelukt onopgemerkt in de buik van het schip te glijden. Ze hoopte dat zelfs Telemachus niet had gezien op welk schip ze was gestapt. Als grootvader er ooit in slaagde haar spoor te volgen naar de haven, wilde ze er zeker van zijn dat Theo niet de schuld kreeg van haar verdwijning. De amforen waren achter in het schip opgetast, in de schaduw van de gewelfde cederhouten romp eromheen en de solide planken van de vloer van de hut erboven. Ze stonden in nette rijen in de hoek tegenover de banken van de roeiers en verschaften de beste schuilplaats die de Parmis te bieden had. Carilinee dankte God voor Hermione's gefluisterde aanwijzingen. Ze had niet gevraagd of haar vriendin dit detail wist, omdat ze uitgenodigd was voor een rondleiding op Theo's schip tijdens zijn verblijf bij hen thuis, of omdat God het haar geopenbaard had. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het eerste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over de eerste 12 gezellen van Sint Franciscus. Allereerst moet men bedenken dat de roemrijke Franciscus in alle daden van zijn leven gelijkvormig was aan Christus, de gezegende. Immers, zoals Christus bij het begin van zijn prediking 12 apostelen uitverkoor om al het wereldse te verachten en hem te volgen in armoede en in de overige deugden, zo koos Franciscus bij de stichting van zijn orde 12 gezellen die met hem in allerhoogste armoede leefden. En zoals een van de 12 apostelen van Christus, die door God verworpen was, zichzelf ten slotte ophing, zo viel ook een van de 12 gezellen van Franciscus, broeder Johannes van Capella, van de orde af, om zich uiteindelijk op te hangen. Dit geval maand de uitverkorenen tot nederigheid en vreze Gods, omdat het laat zien dat niemand de zekerheid heeft dat hij tot het einde toe in Gods genade zal volharden. En zoals die heilige apostelen voor de hele wereld wonderen van heiligheid waren, geheel vervuld van de Heilige Geest, zo waren ook de gezellen van Franciscus zo heilig dat er van de tijd van de apostelen tot vandaag op de wereld geen bewonderenswaardiger en heiliger mensen zijn geweest. Zo werd een van hen, net als de heilige Paulus, naar de derde hemel weggerukt, namelijk broeder Aegidius. Bij een ander, broeder Philippus Longus, werden, zoals bij de profeet Jesaja, door de engel de lippen aangeraakt met een gloeiende kool. Nog een ander, broeder Sylvester, sprak met God als twee vrienden onder elkaar, zoals Mozes deed. Weer een ander vloog net als de adelaar, oftewel Johannes de evangelist, door zijn scherpe verstand op tot het licht van de goddelijke wijsheid, namelijk de zo nederige broeder Bernardus, die de Heilige Schrift zeer diepzinnig verklaarde. Ook werd een van hen door God tot heilige verheven en in de hemel onder de heiligen opgenomen, terwijl hij nog op aarde leefde. En dat was broeder Rufinus, een edelman uit Assisi. Zo werden ze allemaal bevoorrecht met een bijzonder teken van heiligheid, zoals duidelijk zal worden uit hetgeen in de volgende afleveringen volgt. Beste luisteraar, als we dit verhaal op ons in laten werken, dan valt allereerst op dat de schrijver het erover heeft dat Franciscus gelijkvormig met Christus is geworden. En dat is nogal wat, denk ik. Gelijkvormig met Christus, dat is een groot compliment voor de mens. En zeker voor Franciscus, omdat daarmee hij precies bereikt lijkt te hebben wat hij wil voor zichzelf en voor zijn broeders, namelijk dat hij het leven van Christus wil leven. Minderbroeders, dus dat zijn Franciscanen, Kapucijnen en conventuelen, zij zijn alle geroepen tot een evangelische levenswijze. Ze stappen als het ware in het verhaal van Christus in het evangelie en gaan dat proberen te leven. Uiteraard met vallen en opstaan. De schrijver van de Fioretti zegt over Franciscus dat hij dat uitermate goed heeft gedaan. Hij is gelijkvormig geworden met Christus. En misschien weet je ook dat dat ook fysiek zo geweest is, dat Franciscus de eerste heilige is van wie bekend was dat hij de stigmata, de kruiswonden van Christus droeg. Franciscus vraagt dus van zijn broeders om het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus te onderhouden, levend in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in kuisheid. Ik denk dat zo'n evangelische levenswijze niet alleen is weggelegd voor minderbroeders, maar dat eigenlijk van elke gedoopte, elke christelijke vrouw of man gevraagd mag worden om als het ware een punt te zetten achter het eigen levensverhaal en in het verhaal van Christus, van Jezus te stappen en zo evangelisch te leven in deze tijd. Het evangelie is nooit af, maar wacht op de bijdrage van alle gedoopten. En dat brengt ons eigenlijk bij een eerste vraag, naar aanleiding van dit eerste verhaal over de heilige Franciscus. In hoeverre beantwoordt jouw leven aan het evangelie? Waar zie jij wonderen van heiligheid? Bij de mensen om jou heen? Bij jezelf misschien? Denk je dat jij in staat bent om een punt te zetten achter jouw eigen levensverhaal en in te stappen in het verhaal van Christus, dat jij als zijn metgezel door het leven gaat? Zusters en broeders, laten we een gebed bidden van de heilige Franciscus, het gebed dat hij voor het kruis van San Damiano gebeden heeft. Een gebed tijdens zijn bekering. Hij bad en wij bidden met hem mee. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Job. Job verzet zich tegen God vanwege zijn afkeer van het leven. Job vervolgde zijn antwoord aan Elifas. Moet een mens niet zwoegen op aarde, dagen maken van

0: zwoegen op aarde, dagen maken van een dagloner. Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit naar betaling. Zo ken ook ik vruchteloze maanden en nachtenlang getop. 'S Avonds denk ik, wanneer wordt het morgen? En 's morgens, wanneer wordt het avond? En zolang het licht is, ben ik ziek van onrust. Overdekt is mijn lijf met vuil en wormen. Van top tot teen, etter en kloven. Mijn dagen verschieten sneller dan een weverspoel. Ze lopen af, de draad is ten einde. God, bedenk toch, niet meer dan een zucht is mijn leven. Ik zal geen geluk meer zien. Wie mij zoekt, ziet mij niet meer. Zelfs uw oog kan mij niet vinden. Een wolk verdwijnt en is weg. Zo komt geen mens meer terug uit de afgrond. Hij keert niet terug in zijn huis. Op zijn erf ziet men hem nooit weer. Daarom, ik kan mijn mond niet houden. Uitspreken zal ik mijn verdriet, uitschreeuwen mijn ergernis. Ben ik soms het wilde zeemonster dat gij mij muilkorft? Denk ik, op bed vind ik rust, slaap zal mijn zorg verlichten. Dan schrikt gij mij op, spookt in mijn angstige dromen. Ik stik liever, heel mijn wezen snakt naar de dood. Ik begeef het, zo kort is mijn leven, laat me met rust. Een zucht is het, meer niet. Waarom een mens op laten groeien, met zoveel zorg omringen, en hem dan elke morgen controleren, uitproberen van uur tot uur? Kijkt ge nu nooit eens de andere kant op? Ik krijg nog geen kans mijn speeksel in te slikken. Als ik al zondig, wat kan u dat schelen, cipier van de mensen? Waarom houdt gij mij in het vizier? Ben ik u soms tot last, Allerhoogste? Vergeef me mijn zonden, doe alsof ze niet bestaan. Ach, lag ik maar onder de grond. Als ge me dan zocht, was ik er tenminste niet meer.
1: Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Heel mijn hoop is alleen gevestigd op uw overgroot barmhartigheid. Waar heb ik u gevonden, zodat ik u leerde kennen? Want voordat ik u leerde kennen, waart gij nog niet in mijn geheugen. Waar heb ik u dan gevonden, zodat ik u leerde kennen? Waar anders dan in u, boven mijzelf? Er is geen sprake van een plaats als wij ons van u verwijderen of naar u toekomen. Er is geen sprake van een plaats. Waarheid, overal verleent gij gehoor aan allen die u raadplegen en aan allen tegelijk geeft gij antwoord. Ook al raadplegen zij u over verschillende dingen. Duidelijk antwoordt gij, maar niet allen horen duidelijk. Allen raadplegen u over hetgeen zij willen, maar niet altijd horen zij wat ze willen. Uw beste dienaar is hij die niet zozeer van u verlangt te horen wat hij zelf wil, maar veeleer wil wat hij van u hoort. Te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Te laat heb ik u lief gekregen. Gij waart in mijn binnenste en ik was buiten en daar zocht ik u. En ik, wanstaltig als ik was, stortte mij op de schone dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij en ik was niet bij u. Die dingen hielden mij ver van u, die niet zouden bestaan als zij niet in u bestonden. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Gij hebt gefonkeld en geschitterd en mijn blindheid verdreven. Gij hebt een aangename geur verspreid. Ik heb die ingeademd.

0: bent en nu snak ik naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik. Gij hebt mij aangeraakt en ik ben ontvlamd in verlangen naar uw vrede. Wanneer ik u zal aanhangen met heel mijn wezen, zal er voor mij nergens meer leed zijn, nergens meer last. Dan zal mijn leven, geheel vervuld van u, een levend leven zijn. Nu echter, want gij maakt alles licht voor hen die gij vervult, ben ik mijzelf tot last, omdat ik niet vervuld ben van u. Er is strijd tussen mijn vreugde, waar ik om wenen, en mijn droefheid, waar ik mij om verblijden moet. En aan welke zijde de overwinning zal zijn, weet ik niet. Wee mij, Heer, ontferm u over mij. Wee mij, zie hier mijn wonden. Ik verberg ze niet. Gij zijt de geneesheer, ik ben ziek. Gij zijt barmhartig, ik erbarmelijk. Is dan het leven van de mens op aarde geen beproeving? Wie zou lasten en moeilijkheden wensen? Gij beveelt ze te verdragen, niet ze te beminnen. Niemand bemint wat hij verdraagt. Ook al bemint hij de kunst om te verdragen. Want al verheugt hij zich dat hij iets verdraagt, toch heeft hij liever dat er niets te verdragen valt. Voorspoed verlang ik in tegenspoed. Tegenspoed vrees ik in voorspoed. Is daartussen een midden waar het mensenleven geen beproeving is? Wee de voorspoed van deze wereld. Eenmaal en andermaal wee, omdat men tegenspoed blijft vrezen en omdat wereldse vreugde vergankelijk is. Wee de tegenspoed van deze wereld. Eenmaal en andermaal en ten derde male wee, omdat men naar voorspoed blijft verlangen en tegenspoed op zichzelf hard is en onze draagkracht dreigt te breken. Is dan het leven van de mens op aarde geen beproeving zonder respijt? Al mijn hoop is enkel en alleen gevestigd op uw overgrote barmhartigheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 15e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in het mysterie van God met een vers uit Psalm 64. Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Goddelijke goedheid het hele jaar door en daar een overvloed van, een overvloed aan goddelijke goedheid. En daar is de Eucharistie vol van. Vol van Gods mateloze goedheid. Alle grote en kleine feesten gedurende de hele jaarkrans worden gevierd met de Eucharistie. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. De Farizeeën verlieten de synagoge, waar Jezus een man genezen had met een verschrompelde hand, en smeden plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Maar omdat Jezus dit wist, trok hij van daar weg. Velen volgden hem en hij genas ze allen. Hij drukte hun echter op het hart hem niet bekend te maken, opdat in vervulling zou gaan het woord door de profeet Jesaja gesproken: Zie, mijn dienaar die ik heb verkoren, mijn welbeminde, in wie mijn ziel behagen vond, ik zal mijn geest op hem doen rusten. Gods wet zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal twisten noch schreeuwen, en op straat zal men zijn stem niet horen. Een geknakt riet zal hij niet breken, en een smeulende vlaspit niet doven, voordat hij Gods wet ter overwinning heeft gevoerd. En op zijn naam zullen de volkeren hopen. Dit is het woord van God. Soms kunnen er in het gebed schijnbare dode punten zijn. En dan niet denken dat hij zich heeft teruggetrokken, omdat hij zich ons niet aantrekt. Nee, hij laat ons de tijd. Hij zelf neemt de tijd om ons dan meer te geven. Begin ermee je geest te laten rusten bij hem. Hij is een rustgevend iemand. Je kunt je veilig voelen bij hem. Want hij gebruikt nooit geweld. Een geknakt riet zal hij niet breken en een smeulende vlaspit niet te doven. Het minste geeft hij nog een kans. Bij de plaats van het gebed een paar passen er vandaan, staande je zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij je ziet, met groot geduld, welwillend, het beste van je denkend, een gebaar maken van eerbied voor zoveel goedheid. De houding van het gebed aannemen, zittend of knielend, of als iemand erg moe is of gespannen, liggend, en in deze houding de genade vragen dat mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus heeft in de synagoge op Sabbat een man genezen van diens verschrompelde hand. De Farizeeën waren er blij mee. Ze konden Jezus aanklagen. De Farizeeën gingen onmiddellijk naar buiten en smeden plannen om hem uit de weg te ruimen. En nu in de vraag: hoe reageert Jezus daarop? Anders dan mensen doen wanneer ze worden aangevallen. Jezus zwijgt, hij zal twisten nog schreeuwen. Hij verdedigt zich niet. Hij gaat door met goed te doen. Deze geschiedenis gaat door in de kerk van alle tijden, wanneer de kerk vervolgd wordt. Wanneer wij worden aangevallen, gaan ook wij dan door met goed te doen, zoals Jezus. Velen volgden hem en hij genas ze allen. Om dichter bij het geheim te komen, en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde, de synagoge en het kruis, waar Jezus zijn plannen van heil ten uitvoer brengt. Ook kan ik de plaatsen en situaties zien waar mensen onrecht lijden, waar ik zelf onrecht leed of te lijden heb. De strategie van Jezus tegen het kwaad gaat alle mensenverstand te boven. Dit zijn de dingen waarvan de schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft
voor die hem liefhebben. 1 Korinthe 2. En daarom vraag ik om de bijzondere genade dat hij mijn verstand mag verlichten en mijn hart zal zuiveren om iets van dit geheim te begrijpen en er naar te leven. De overweging. De fariseeën gingen naar buiten en smeden plannen om hem uit de weg te ruimen. Maar omdat Jezus dit wist, trok hij vandaar weg. Ze groeien uit elkaar, als twee partijen. Het worden twee partijen die uit elkaar groeien. Het begin van het schisma. Het begin van de scheuring tussen Joden en Christenen. Het oerschisma. Jezus gaat echter niet tekeer tegen zijn tegenpartij. Hij geeft hun de ruimte die zij hebben genomen. Hij werkt waar men hem ruimte laat. Hij werkt waar hij welkom is, waar hij meer vruchtbaarheid kan verwachten. Jezus redetwistte niet, maar ging weldoende zijn weg. Het goede van God vindt zijn weg wel. Jezus vertrekt. Jezus trekt weg om erger te voorkomen. Dezelfde terughoudendheid uit barmhartigheid siert de kerk. Want wat men zegt tegen mensen die niet echt diep van goede wil zijn, gaan ze misbruiken. Daar maken ze misbruik van. Hij geeft eerder mee, voorkomt hen. Willen zij hem uit de weg ruimen? Hij gaat al uit de weg. Wanneer je ruzie hebt, dan heb je de neiging elkaar te vermijden. Misschien zit er soms niets anders op. In het groot komt dit voor, wanneer twee volken elkaar zo vijandig gezind zijn, dat ze elkaar afmaken. Denk maar aan Noord- en Zuid-Korea, Tutsi's en Hutu's, fundamentalistische moslims tegenover elkaar, Sjiiten en Soenieten, en zij samen tegenover christenen. Zo kan dit ook een voorlopige oplossing zijn in conflicten op kleine schaal. Maar de vraag is, op wat voor manier neem je afstand van mensen? Doe je het zoals de fariseeën, zij smeden plannen om hem uit de weg te ruimen? Wil je een ander een hak zetten? Mag die ander er eigenlijk niet zijn? Of doe je het zoals Jezus? Hij zal twisten nog schreeuwen, zodat je op straat zijn stem niet eens hoort. Geen verheffing van stem. Een geknakte riet zal hij niet breken. Een vlaspit die nog maar net smeult, zal hij niet definitief doven. Doe je het in de gesteldheid van Jezus, een gesteldheid van geduld, medelijden, liefde? Het kan best zijn dat je tegenstanders hebt, maar je moet niet zelf tegen hen zijn. Het kan best zijn dat je vijanden hebt. Zij mogen jouw vijand zijn, maar jij nooit hun vijand. Het is een ongelijke strijd, het goed en het kwaad. Neem nooit de wapens van de ander over. De goede heeft alleen maar zijn goedheid als wapen. Ja, maar, zegt je bange hart, wanneer de ander geweld gaat gebruiken, al was het maar het geweld van de woorden. Ja, maar, hoe loopt het dan af? U hebt groot gelijk. Het bange hart heeft groot gelijk. Als je je zo weerloos opstelt, kan dat slecht aflopen. Zoals dat met Jezus is afgelopen. Maar is het zo slecht afgelopen met Jezus? Ja en nee. Hij is gestorven, maar hij is ook verrezen. En zo staat hij in ons midden, de man met het gekwetste hart. Zo stelt de Vader hem in ons midden. Zie mijn dienaar, in wie mijn ziel behagen vond, hij zal twisten nog schreeuwen en op straat zal men zijn stem niet horen. Jezus heeft de bekering van de ander op het oog. Hij denkt aan de toekomst. Ook voor mensen die gesloten zijn, ziet hij een toekomst. En dat moeten wij ook doen. De zaak openhouden. Niemand afschrijven. Bijvoorbeeld door negatieve dingen gaan vertellen over mensen die tegen zijn. Daardoor gaan ze zich verharden. Dat wekt partijvorm in de hand. En daardoor wordt het moeilijker zich te bekeren. Bekering is niet iets wat je op korte termijn kunt afdwingen.
maar op langere termijn afwachten. Bekering komt niet voordat hij Gods wet ter overwinning heeft gevoerd, zegt het evangelie. Dat is een eindtijdelijke uitdrukking. Je moet dus lang kunnen wachten op de bekering van de ander. Heel lang, tot voorbij de laatste dag. Als het dus voor je gevoel te laat is. De liefde wint in het eind. Het zijn de zachte krachten die het zeker zullen winnen in het eind, dichtte Henriette Rolland Holst, veelzeggend over haar christelijke gezindheid is, als je weet wanneer zij dit vers heeft geschreven, tijdens het geweld van de Russische revolutie, een revolutie die haar sympathie had, maar niet het gewelddadige karakter dat de revolutie begon aan te nemen. Het hoeven niet altijd vijanden te zijn die mensen uit elkaar drijven. Die eenheid verstorende kracht zit ook in alle partijvorming. Door de zonde en de zelfzucht zijn mensen geneigd tegenstellingen en belangen op de spits te drijven. Dat is gewoon niet katholiek, dat is niet evangelisch. In Jezus' tijd waren de goeden een partij geworden, de partij van de Farizeeën. De Farizeeën vormden toen kritische groepen over het land verspreid. Ze hadden ongeveer 6000 aanhangers, verdeeld in kleine gemeenschappen, kleine groepen, hecht gestructureerd, goed samenwerkend, met een soort monopolie in de publiciteit en het onderwijs en met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. In Jezus' tijd waren zij te zeer een gesloten partij geworden, zodat zij niet in staat waren met het goede van hun inbreng de andere groeperingen te verrijken, maar lieten zij het steeds tot een confrontatie komen met het goede van Jezus. Bijvoorbeeld, Jezus vergeeft een lamme zijn zonden. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dan reageren de aanwezigen, schriftgeleerden die met de Farizeeën onder één hoedje speelden, met een verzuchting: die man spreekt godslasterlijk. En als Jezus met tollenaars en zondaars een verzoeningsmaaltijd houdt, dan reageren de Farizeeën hun kritiek af op Jezus' leerlingen: waarom eet u meester met tollenaars en zondaars? Niet als een open vraag bedoeld, maar als een tendentieuze vraag: dat kan toch niet? Dat kan u toch niet maken? Zij gaven met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid aan de barmhartigheid van God geen kans. Barmhartigheid en rechtvaardigheid begonnen te polariseren, zouden wij zeggen, als twee positieve polen die elkaar afstoten. De Farizeeën brengen partijzucht en partijschap in het ene volk van God. Anderen zijn hun te min, niet heilig genoeg, en onder hen Jezus. Partijen neigen tot partijgeest, tot zelfgenoegzaamheid en daardoor tot starheid, tot fanatisme, niet bereid om compromissen te sluiten. En daardoor leiden zij tot geweld of tot de zogenaamde arrogantie van de macht. Wij zijn de goeden en de anderen zijn niks, helemaal niks, zwart, wit. De kerk is nooit tegen iemand, altijd voor iemand. En dat vraagt de kerk ook van haar kerkleden. Men moet voor het goede zijn, maar als men een tegenstander heeft die echt verkeerd doet, die echt verkeerd is, dan moet men zich toch niet tegen hem keren, maar barmhartig zijn. Goede gevoelens bewaren en koesteren voor mensen die zelf van hun kant geen enkel goed punt schijnen te hebben. En daarom heeft de kerk een moeilijk leven op aarde. Wanneer zij met de een is, wil zij toch niet met die ene tegen de ander zijn, maar alle mensen laten delen in Gods barmhartigheid. Als mensen tegen andere groepen reageren, emotioneel, agressief, polariserend, dan kunnen ze zakelijk gezien nog zoveel gelijk hebben. Ze hebben toch meer ongelijk dan gelijk, namelijk in de liefdeloze houding die ze aannemen. Aan het eind niet brusk afbreken, dat is zakelijk, niet persoonlijk. Probeer in de geesteshouding van Jezus te blijven, een gesprek hebben met hem,
en me dan door hem naar zijn vader laten brengen, de vader die hij afbeeldt als iemand die zijn zon laat opgaan over slechten en goeden, het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, en sluitend met een Onze Vader.

Zelfs de maand juli, zusters en broeders, is alweer over de helft. We zitten zo rond 20 juli als u naar deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria luistert. Ik wilde u dit keer ook wat vernieuwends en verfrissends laten horen. Maar daarnaast ook gewoon het meer klassieke religieuze werk. Ik wil beginnen met iets verfrissends nieuw. Dat is van de componist Egil Hofland. En die heeft het werk geschreven Agnus Dei. Gaat u rustig voor zitten, want dit Agnus Dei duurt bijna 10 minuten. Laat u niet weerhouden om er gewoon naar te gaan zitten luisteren. Sluit uw ogen, denk aan de